Een hele goede avond, hartelijk welkom vanuit San Siro in Milaan voor een wedstrijd in de Europa League tussen twee grootmachten, zeker in het verleden van het Europese voetbal. AC Milan neemt het op tegen Benfica. Milan, 7 keer winnaars van de Europa Cup 1, schuine streep, de Champions League. En Benfica won 2 keer de Europa Cup 1 in 1961 en 1962. Daarna de vloek van Béla Goodman, die was trainer van Benfica in 1962... toen ze in de finale destijds in het Olympisch Stadion van Amsterdam Real Madrid met 5-3 versloegen. Maar hij vloog eruit na een dispuut over geld. En hij zei toen, Benfica zal nooit meer, de komende 100 jaar in ieder geval niet, een Europese prijs gaan winnen. En zijn woorden zijn tot zover uitgekomen. Misschien dat daar dit seizoen verandering in gaat komen. Milan met 8 punten uit 4 wedstrijden tot zover in de Serie A. 2 keer winst, 2 keer gelijk. En Benfica is de nummer 2 van Portugal momenteel met 1 gelijkspel en 5 overwinningen. De recordkampioen van Portugal met 38 landstitels. De Rossoneri zijn 19 keer kampioen van Italië geweest. Benfica, een club met heel veel aanhang in heel Europa. En vandaar dat het ook behoorlijk vol zit hier in het uitvak in Milaan. Twee keer speelden deze teams een finale van de Europa Cup 1 tegen elkaar. In 1963, toen won Milan met 2-1. Eusebio scoorde voor Benfica en Altafini 2 keer voor de Italianen. En in 1990 won AC Milan de Europa Cup 1 finale van Benfica met 1-0. En toen was de doelpuntenmaker Frank Rijkaard. Voor spits Gonzalo Ramos van Milan is dit een hele bijzondere avond, want hij is opgeleid bij Benfica. En dan gaan we even luisteren naar de Europa League hymne hier in San Siro in Milaan.

0: Engelse scheidsrechter hier vanavond, Jared Gillett. En ook de VAR is een Engelsman, Stuart Atwell. De begroeting tussen Ruben Amorim en Marco Silva. Laten we maar eens gaan kijken naar de opstelling van de thuisploeg van Milan. Met Magnan, de captain, Frans International onder de lat. Terraciano, De Winter, dat is een Belg, en Pavlovic in de defensie. Ramos dus de spits, Cissé vanaf links, Hutchinson vanaf de rechterkant. Pulisic zit onder meer op de bank, net als Modric, 41 jaar jong. Zeker in wedstrijden waarin het tempo hoog ligt, zo gaf ook Ruben Amorim aan, is het voor Modric lastig om het allemaal bij te benen. Omdat hij altijd enorm veel werklust aan de dag legt. Hij is vandaag op de reservebank. Bij Benfica wel een aantal bekenden. Zullen we zo dadelijk zien. El Karouani, ex-Utrecht NEC. Even een kort uitstapje naar Saudi-Arabië. Staat in de basis, links achterin uiteraard. Arsnes, de oud Feyenoorder, is de captain van Benfica. En verrassenderwijs zit Pavlidis vandaag op de bank. De oud spits van onder meer AZ en Willem II scoort aan de lopende band. Heeft al 14 goals gemaakt in 11 wedstrijden dit seizoen. Maar is dus voorlopig gepasseerd door Marco Silva. Misschien dat hij er nog in komt. Magnan, topkeeper natuurlijk. En links dus Frederik Arsnes, de Noor. Die ook alweer een tijdje speler is bij de Portugezen. Nou, dan gaan we nu nog een keer toch eventjes snel kijken naar de opstelling van Benfica. Voilà. Onder het lat Trubin. El Karouani dus links achterin spelend. Duran is een Colombiaanse spits. Luke Bakio kennen we natuurlijk nog. De Belg met een verleden bij onder meer Sevilla. En Pavlidis dus op de bank. Dat zijn toch de verrassende keuzes voorlopig aan het begin van Marco Silva voor deze confrontatie met Milan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Zes keer speelden ze tegen elkaar in Europees verband. Vier keer een overwinning voor Milan, twee keer een gelijkspel. Dus Benfica heeft in Europa nog nooit van AC Milan weten te winnen. We zijn begonnen aan deze confrontatie. We krijgen meteen de trap van Magnan. Dat is geen maatwerk waardoor Benfica mag gooien. Jonge rechtsback van Benfica, Daniel Banyaki. Nog maar 18 jaar, voortgekomen uit de eigen jeugd. Die beroemde academie van Benfica. Die zoveel grote talenten heeft voortgebracht in de loop der jaren. Oudspeler van Benfica natuurlijk, Ruben Amorim. Werd als speler drie keer kampioen. Met de Adelaars. Ruben Amorim, geboren in Lissabon, net als Marco Silva. De vrije trap voor de Portugezen. El Karouani met links. Sudakov. En dit is Trubin, in het verleden ook ploeggenoot al bij Shakhtar. Nou, net op tijd terug. Tony De Winter. Inzaghi. Yashari. Wat ruimte nu aan die linkerkant? De 1-2 en dan de uithaal van Duran. Er staat iemand voor en dus wordt het een hoekschop. Aardige eerste actie is zojuist in die 1-2 van Jakub Kaminski. Kijk, hier gaat hij de 1-2 aan met Arsnes. En via Koning de Winter wordt het een corner. Benfica houdt balbezit. Dan Jackie. Luke Bakio laat zich makkelijk aftroeven. Kaminski. En Caruani. Overduidelijk buitenspel. Kaminski. El Karouani dus actief nu voor Benfica. Verkaste van Utrecht naar Saudi-Arabië. Maar door het probleem met de buitenlandersregel had hij daar geen speeltijd en koos hij uiteindelijk eigen voor zijn geld. En is hij nu de speler van Benfica. De man met die prachtige trap in het linkerbeen. Channel. Opnieuw. Blessure bij een van de Milan-spelers. Bij Gonzalo Ramos, maar die is inmiddels alweer opgekrabbeld.

Sirkati lost dat naar behoren op. Dat is een Australiër met een Italiaanse naam dus. In de defensie bij Benfica.

staan met balverlies. Maar ook met het herstel. Geen overtreding gemaakt door de Amerikaan. Het is Omari Hutchinson. Gehuurd van Nottingham Forest. Partezaghi. Moussa. Chukwueze. Gonzalo Ramos, Hutchinson. Moet alle zeilen bij zetten om in balbezit te blijven, maar slaagt daarin.

Chukwueze. Beste bal, Gonzalo Ramos. Hutchinson. Slingert ervoor en Arsnes brengt daar redding. Maakt er een hoekschop van. Belangrijk ingreep van de oud-Feyenoorder. Davide Bartesaghi gaat trappen. Gonzalo Ramos. Surakov. Kaminski. Pavlovic in de fout.

0: geel.
1: Voor Servië. Ja, het zeuren om gele kaarten, dat zouden we eigenlijk niet meer doen.

de trap van Trubin. Die natuurlijk niet zo lang geleden nog een hele belangrijke goal maakte. Die Oekraïnse keeper voor Benfica. In Europees verband.

Kokke. Aandachtig toeschouwer. Die goal van Trubin was destijds 29 januari tegen Real Madrid. Waardoor Benfica de tussenronde van de Champions League haalde.

aparte zaak hier met de hoekschop. Trubin, oh, laat die bal los. Maar daar staat ploeggenoot Sudakov om weg te werken. Dat is ook al gefloten voor een overtreding van Milan Kant.

business.

van Jackie. Goed gedaan. Luca Bacchio. Luca Bacchio. Nou, dit schot niet al te lastig voor Magnan. Mike Magnan was sinds 2021 de vaste doelman bij AC Milan. Wel wat blessures gehad. Loopt de tijden. Kwartiertje gespeeld. We hebben nog geen kans voor een van beide ploegen mogen noteren. Yashari, Zwitser International. Ruimte ligt voorin wellicht. Maar Trubin op tijd uit het doel. Voor de instormende Cissé. Araujo. Weer Kaminski met zijn snelheid. Gekomen van de eerste FC Köln naar Benfica. Luca Bacchio. Ja, het schot is uitstekend en valt binnen. Eerste kans en meteen een doelpunt. 16e minuut. Mooie individuele actie van Dodi Luca Bacchio. En de Belg zet Benfica op 0-1. Zojuist had hij al een actie waarbij hij naar binnen kwam. Toen was het schot matig. Maar deze bal is uitstekend geplaatst. Je weet wat hij van plan is. En toch weet hij het doel te vinden. Paas komt van Kaminski. Luca Bacchio komt naar binnen. Gaat op zoek om uit te halen met zijn linker. En doet dat dan vanaf een meter of 17. Ja, Magnan had toch moeten kunnen bevroeden dat die bal die kant op zou vliegen. Klein stapje naar rechts. En hij had het waarschijnlijk wel gehad. Nu dus niet. En dus wordt het bij Milan tegen Benfica 0-1. Doelpunt te maken, Dodi Luca Bacchio.

0: She said.
1: Moussa.
0: Hussein. Nog maar 19. Goeie bal. Yashari. Verloor zijn evenwicht. Wilke Bakio voelt aan zijn hoofd. Scheidsrechter uit Engeland, Jared Killett, laat voorlopig doorspelen. Fika aan de aanval, nu de onderschepping. Chukwueze. Wilke Bakio weer overeind. Viel dus allemaal wel weer mee. Sisse. Sisse. Hij komt er nog net aan. Met het punt van de schoen. Alessandro Sincati. Wel de corner.

derde corner, Milan. Martezaghi, Trubin stond weg met twee vuisten. Cissé. Chukwueze. Makkelijk afgetroefd door Luca Bacchio. Maar ook het herstel uiteindelijk van Moussa. Dit is Hutchinson.

Jets, you say? Hutchinson. Kort weggedraaid. Hutchinson. Ja, schot wordt half gekraakt. Geen overtreding, ziet de scheidsrechter erin. Geen overtreding op zijn landgenoot. Ja, eerder een overtreding van Hutchinson. Want die schopt zijn tegenstander juist onderuit. Nog eens die mooie treffer van Luca Bacchio. Was precies die bal. Maar ja, de andere kant. Daar kon die bal van zijn levensdagen niet heen. De andere hoek, omdat die weg afgesloten was. Dus mag Manjan zich toch een heel klein beetje achterdoor krabben. Of misschien wel flink.

21. Al op hele jonge leeftijd in Italië terechtgekomen bij Juve, onder 19. Pavlovic. Moussa.

Pavlovic. Slechte bal. Milan speelde zijn laatste wedstrijd in de Serie A gelijk. In Rome bij Lazio werd het 2-2. Daarvoor een 1-1 gelijkspel tegen Juventus en een 2-0 zege op Venezia. Benfica won van Gil Vicente zijn laatste wedstrijd met 3-1. Met 2 goals van de vandaag gepasseerde Pavlidis.

costas. Kaminski. Sudakov geplaatst de bal op de paal. Buitenkant paal. Sudakov dichtbij 0-2. Het zit net niet mee voor de Oekraïense international. Een oud-speler van Shakhtar Donetsk. Kijk hier die uithaal. Manjan geklopt, maar de paal helpt Milan.

wedstrijd van Milan. In Olympico dus, in Rome tegen Lazio. Twee goals van Diego Moreira. Die zit vandaag op de bank, die Belg. Die heeft ook een verleden bij Benfica. Net zoals de spits dus, Gonzalo Ramos. Daar hebben we nog weinig van gezien in deze ontmoeting. Hij heeft van tevoren aangegeven, mocht ik scoren, dan ga ik zeker niet juichen. Ja, dat moet eerst nog maar eens gebeuren, het maken van een doelpunt. Door de oude spits ook van Paris Saint-Germain. Chukwueze. Moussa. Yashari. Chukwueze. Twee man voor hem. Ja, die speelt je allebei uit. Overtreding. El Karouani. Die gaat geel krijgen.

Sevilla daar tussen El Karouani en Kaminski door slalomt. 26 minuten gespeeld in San Siro. De vrije trap voor Milan. Omari Hutchinson gaat trappen. Hutchinson. Rubin met één hand dit keer.

kijk naar die bank van Milan, daar zit best nog wel qua namen. Nodige grootheid. Even kijken, deze bal. Arsnes. Met Pulisic. Met Modric, met Rabiot. Met Loftus-Cheek. Terracciano, zeker geen slechte uithaal. Trubin. Met de redding. Eigenlijk de eerste mogelijkheid voor de Italianen. Die uithaal van ver van Terracciano. Hier weer aan de bal. Filippo Terracciano. Hutchinson. Moussa. Partezaghi, daar komt Trubin. Geeft de bal mee aan Arsnes. Luca Bacchio.

Mooi gespeeld. Bukayo gaat hij die bal binnenhouden. Maar gooit hem in één keer voor. Hield die bal dus niet binnen, zo blijkt. Nou, dat deed er ook niet zo gek veel meer toe, want het was al buitenspel. Hield de bal wel binnen. Hier nog eens die uithaal van Terracciano. En Anatoli Trubin. Met een sterke arm.

Pavlovic. Als postbode, maar wel in de verkeerde brievenbus de post gestopt. En dus Kaminski.

Sudakov. Half uurtje gespeeld in Milaan. Hij zorgt voor het verschil tot zover. Luka Bakio. Kaminski. Chukwueze zat er nog tussen. Maar Kaminski heeft als laatste die bal geraakt. Het is wel een heerlijke paas van Luka Bakio. Precies op tijd gegeven. Ja, de knie van Kaminski is het laatste lichaamsdeel dat de bal raakt. En vandaar de terechte doeltrap. Hij is er niet mee eens, John Duran. Hij zat mis. El Karouani. Sudakov. Daniel Pagnacqui.

Karouani doorgelopen. Ja, niemand voor de goal. Chukwueze, ingeleverd bij Sudakov.

Kalinski goed voor zijn tegenstander gekomen. Toch Milan met Yashari. Ja, kon die bal nergens kwijt voor hem. Klaarde zich. En dus Luca Bacchio. Luca Bacchio. Nee, dat gaat er mist in.

Twente 1 schot van Milan Kant, van Terracciano, die hier zojuist even de bal had. Dat is toch wel erg weinig, wat het team van Amorim tot zover gecreëerd heeft. Pavlovic. Opgevangen. Buitenzaghi, en dan is dit wel een dreigend moment. Gonzalo Ramos kan net zijn voet niet tegen de bal krijgen. Als je zo het spel ziet van Milan, is dit toch echt wel een wedstrijd waarin Modric zijn stempel zou kunnen drukken. Op het een en ander. Chukwueze. Yashari. Gonzalo Ramos. Geen goede aanname en dus Benfica weg. Luke Bacchio. De Engelse scheidsrechter laat veel doorgaan. En ook dit is weer een juiste beslissing. Gonzalo Ramos. Weer de bal te ver voor zich uitgespeeld. Batistaki. Cissé. Wil het allemaal zelf doen. Het is rommelig. Hutchinson. Gebruikt door Davide Batistaki.

geel. Duran. Colombiaanse spits pakt de gele kaart. John Duran. Koning de Winter.

Arno Yashari. Sissé, Yashari. Gaat te langzaam, daardoor zit er geen verrassing in die aanvallen van Milan. Sissé. Slim balletje. Pavlovic gaat neer. Arsnes trapt de bal over de zijlijn. De VAR zal ongetwijfeld gaan kijken naar wat er gebeurde. Stuart Atwell. Nou, daar zit niet heel veel in. Het eerste gezicht. Nee hoor, helemaal niks aan de hand.

Sasaki. Saki. Hutchinson. Er staan genoeg Rossoneri in het 16 meter gebied, maar Trubin weer sterk in de lucht en hier opnieuw met de vangbal. Kaminski net op tijd terug uit buitenspelpositie.

achterstand van Jackie. Luca Bacchio,

Gonzalo Ramos. Sí, sí. Sí, sí. Pavlovic. Die gaat maar weer eens liggen. Yashari. Uit de draai geschoten. Na halve kans. Meer niet.

Caruani weer. Nou, de bal heeft zich eigenlijk heel snel aangepast sinds zijn komst naar Benfica. Manjaki. De tiener.

twee minuten nog in de eerste helft. 1-0 dus door Luca Bacchio.

kans bijna voor Bart de Zaghi. Hebben we wat problemen met de beeldverbinding vanuit Milaan. Excuses daarvoor. Cissé. Bukebakio dus met de 0-1. Vlak daarna Sudakov, die de paal raakte. Ook namens Benfica. Hutchinson, matige uithaal. Tadashiano kreeg nog de beste kans voor Milan. Zijn schot werd evenwel makkelijk gepareerd door Anatoly Trubin. En voorlopig staat hij dus met zijn ploeg op voorsprong hier, Marco Silva. Opvallen natuurlijk beide coaches, afkomstig uit Lissabon. Marco Silva had geen grote carrière als voetballer. Ruben Amorim wel. 14 interlands ook nog voor Portugal.

uithaal. Niet al te lastig voor Trubin. Uithaal van Cissé. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. We hopen in rust dat het een en ander bijgesteld kan worden qua technische problemen. Voorlopig dus de 1-0 voorsprong voor Benfica. Kaminski. Luca Bacchio. João Palhinha. Speelde vorig seizoen dus nog voor Spurs.

minuut extra tijd zit erop. Gonzalo Ramos haalt even uit naar achter. En raakt Kaminski in het gezicht. En we krijgen nog een vrije trap voor Benfica. El Karouani natuurlijk met zijn gevreesde linker zou dat kunnen doen. Ja, ik denk toch dat hij gaat komen in de tweede helft. De man links, Luka Modric. Sudakov heeft natuurlijk een goede trap in het rechterbeen. Die staat ook bij die bal. Maar ja, het is wel heel ver naar het doel. El Karouani. En dan krijgen we de vrije trap voor Milan. Maar dat is het laatste wat er gebeurt hier in de eerste helft. Halverwege bij AC Milan Benfica in San Siro. De 1-0 voorsprong voor de Portugezen. Deze man maakt het verschil. Luke Bacchio, de Belgische international. 0-1 dus, halverwege. Christian Pulisic en Mario Gila hebben zich met een warming-up bezig gehouden in de rust. Dus het lijkt erop of die twee erin gaan komen bij Milan. Aan het begin van de tweede helft zou dat dus moeten gebeuren. Halverwege bij Milan-Benfica de verrassende voorsprong toch voor de recordkampioen van Portugal. Benfica door dat doelpunt in de 16e minuut van Luke Bacchio. Sudakov raakte nog de paal namens de Portugezen. Terracciano kreeg de beste

spits van AZ en Willem II. Die dus niet in de basis stond, verrassenderwijs. Benfica speelt zijn volgende wedstrijd tegen Porto. Topper dus in Portugal. En Milan krijgt hier in het eigen San Siro in de volgende competitie duel Lecce op bezoek. Sjeldroep, dat is een Noor, dat zien we daar.

Inderdaad, dus Mario Gila, Spaanse verdediger, met een verleden bij Lazio gaat komen. En ik denk dus ook Christian Pulisic, de Amerikaan, die we met name nog kennen van Chelsea en Borussia Dortmund. Hij dus de doelpunt te maken, Luca Bacchio. Terracciano en Cissé, zijn dat dan de mannen die er afgehaald zijn? Spits Gonzalo Ramos staat in ieder geval nog wel op het veld.

0: Nou ja, Tarantiano en Hutchinson zijn de spelers die niet meer terugkeren binnen de lijn.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Nou, het is allemaal op zijn 11:30ste gegaan. Maar we voetballen weer. Begin van de tweede helft. Dus met die 1-0 voorsprong voor Benfica. Hier voor het eerst Mario Aguilar.

it. Krijgt nog een keer te maken met Kaminski. Speelt hem weer uit. Moussa. Chukwueze. Dan komt helemaal achterin. Hooggevaarlijk. Maar de kopbal niet verrassend genoeg van Bartezaghi. Maar in ieder geval wat aanvallende impulsen direct in het begin van de tweede helft.

Milan dus 7 keer winnaars van de Europa Cup 1-Champions League. De eerste keer dat ze het belangrijkste Europese clubtoernooi wisten te winnen was in 1963, toen Benfica in de finale werd verslagen.

Overtreding van Pavlovic. 69 werd Ajax verslagen in de finale. 89ste jouw Boekarest met 2 goals van Basten en 2 van Gullit. In 90 Benfica met de winnende goal. De 1-0 van Rijkaard. 94 Barcelona met 4-0. 2003 wonnen ze ook naar penalties tegen Juve. En in 2007 namen ze revanche op de verloren finale van Istanbul van 2005 op Liverpool. Benfica dus met 2 keer Europa Cup 1 winst. In 1961 tegen Barcelona in de finale en 62 tegen Real Madrid. Daarna nooit meer een Europese prijs gepakt. De vloek van Bela Goodman. El Karouani met links. Doet het direct en raakt het zijnet. Nog weinig van gezien. Gonzalo Ramos. Opgeleid bij Benfica. Kulusiek

Gila. Mario Gila. Excuus. En gefloten.

Trubi met de trap. Goed werk van De Winter. Die twee man geblesseerd heeft van Benfica. Het spel gaat verder, want er was niks aan de hand. De kans. En dan, oh, wat een mogelijkheid voor Koning De Winter. Die zelf die aanval opzette. Maar in zeer kansrijke positie schiet De Berg naast het doel. Hier niet voor gefloten. Ja, bal gaat niet heel ver langs het doel. Maar ja, zo'n bal moet natuurlijk absoluut tussen de palen. Grote mogelijkheid voor De Belg.

7,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Milan met wat meer urgentie. Nou ja, Cissé verspeelt de bal wel heel knullig. Kubakio. Caruani. Kaminski. Sudakov. Goeie bal. Kaminski. Caruani. Goeie voorzet, goede goal ook. 0-2. Assist El Caruani. Doelpunt van Jakub Kaminski, de Pool. Goeie harde voorzet van Soufiane El Caruani. En blijdschap bij de Benfica supporters hier in Milaan in San Siro. Dit is geen buitenspel. El Caruani, kijk hoe hard hij die bal geeft. Voor de rechter van Kaminski. Zeker geen makkelijke bal met die stuiter erin. Maar goed met de binnenkant van de rechtervoet. Drukt hij af en laat hij Magnan voor de tweede keer kansloos vanavond. Eerst Luca Bacchio, nu Kaminski. En het begint er goed uit te zien voor het team van Marco Silva.

laatste drie wedstrijden in de Portugese competitie. Benfica, 3-1 de winst op Gil Vicente. 4-0 gewonnen bij Moreirense. En met 3-0 op Madeira tegen Maritimo. Chukwueze, wie kan de spanning terugbrengen bij Milan? Pulisic. Yashari. Bartezaghi. Pavlovic. Cissé. Bal verlengd. Corner. Kaminski. En de buiteling van John Duran. Koubian krijgt de vrije trap mee. Bartezaghi en Cissé naar de kant. Salemakers en Diego Moreira komen erin. Moreira ex-Benfica. Twee Belgen komen dus in. Salemakers en Moreira. Moreira scoorde dus de twee goals tegen Lazio afgelopen weekend. Voor Milan. Kaminski. Gila. Een sterke fysiek. Chukwueze. Linkerbal zeg. Nou, de winter lost dat koeltjes op. Terug tot bij Magnon.

maneira. De winter. Het is best aardig contingent Belgen nu binnen de lijnen bij Milan. Dit is een Amerikaan, Pulisic. Gonzalo Ramos. Zalemakers. Moreira met de voorzet. Terugleggen Chukwueze. Moussa trapte half langs de bal. De winter, lastig. Met die stuit. Dit ziet er dreigend uit. Sudakov. Voor even zijn evenwicht. En gaat dan in de fout. Goed verdedigd hoor door Gila. Pulisic, Gonzalo Ramos, net te hard die bal. Uur gespeeld. Benfica lijkt op een veilige 2-0 voorsprong te staan. Maar goed, een doelpuntje van de Rossoneri en de spanning is volledig terug.

Zielinski, de maker van de tweede goal voor Benfica. Pavlovic herovert de bal namens de Italianen. Salemakers. Yashari. En de hoekschop. Ja, snel genomen. Salemakers. Goeie bal en de redding van Trubin op de inzet van Pulisic. Beste kans tot nu toe voor Milan. Goeie actie, goede paas ook van Alexis Salemakers. En dan Pulisic en Trubin met de nodige moeite. Maar hij keert wel de inzet. 3-3 qua bal op doel tot zover. Met die aantekening dat twee van die drie kansen van Benfica met de bal op doel erin vlogen. Yashari. Yashari. Salemakers voordeel. Salemakers. Moreira. Net te scherp en Gonzalo Ramos raakt Anatoly Trubin licht aan het hoofd.

Gonzalo Ramos. Dan raakt het hoofd van de Oekraïense goalie van Benfica. Hier nog eens die uitstekende assist van El Karouani.

weer verder met voetballen. Nu het Rubin opgelapt is, de trap van de doelman van Benfica, Kaminski. Speelt een sterke wedstrijd. Duran, daar hebben we weinig van gezien. Krijgt die bal nog knap voor. Lukebakio. Zit Kati.

Pulisic. Lazaro Ramos. Bal kwijt. Aan João Bolinha. Sademakers. Voorzet van Sademakers. Lazaro Ramos gaat naar de grond. Veel te makkelijk. Het is een no-nonsense scheidsrechter, Jared Gillett. Het had nergens in. Nog steeds 2-0 voor Benfica. Milan heeft nog iets meer dan een kwart wedstrijd. Om in ieder geval twee keer te scoren. Kaminski weer. Kaminski. Arsnes. Pavlovic stond nuttig in de weg. En Caruani. Sudakov. Kanchaki. Luka Bakio. Nu met Moreira dus voor zich.

Alinha. Er staan twee man klaar om erin te komen bij Benfica. Barrero en Prestiani. Kaminski. El Caruani. Pulisic. Salamakers. Corner.

Pulisic met de corner. Trubin weer sterk in de lucht.

Stres, de captain en Sudakov gaan naar de kant. Barrero, dat is een Luxemburgse middenvelder. En Prestiani is een Argentijnse aanvaller. Zijn er inmiddels ingekomen.

van Milan. Niet echt denderend in de Serie A. Amorim natuurlijk begonnen op 16 juni van dit jaar. Bij een nederlaag vandaag zal de druk toch wel een beetje al toenemen op de Portugese trainer. Die na de periode Ferguson eigenlijk het minst gepresteerd heeft in de Premier League als coach van Man United. En daar dus ook zijn congé kreeg.

Chukwueze. Ook niet echt vriendelijk aangespeeld. Oh, scheid stond een beetje in de weg. Pavlovic.

Jurassic. Ja, aan corners geen gebrek bij Milan. Rabiot gaat komen. Er is geen Modric vandaag. En ook geen Camerda. Yashari gaat eraf. Pulisic. Cristiani. Moreira. Zalemakers. Met zijn landgenoot Luca Bacchio. Rabiot voor het eerst. Pulisic, makkelijk van de bal gezet door El Karouani. Dit is een aardige poging. Hard geschoten, maar net te hoog. Rabiot. De knal dus van Rabiot. El Karouani. Speelt eigenlijk foutloos. Cristiani. Turan. Turan, Kaminski. Ja, Kaminski dacht dat het een hoekschop had moeten zijn. Maar het is buitenspel van de Pool. Het is ook nog Hens trouwens daarnaast. Daarna, kijk maar, van Gila. Maar het eerste probleem was het buitenspelgevalletje.

qua coëfficiënten zit Nederland dus in de buurt van België, maar ook Portugal. Een overwinning van Benfica is dus niet gunstig voor het Nederlands voetbal. Stademakers. Pavlovic krijgt die bal niet mee en heeft dan ondertussen ook nog eens Sirkati geraakt. Ja, de hoekschop overruled. Het wordt een doeltrap. Milan heeft in ieder geval wel gescoord in zijn laatste 7 wedstrijden. Maar vandaag staan ze dus nog op 0. Als er nog een klein kwartier te spelen is. Ik ben een overtreding. En die levert geel op. Voor de jonge Daniel Bagnacchi. Rabiot. Slachtoffer.

Sik, Rabiot en weer die Oekraïense doelman die zo ijzersterk is in de lucht. Morera, Mike Magnan, Chukwueze,

zou dus de allereerste keer zijn, als het zo blijft, dat Benfica weet te winnen van AC Milan in Europees opzicht. Rabiot. Blok gezet. Cristiani. Vier keer winst. En twee keer een gelijkspel in het verleden. Vier keer winst dus voor Milan. Waaronder dus twee keer in een Europa Cup 1 finale in 1963 en 1990. Pavlidis gaat nog komen voor het slot. Net als Sjan de Roep. 14 goals in 11 wedstrijden dit seizoen voor de Griekse spits. Duran eraf. Kreeg misschien toch wel wat verrassend de voorkeur. Over Pavlidis en ook doelpuntenmaker Kaminski is klaar voor vandaag.

opgeleverd. Door Banjaki. En dus de kans wellicht Pulisic. Nee, geen contact met Rabiot. Je mag nog een compliment uitdelen aan die defensie van Benfica. Die eigenlijk amper wat weggegeven heeft vanavond. Weliswaar moeten we nog 10 minuten, maar volgens nog is dat de conclusie.

Oh, dit is een foutje. Maar ook het herstel. Sterk hoor, van die nog maar 18-jarige Bajaki. Barrero. Een tweetje gaat de mist in. Dus Milan weer. Salemakers. Namens de Rossoneri. Salemakers. Pulisic. Het schot van Pulisic. De redding met de linkerhand is er van Trubi. Nou, dat was weer een keer een momentje. Van Milan kant via deze Amerikaanse international. Ja, Trubin is een uitstekende doelman. Die dus ook af en toe hele belangrijke doelpunten maakt. Zoals tegen Real Madrid in januari. Waardoor Benfica zich plaatste voor de tussenronde van de Champions League. Chukwueze. En het hoofd van Gonzalo Ramos. Die geen potten heeft kunnen breken vooralsnog. Geplaatst schot van Pulisic. Bal leek onderweg richting de paal te zijn. Met Trubi nam er geen halve maatregelen. Barrero. Aangetikt. Leandro Barrero. Cristiani. Sheldroep. El Karouani. Heeft dus al een assist op zijn naam. Kaminski. Maakte de tweede.

Marouani. Celderup. Celderup. Barrero. Uitbraak Milan met Salemakers. Rabiot. Rabiot. Nou, levert dit wat op? Nee, Rabiot loopt zich vast. Slecht uitgespeeld. Barrero. Cristiani. Meest attent. Pavlidis. Luca Bacchio. Cristiani. Kort gedraaid. Pavlidis met zijn rug naar het doel. Afleggen Luca Bacchio. En de redding van Magnon. Geel gepakt. Barrero.

Adrien Rabiot. En eerlijk is eerlijk, buiten wat schoten van afstand heeft Milan toch heel weinig geforceerd. Er zit weinig voetbal in het team vanavond van Ruben Amorim. Benfica blijft makkelijk overeind. Prestiani. Nee, dat is wel heel erg opportunistisch.

papier natuurlijk een zware uitwedstrijd om mee te beginnen in de Europa League voor Benfica. En ze lijken de 3 punten mee te gaan nemen naar Lissabon. In dit duel tussen twee coaches ook, die allebei uit Lissabon komen, van origine. Amorim en Marco Silva. Zalemakers. Bijna alles gaat nu in die tweede helft over de linkerkant bij Milan. Nou, voor de verandering nu een keer over rechts wellicht. Chukwueze. Chukwueze. Goed geroepen. Moussa. De Winter. Grila. Pulisic.

En hij weer, Daniel Banjaki. Pavlidis heeft naar achteruit gehaald. Ja, raakt zijn tegenstander Pavlovic in dit geval aan het gelaat. Het is een Zweed, Samuel Daal. Zweedse verdediger komt er nog in. En hij speelt uitstekend. Heeft zich heel snel goed aangepast bij Benfica. Soufiane El Kadouani, de oudspeler van FC Utrecht en NEC. De zandbak werd geen succes. Maar het Iberisch Schiereiland wel. Hij dus ook met de assist bij de 0-2 van Kaminski. Gonzalo Ramos. Moreira. Slechte voorzet. Het publiek verlaat inmiddels in flinke getalen de tribunes van San Siro. Want Milan lijkt het Europese seizoen te beginnen met een nederlaag. Op eigen veld ook nog eens. Ja, dit zijn de mannen van de harde kern. Maar kijk, daar gaat toch een behoorlijk plukje al richting de uitgang. Weinig dissonanten bij Benfica vanavond. Goede centrum in de defensie. Banjaki en El Kadouani. Uitstekend, de beide backs. Voor de rest ook twee goede goals van Luka Bakio en Kaminski. Daar komen ze nog een keer met de rode duif van Luka Bakio. Luka Bakio glipt er makkelijk langs. Terugleggen. Barrero. Banjaki. Nou, bal kwijt. 90 minuten. Hebben we achter ons liggen. 4 minuten extra tijd. Als Sademakers probeert om Pulisic te bereiken. Ook dat mislukt. Prima ingreep van João Palhinha. Beetje een stille kracht, die verdedigende middenvelder. Maar heeft veel werk verzet. De zorgen zullen toenemen bij Ruben Amorim. Want Marco Silva gaat met zijn Benfica hier winnen. Dat leidt toch geen twijfel meer.

goede bal. Van Daal naar Prestiani. Ja, de kleine Argentijn glijdt weg. Moussa Pavlidis pakt geel.

Voor de eerste keer in de geschiedenis gaat Benfica een Europees duel winnen van AC Milan. Ook nog eens hier in San Siro.

0: Zadelmakers. Er zat weinig in bij Milan vandaag. Amper kansen. Zeker geen flitsend voetbal. Te laag tempo. En dat leidt dan tot een nederlaag hier tegen Benfica. Luca Bacchio in de 16e minuut met de fraaie 0-1. Goede individuele actie waarbij hij naar binnen kwam en met links uithaalde. En doelman Mike Maignan kansloos liet. Soudako vlak daarna nog de paal geraakt. Toen kwam in de tweede helft de 0-2 via Kaminski op aangeven van El Karouani. Pulisic. Gila, ja, je hebt het gevoel al voetballen ze tot middernacht door dat Milan niet gaat scoren. Als zelfs de centrumverdedigers het gaan proberen van grote afstand, dan zat trouwens nog wel een voetje van Prestiani aan. En dus krijgen we nog wel een hoekschop. Half een minuut nog. Christian Pulisic. Pavlovic komt ver naast. De 4 minuten zitten er nagenoeg op. Het is feest bij de Benfica-fans. De fans van Milan druipen gedesillusioneerd af. En hij zal toch ook balen dat hij niet überhaupt ook ingevallen is. Luka Modric. Milan 0, Benfica 2. Zo eindigt het hier in San Siro.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Marco Silva verslaat Ruben Amorim hier in Milaan. Luca Bacchio maakte de 0-1. Kaminski maakte de 0-2. En Benfica begint dus uitstekend aan dit Europese seizoen 26-27. En goeie avond.

Een hele goede avond, beste voetbalvrienden. Buona tarda, tutom, muy buenas noches a todos. En welkom in Barcelona. We gaan kijken naar de zesde competitiewedstrijd van voetbalclub Barcelona in het nieuwe seizoen. Met als tegenstander het gepromoveerde Racing Club de Santander. De regerende kampioen van de Primera División van La Liga tegen de kampioen van La Liga 2. Het tweede niveau. Racing is terug na een afwezigheid van 14 seizoenen. De club is zelfs 3 keer naar het derde niveau gezakt. Maar de voorbije seizoenen ging het dan toch weer gestaag de goede kant op. Met een 12e, 7e en een 5e plaats in tweede klasse. En nu dus de promotie. Dankzij een heel sterk seizoen bekroond met de titel. Racing stond 32 van de 42 speeldagen op kop. Op 1 speeldag na ook onafgebroken van begin december tot eind mei. Hier ziet u de aankomst van de spelers van Barcelona. Met de clubmascotte Kat. Ook die hen verwelkomt. Sandro Balde, iets minder enthousiast dan sommige anderen. Hij nog niet aan spelen toegekomen dit seizoen. Moet knokken voor minuten. En ze zijn ongeveer allemaal fit. En dus is het opnieuw roteren voor Hansi Flick. Want komende zaterdag komt alweer de volgende wedstrijd eraan op het veld van Sevilla. Zo ziet de opstelling van Barcelona eruit. Met Joan Garcia in het doel met achterin. Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin en Joao Cancelo. Op het middenveld Pedri, Rodri en vandaag Dani Olmo nog eens opnieuw startend. En voorin Lamine Yamal, Rafinha en Adeyemi die ook mag starten. Dat betekent 4 wijzigingen ten opzichte van de ploeg. Die won op het veld van Levante afgelopen weekend. En traditioneel dus 4 à 5 wissels in de rotatie die Hansi Flick maakt. Vaak op dezelfde positie. Vandaag was ook Jules Koundé eigenlijk in de basis verwacht. Maar goed, uiteindelijk heeft hij toch gekozen voor Eric Garcia. Maar deze Joao Cancelo die kreeg wel een basisplaats. En dat is dit seizoen nog niet te veel gebeurd. Zijn eerste in La Liga. Dani Olmo mag ook starten. En dus Fermín López allicht in de loop van de wedstrijd zijn vervanger. U ziet dat het weer regent tijdens de opwarming van de spelers van Barcelona. Tja. Een week geleden was dat ook het geval in de eerste wedstrijd van de Champions League tegen Feyenoord. En het was een hondenweer in het begin voor de wedstrijd en ook in het begin van de wedstrijd. Nadien stopte het wel van vandaag. Dan zou het eigenlijk tijdens de wedstrijd ook behoorlijk kunnen regenen. En een onweersbui is ook niet uitgesloten. Er zit onweer in de lucht van Barcelona ook op deze woensdagavond.

toch ook wel mooi. En ja, die trainer heeft eigenlijk zijn ploeg compleet door elkaar gegooid. Want van afgelopen weekend, de zegen tegen Alaves, blijven er maar drie meer over. Onder meer de keeper, Aguirre Zabala. Achterin, dat is helemaal anders met Hernando Felipe, met Facundo González en Aaron Martin. Prati en Sergio Canales, die blijven wel staan. Voorin Villa Libre en Arana en ook Maguette Gueye en Inigo Sainz Massa. Allemaal nieuw in de ploeg. Vijf die ook nog niet gestart zijn dit seizoen. En zelfs drie spelers die zelfs nog geen drie minuten hebben gespeeld de voorbije vijf speeldagen. Dus het zou kunnen dat José Alberto López denkt van oké, het is niet hier dat we de punten moeten komen halen. Dus ik gebruik mijn selectie vandaag eens helemaal. Ik geef anderen de kans. En dan zien we wel weer komend weekend wat het dan wordt als Racing dan in de volgende wedstrijd even kijken naar Celta moet. En dan Valencia ontvangt na de interlandbreak. Sergio Canales, dat is allicht de bekendste naam. Hij is eigenlijk een product van Racing, maar hij heeft dan een hele weg afgelegd natuurlijk met een veel opzienbarende transfer destijds naar Real Madrid. Een van de grote talenten van het Spaanse voetbal. Maar daar is het er niet echt uitgekomen. Is dan uiteindelijk via Valencia op andere plaatsen geland. In de voorbije jaren speelde hij zelfs in Monterrey in Mexico. En deze man met de indrukwekkende baard is een Basque uit Bilbao oorspronkelijk, die al gehuurd was vorig jaar. Asier Villalibre, een aanvaller die wel flink wat goals heeft gemaakt vorig jaar in La Liga 2, de tweede klasse. En dus toch een belangrijke rol heeft gehad in die promotie van de ploeg uit Santander. En de regen stroomt, komt met bakken naar beneden. Het heeft Barcelona vorige week niet tegengehouden om veel te scoren tegen Feyenoord. U weet het, Barça is als een wervelwind aan het seizoen begonnen. Als een sloopkogel, las ik ook wel eens. Het is een tornado, 21 goals al in 5 competitiewedstrijden. 3 keer in La Liga legden ze er al 5 in het mandje. En ook in de Champions League hier tegen Feyenoord. Een handvol, een manita. En zo komen aan 26 goals in hun eerste 6 officiële wedstrijden van deze campagne. Ja, de regenjassers, de poncho's, ze gaan van pas komen vanavond. Eén kant nou. Intussen ziet u ook dat het clublied, u hoort dat het clublied wordt gezongen door deze flinke juffrouw.

is met het nodige vuur dat ze het heeft gebracht. Blaugrana vindt Unkrit Valent. U ziet intussen ook dat de derde ring eigenlijk helemaal compleet is met ook de structuur voor het dak, voor de dakconstructie, die nu helemaal geplaatst zijn. De stadionlichten zijn sinds enkele weken ook helemaal verhuisd al naar de bovenste verdieping. En die derde ring is stilaan klaar om ook te beginnen met zitjes te plaatsen. Alleen zal dat nog in fases gebeuren. En dat zal ook nog wel een tijdje duren. Want wellicht zal het februari, maart zijn. Vooraleer er een gedeelte van die derde ring wordt opengesteld voor het publiek. En de capaciteit dus geleidelijk zal opgedreven worden naar eerst iets in de buurt van de 80.000. Nu zitten we daar in Barcelona aan 62.600 en nog een paar. Ik denk niet dat die 62.000 er vanavond allemaal zijn. Op een midweekwedstrijd tegen Racing Santander. En dan nog met dat weer. Daar ken ik wel wat.

zeggen, ja, blijf ik lekker thuis vandaag. Maar goed, er is wel al telkens wat te beleven geweest natuurlijk in Camp Nou dit seizoen. En überhaupt sinds Barça weer teruggekeerd is naar het eigen stadion. En dat gebeurde vorig jaar tegen Athletic Bilbao in november vorig jaar. 22 november was het. Sindsdien heeft Barcelona 22 wedstrijden gespeeld hier. En het heeft er daarvan 21 gewonnen. Met een indrukwekkend doelsaldo van 69 tegen 16. Enkel Atletico kwam hier winnen in de Champions League, weet u nog wel, met 0-2. Ook een beetje met de nodige meeval en een scenario dat goed zat natuurlijk tegen 10. En zelfs dan had het nog anders kunnen lopen. En de Culés die hebben hun ploeg in al die wedstrijden hier in Camp Nou al liefst 15 keer, minstens 3 keer zien scoren. En in de Liga zit Barça sowieso aan 16 zegens op 16 sinds het hier terug in Camp Nou speelt. Dus het zou een onwaarschijnlijke stunt zijn mocht Racing Santander aan die reeks een einde maken als promovendus. Maar je weet het maar nooit natuurlijk. Er is ook nog wel een mooi verhaal. Want de laatste keer dat Racing Santander hier niet met lege handen vertrok, want dat is meestal wel het geval geweest, was op 13 september, bijna dag op dag, 18 jaar geleden, 2008 dus. Toen werd het hier 1-1. Dat was de tweede wedstrijd van Barça onder Pep Guardiola. Ze waren met Guardiola, hun ex-speler, ex-kapitein, net aan een nieuw hoofdstuk begonnen. En dat gelijkspel op speeldag 2 betekende een 1-6. Want de eerste wedstrijd hadden ze toen verloren op Numancia met 1-0. De twijfel die stak links en rechts al de kop op. Is dat wel een goede keuze geweest om hem door te schuiven van Barça B? Zijn bij de scheidsrechters trouwens. Maar Johan Cruijff die had enkel lof voor het spel in zijn wekelijkse column in de krant La Vanguardia. En het was ook daags na die wedstrijd tegen Racing Santander. Hier zien we trouwens Muera Montero, de scheidsrechter. Het was daags na die wedstrijd tegen Racing Santander, na die 1-1 in Camp Nou, dat Andrés Iniesta het bureau van Guardiola binnenstapte en zijn coach geruststelde. Met de woorden dat alles wel goed zou komen. Hij was overtuigd dat ze goed bezig waren. En daarop won Barça 20 van de 21 de volgende competitiewedstrijden. En ze wonnen dat jaar, 2008-2009, alles wat ze konden winnen. De titel, de Copa del Rey en de Champions League. En met geweldig voetbal, dat weet je ook. Maar hier is Lamine Yamal. Ook als een tierenlier aan het seizoen begonnen. Het was de vraag of hij na zijn WK wat matig was. Al helemaal klaar zou zijn, helemaal fit weer zou zijn. Maar amai, hij maakt ook fysiek een hyperfiete indruk. Zo bevestigde Hansi Flick nog op de persconferentie. En ja, hij is ook fantastisch bezig met nu in 3 op 1 volgende Liga-wedstrijden 2 goals. Telkens een doblette. En dat is ook nog niet te vaak voorgekomen. Alleen Leo Messi heeft hem dat ooit voorgedaan in de eerste 5 speeldagen al 3 keer een doblette. De vergelijkingen gaan alsmaar verder. We zullen het er straks ook nog wel even over hebben. Lamine Yamal. Een grote doel. En natuurlijk een van de topfavorieten voor de Ballon d'Or over enkele weken. U ziet Karim Adeyemi ook, die ook mag starten. Die was gestart in de Champions League tegen Feyenoord. En op de eerste speler tegen Elche. Voorts was het telkens aan Anthony Gordon. Die zo'n hele goede intrede heeft gemaakt. Maar hij heeft nog niet gescoord. Adeyemi wel, al 2 keer. Maakte ook de 4e goal in Levante. Toen Barça het toch even had laten gaan. En plots 2 goals slikte in de slotfase. Maar uiteindelijk toch wel gewoon met 2-4 won. Daar in Ciudad de Valencia op het veld van Levante. Daar zijn ze.
lijkt het even droog te zijn, toch? Het moet ook niet te gek worden natuurlijk.

0: Hier de supporters van Racing die meegekomen zijn. Ja, ze hebben hier zo lang niet gespeeld, Racing Santander. Dus dan kan je maar beter eens meekomen. Het is de 102e wedstrijd. Zo worden veel geluk gewenst. Via de refkamp kunnen we het allemaal volgen hier. De beide trainers, Hansi Flick dus met José Luis. Of José Alberto López, moet ik zeggen. Barça won al 63 keer van Santander. De laatste keer dat Santander kon winnen was in het eigen Sardinero in 2004. Ze hebben hier één keer gewonnen, maar dat is al geleden, van 1983. 0-2. Toen Bernd Schuster nog het middenveld uitmaakte. Voilà, we zijn er ongeveer klaar voor. En hier dus José Luis Munuera Montero uit Jaén. Met beide aanvoerders. Rafinha aan de kant van Barcelona.
1: La norma del juego. Vosotros sois los responsables de las acciones que se cometan en el campo. Vosotros y vuestro equipo, ¿vale? El partido es vuestro. Cualquier cosa que necesitéis que os explique, venid tranquilamente, os lo explico y lo solucionamos. ¿De acuerdo? Suerte, tío. Eso es. Peño, eso es.
0: Jullie mogen op een deftige manier uitleg komen vragen.
1: ¿Es el rojo o el azul?
0: Die nodig.
1: Rojo. Vosotros azul, ¿vale?
0: Rafinha heeft kant gekozen. En in de VAR zit Carlos del Cerro Grande. Dat is niet echt de goede vriend van Barcelona. Maar ja, zo zijn er nog wel. Voilà, nog eens de opstelling van Santander. Afwachten of ze het ook zo gaan doen in een 4-4-2. Het zal wel dicht bevolkt zijn, zeker. Het centrum.

beste speler van de maand, denk ik. Rafinha. In La Liga. En daar de voorzitter, Joan Laporta. Die naar beneden is gekomen. Iets speciaals voor Carlos Nawal. De teammanager van Barcelona. Trouwe dienst. En hij krijgt ook een dikke knuffel van Hansi Flick. Familie erbij ook. Alle spelers er ook bij. Hij is er al lang. En ik weet niet of hij ermee stopt. We zullen wel wat informatie nog krijgen. Het zou raar zijn om er nu ineens mee te stoppen. Of misschien is hij al zoveel jaar bezig. Vrouw, een hele familie, kleinkinderen erbij. ...40 jaar. Dat is het inderdaad. 40 jaar in dienst. Laat daar even nog wel een van zijn memorabilia vallen. Gevierd voor 40 jaar trouwe dienst bij voetbalclub Barcelona. Canales nog eens in beeld. Mooie voetballer is hij. Dan zijn we klaar om eraan te beginnen. Julen Aguirre-Zabala. Alles in het centrum en niks aan de buitenkant. En hier is Lamine Yamal. Na 19 seconden krijgt hij hem ook voor doel voor Rafinha. Nee, bal gepakt door Aguirre-Zabala. Hij moest iets te veel uitwijken op die bal binnendoor. Maar dat waren ze al een eerste keer en Racing moet toch uitkijken dat het niet heel snel helemaal tureluurs wordt gespeeld door Barça. De ruimtes toch proberen klein houden, want daar waren ze eigenlijk al heel groot. Rodri. Rustig begonnen aan het seizoen, maar nu toch voor de vierde keer op rij in de basis. Adeyemi, geweldige versnelling heeft hij. Mooie goal gemaakt met een solo. Cancelo ook nog voor doel. En dat was misschien wel een beweging met de arm. Ook al was hij nog redelijk dicht tegen het lichaam. Maar een beetje rare interventie daar. Pedro Felipe, denk ik, was het.

gaat er toch echt naartoe. Een nieuwe bal ook. Er was wat met de bal. Ik vind Hansi Flick een beetje raar. Staf Lochom, die is ook niet helemaal top. Maar is er niet opnieuw gekeken naar dat contact van de elleboog? Spelen maar. Gerard Martin. Herod. Via Facundo González. Met een masker sinds de neusbreuk op het veld van Valencia. Dit is dus José Alberto López, 44. Zijn eerste ervaring nu op het allerhoogste niveau. Maar hij is al wel bij Racing in dienst sinds december 22. En hij heeft ze dus weer gebracht naar het hoogste niveau. Een beetje een aparte tactische stijl op na. Rodri. Cancelo. Pedri. Ook beweging van Eric Garcia. En weer even vrijheid voor Lamine Yamal. Dani Olmo. Schiet hem er een paar meter naast. Hij heeft nog niet gescoord. Zijn tussen haakjes concurrent Fermin wel. Hij zit al aan 4 goals dit seizoen en 2 assists. Aan de hand vond Manuel Montero. Spelen maar Rodri. Cancelo. Adeyemi. Krijgt een kleine beuk. Voordeel gegeven Christensen. Die nu fit is, toch ook echt gebruikt wordt door Hansi Flick. Cancelo. Goeie ingreep. Maar dan toch de corner voor Barcelona. Toegestaan door deze Manu Hernando. Eigenlijk eerder een centrale verdediger die dus aan de rechterkant staat. Maar hoe het precies ingevuld is, dat zal nog moeten blijken in de wedstrijd. Pedri. En de kopbal is er van Rodri.

toch weer beginnen regenen. En de belangrijke mensen hebben ook intussen hun jas aangetrokken. Zowel Laporta ook met zijn okergele parka, zeker voor wie dat. Adeyemi is sneller. En de voorzet is minder, maar Rafinha kon niet voluit halen. Daar was hij er toch alweer dichtbij, de aanvoerder van Barcelona. Die al vaker de blikopener is geweest om als eerste te scoren. Lamine Yamal. Daar is Cancelo. Oh! João Cancelo! Amayo Cancelo, moeten we dan zeggen. Wat een kogel. Een raket. 1 tegen 0. En dit is allicht zijn allermooiste ooit. Een onwaarschijnlijke oplawaai in de kruising. 1 tegen 0. Daar is het al zover. Wat kan je daar tegen doen? Wat kan je daar tegen doen? Daar kan je alleen maar naar kijken en applaudisseren. João Cancelo. Mogen we die nog een keer of 35 terugzien. Boom. Slaat echt in als een kruisraket. Fantastische goal van de Portugees. Geweldige uithaal. Kijk, dus meer verbazing en verwondering dan alleen maar verrassing of blijdschap. 1-0. Barça nu al. Er is weer iets met een bal. Daar lag het toch echt niet aan. Dat hij er zo lekker in ging. Misschien heeft hij hem wel kapot getrapt. Wauw. Zo wauw. Cancelo. Kan je dan zeggen. 1-0. Zes goals had hij al in het shirt van Barça. Dit is dus de 7 in zijn 71ste wedstrijd. Bruno González dicht bij Lamine. Die heeft hem heel even geraakt. Blijkbaar in deze steenboog voor Racing. Dat dus een goede indruk al heeft gemaakt in de eerste 5 wedstrijden. 2 diepte nederlagen op verplaatsing. En gelijkspel en ook al 2 keer een kleine thuiszegen. Dat zijn toch 7 punten. Die pakken ze alvast niet meer af. Rafinha er vandoor. En de doelman er goed uit. Aguirre Zavala. De honger om goals te maken is groot bij Barça. Dat is duidelijk. Goeie bal tussendoor van Eric Garcia. En aan de overkant Adeyemi. Het kan weer naar Cancelo. Of Adeyemi zelf. Een grondscherend schot. Rakelings naast de goal. En Aguirre Zavala denkt nu al, was ik misschien beter thuis gebleven. Heeft hem niet goed geraakt trouwens. Adeyemi. Dit is een beetje een geforceerd schot. Weet hij zelf ook. Waar zitten jullie allemaal, lijkt u wel te zeggen. Ja, wat doe je tegen een tornado? Voordeel toegekend. En dan de balverovering via Pedri. Gerard Martin. En Barça bouwt weer. En legt er de pees op. Het tempo is dan misschien niet verschroeiend, maar wel heel hoog. En beklemmend.
foutje op Adeyemi van deze Pedro Felipe. Een van de jongens die nog niet gestart was. 17 minuutjes verzameld in twee invalbeurten. Braziliaan die van de jeugd van Juve komt eigenlijk. Wat daar bij de belofte. Rafinha en Pedro en Dani Olmo het niet helemaal. Ik ga gewoon trappen, denkt Rafinha. Uiteindelijk niet voorbij de muur. Lamine Yamal. Te laag deze voorzet. Zoveel beweging in de ploeg. Ze vinden altijd wel ergens de vrije ruimte. Ook daar scheelt weer wat met de bal. Tegen de hand van Juan Carlos Arana. De Aranha. De spin. Julian Alvarez, die is dan wel niet naar Barça gekomen, maar we krijgen vandaag toch een Arana. Rafinha, daar zijn ze weer. En ze komen met veel, ze komen met veel. Buitenkant voet, moeilijk, maar moeilijk gaat ook, denkt João Cancelo. Kijk maar naar mijn doelpunt, zal hij zeggen. Veel vertrouwen. En deze is net iets te ver voor Daniel. En de druk bij Aaron Martin. Ze worden geen seconde met rust gelaten. Matteo Prati. Dat is de man daar nu ook aan de bal. Italiaanse regulator op dat middenveld. Huurt van Cagliari. Het seizoen speelt hij ook op huurbasis voor Torino. Voet aan grond krijgen. Team van Rassi. Nou, simpel eruit gehaald door Rodri. Andreas Christus. Pedri. Kijk eens. Naar Adeyemi, maar niet goed gedaan. Maar hier zijn ze wel met Dani Olmo. En Lamine Yamal wilde in één tijd zijn maatje Rafinha aanspelen. Bijna was het nog gelukt ook. En nu is hier Dani Olmo. Nee, krijgt hem er niet in. Maar er komen snel heel veel openingen. Dreiging, kansen. Deze raakt Dani Olmo gewoon niet goed. Hier bezig, 1-0. Spoelt u anders gerust eens terug. Om nog eens te genieten van die onwaarschijnlijke pegel van João Cancelo voor de 1-0. Nou, wat was het? 8 minuten zeker. Rodri. Pedri. Jomo. Lamine Yamal. Met een beetje kinesiotape in de buurt van de knie. Het zal wel preventief zijn, zeker. Speelt graag alles, liefst. Echt wel vervangen. In die wedstrijd op Levante. Toen nog niks aan de hand was en het 0-3 stond.
Het een hoeft niet altijd wat te maken te hebben met het andere. Adeyemi, Poortje, aanname was wel minder. Rodri. Nou, Santander. Kijk nu. Dani Olmo legt hem weer niet opzij en Rafinha maakt zich boos. Maar dat is natuurlijk zo, zoals ik daar straks al zei. Het was buitenspel overigens. Zoals ik straks al zei, Fermin, die zit al aan 4 goals. En Dani Olmo wacht nog op zijn eerste competitietreffer. Zijn eerste van het seizoen sowieso. En dan ga je onbewust toch in eerste instantie voor eigen succes als je in die positie komt. Maar goed, zou het toch niet geteld hebben dus.

te koel is, laat nog eens een roep om onafhankelijkheid voor Catalonië horen. Independencia, daar is Rafinha. Geen goede voorzet van Adeyemi, daar was plaats tussen. Eric Garcia, maar niet trappen zeker. En nu? Adeyemi probeerde het nog spectaculair, maar ook hij. Het spel of de bal achter de lijn geweest. Maar Barcelona lijkt snel werk te willen maken van een tweede doelpunt. Is het Jules Koundé? Die hele toch wel in de basis hadden verwacht.

Adeyemi nu dan. Legt hem ernaast. Hoeveel kansen gaan ze nog laten liggen? Karim Adeyemi. Paasje van Dani Olmo, perfect hoor. Ja, die mag je wel zelf proberen maken, zeker. Goed gedaan op zich. Maar er net langs. Rakelings. Het is een klein mirakel dat het hier nog geen 3-0 staat. Het is, kan nog komen natuurlijk. En geraakt Rassing ook eens een beetje in de wedstrijd. Dat is de vraag nu. Praat hij? Te ver van de voet. Daar gaat Lamine Yamal. Als het snel gaat is het 3-2. Moeilijke bal denk ik. Maar Adeyemi... Rafinha en is zit er nog niet in. Braziliaan en ook Lamine Yamal worden er misschien een beetje moedeloos van. Buitenkant links weer. Eén hand van Aguirre Zabala. Daardoor het ritme even weg. Kan toch niet anders dan een kwestie van tijd zijn vooraleer die tweede er is. Lamine Yamal. Rodri. Adeyemi. Ah. Rafinha was weg. Christensen. Flink snel. Eric Garcia. Dat is mooi. Van Sainz. Massa. En daar is Juan Garcia. Klap gedaan. In één tijd Lamine Yamal en dan Dani Olmo. En nu dan Rafinha. Krijgt een duw toch? Penalty, tuurlijk wel. Nee, ligt ook neer. Hopelijk is er niks aan de hand. En op zijn minst een gele kaart. Voor Pedro Felipe. Ook al vindt hij allicht van niet. Vecht, de eerste helft is nu dan toch de 2-0 op komst. Tenzij het buitenspel was. Ja, daar heeft hij inderdaad. En dan nog achteraan. Ai, dat is pijnlijk. Daar raakt hij hem. En dan nog eens opnieuw. Pijnlijk voor Rafinha, hopelijk niks aan. Kijk eens. Hoekig buitenkant een beetje van de enkel van de kuit. Maar wordt er nog gekeken naar het buitenspelgeval of niet? Als dit ook nog buitenspel is, dan ontsnapt Rassing nog een keer. Het is... geen buitenspel blijkbaar. Er wordt toch nog gekeken. Het is penalty, zegt
Moera, Montero. Het gaat enkel om de positie, de startpositie. Ja, een knie. Het zou kunnen. De penalty wordt niet getwijfeld. Het is wel degelijk penalty. Geen buitenspel. En dus de kans voor Barcelona om een tweede goal te maken. Het is Rafinha die die penalty gaat nemen. Korte aanloop van de Braziliaan. Voor wat als een zevende competitie doelpunt zou zijn. Geen schijn van een kans voor Aguirre Zabala. En hij heeft zijn goal te pakken en verdient. 2 tegen 0. Minuut 25. En de negende al van het seizoen voor Rafinha. Want hij maakte er ook 2 tegen Feyenoord. 184ste wedstrijd voor Barça. 84ste doelpunt. Hij ligt maar een klein beetje achterop qua gemiddelde op zijn, ja, eigenlijk zijn idool. Ja, idool is veel gezegd, maar wie hij wel de beste vond als Braziliaan bij Barcelona, dat is Neymar. Onder de 5 goals in 186 goals. 2-0. Niet gestild. En nu al lijkt de 7e overwinning van Barcelona een feit. En dat is een historisch feit. Het is nog maar 3 keer eerder gebeurd dat Barça dus zijn eerste 6 officiële wedstrijden won. In het seizoen. In 1929, bijna 100 jaar geleden, in 1960 ook. Toen onder meer 2 keer Europees ook tegen Ierse. En voor het laatst in 2018 onder Ernesto Valverde. Toen ook 6 keer gewonnen en dan 2-2 thuis tegen Girona. 7 keer op rij winnen aan het begin van het seizoen is hem nog niet gelukt. Bijna Daniel. Dus dat zou een historisch record zijn. ...27 minuten bezig. Het kan een hele lange avond worden voor Julen Aguirre Zabala en zijn ploegmaat daar. Jezus Christus, zijn kop ernaast. Naast de bal dan. Het is Rodri die die bal in de eerste zone verlengde. En dan leek het een koud kunstje. Maar hij raakt hem gewoon niet goed. Eigenlijk moet dit altijd de 3-0 zijn. Maar ook naar die derde treffer van Barça lijkt het nu alweer af te tellen. Beetje ongelukkig daar. Dat Cancelo Hernando omver loopt.

Lamine Yamal. En nog eens. En dan toch een voetje ertussen. Oh, van goed nog González.

0: duidelijk. Foutje van Christus.
1: Dat is
0: Juan Carlos Arana. Ook vorig seizoen in tweede geen basisspeler. Wel de man met het nummer 9. Dan zou je denken de eerste centrumspits van de ploeg. Hij zit wel al langer bij de club. Dat is leuk. Dat is goed gedaan. Hier is Aaron Martin. Maakt Racing hier iets van, wie weet. En geraakt erdoor. Jawel. Het is 2-1 zowaar. Een eerste keer aan de overkant. Via Maguette Gueye. En met een beetje geluk de Senegalees. 2-1 zowaar. En deze mensen dancing in the rain. Ook voor hem iets speciaals natuurlijk om hier te scoren. Hoe komt dat doelpunt tot stand? Was het buitenspel? Nee, allicht niet. Gerard Martin heeft het op volgens mij. En hier, ja, met een gelukje dat hij met een karambolle hier, dat hij erdoor geraakt. Maar Cancelo verdedigt daar natuurlijk niet kordaat genoeg. Eigenlijk mag die goal er ook niet vallen. Maar ze valt wel. En dan krijgen we toch meer een wedstrijd. Het is eigenlijk letterlijk de eerste keer dat ze ook maar in de buurt komen van het strafschopgebied van Barça. En ze maken er direct een goal. Adeyemi, geweldige versnelling weer. En dan moet Barça toch weer vol het gaspedaal induwen. Niet dat ze dat niet aan het doen waren, want ze bleven op zoek naar meer goals. En Christensen, die weer niet aan een doorgekopte bal, opnieuw zo doorgekopt door Rodri, kan komen. Daar had Christensen toch straks in die vorige fase altijd moeten scoren van op een halve meter. Ze hebben echt al kansen gehad om 5 goals te maken of zo. Barça. Het staat 2-1. Zo gek is voetbal soms. Nou, dit is ook goed gevoetbald voor Racing. Maguet. Hernando. Canales wilde er met een hand naartoe. Dat mag natuurlijk niet, Sergio. ...35 intussen. Sergio Canales. En dus terug naar de oude stal. Krijgt hij het nog belopen? Rodri. Een goede aanname van Daniel Mol.

Gerard Martin. De hoekschop op. Daar staat het wel 5-0. Ook dit valt mee. Sainz Massa. Martin. Opnieuw Sainz Massa. Get gay. Nou, het doelpunt heeft dan duidelijk heel veel deugd gedaan. Dit is wel buitenspel, lijkt me. Jawel.

duidelijk. Adeyemi even tegenhouden. Kijk naar de sprint van Rafinha. Adeyemi nog altijd. Corner weer, denk ik. Snel uitgevoerd. Pedri. En Olmo. Het is werkelijk niet te geloven. Maar João Cancelo gaat nog eens uithalen. Het is 3-1. Ik denk dat hij deze wel misschien met een beetje geluk binnentrapt. Dat hij even is aangeraakt. Maar dat moeten we nog eens kijken in herhaling. Maar hij haalt weer uit met een streep. En dan is het toch 3-1. Nogmaals, João Cancelo. Wauw. Wauw, wauw. Of niet? Is hij even aangeraakt of niet? Ja, heel even. Heel even via... Ja, via Asier Villa Libre. Gaat er ook wel lekker in, hoor. Vraag is of hij er ook zou ingegaan zijn. Ik denk dan van niet. Dan is het eigenlijk een ongoal. Ja, Hansi Flick heeft zoiets van... Ja, het werd tijd... En het is goed dat ze het herstellen, want hij zal niet blij geweest zijn met die tussentijdse 2-1. De manier waarop dat tegendoelpunt er kwam. En vooral het feit dat zijn ploeg het nagelaten had om de korf aan kansen voordien niet te hebben omgezet in meer doelpunten. Maar uiteindelijk is er wel weer een marge van 2. Maar je kan je niet, we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat als Barça... zijn efficiëntie vandaag op punt krijgt nog in de loop van deze wedstrijd. Dan het er meer dan 5 gaan zijn. Die ze erin leggen.

Rafinha. Adeyemi. Daar is Cancelo weer. Krijgt hem niet voor doen. Het beeld van José Luis Munuera Montero. Ondanks de regen zit de sfeer erin in Camp Nou.

Adeyemi. Die heeft toch die Van Rassing daar aan die kant al wat pijn gedaan. Dat was heel erg nipt. Geen buitenspel. De arm is geen lichaamsdeel waarmee je een bal kan spelen. Mag spelen. En dus was de punt van de schouder van de speler van Racing Santander net dat kleine beetje vooruitgeschoven. Het omgekeerde zou wel jammer zijn geweest voor Rafinha natuurlijk. Rodri. Gerard Martin. Hier is Adeyemi. Verliest soms een beetje het overzicht en de controle. Is teleurgesteld in zichzelf daar. Rafinha bijna binnendoor tot bij Lamine Yamal. Manget Gay. Van de goal. Van Rassou. Gaat hij nooit vergeten. Facundo González. Ex-Juve, ex-Feyenoord, ex-Valencia. Tweede seizoen. Krassen. Nieuwe start eigenlijk. Dat is ietsje te zacht. Lijkt het dan. Adeyemi geeft mee aan Dani Olmo. Rafinha! Ho, ho, ho. 4-1 en de tweede alweer van Rafinha. Ja, hallo. Hoe snel ging dat? Doelpunt nummer 8 voor de Braziliaan. Nummer 10 al in deze campagne. Ik zei, het wordt een lange avond voor die van de Racing. En het had... Het hadden er echt al 6-7 kunnen zijn. Tornado. Rodri op de goede plek. Adeyemi. En dan uitstekend balletje van Dani Olmo. Aannemen meteen ligt die bal goed. Lijkt een beetje onder zich. Raakt hem dan toch nog goed genoeg om... Maar Gire Sabala, geen kans te laten. Het is nu al een feest. Daar in de regen. They're singing in the rain. Who needs a number 9? Als je Rafinha hebt. Kijk, het jagen meteen voor de volgende.

En dan moet Lamine Yamal vroeg op het scorebord geraken. De Catalaanse versie van al wie niet springt is Madrileen, is Madridista. Maar goed, de Classico is er pas over een kleine 6 weken. Goed balletje binnen door. En dit is een nieuwe penalty natuurlijk. Dat is een nieuwe penalty, want te laat op Karim Adeyemi. Opnieuw Pedro Felipe. En dan heeft hij geluk dat hij er niet uitgaat. Want hij heeft al een geel. Ja, wat doe je eraan? Nou, steekt zijn dij natuurlijk vol tegen het bovenbeen van Adeyemi, die hem voorbij is. Die probeert nog hem te ontwijken, maar dat lukt niet meer. Wordt gelanceerd. En nu mag Lamine Yamal aanschuiven aan de feestdis. Voor nu al 5-1. Nu alweer 5 goals. Nee, hij laat hem liggen. Lamine Yamal mist de penalty.

makkelijk balletje daar van Aldeemi. Goeie redding uiteindelijk van Julen Aguirre Zabala. Iets te getelefoneerd, die penalty van Lamine Yamal. Heeft dus nog wat goed te maken in de tweede helft. Maar het klasseverschil is veel en veel te groot. Daar komt Adeyemi alweer. Maakt een rondje, Adeyemi. En bijna vanuit een hele scherpe hoek, snoeihard. Weer op Aguirre Zabala. Van Olmo, Lamine Yamal. Nee, geen goede bal van Lamine daar.

Het goede nieuws voor de supporters is dat er altijd weer nieuwe mensen in de ploeg gaan komen. Ook vandaag om anderen te sparen die ook hongerig zijn, die ook een goal kunnen maken. Meer dan één zelfs. Met een Fermin of anderen. Gordon die ongetwijfeld gemotiveerd zal zijn. Pedri, Rodri en Lamy. Het zal er toch wel eens van komen, zeker voor Lamy. Pedri moet uit het gewoel. De scheidsrechter even in de weg. Nog eens naar de penalty kijken. Nee, niet goed. Niet goed genoeg. Goed gered ook wel. Rafinha liet hem aan zijn maatje. Want die heeft hem natuurlijk ook al getrapt. En gescoord. Maar vandaag even niet. Nog 1 minuut in deze eerste helft. Waarin Barcelona zijn tegenstander helemaal stuk speelde eigenlijk. Maar toch een goal pakte. Dat is een fikse overtreding en een gele kaart voor Lamine Yamal. Dat is een beetje frustratie bij de jongeman. Probeert wel de bal te spelen, komt voor Sainz Mata, maar dat is echt wel geel. Beetje tekenend voor hem. Penalty laten liggen en dan dit. En dus is het laatste moment in deze eerste helft nog voor de bezoekers uit Santander. In de tweede zone. Een kopballetje. Van de man van de goal, Banget Gueye. En dan was het dit, de eerste helft met 4 goals uiteindelijk voor Barcelona. Maar dat hadden er makkelijk een stuk of 7 kunnen zijn. Onder meer Adeyemi, onder meer Lamine Yamal, onder meer Rafinha lieten er ook nog wel een paar liggen. We hebben een onwaarschijnlijke goal gezien van João Cancelo. Die opende uiteindelijk de debatten. Bij zijn tweede had hij wel wat geluk. Hoeveel komen er nog bijna?

0: de rust, ja, dat zal blijken. Maar dat er nog bij komen, ja, dat is bijna een wetmatigheid, zeker. Zeker wel. Tijdens de rust kan u nog eens kijken naar MVP met Rick de Mil van het afgelopen weekend. Die zo goed is gestart met Agent. En daarna zijn we er langzaam terug voor de tweede helft van Barcelona tegen Racing Santander. Tot straks. U bent weer terug in Camp Nou, beste voetbalvrienden. Kijk naar drie spelers die nog hopen op een invalbeurt vandaag. Anthony Gordon, Jules Koundé en Gabriel Jesus. Hier is Marc Bernal. En we krijgen blijkbaar een wissel, een onverwachte wissel. Want, hoe zeg, Chesney staat klaar. Zou er wat zijn dan met João Garcia? Nou, dat is wel goed. Om het met plezier te doen. Denk ik niet dat Hansi Flick dat doet. Zijn het ook dezelfde? Het regent nog altijd en het kan ook nog zijn dat er nog echt onweer komt en bliksem. Daar zit het niet. Carlos nou wel. Sinds die vorig seizoen de laatste wedstrijd mogen spelen op het veld van Valencia, maar daar 3-1 verloren toen. En ook op Alaves 1-0 verloren. Marcel was toen al zeker van de titel. Hield in zijn wedstrijden vorig seizoen geen enkele keer de nul.
1: Román, estamos ya con el Capi Íñigo. Bueno, te preguntarte por un poco por la valoración que habéis, que haces de esa primera parte, porque metéis el gol, parece que estáis ahí y de repente se derrumba todo.
2: Pues sí, creo que bueno, nos costó arrancar. Es verdad que ellos pues encuentran con un gol muy rápido y luego con el 0-2 pudimos hacer un gol. Con 1-2 que nos metimos en partido, tenemos otra ocasión que recuerdo ahora de Manu, un centro lateral que va al segundo palo que no consigue rematar Cana, y ahí estábamos cerca de poder empatar, pero bueno, luego creo que han hecho otro gol, han sido superiores a nosotros y ahora hemos intentado ajustar ciertas cosas, a ver si podemos darle la vuelta al partido.
1: Eso te iba a decir, ¿cómo cambiar? Porque se han puesto de modo arrollar.
2: Sí, la verdad que bueno, han salido con todo, nos ha costado bastante, sobre todo tener balón y atacar esa última línea que yo creo que es el objetivo, con una línea tan alta, poder atacar esa espalda y bueno, vamos a intentarlo ahora.
1: Gracias, Íñigo.
2: Muchas gracias.
0: Ze gaan toch nog proberen om de ruimte in de rug van de opgeschoven achterlijn van Barcelona. Daar dus is João Garcia even uitgekleed en hij heeft al eens een rugprobleem gehad. En Chesney komt daardoor dus in de ploeg. En aanvoerder van Racing zei voor Inigo Sainz-Mafa dat het begin natuurlijk heel erg moeilijk was. Dat het vanaf die 2-1, toen ze die maakten, wel wat beter ging. Dat ze zelfs een kans hadden gehad om 2-2 te maken. Maar goed, zij maken dan snel weer een goal. En ja, ze hebben het ons natuurlijk ontzettend moeilijk gemaakt. Ze aan Salido Contoro, ze zijn er echt vol tegenaan gegaan. En dan is het moeilijk voor ons om het hoofd boven water te houden. Maar laten we toch nog maar proberen om er wat van te maken. En om die ruimte in hun rug af en toe wel te vinden. Voor ons dus geen wissels bij Barcelona. En dat is slecht nieuws voor de bankzitters. Die hopen op minuten.

Inyammer heeft wat goed te maken na die gemiste penalty. Zo bijvoorbeeld, misschien bijna, toch afgestopt. Een XG van 4,59 in de eerste helft. 19 doelpogingen. Met 8 grote kansen.

seizoen won Barça alle 19 thuiswedstrijden. De eerste zoveel nog op Montjuïc. De laatste competitie-nederlaag dateert al van mei 2023 hier in Camp Nou. Op Montjuïc hebben ze wel eens verloren. Rafinha ertussendoor. Ooit won Barcelona 39 thuiswedstrijden op het rij. Met drie verschillende trainers. Het is heel hard gefloten van Montero. Dat is een handsbal. Of op zijn minst een corner. Uitgevoerd. Lamine wacht op Lamine. Deni is geen specialist kopper. Dat zagen we ook al bij die eerste, bij die ene fase kort na de penalty. Ja, dat ik toch het gevoel had, die ligt ongeveer in het doel. Terugkeer van João Cancel. Pedri. Ademi. Op snelheid moet hij hier weg kunnen geraken van Pedro Felipe. Dat schijnt ook te lukken. Nog een kapbeweging. En dan een poortje. Dan wil hij te veel. Hij wil te veel, Karim Ademi. Publiek smoelt er wel van. Maar dat is niet nodig. Nog eens achter het steunbeen. En een poortje. Heel simpel. Kort en dan ja, een beetje overmoedig. Ja, excuses. Nee. Ik denk dat hij... Hij heeft heel veel krediet van Hansi Flick. Die wilde hem echt graag hebben en die wist wat hij kon brengen. De ex-international ook. Natuurlijk ook wel bij Dortmund... Heeft hij goede periodes gehad. Als die bal snel voor doel komt. En die komt ook snel voor doel. En legt hem ernaast. Juan Carlos Sarana. Goeie voorzet was het. Net geen buitenspel van Sainz Maza. Sainz snapt dan een tweede tegengoal zowaar. Door de benen van de scheidsrechter nu. Lamine Yamal. Daar is ruimte en Rafinha is weer op komst. Lamine Yamal tegen de paal. Het zit ook nog eens tegen voor de nieuwe man van Rocafort. Daar was de 5-1 op komst. Ze was in de maak. Geweldige inspanning van Rafinha ook. En eigenlijk is deze er zo goed als in. Hij is er niet in. Daar is al de volgende corner. Dat is dan al de 11e in totaal. Het stond op 9-0. Gavi, Fermin, Jesus, Koundé, Bernal, Gordon. Die willen er allemaal in, denk ik. Er kunnen er maar 4 mee. 12 corners intussen dus. En nu 13. Tegen 2. Lamine Yamal. Nee. Corner 14.
tweede zone. Christensen. Het hoofd op het achterhoofd van Aaron Martin. Het deed het allemaal goed. Maar het schot is net niet perfect. Als hij een paar centimeter meer naar binnen is, dan pakt hij ook vooral de binnenkant van de paal.

Oldcastle. Lamine Yamal. Als die Flick zal wel weten, ik moet hem wel laten staan tot hij gescoord heeft. Want anders gaat hij slecht gezind naar huis. Cancelo. Vaak maakt een verdediger een hat-trick. Misschien gaat hij daar wel voor. Ze moeten toch vooral ook collectief blijven doen. Zo bijvoorbeeld. Dat scheelt eigenlijk zo goed als niks. Rafinha en Eric Garcia. Rafinha die eigenlijk Eric een beetje hindert daardoor. Het leek een uitstekende bal van Pedri. Nee, Eric zou er ook niet eigen kunt hebben. De gepasseerden van Racing. Die ook nog speeltijd kunnen krijgen. Want van Gerard Martin. Kouassi dus op de bank vandaag ook. Een beetje rust. Ze willen natuurlijk allemaal liefst spelen. Abdelkarim op de bank. Misschien dat hij wel eens de tijd krijgt. Ndegé is minder dan zijn goal straks. De hoogopgeschoten Senegalese buffer. Balraper, veroveraar op het middenveld. Eric. Lamine Yamal. Cancelo. Adeyemi. Geeft hem niet mee aan Lamine Yamal. Die moet hem laten lopen nu voor Cancelo. Snelle recuperatie. Achteloos. Geen dribbel meer. Zo blijkt. Eric. Sterk. Rodri. Niet er doorheen. Maar meteen weer de druk. Dit zit net niet mee voor Lamine Yamal. Al springt hem net van de voet weg. Ja, Pedro Felipe is of helemaal stuk. Of is het beu van helemaal tureluurs gespeeld te worden. En de Braziliaan is aan het einde van zijn kracht. Was hier zelf mee ook. Ik hoop, hij heeft daar wat achterin gevoeld. Duidelijk, hamstringblessure. Ja, Pedro Felipe. 17 minuten heeft hij tot nu toe gespeeld. Er komen er 57 bij, maar dat is het dan ook geweest. Er is niet volk op komst. Fris volk van de kant van Racing Santander.

Wie zich daar allemaal meldt. Zijn er drie ineens? Asier Villalibre gaat er ook uit. Die heeft bijzonder weinig kunnen doen. Zijn collega Juan Carlos Arana heeft wel wat gedaan. Maar hier is Yassir Zabiri. En die heeft er al wel wat ingejast. Namelijk 5 meer bepaald. Inigo Vicente ook.

Pierre Luque. Hij heeft er niet veel gespeeld, maar die Yassir Zabiri heeft het al prima gedaan. Drie goals tegen Elche. Twee goals tegen Alaves. En nu ook een kaart voor Karim Adeyemi. Het lijkt me allemaal redelijk onnodig om nu kaarten te zitten pakken. Tja. Ik weet het toch niet goed, Adeyemi. Ook een beetje forceren. Gavi en Bernal. Marc Bernal. Die is al vaker mogen invallen. Gavi was begonnen aan het seizoen, maar viel dan uit. En heeft zijn beurt moeten afwachten. Tegen Feyenoord even ingevallen, dacht ik. Ook een kaart nu. Een hele snelle voor Yassir Zabiri. Ja, die arm hoeft helemaal niet zo hoog te zijn richting de tegenstander. Dat heeft Gerard Martin wel even gevoeld. Zo lijkt het. Dat zal dan wel Rodri zijn en Pedri die eruit gaan. Pedri een uurtje gespeeld. En Rodri ook. De controlekamer naar de kant. Het rozige van zijn haar is er bijna helemaal uit. Bij Gavi, en dat is maar goed ook. Dingetje na het WK. Hij is nog altijd maar 22, Gavi. Hij heeft natuurlijk al moeten verduren met blessures. Tegen Elche dus gewisseld moeten worden door bijna de knie. Gelukkig was dat niet erger dan het of dan het eerst leek. Feyenoord is hier in de slotfase ingevallen. Mooi. Lamine Yamal. Daar is corner nummer 15. Adeyemi met Cancelo. Nee, geen goede voorzet. Dat is focus natuurlijk ook wel. Om dat gewoon goed te blijven doen. Dat is lastiger als het 4-1 is. Maar het publiek wil graag meer goals natuurlijk. En er zijn er ook op het veld die dat zeker zouden willen ook. Maar wil iedereen daar nog alles aan doen? Als er komt alweer een nieuwe wedstrijd aan. Gavi. Lamine. Adeyemi pikt hem daar nog op. Het zit iets te achterloos. Nou, verliest wat mij betreft toch soms een beetje de focus. En daardoor ook de precisie, de controle, het overzicht. Zestiende corner. Rafinha. Te ver. Boven en over alles iedereen.

Een handdoek is handig. Vinha zit al aan 7,5 kilometer. Een goed een uur. Bal is over de zijlijn. Een keer Luque.

Szczęsny heeft zich toch nog weer eens laten gaan. Terwijl het ergernis van het publiek. Yassir Zabiri doet het weer. Zijn zesde goal. Kijk wat Szczęsny doet. Ai, toch. Kijk eens hoe stuntelig dit eruit ziet. Geen overtreding. 4-2. Je houdt het niet voor mogelijk dat het 4-2 is. In een wedstrijd waarin het eigenlijk, u volgt toch ook, vanaf de eerste minuut 8-0 moet staan. Daar komen ze opnieuw. Achter de bal blijven is de boodschap. Penalty. Adeyemi over het been. Een nieuwe penalty. Geen discussie mogelijk. Maar eigenlijk deed hij het ook niet perfect, Adeyemi. En wie gaat hem nu nemen? Rafinha of toch opnieuw Lamine Yamal proberen? Iker Luque met overtreding. Meteen na de tweede tegengoal kan Barça een vijfde keer scoren. Als het wil. Eigenlijk geen goede bal van Dani Olmo. Dit is duidelijk. Geen twijfel mogelijk, weer romanteren. Bijna drie kwart wedstrijd ver. Rafinha dan maar opnieuw. Hij haalt 95%. In je kooien, zegt Romero Montero tegen Aguirre Zabala. Rafinha. Kan je ook twee penalties tegenhouden in Spotify Camp Nou? Ja, maar niet vandaag. Rafinha wel. Tref zeker. Weer drie goals voor de Braziliaan. Met het nummer 11. Het nummer wat zijn favoriet Neymar droeg. En daar krijgt hij de knuffel van Lamine Yamal. 5-2 dus. Opnieuw 5 goals. En Rafinha met een hat-trick. Geen hele zuiver, maar toch. En dus hij zit al aan 9 competitiegoals. Competitiegoals in 6 wedstrijden. Dit is wel feilloos afgewerkt. Perfect. En dat zijn netje, zoals het genoemd wordt. Negen in de competitie, plus 2 in de Champions League. Geen enkele centrumspits is zo van leer getrokken aan het begin van het seizoen. Die heeft er een 9 nodig als je. En hij mag er meteen uit ook. En de band gaat weer om de arm van Lamine Yamal. Gabriel Jesus maakt zijn opwachting. Rafinha, de ene Braziliaan eruit, de andere erin. En of hij het weer geweldig heeft gedaan en of hij graag gezien wordt hier. Er wordt werk gemaakt van zijn contractverlenging. En dat is maar goed ook voor Barça. Rafinha, meer dan ooit de leider, de voortrekker, de roerganger van dit Barcelona. Cancelo, veel te wild. Waarom toch? 5-2. Derde gele kaart voor iemand van Barcelona. Nergens voor nodig. Een tweede verdediger in de buurt. En dan moeten we daar toch kritisch op zijn. Maar waarom die tackle inzetten op Iker Luque? Kijk, Gavi in de buurt. Het is nog een eind en hij gaat naar de zijkant. En je hebt een gevaarlijke, best een gevaarlijke vrije trap tegen. Een zinloze overtreding. Szczęsny. Ja,
wat was dat toch allemaal? Het zijn toch dingen waar Hansi Flick niet mee lacht, hoor. Cancelo weer met een fantasietje. Het is niet omdat je al twee keer hebt gescoord dat je dit allemaal kan permitteren. Echt niet. Zoals ik al zei, Szczesny houdt ze net dus alweer niet schoon. Want die 36 is geworden in het voorjaar. Voor wie Dominik Livakovic is gehaald als opvolger. Die zal nog een jaar derde doelman zijn. Al moet Szczesny niet te veel meer van dat soort circustoeren uithalen. Of de Kroaat schuift een rang op. Adeyemi, nee, moet het ook simpeler houden. Bij Marc Bernal. Gueye. Onketia, waar gaat hij naartoe? Dat is goed van Eric Garcia. Dani Olmo. Lamine Yamal. Nu dan. Lamine Yamal. Nu dan toch. Jawel. Daar is een goal dan toch. Als hij die aanvoerdersband om heeft. Dan lukt het hem wel. Lamine. 6. Tegen 2. Nee. Buitenspel. Dan wil het maar niet lukken. Het wordt een beetje lachwekkend op deze manier. En het is waar. Het is buitenspel. En juist is juist. Ik ging er nogthans goed in. Hij heeft nog dik 20 minuten. En 64 dagen is. En hij zit aan 56 doelpunten in 157 wedstrijden. De vergelijking, Lionel Messi had op exact die leeftijd, dat bereikte hij op 27 augustus 2006 nog maar 37 matchen gespeeld voor Barca. 20 keer als basisspeler. Hij was nogal het komen en daarin had hij maar 9 keer gescoord. Buitenspel van Cancelo. Messi zat pas in mei 2009 aan 157 wedstrijden. Toen enkele weken al voor zijn 22e verjaardag. Hij had toen nog wel al 71 doelpunten gemaakt. Dus qua leeftijd is Lamine Yamal Messi bijna 3 jaar voor. Maar hij ligt toch wel wat achterop. Wat het aantal doelpunten betreft in die periode. Adeyemi. Het wordt zonder enige twijfel Anthony Gordon in Sevilla. Want hij heeft zeker niet alles gedaan wat hij moest doen. Hij mag nu nog altijd blijven staan. Aaron Martin. Scheurt het truitje van Lamine Yamal bijna aan stukken. Is het tempo wel gezakt en zijn er minder kansen na de rust. Toch is de 5-2 veel te weinig een weerspiegeling
van wat er te zien is geweest op de groene rechthoek. Ah, dat is mooi. Alejandro Balde gaat zijn eerste minuten mogen maken. Hij heeft zich in de gratie moeten voetballen terug. Stond op vertrekken. Maar hij wil eigenlijk niet weg. Hij wil er wel voor gaan. Hij moet het wel meer tonen. Gaf Hansi Flick aan. Je bent geen basisspeler voor het leven als je in een paar seizoenen de meeste wedstrijden hebt gespeeld. Het is geen verworven recht. Je moet omgaan met concurrentie. De komst van Cancelo die aan beide kanten kan spelen. Maar ook Xavier Spart die het zeer goed heeft gedaan aan die linkerkant. Terwijl hij eigenlijk een rechtsachter is. Of een centrale middenvelder. Kijk, als Eric Garcia dat ook al begint te doen. Marc Bernal. Cancelo. Buitenkant rechts. Niet nodig eigenlijk. Ze doen het soms iets te veel. Zijn wedstrijd zo goed als ten einde ook. Aan de andere kant. Wie is er daar nog op komst? Guliashvili. Eric Garcia. Soms net iets te veel voor de galerij. En iets te weinig efficiënt. Wat Marcel nu in de tweede helft vooral doet. Het verschil is er. Dat zal heus niet meer dichtgefietst worden. Eigenlijk moet ze voor zichzelf uitmaken van... We hebben het overwicht te weinig in doelpunten uitgedrukt. En we hebben te makkelijk twee goals weggegeven. En te weinig de juiste keuzes gemaakt voor doel. Hier ook Gabriel Jesus. Niet de juiste aanpak. Niet de juiste beslissing. Cancelo. Jesus. Heeft hier iets te makkelijk van de bal gezet. Balde voor Cancelo. Het wederoptreden van de man die de voorbije, of het voorbije seizoen vooral, toch iets te veel geplaagd is geweest ook door blessures. En die met de nieuwe realiteit moet omgaan. En nu kan hij weer lachen. Kijk eens, El Cariño del Camp Nou. En Guliashvili voor Inigo Saizmaza. De aanvoerder van Racing Santander. Lamine Yamal. Gabriel Jesus. Oh, schitterend zeg. Assist van Lamine Yamal. En de tweede al van Gabriel Jesus. Prachtig afgewerkt. En toch 6-2. Vertijd. Mooie goal is het. Typische teken met het telefoontje. Maakte er al eentje tegen Feyenoord. Knap toen met het hoofd verlengd. Maar deze typisch om als spits zo goed tegenvoets te gaan staan. En hem dan in de verste hoek te deponeren. Heel mooi. Beetje in de stijl van Romario. Daar doet hij toch wel een beetje aan denken. En als hij fit is. Zeer zeker een bruikbaar wapen.
Bernal, Gavi, Balde, Gabriel Jesus. Dus geen Gordon en geen Fermin vanavond. Die komen dan ongetwijfeld in Sevilla aan de beurt. Ja, raakt wel bal. Nadien ook wel Lamine Yamal. Ja, kan je over discussiëren. Op zich geen verkeerde tackle. Koubarsi dus ook niet zo hoeven te spelen. Zo geeft Hansi Flick zijn spelers toch wel de nodige rust ook. Dit is kort tikwerk. Marc Bernal is het dan toch even kwijt. En de bal. Gabriel Jesus haalt hem wel terug. En daar gaan ze weer. Het publiek al blij dat Moses Chesney daar de bal überhaupt raakt. Maar ja, geweldig gedaan was het ook niet. Het ontzetten. Dat was straks het buitenspel van Lamine Yamal. Die dus nog altijd op het scorebord moet geraken. Geen zuivere bal van Gerard Martin voor deze Alex Balde. En Adeyemi heeft ook niet gescoord. Mag ik zeggen, drie keer Rafinha. Twee keer Cancelo. Hoewel die ene eigenlijk een on-goal is, maar dat moet nog blijken. En dan dus Gabriel Jesus. Lamine Yamal. Te ver voor Daniel. Het is wel degelijk een eigen doelpunt officieel van Villa Libre. Geen twee dus van Cancelo, de achterman. Szczęsny is er zowaar als eerst uit. Dat heeft hij dan goed ingeschat. Beter dan Jan Sommer. Afgelopen zondag en afgelopen Champions League wedstrijd. Maar het was uiteindelijk ook buitenspel. Deze moest hij wel hebben hoor. Hij heeft toch een beetje geluk. Denk ik dan.

0: Dus het record is er sowieso op. Alle 7 eerste officiële wedstrijden allemaal winnen. Aan het begin van het seizoen. Lamine Yamal even bij de trui getrokken. Gaat hij het nu kunnen maken? Lamine Yamal! Het scheelt weer niks. Hij blijft het proberen natuurlijk. Goh. Er zijn zo van die avonden. Maar ondanks de stromende regen bijna een hele wedstrijd lang hebben alle toeschouwers in Camp Nou zich zeker geamuseerd. Bijna Dani Olmo daar. Sabir. Bijna er doorheen. Soms moet je ook de regen doorstaan om hele mooie dingen te zien. Zo herinner ik mezelf. Hier is Baldé trouwens. En nu kan het zowel naar Lamine Yamal, maar Adeyemi gaat het zelf doen of niet? Adeyemi, nee. Dat is geen een van de twee. Karim Adeyemi. Dat is eigenlijk willen afwerken in plaats van opzij te leggen. Het is in geen van beide gevallen goed gedaan. Geen buitenspel. Hij wil het zelf doen. En hij doet het niet. Tweede poging. Ja, was nog een hand. Een handje. Van doelman Aguirre Sabala. Maar ooit in de stromende regen. Toen mensen ook al hogerop gevlucht waren. Onderin schuil. Gingen schuilen voor de regen. Scoorde Ronaldinho met een geweldige bicycle kick. Een geweldige omhaal tegen Levski Sofia. 6-0 op een Champions League avond. Nog een wissel gebeurt aan de kant van Racing. Jorge Salinas erin voor Facundo González. En Jorge Salinas die stond eigenlijk op de verlanglijst van Barcelona. Linksachter. Die ook de interesse intussen van Manchester United heeft opgewekt. Daar zit Joan Laporta. Het lijkt wel een garnaalvisser in Oost-Duinkerke. We missen alleen een bijpassend hoerpaard. En de netten. Adeyemi, daar zou je als trainer toch ook het geel en groen van krijgen af en toe. Gavi. Balde. komt er toch nog een derde goal voor Racing. Sabiri, ja, gaat er nog altijd voor. Szczęsny, maar half hoor. Adeyemi. Adeyemi. En nu moet hij hem toch opzij leggen voor Lamine Yamal. Hij is aan het wachten. Lamine Yamal scoort dan toch. En dan is de avond van Adeyemi ook gered. En kijk hoe blij ze voor hem zijn. En ze zijn echt met z'n allen blij voor hem. 7-2. Lamine Yamal heeft dan toch zijn doelpunt te pakken. Zijn zevende in de competitie. Dat er ook al 9 of 10 kunnen zijn. Vandaag had hij er gewoon ook 2-3 kunnen hebben met die penalty. De bal tegen de paal, een afgekeurde goal. En nog wel wat. Dansje erbij. Lamine Yamal. 7-2. Dan moet je bijna zeggen, dat lijkt er al wat meer op. Het is heel raar dat je dat bij 7-2 zegt. Adeyemi op deze manier natuurlijk toch een wapen. Wat een baas, wat een haas. Nog wachten en dan goed ingehouden. Het is flink haasje over hoor. Manu Hernando met een hoog uitgestoken been. Iedereen blij naar huis. En Barcelona heeft 28 doelpunten al na 6 competitiewedstrijden. 28. 18 op 18. En dit dus. 28 doelpunten. Er komen nog 4 minuten bij. Er kan er altijd nog eentje bij natuurlijk. Daniel. We zitten in de eerste, of nu de tweede, van 4 blessureminuten.
1: Ronde de bal in de sortidas 2 en 3.
0: Foutje op Balde, niet slim. En Lamine Yamal aan de tweede paal. Nee, niet goed van Adeyemi. Ai toch. Maar het is nog niet gedaan. Dani Olmo. Adeyemi in 1 tijd. Ha, wat een festival. Wat een festival. Ik wil het hier spectaculair doen. Ja, Gordon, die zit er een beetje beteuterd bij. Ja, het is zeker een figuur van de avond, maar heeft ook niet alles goed gedaan. Hè. Echt niet. Want dan had hij minimum 1 goal moeten hebben. Misschien wel 2. En dan nog een paar assists extra. Kijk hoeveel ruimte er ligt. Hernan. Dani Olmo. Rustig aan, zegt Dani Olmo. Adeyemi. Gavi. Laatste minuut. Dani Olmo Balde, maar niemand voor doel. Lamine Yamal. Oh, een balletje binnendoor had ook nog gekund voor Dani Olmo. Maar uiteindelijk gaat dat ook mis. Zoveel offensief geweld. Zoveel kwaliteit ook in die zone. Einde van de wedstrijd. Tegen José Luis Munera Montero. Hij heeft uiteindelijk de zevende toch gemaakt. Adeyemi had er 24 kunnen maken. Bij wijze van lichte overdrijving. Hij had ook een voet kunnen hebben in een goal of 10 of zo. Rafinha maakte er 3. Is nog maar eens de MVP dus. Wat een roerganger, wat een baas. En de kus van de man die voor 40 jaar trouwe clubdienst is gevierd vooraf. Carlos Nahuel. Ja, Racing Santander kan enkel het hoofd buigen en zeggen: dit is out of our league. Sergio Canales op zijn 35 toch nog eens in Camp Nou gespeeld. Szczęsny, ja, ik zou toch niet te hoog van de toren blazen met dat folietje dat tot een tweede tegengoal heeft geleid. Maar ja, 7-2 mensen, ondanks de stromende regen, hebben spektakel gekregen, hebben veel gezien, hebben zich kunnen verblijden aan goede, mooie goals, veel goals weer. Het blijft maar duren, die lawine aan doelpunten. En het hadden er echt bijna dubbel zoveel kunnen zijn. U moet het gezien hebben om het te geloven, maar het is echt zo. Maar het stopt dus bij 7-2. Barcelona ruim op kop. Dus met 3 punten meer dan Real Madrid. 18-18, Madrid 15.

een avondje Spotify Camp Nou. Voor iedereen die erbij was. 7-2 wint Barcelona van Racing Santander.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: J-Lo,

0: alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.

0: De inhoudelijke woensdagavond met allemaal inhoudelijke mensen aan tafel. Ook Johan Derksen, Wie het Duk, Raymond Mens, noem maar eens mensen inhoudelijks. En kijk, daar zit de inhoud zelf, Arend en Boekenfijn. Ja. Eén en al wijsheid, gepensioneerd dat wel, maar nog steeds scherp als een mes, lijkt mij.
1: Dan moeten we nog maar even afwachten. Hè? Ja. Ik heb vandaag een Prinsesdaglezing gegeven. Dus misschien dat ik
0: dag
1: nu
0: laat.
1: Een beetje in Veenendaal, voor ondernemers in Veenendaal, misschien dat ik nu een beetje zo, weet je, en dan moet je met een stok even prikken.
0: Wat heb je daar allemaal verteld, Arend-Jan?
1: Nou, dat het niet goed gaat met dit land.
0: Nee?
1: En helemaal niet met de wereld.
0: Nee? Je hebt die mensen even lekker fijn naar huis toegestuurd. Die zitten nu allemaal thuis aan de Prozac.
1: Ja, ik had onder elke stoel had ik een envelop gelegd met 3 valiumpillen. En ik gaf ook aan wanneer ze dat konden slikken. Dat doe ik eigenlijk altijd. Dat is gewoon een goede voorzorgsmaatregel als ik verhalen hou. En
2: ik denk dat Arend-Jan het talent heeft om met heel veel humor te vertellen dat het heel slecht gaat.
0: Ja.
2: Dat kan Arend-Jan heel goed.
0: Ja, lukt hier vanavond niet zo, maar ik denk dat het in die zaal wel lukt. Ja, normaal gesproken wel, ja. Maar het gaat echt heel slecht, zeg jij. Ook na de Prinsje dag van gisteren.
1: Nou ja, een beetje als de politici een beetje gaan samenwerken. Dat kan er nog steeds, hè?
0: Ja, kan allemaal.
1: Ruben Brekelmans zei een aantal maanden geleden, het werd Dylan boos toen hij dat zei, weet je nog, Raymond, zei hij van, nou ja, we kunnen de sociale zekerheid niet hervormen, want er is geen rechtse meerderheid omdat de PVV links is.
2: Ja, ja.
1: Daar had natuurlijk Ruben heel erg gelijk.
2: Maar Ruben had ook gelijk toen hij zei, in landsbelang moet je met elkaar samenwerken. Toen was Dylan ook boos. En toen moest hij dat corrigeren vlak voor de verkiezingen.
1: Ja. Exact, ja.
0: Is vaak boos, hè, die Dylan.
2: Ja, op Ruben, ja.
0: Ja, die is vaak het haasje. Ja. Johan, heb je nog een beetje vertrouwen in het minderheidskabinet? Of zeg je nou...
3: Ik vind dat het toppunt van naïviteit. Als je erop vertrouwt op het gezonde verstand van de oppositie... Dan ben je niet geschikt om in een kabinet plaats te nemen. Want het zijn echt concurrenten en het zijn een soort vijanden. Ze hebben helemaal niet het gevoel... wij moeten samen Nederland runnen en Nederland beter maken. Er zijn blijkbaar andere argumenten om elkaar dwars te zitten.
0: Waar hebben we naar gekeken vandaag, wat dat betreft?
4: Nou, Jan Paternotte, die dan opeens doet alsof hij een enorme verbinder is... en die smeekt om liefde in het Tweede Kamer.
0: Die is nog een beetje door, Jan, hè?
4: Terwijl die gozer is in het algemeen natuurlijk de vilijnheid zelf.
0: Ja.
4: Dus daar zie je wel hoe radeloos dat kabinet is.
0: Had hij het nou over de Binnenhof vol liefde, dat moest het worden?
4: De Binnenhof vol liefde moest het worden, ja. Nou, dat was natuurlijk een spindokter.
0: Eén grote liefde was het.
4: Ja.
0: Heb je het gezien?
5: En na een zomer vol BNB vol liefde, dacht ik gisteren... waarom zouden we daar geen eigen alternatief tegenover zetten? Ik noem het Binnenhof vol liefde. Ik ben een keer met u gaan wandelen op de dijk in Volendam.
6: Ik krijg daar nog steeds vragen over.
5: Het was nog in de
6: CDA-tijd.
7: De haai op die brug. Als u mij iedere keer gaat herhalen, wordt dit een lange dag.
5: Maar zet een keer die roze bril op.
8: Zet u hem eens af, zou ik zeggen.
6: Pro, ja, geloof ik 27 zetels in de peilingen. Oh, nou, goed.
9: Ik zie een kabinet wat iedereen en nog net niet zijn moeder heeft uitgenodigd om mee te spreken.
10: Ik gebruik het woord hier liever niet, maar kankerboom.
11: Hoe durft u, meneer Dijk? Hoe durft u dat te zeggen?
12: Neemt u dit allemaal wel serieus, meneer Paternotte?
5: U gaat niet schorsen?
13: We maken echt uw termijn af.
5: Nee, oké. Nou, daar gaan we dan.
0: Ja, je hebt natuurlijk de hele dag zitten kijken. Heb je een beetje genoten?
3: Ja, ik heb de hele dag die tv aanstaan. En op laatst dan denk je van, wat een chaos, joh.
0: Ja.
3: Een chaos, dat zootje, dat moet ons land besturen. Vind je het gek dat er niks van terecht komt?
4: Wat doe je de enorme herhaling van zetten, joh? Het is echt alsof ik 5 jaar geleden, 10 jaar geleden... naar hetzelfde heb zitten kijken.
3: Nou ja, ik was blij dat Wilders weer een vorm was. Die had weer een ouderwetse tirade van een half uur. En dan vind ik het heel onverstandig dat die mensen dan gaan zitten lachen. Want dat daar ergere potentiële kiezers op Wilders ervan.
0: Ja.
3: Kijk, wij kennen het verhaal van Wilders wel dromen... maar ik hoorde hem 30 minuten aan en ik denk... alle mensen die bij de PVV zaten en twijfelden... naar het e-check van Wilders, die hebben nu weer iets... ja, dat is toch waar wat hij zegt. Ik denk dat hij aan zijn comeback...
0: Denk jij dat echt?
3: Ja, ik denk dat hij hiermee...
0: Kijk,
3: wat denk je dat ongehoord Nederland volk? Dat gaat erin als koek.
0: Ja, maar goed, dat zijn 200.000 kijkers. Dat zijn er niet.
3: Er zijn ongeveer 2 miljoen potentiële PVV'ers.
0: Maar is het probleem niet een beetje dat jij dat verhaal kon dromen... en ik ook, en alle kijkers ook? Ik zat te kijken, ik dacht, dat is een Sleets verhaal. Op enig moment sprak je een kwartier zonder
2: op enig moment ook maar door iemand een vraag gesteld te krijgen. Het ging eigenlijk geruis.
3: Nee, maar ze negeren hem. Ja. Maar die man had een overtuigend, hij had een overtuigend verhaal. Met de juiste tonatie. Het is de beste spreker uit de Kamer. Ja. En dat het mijn partij niet is, dat staat vast.
2: Nee, maar los daarvan, ik ben met je eens dat hij de beste spreker is. Maar als je dan vervolgens weer gaat zeggen dat er een asielstop moet komen, terwijl jij degene bent die de stekker uit hetzelfde kabinet hebt getrokken waar je zelf in zat, is niet echt geloofwaardig natuurlijk. En hij was eigenlijk, want daarom stelde niemand een vraag, volstrekt irrelevant. Ja,
3: maar jij bent de doelgroep niet. Je zit nu een beetje elitair te doen.
2: Nee.
3: Maar je bent de doelgroep niet. Maar ik ben de doelgroep ook niet. Maar ik kan wel zien, kijk, ik ben ook niet de doelgroep van Klaver, maar ik vind dat hij zich ontwikkelt als een goed politicus.
2: Nee,
3: en Wilders, die is begonnen met zijn comeback, en dat is hartstikke gevaarlijk. Als hij zo doorgaat, krijgt hij alle mensen die weggelopen zijn weer terug. Nee,
2: maar ik ben ook de doelgroep van Klaver niet.
0: Probeer het gewoon één keer weer te tussenkomen.
4: Ik hoor dit Janot ook zeggen, hè, vanavond bij Nieuws van de Dag. Ja, Wilders helemaal uit, helemaal geen belangstelling meer. Dat is volgens mij een spin. Nee. Die andere partijen daar in die Kamer zijn gaan rondbezuinen van, oh, die Wilders, niemand heeft nog belangstelling voor Wilders.
2: Wij zijn in het programma ook heel vaak positief geweest over Wilders. Het kan niet zo zijn dat als je hem een keer kritisch aanpakt, dat je dan meteen aan het spinnen
4: bent.
2: Ik ben net als Johan ook de doelgroep van Jesse Klaver.
0: Probeer het nog één keer.
2: Het by far
3: vanmiddag uitstekend.
0: Dat gaat niet lukken.
4: Wilders dat we nodig hebben. Ja. Nee, maar dit is geen kritiek op Wilders. Kijk, wat ik vond ook wat Johan zei, de enige met authentieke emotie vandaag was weer Wilders, hoewel die voor de 100ste keer dezelfde riedel afstak. Maar wel die emotie. Bij die andere mensen zie je helemaal geen emotie. En dan wordt er dus inderdaad gespind van, ja, niemand heeft nog enige belangstelling in die Kamer voor Wilders. Maar dat komt juist die doelgroep waar Johan het over heeft, die ziet dat ook.
3: Ja.
4: En die denkt, zie je wel, ze
3: heeft zieltjes gewonnen vanmiddag.
0: Maar dan even de vraag, is die doelgroep dan zo naïef om te denken dat hij het bij de volgende keer wel gaat doen?
4: Ja, want ze denken dat hij in dat vorige kabinet schoof genaaid is door Omtzigt en de NSC.
3: Dat leeft heel erg onder die mensen, dat hij door iedereen tegengewerkt is.
2: Ja, maar er is
3: dat was ook wel een beetje waar, hoor.
2: Ja, ja. Nee, maar er is ook een doelgroep voor hem. Maar hij staat nu toch ook in de peiling op 15 zetels en die is er. Maar er worden er geen 30 meer. Dat is het enige punt.
1: Het is voorbij met Wilders. Het is gewoon voorbij met Wilders.
4: Dat bedoel ik.
1: Die kans is er geweest en hij heeft het verknald.
4: Ja, maar niemand van die kiezers luistert naar jou.
1: Nee, maar dat zijn maar 15 zetels. Kan mij niet kiezen.
3: Jawel, maar het leeft. Zijn gedachtegoed leeft onder een hele hoop Nederlanders. En die zijn vanmiddag weer overtuigd van het feit dat hij gelijk heeft.
2: Ja, dat klopt ook. Maar dat gedachtegoed leeft ook onder kiezers van Ja 21. Ja. En bij Mona en Guidi Markkensauer. Alleen ze zijn hopeloos verdeeld met elkaar. Maar dat er een brede groep is die dat deelt, dat zie ik ook wel.
4: En daarom had Eerdmans nu zich moeten opwerpen als de opvolger van Wilders. Die had daar in die Kamer moeten gloreren. Die had aan zijn kiezers moeten laten zien.
2: Ja, hoe dan?
4: Dat kan, als je retorisch begaafd bent, net als Wilders. Als je dus je opstelt tegenover dit kabinet in plaats van de gunst te zoeken van dit kabinet, heeft hij niet gedaan. Hij kiest ervoor om de redelijkheid zelf te spreken.
0: Ja, even, daar gaan we even met Janot over praten. Janot heeft hem ook zitten bekijken. Janot, klopt deze analyse zojuist, die wie het geeft?
14: Nou, kijk, het is echt wel zo dat er veel minder aandacht in Den Haag is voor Geert Wilders. Hij heeft natuurlijk eerder in het kabinet gezeten dan zelf vanuit de Tweede Kamer. En daar is het toch niet gelukt om veel voor elkaar te krijgen. Dus partijen geven daar nu kritiek op. Je ziet ook dat zijn kiezer eigenlijk die kritiek geeft. Ging van 37 zetels ver terug deze afgelopen verkiezingen en ook nu in de peilingen weer lager. Dus ja, dat een spin is, ben ik niet met Wiert eens.
0: Maar over Joost Eerdmans, dat is een belangrijke vraag. Die heeft zijn kans niet gegrepen, zegt Wiert zojuist.
14: Ja, nou, hij heeft het debat in ieder geval zojuist compleet veranderd. Al sinds de formatie gaat het erover, gaat het kabinet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En zojuist zegt Joost Eerdmans ineens van, ze hoeven helemaal niet te kiezen voor links of rechts. Er hoeft geen breed akkoord te komen. Ik ben er ook best akkoord mee om op onderdelen te gaan kiezen of we wel of geen steun geven. Ja, daarmee zorgt hij voor totale verwarring in de Tweede Kamer. Kijk maar even mee.
15: Ik vrees, maar misschien is dat dezelfde vrees die de heer Klaver heeft, dat de totaaldeal, dat het passé is.
16: Wat Pro betreft is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting, ligt wat ons betreft nog steeds open.
15: Oh, je kunt ook andere afspraken maken. Door te zeggen, van, nou ja, 21 stemt sowieso niet voor deze begroting, maar wel voor deze. En in ruil daarvoor krijgen wij een aantal heel belangrijke punten op ons konto.
16: Ik vind het een wat weifelend en bij vlagen verwarrend optreden van de heer Eerdmans. En zo ken ik hem eigenlijk helemaal niet.
15: Het maakt me helemaal niet uit wat u van plan bent eigenlijk, meneer Klaver. Dat is aan u. In alle eerlijkheid, wij hebben onze eigen agenda. En die hebben we overigens kunnen delen met de SGP, waardoor er wel degelijk een meerderheid is op rechts. Meneer Stoffer, bent u er nog bij? Dat zijn er precies... Nee.
1: Maar dit is heel interessant.
3: Meneer Stoffer even de Bijbel zal
0: ik was er even niet meer bij, meneer Stoffer.
1: Maar dit was echt heel interessant, jongens, vond je niet? Dit betekent dus Klaver baalt als een stekker. Want die wilde gewoon de hele zaak van de rails laten lopen. Ja. En nu is dus, je ziet een beetje ook in de persoonlijkheid van Eerdmans, die wil graag de redelijke jongen zijn. Hè? Mm. We gaan de problemen met elkaar oplossen. Zit heel erg in die jongen. Nou, SGP heeft dat natuurlijk ook, hè? Vanuit christelijke huid.
0: Ja, even toch even horen of die SGP daar ook zo in staat. Heb je die ook gesproken toevallig, Chanel, of niet? Even.
14: Die konden we net even spreken, want Joost Eerdmans zei dit allemaal net voor de dinerschorsing. En ja, Joost Eerdmans had eigenlijk een bondje met Christoffer. Die gingen samen ook de onderhandelingen over de begroting voeren. Maar ja, de SGP wist hier helemaal niets van.
17: Had u nu door wat de heer Eerdmans deed?
18: Nou, niet exact, wel ongeveer. Ja, volgens mij is het helder. Het kabinet moet kiezen over links of over rechts. Wat je volgens mij niet moet doen namelijk, is dat je denkt, nou, dan doen we de sociale zekerheid wel over rechts. En dan doen we de landbouw over links. Ja, dan wordt het natuurlijk allemaal wel heel ingewikkeld. Dan wordt het gewoon een zootje.
17: Ik denk dat u even dan met de heer Eerdmans moet gaan praten, want u zit volgens mij niet meer op één lijn.
18: Wij praten heel vaak met elkaar. En volgens mij, als ik de hele afdronk zo hoor uiteindelijk, als je totaal ziet, heeft het kabinet maar één keuze. Ja, eigenlijk tweeën, links of rechts. En wat ons betreft gewoon rechts.
17: Damage control dit.
18: Wat zeg je?
17: Damage control dit, volgens mij, van u.
18: Nou, volgens mij komen we hier wel uit.
0: Het pakt een beetje verkeerd uit. Er zijn ook vermoedens nu op dit moment in Den Haag dat hij misschien gedronken had. Dat zou kunnen.
19: Ja, dat is weer super. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.
0: Ja, dat hij toch even de draad kwijt was, zeg maar.
2: Dat moet inderdaad uit elkaar gevallen. Want wat natuurlijk het kabinet probeerde is om ze tegen elkaar uit te spelen. En de afgelopen weken, goede reconstructies in de kranten. Ja. Dat Klaver en Eerdmans, niet bepaald vrienden, elkaar op de hoogte hielden. Van dit zeggen ze tegen mij, dit zeggen ze tegen jou. Dus terecht ook dat Klaver verbaasd was van, hé vriend, wat doe je nou? Dus ik denk dat Eerdmans hier nog wel op terugkomt.
3: Ja. Maar denken jullie niet dat wanneer ze een keus maken dat de chaos alleen maar groter wordt? Want de VVD is pislink als ze met Klaver in zee gaan. Ja. En D66 is pislink als ze met rechts in zee gaan.
2: Ja, ja
3: dat hebben dan wel een meerderheid, maar.
1: Maar Johan, als je iets met die WEA wilt doen, hè, we willen allemaal iets met die WEA doen, hè, dan zal je uiteindelijk toch met Pro moeten praten. Dat is toch gewoon zo in dit land?
0: Ja, Pro heeft al wel gezegd dat ze met J21 dingen gaan bespreken, dan zoek het maar uit. Ja. Maar liet hij ook een paternotte, want paternotte deed een beetje voorkomen van kom op, doe eens even mee tegen Pro. Ja. Nou, dat vond Klaver een beetje een rare opmerking.
5: Betekent dat ook dat wat u net zegt, ik ben bereid om aan te schuiven. Dat u dus ook bereid bent om aan te schuiven met het kabinet over de begroting te praten als de heer Eerdmans ook aan tafel zit.
16: Ik vind dit heel verwarrend ergens. Dit is een potje politieke gaslighting van heb ik jou daar. En komt u nu tegen mij zeggen, nee maar u moet nu echt samenwerken vanuit de oppositie met de heer Eerdmans. Hou op.
5: Afronden. Voorzitter, de heer Klaver moet J21 niet groter maken dan ze zijn. Ze hebben 9 zetels, dus. Dus met J21 erbij is dat geen meerderheid. Je hebt 76 zetels nodig voor een meerderheid, voorzitter.
3: Maar kijk, maar dat charme-offensief van D66 met die meneer waar heel Nederland een hekel aan heeft, dat sloeg nergens op, want paternotte was paternotte niet.
2: Nee, het was een eerste klas glad, Janus. Maar wat Klaver deed, vond ik heel goed. Daarom, het is mijn politieke kleur ook niet, maar hij deed dat echt voltreffend. Hey, hij kaart
3: prima,
2: continu die
3: hij
2: bal terug.
3: En bij de verkiezingen heeft hij het goed gedaan. Ja. Hier aan tafel heeft hij het goed gedaan en nu weer.
2: Ja, en vanuit hem ook logisch, vind ik. Ze hebben hem geweigerd tot kabinetsdeelname. Hè. Hij mocht niet meedoen. En dan nu zou hij dan zijn programma of een deel daarvan moeten inleveren om aan tafel te komen. Dus hij kaart die bal gewoon terug en zegt tegen paternotte, kiest u eerst maar.
3: Ja. En ik was zo teleurgesteld in die VVD-leider. Er staat geen personality. Ik denk, dat vind ik een jongen van de JOVD. Weet je wel, met zijn babyface. Ja. Er komen ook geen teksten uit en zo. Die jongen die heeft niet de gave dat hij het juiste toontje aanslaat.
2: Ik ken hem goed, het is een goede gozer. Maar ik vrees dat hij dit misschien een beetje als corvée ziet, want hij had natuurlijk liever minister van Defensie willen blijven. En dan had ik hem ook gegund eerder.
4: Terwijl de partij van Bolkestein, hè, dit is nauwelijks meer te geloven, hè, dat soort persoonlijkheden hadden. Ja. En D66 van Mierlo, terwijl die zijn nu een verzameling van meisjes die allemaal zitten te blunderen in de Tweede Kamer en in een functie als minister, staatssecretaris. Dus we worden inderdaad niet geregeerd door de brightest.
3: Nou, ik zag plotseling een hitte petit van de Partij van de Dieren verschijnen. Waar ik nog nooit van gehoord had. En op hoge toon moest er meteen een debat komen over dat die spoorwegen geblokkeerd waren, weet je wel. Natuurlijk is dat een ernstige zaak, maar niemand weet wat er aan de hand is. Niemand weet wie het gedaan heeft.
4: Hij wel.
3: Daar had, paniek schoppen. Ja. En Mona Keijzer had daar een fantastisch antwoord op.
20: Heel veel mensen zijn zich gisteren kapotgeschrokken, want we hebben gezien dat het treinverkeer in een groot deel van Nederland is platgelegd door sabotage. Experts spreken zelfs van een daad van terreur. Ik wil daarom een debat met de minister van Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur dat we voeren zodra het onderzoek is afgerond.
6: Ja, voorzitter, ik vind het zo ongelooflijk hypocriet dit. Ik heb het lid Kostis hier nog nooit zien staan nadat Extinction Rebellion het openbaar vervoer plat ligt. Geen steun voor dit verzoek op dit moment. Ik wil eerst weten wat er hier gebeurd is en door wie. En daarna gaan we graag in debat over alles wat er in dit land gebeurt dat infrastructuur plat ligt.
0: Ja. Ja, zo
3: zou die mensen wel zich realiseren die dat gedaan hebben? Dat hoorde ik toevallig, dat wist ik niet, dat er 15 jaar gevangenisstraf op staat.
0: Ongelooflijk.
7: Ik denk het niet, eerlijk
0: gezegd. Dat het heel moeilijk te achterhalen is, las ik ook. Die gasten hebben dat echt geweldig.
2: Ze hebben camera's ontweken, hè? Ja. Zal die camerabeelden worden bekeken, maar er staat niemand op.
0: Vond er dan net een schoonmaakster in aanslag om die microfoon steeds schoon te maken? Of leek dat nou zo? Ik vond het...
4: Dat was Marjolein Faber.
0: Oh, was dat Marjolein Faber? Ik dacht even, die staat hier aan.
4: Ik dacht het ook even, ja.
3: Zij doet dat altijd. Marion Faber die heeft gisteren Spekman hier gezien. Die doet hem, zij doet zo'n raar jurk aan.
4: Nee, maar zij maakt het altijd schoon. Dan spuugt ze er even op en dan... Ik zag trouwens ook zo'n gozer staan van Denk. Die stond ook al bij die microfoon om een debat aan te vragen over die jongens. Dat is natuurlijk een heel treurig verhaal. Die om het leven is gekomen bij die arrestatie. Maar daar is ook een meerderheid van de Kamer terecht. Van ja, zullen we eerst even het onderzoek afwachten?
0: Met die vetbijken.
4: Ja, voordat we daar een heel debat over gaan voeren.
3: Ja, maar ik las vandaag ook al dat hij harddrugs bij zich had.
4: Ja,
3: maar
4: dus we weten het niet.
3: Nee.
0: Maar het is wel ongelukkig, weet je.
3: Nou, dat is heel tragisch. Maar ik weet niet of de politie daar wat aan kan doen daadwerkelijk. Want die man heeft zich verzet. En wat doe je dan als politie? Ja, dan overmiste je zo'n man, hè? Ja. En die agenten die zijn de hele dag met dat soort stoeipartijen bezig. En dat loopt dan een keer mis. Ja,
2: we zijn er allemaal niet bij geweest. Nu komt dit nieuws weer naar buiten. Morgen is het misschien weer anders.
3: Kijk, en ik begrijp de solidariteit van zo'n buurt, hoor. Want het is een van hun, weet je wel. En de politie die deugt niet natuurlijk. En agenten zijn te jong.
4: Ja, ja. Maar dan moet je zo'n stille mars houden. Dat is ook een beetje...
0: Maar even voor de duidelijkheid, even het politieke beleid, Chanel. Of over links of over rechts. Hè. We gaan niet in stukjes werken, toch? Dat is eigenlijk de conclusie. Toch? Zeker van Pro.
14: Nou, dat is maar de vraag. Ja, kijk, Pro die zegt, wij gaan niet in stukjes werken. Het moet inderdaad over links of rechts. Er moet een totaalakkoord komen. Maar wat er heel opvallend is vanavond, is dat er ook opnieuw irritatie eigenlijk is gekomen in de coalitie. Zij zijn namelijk verdeeld hierover. Een totaalakkoord of per onderdeel. De VVD bijvoorbeeld, daarvan begrijp ik, die willen best deelakkoorden sluiten. Het kan voor hun ook voordelig uitpakken. Want ja, dan hoef je niet zo'n groot akkoord met Pro te sluiten. Kan je misschien toch nog op onderdelen over rechts. Maar CDA en D66, die willen dat juist niet. Die willen dat brede akkoord. Die denken dat daar de meeste stabiliteit van komt. Want ja, met Pro heb je nou eenmaal de meeste kans op steun. Maar goed, ze liggen dus nu alweer ook hierover met elkaar overhoop. En dat gaat nog heel spannend worden hier ook de komende tijd.
0: Ja. Nog even terug naar Wilders. Wilders was op zich heel goed. Maakte één verspreking, maar dan moest hij zelf ook weer heel hard op lachen. Ja. Dat was ook heel grappig. Heb je het gezien of niet?
1: Nee.
0: Hij was lekker bezig en toen had hij toch iets wat hij eigenlijk precies tegenovergestelde bedoelde.
21: Nederland heeft een stevige opsporingsorganisatie nodig, zoals de Amerikaanse ICE. En begin dan maar in de grote steden, zoals de Schilderswijk in Den Haag en de Bijlmer in Nieuw-West en Amsterdam. U zult daar bussen vol met illegalen vinden. Zet ze vast in detentiecentra of in tentenkampen, om ze daarna zo snel mogelijk het land in te zetten. Uit te zetten. Goed luisteren, uitzetten. Niet in te zetten, uitzetten. We vinden ook dat mensen die legaal in Nederland verblijven veel moeilijker dan nu een Nederlands paspoort moeten kunnen krijgen. En wel pas nadat ze 20 jaar legaal in Nederland hebben gewoond en beter Nederlands spreken dan Dion Graus. Grapje, Dion. Moet kunnen.
4: Dat is helemaal niet moeilijk.
0: Nee, dat kan iedereen, toch?
7: Ja, dat kan iedereen.
0: Ja, dat kan er niet aan liggen.
4: Maar ook echt 20 jaar, hè? Dat is ook weer zo'n debiel voorstel.
0: Ja. Maar er zit ook van die gekke... Opeens zit Henk Vermeer ook voor een camera en een microfoon en die roept dan weer dat hij gestreden heeft met Bontebal, maar dat was dan weer per ongeluk en dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling.
22: Gisteren was ik nog even in een debatje met die heer Bontebal bij BNR, raakte ik verzeild. En die verwees...
0: Zomaar opeens.
22: Ja, dat ging opeens...
0: U trof zichzelf daar aan.
22: Ja, opeens zat ik daar. Ja, het was niet eens gepland, want ik stond erbij te kijken. Maar
23: Het CDA is een partij van gemeenschapszin en willen niemand langs de kant laten staan. En ik zag de heer Vermeer alleenig een beetje bij BNR staan. Ja. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
22: Nou, voorzitter, ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert. Maar dat,
0: Dit is onze politiek. Ja.
3: Nee, maar als je de hele middag zit te kijken, dan denk je, jongen, wat zijn dit voor lichtgewichten allemaal?
0: Ja. Nou goed, we gaan weer morgen verder. Chanot?
2: Ja, gaan ze het redden, Chanot, ja. Vandaag? Want er moet er geloof ik nog een partij of 10 vanavond.
14: Ja, dat is bizar. Ik heb vandaag even een optelsommetje gemaakt. De eerste 6 sprekers zijn goed voor 114 zetels. Die hebben 3 uur spreektijd. En de andere 11 partijen zijn goed voor 36 zetels. En die hebben ook bijna 3 uur spreektijd. Ja, die moeten nu allemaal nog komen, dus het kan wel laat gaan worden. Ja.
0: Oké, nou slaap lekker als je er nog aan toe komt. En we spreken elkaar snel weer. Chanot, bedankt.
14: Ja, ik ga mijn best doen.
0: En jij wilt nog even... Ja. We zien ook in het belastingstelsel schrijven, we zijn weer een beetje veranderd. Jij hebt nog een tip, begreep ik, een advies hoe we het belastingstelsel moeten inrichten?
1: Nou kijk, luister eens, de VVD is de partij van werken moet lonen. Hè? En door al deze ellende hebben ze nu de inkomstenbelasting verhoogd. Dat is echt het allerergste wat ze kunnen doen. En dat komt ook een beetje, de vermogensbelasting ligt heel moeilijk bij een deel van de achterban van de VVD. Uit de laatste poll bleek dat de helft van de VVD'ers dat wel zou kunnen accepteren. Hè? Maar jongens, we gaan toch niet, arbeid wordt toch veel te veel belast in Nederland. Ja. Het is heel lastig hoor, met de vermogensbelasting, want de echte rijken weten altijd weer middelen vinden dat ze dus niet veel betalen. En voor de MKB'ers is het heel zuur. Maar dat kan toch wel...
0: Je bent een PVD'er zelf van huis uit, of niet?
1: Jawel, maar ik denk ook na over... Ja. Luister, mijn vader was heel erg rijk. Ik heb veel georven. Dat was mijn vader, dat was niet ik, toch?
0: Nee?
1: Mijn vader was begaafd, die kon allemaal dingen.
3: Nee, maar ik vind ook...
0: Jij niet?
3: De reactie van de Raad van State dodelijk voor de plannen eigenlijk.
1: Ja, vind ik ook. Vind ik ook. We kunnen best met elkaar de vermogensbelasting een beetje verhogen en de inkomstenbelasting verlagen.
4: Ik hoorde gisteren ook Marieke Stellinga, die was ook zat ook aan zo'n talkshowtafel, commentator is hier van NRC, meen ik, ook pleiten voor eigenlijk hogere belastingen, want we kunnen het toch met z'n allen wel opbrengen. Ja, als je inderdaad een aantal tonnen erft van je vader, dan kun je dat misschien wel opbrengen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die erven misschien onder de ton. En die zijn al heel blij dat ze met dat geld misschien eindelijk misschien een appartementje kunnen kopen.
1: Maar die kan je ontzien.
4: Waarom moet je die mensen zwaarder belasten?
1: Maar die kan je toch ontzien met een intelligente regeling? Het grote probleem wat er is, is dat mensen die echt miljarden hebben, ja, die weten de advocaten te vinden, waardoor ze helemaal niks
4: Ja, precies. Dus je moet generiek die belastingen juist verlagen. Ook die omzetbelasting, ook die erfbelasting. Waardoor mensen geld krijgen om iets voor zichzelf op te bouwen. Maar al dat geld dat maar naar de staat gaat en die overheid, die smijt maar met geld naar hot en her.
1: Maar Wiert, moet je eens luisteren. Ik heb studenten die zijn zo ongelooflijk rijk dat ze dus gewoon gelijk al een grachtenpand krijgen. En dus komen met een fonkelnieuwe Porsche komen ze aanrijden. Ik vind dat een beetje overdreven op je 18e, toch? Nou, ik spreek soms met een verpleegster, die is dan getrouwd met een politieagent. Die hebben samen 80.000 bruto. Die kunnen geen hypotheek krijgen voor een huis. Dat komt omdat we dus met die hele hypotheekrenteaftrek, hebben alle partijen hebben dat gesteund, hè, hebben we gewoon de zaak verknald. En we moeten meer bouwen.
4: Arend-Jan, dat komt vooral omdat die rijken hier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rijken in Amerika, niet het gevoel hebben dat ze ook rijk zijn kunnen worden dankzij de gemeenschap en daar eens een keer wat voor terug gaan doen.
1: Heb je gelijk.
4: Een bibliotheek oprichten, mensen geld, filantropie.
1: Is veel groter in Amerika dan bij ons.
4: Ja, omdat in Amerika die staat veel kleiner is.
1: Onze rijken zijn... Alle rijksten zijn gierig.
0: Maar even naar Europa gekeken. Want bedoel, wij proberen er wat van te maken in dit land. Dat gaat niet zo makkelijk. Hoe gaat het in andere landen? Ik zag dan weer politieke verkiezingen in Zweden, geloof ik. Links vindt net iets groter.
3: Jawel, maar wacht even. In Zweden heeft na 16 jaar heeft links de verkiezingen gewonnen. Maar met 30.000 stemmen meer, hoor. Maar links heeft daar heel slim een geweldige zwaai naar rechts gemaakt.
1: Net
3: op het
1: Denemarken.
3: Gebied van migratie en criminaliteit. Want Zweden is wat er gebeurt wel een beetje te vergelijken met Nederland. Alleen ze zijn altijd 5 jaar eerder. Wat daar gebeurt, dan krijgen wij iets later.
4: Nou, Johan, wat we hier gaan krijgen misschien ook als in Zweden, dat is dat de tribale stem, zeg maar, de stem van de immigranten, die is naar links gegaan. En die, het zal naar links blijven gaan. En die is groter dan wat de autochtone stem. Dus links, het kan heel goed zijn dat links daar voor de komende decennia de macht heeft. Omdat die immigranten, zijn er heel veel van in Zweden, die stemmen automatisch op een partij die ruimdenkend is over immigratie. En in Nederland, door al dat identiteitsgedoe en zo, dan zal het in Nederland ook wel eens die kant op kunnen gaan. Gelukkig is het nog niet zo ver. En dat is natuurlijk heel bedenkelijk, dat je niet meer denkt vanuit klasse, zeg maar meer vanuit achtergrond, etnische groep. En dat... Ik las een onderzoek erover. Dat is dus in Zweden voor het eerst eigenlijk in een westerse land dat er op deze schaal gebeurt. Dus dat zeg maar, de etnische stem de doorslag heeft gegeven. Dat zijn die 30.000 mensen.
3: Ik heb me ook ontzettend geërgerd vandaag. Ik zag, ik geloof gisteren in een journalenreportage, in Doetinchem is een winkel geopend voor tweedehands BH's. Want die schijnen heel duur te zijn.
4: Echt waar?
3: Ja, ja, en die schijnen heel duur te zijn. Er kwamen dus mensen die het moeilijk hebben, die kwamen daar een BH passen. En een mevrouw werd geïnterviewd. En die zegt, ja, ik heb er één, maar die is versleten. Maar ik moet rondkomen van €40 in de week. Dus ik kan geen BH kopen. En die was dolgelukkig dat ze een BH tweedehands en dat ze naar huis kon gaan. Ik voel me weer vrouw, zei ze. Dan zie ik vanochtend een klein persberichtje in de krant dat onze koning €34.000 verhoging van zijn salaris krijgt dit jaar. Heeft al 1,2 miljoen. Ik vind best dat de koning 1,2 miljoen mag verdienen. Hij krijgt ook nog 6 miljoen om medewerkers om zich heen te verzamelen, denk ik. Het is niet verstandig om dat soort persberichtjes nu erin te gooien, want die mevrouw die €40 verdient, die snapt er geen reet van dat die koning de 34.000 als een modaal inkomen krijgt. Ja,
0: zou die Maxima toch ook wel wat van die BH's beschikbaar kunnen stellen, gewoon voor niks, toch? Of niet?
8: Ik denk dat ze
0: die heeft er genoeg, denk ik. Ja, gewoon de Maxima BH, die kun je toch gewoon weggeven?
8: Die kan ze veilen, toch?
0: Ja.
8: En dan geld.
3: Maxima is heel nuttig bezig. Die doet net of dat zij heel erg gespecialiseerd is in allerlei financiën, maar nu gaan ze ook voetballers die mentale klachten hebben bijstaan. Ja, dan denk je, joh, bemoei je er niet mee. Dat zijn multimiljonairs. Die kunnen alle dokters die ze daarvoor voor hebben, kunnen ze inhuren.
0: Ja, maar toch
3: en dan gaan zij zich er weer mee bemoeien. Ja. Het is allemaal show stelen.
4: Ik zag zo'n jongen huilen, zo'n voetballer, bij zo'n bijeenkomst zoals hij ook was.
3: Ja, maar over mensen die miljoenen verdienen en
4: huilen?
3: Ja, qua jongens. Kijk, het probleem van de voetballer is dat ze eerder miljonair zijn dan volwassen. Ja, dan krijg je dit

0: vergeten. Oh, dat kan toch?
1: Dat kan. Harry.
0: Harry, ja, was het. Jij was gisteren nog bij Harry. Je was gezellig,
1: ik was bij Harry, tuurlijk. Ja. Dat was leuk, was leuk.
0: Dat was één groot feest was het bij Harry.
1: Zeker. Jij ging nog zingen.
0: Ja, vond je leuk, hè?
1: Ja, één iemand vond het niet zo leuk.
0: Ja, iemand, dat filmde jij nog.
1: Ja,
0: dat vond ik heel dood erg.
1: Ja, ja.
0: Hoe gek is dat eigenlijk?
1: Ja, dat was oud-minister, die kon jouw zangkunst...
0: Oh, is dat die Bomhoff?
1: Eduard Bomhoff,
0: was dat Bomhoff? Kijk, die vindt het echt verschrikkelijk.
2: Ja, dat is Bomhoff.
0: Ja, ik vind het helemaal niet leuk.
1: Nee, ik dacht, meneer, houdt dit op.
0: Ja.
3: Ja.
1: Maar ja, dan heeft Bomhoff in ieder geval een goede smaak.
0: Ja,
1: ja, dat is waar, ja.
0: Ja. Jij bent helemaal weer fan van het country-muziek, begrijp
1: nou,
0: ik. Hè? Dat is helemaal
1: ik was een van de weinigen. Kijk, blues is mijn muziek, maar ik ben ook heel erg country. En die oude country-sterren, Johnny Cash, Dolly Parton, Merle Haggard... die werden door de liefhebbers wel gekocht. Maar dat werden niet de grote idolen worldwide. Hè? Die waren heel groot in Amerika.
0: Ja.
1: Maar nu is er een nieuwe generatie ontstaan. Het is een soort rare hype, is het. Mm-hmm. Want we hebben dus van het ene moment... De laatste 10 jaar is er nauwelijks een country-plaat op de Nederlandse radio gedraaid. Met ingang van vandaag hebben we 2 country-stations.
0: Oh.
1: Jolien Country Radio en Silverado. Vooral naar Silverado luisteren, want dan krijg ik een programma.
0: Maar is dat van die gozer met die snor? Die appte mij laatst ook, dat hij weer begonnen is.
1: Ja, dat klopt. Van Arrow.
0: Ja, hoe heet die gozer nou ook alweer?
1: Ad.
0: Ad, nou ja.
1: Ad is zo weggelopen uit de Amerikaanse comedy. Maar in ieder geval...
0: Ad inderdaad, daar is hij.
1: Ik was al heel verbaasd dat Luke Combs, dat is een niet al te bekende artiest... een volle arena had.
3: Ja, arena,
1: en ik was nog meer verbaasd dat hij een week later... 3 keer Wembley uitverkocht had. Maar die countryzangers met een beetje rauw stemgeluid... naar Chris Stapleton, die slaan wereldwijd heel erg aan. De mensen zijn uitgekeken op die gladde cowboys met een witte hoed op. Mm. Maar kijk, en country is in Amerika absoluut het grootste genre, hè?
3: By far.
1: Iedere country-artiest die heeft minimaal 100 miljoen albums verkocht.
3: Ja, nou ja, ik was vorig jaar bij George Strait. Ik weet, dat vind jij niks. All My Exes Are From Texas.
1: Nee, die vind ik melig.
3: Ja, maar die had een stadion 100.000 man in Chicago. En jij noemt net Chris Stapleton. Dat was zijn voorprogramma. Maar niemand heeft in Nederland ooit van George Strait gehoord.
1: Jawel, jawel.
3: In Nederland niet zoveel. George Strait.
1: Die heeft geloof ik zelfs 200 miljoen. Albums
3: ja, heel veel,
1: dat begrijp ik niet. Maar je hebt nu ook een nieuwe ster plotseling, Ella Langley.
3: Ja.
1: En die heb ik eens even gecheckt.
3: She was in Texas.
1: Dat is een prachtig meisje, maar ze heeft alweer mentale problemen... en in een mental hospital.
0: Maar dat hoort er bij, hè? Ja.
1: Maar,
3: goeie stem. Maar zij is toch van Choose in Texas?
1: Ja.
3: Die heeft alle records in Amerika.
1: Precies, maar ik heb er helemaal beluisterd. Alles wat ze gemaakt heeft. Ik vind er... Niets bijzonders.
3: Oh, dat vind ik wel.
1: Ik vind het van het niveau van dat Nederlandse meisje.
4: Ilse Lange.
1: Ja, Ilse Lange. Ja, dat niveau.
3: Dat is wel een
4: step.
3: Wel een enorme
1: hit. De beste zangeres, jongens, neem dat van mij aan. Ja. Luister eens op internet ernaar. Jennifer Nettles.
0: Maar zeg jij ook dat veel meer artiesten in Nederland dan country moeten gaan doen? Of?
1: Nee, kijk, niemand wil country doen. Ilse de Lange is de enige die met country de kost kan verdienen. Ja. Er zijn hier wel country-artiesten, die hebben geen werk. Je hebt in Drenthe een fantastische band, een country-band... die speelt door heel Europa, maar worden in Nederland niet geboekt. Zaaleigenaren denken er niet over na om country te boeken, maar... Wat ik bij Luc Combs zag, een heel jong publiek.
3: Ja.
1: Weliswaar verkleed als sheriff en met cowboylaars aan. Maar goed.
3: Maar ik denk dat dat komt, want jij hebt het net over die radiostations. Normaal gesproken hoor je op de Nederlandse radio nooit country. Maar die jongeren die streamen of die kijken op YouTube. Ja. En die ontdekken dan ook zo'n Langley. En die ontdekken die country muziek.
0: Ja,
3: en daarom staat die alleen vol.
0: Als ik dit hoor. Neem nou zo'n willekeurig nummer zoals dit bijvoorbeeld. Deze. Zegt dus eigenlijk, dit is niet echt mooi, maar je kan er wel een country nummer van maken. Kijk, en dan krijg je dit.
3: Ja.
0: Dat is beter al. Is dit beter?
1: Nou ja, als jij plaats maakt voor een AI-zanger, dan klinkt het een stuk beter, ja.
0: Ja, maar het klinkt wel lekkerder eigenlijk zo, hè, country.
3: Ik zou het eens doen.
0: Maar is er voor een markt voor in Nederland, denk je, country?
1: Het is ontploft in Nederland. Ja. Plotseling de nieuwe generatie country-artiesten in Amerika... die zijn plotseling worldwide interessant.
3: Ja.
1: En als dit soort mensen hier volle stadions... toen ik nog het bluesfestival had... hebben we Chris Stapleton een keer proberen te krijgen. Dat was onmogelijk, want die mensen zeiden, die promotors in Amerika... ja, die treedt hier op voor volle stadions. Ja. Die gaan niet die golo spelen.
0: Ja. Zelfs niet toen jij belde.
1: He?
0: Zelfs niet toen jij belde.
1: Nee, zelfs niet toen ik belde. Ja,
3: en hoewel Dolly Parton natuurlijk dat een beetje ontstegen was... maar die had ook volle stadions toen ze hier kwam.
1: Jawel, volle stadion. Dolly Parton had niet de arena vol gehad, hè?
4: Nou, ik denk trouwens dat die series van Taylor Sheridan er ook aan bijdragen. Hè? Zo'n serie als Yellowstone staat eigenlijk helemaal in het teken van de Amerikanen.

0: veel,
1: ze hebben ook hele gelikte filmpjes erbij. Ja. Hè? Dat zijn echt speelfilms, goed gemaakt en zo.
0: Ja, die hele cultuur van dat platteland in Amerika, dat is door die telecherre dan ook enorm opgepimpt.
1: Maar ja, kijk, ik ben natuurlijk heel veel in Amerika geweest. Ik ben getrouwd in Memphis. Alles armoede.
2: Nog steeds,
1: zwarte
2: nog
1: stad, steeds. Blues en soul zelfs. Als je s'avonds op straat liep, ze bedelen niet, ze eisen geld.
2: Ook nog steeds.
1: Je voelt je echt bedreigd. Ja. Maar toen moest ik stempels halen in Nashville, want dat is de hoofdstad. Dat was alles van goud.
2: Ja.
1: Want country stelt dat voor. En die hebben allemaal 100 miljoen albums. Ik kreeg een persbericht van Tommy Castro. Die heeft dat is een bluesartiest uit San Francisco. Die had een persbericht dat zijn nieuwe album fantastisch verkocht had. Worldwide, 12.000 exemplaren. Nou ja, en country artiest, 12.000. Ja, die hebben 100 tot 200 miljoen.
3: Ja, ondertussen krijgen wij Bassie en Adriaan in concert, begrijp ik, volgend jaar. Dus ja, nou ja, dat is toch ook alweer iets.
2: Daar wordt om gelachen, maar dat lijkt mij heel leuk.
3: Maar er gaat echt een concert komen met de muziek van Bassie en Adriaan.
2: Ja, maar iedereen kent
1: de muziek van Bassie en Adriaan.
2: Iedereen kent toch al die liedjes van hun? Die zijn legendarisch.
3: Ja, maar hij is er fan van. Zo is hij ooit begonnen natuurlijk met Amerika.
2: Zeker, ja. Nee, maar al die nummers van hun, die ze trouwens ook in Amerika maakten. Over de highway hebben ze nummers inderdaad gemaakt.
0: Ja. Wie gaat dat spelen dan?
2: Alle artiesten gaan dat zingen. Dat hebben ze ook met Rob de Nijs gedaan en met anderen. Dat gaan ze met Bassie en Adriaan ook doen.
1: Nou ja, maar uit nostalgisch
2: oogpunt
1: zou dat best leuk kunnen zijn.
0: Ja, wie weet.
2: Ja.
1: Als ze die twee maar niet meer rolstoelen het toneel oprollen. Want dan wil die ene, die grote, weer een handstand maken dan.
3: Die is acrobaat, hè? Die andere is...
2: Zit vol kattenkwaad.
3: Vol kattenkwaad,
2: ja. Maar nu niet meer, denk ik.
3: Nee, en hij had een bloedhekel aan kinderen, hoorde ik van René. Dus dat is helemaal niet zonder.
2: Ik zag ooit, er was nogal een documentaire van hem, werd hij geïnterviewd. En toen ging het over dat hij met zijn kleinkinderen ergens liep. En dat dan kinderen met hem op de foto wilden. En toen zei hij zelf tegen de kinderen had gezegd van... En jullie hebben het leven van mijn kinderen verpest, maar mijn kleinkinderen niet. Want die continu met ze op de foto moest. Ja, dat is wel vrij hard.
3: Ja. Arend-Jan, die oorlog, die golfoorlog. Daar is er overleg over geweest, begreep ik toch? Ook met Europese landen en zo. Hoe zit dat precies?
4: Ja, dus probeerden met elkaar te praten. Proberen af te stemmen, maar jongens, alles is hopeloos.
3: Lekker weer dit.
0: Jij zit er goed in de verhaal.
2: Vertelt het wel met een glimlach.
4: Niet alleen Hormuz is afgesloten. Er gingen vandaag met 3-4 schepen door. Normaal 125. Maar ook de Rode Zee nu. Hè. Dus de Saoedi's zitten heel nerveus te kijken. Want die konden nog door de Rode Zee... konden ze dan met die pijp, die East-West pijpleiding, zo heet dat... die hebben ze ook opgeblazen. Dus nu is Brent-olie $107... per vat.
1: Ja, het wordt niet meer, de benzine wordt niet meer te betalen dan.
4: Is niet meer te betalen.
0: Steven af op een economische depressie.
4: Nou ja, weet je, daar zat ik gisteren vannacht over na te denken.
0: Ja.
4: Als je naar de staatsschulden kijkt, hè, Frankrijk knetterhoog, België hoog, Duitsland stijgende, Singapore ook, rijk land, maar hele hoge staatsschuld. Japan heeft ook een knetterhoge. Nou, dan heb je Brazilië, maakt er een potje van. Milei is wat aan het kettingzagen, maar is nog vrij hoog. Amerika is 125% nu, hè. Natuurlijk is de dollar een sterke munt. Maar ja, Scott Bessent probeert dan die obligatie zelf op te kopen. Werkt ook allemaal niet. Het zou best maar eens kunnen dat het knalt, hè? Hebben we toch vaker gehad in de geschiedenis? Kan zomaar.
0: Ja, ja, maar dan moet je nog achteraan zeggen, komt door Trump.
4: Nee, maar
1: ja, ik zit wel eens te kijken naar een opvolger van Trump. Maar de opvolger van Trump, wat er ook gebeurt en wie het ook is, die is niet te benijden.
0: Nee.
1: Die moet
0: een
1: hoop rotzooi opruimen.
4: Dat is absoluut zo, ja.
3: En is er ook nog weer een bruiloft gaande, begrijp ik, met de Trump junior of zo?
2: Ja, er was een tijdje terug al een bruiloft gaande van inderdaad de zoon van Donald Trump. Die
4: is getrouwd
2: op een eiland in de Bahama's, privé-eiland, was al in mei. Dus dat is allemaal oud nieuws. Maar nu is naar buiten gekomen, en dat maakt het weer hot, dat een Russische oligarch, bevriend met Poetin, een groot deel van die rekening heeft betaald, ongeveer $100.000 aan verblijfskosten.
3: Okay.
2: En daarbij nog eens $70.000 aan een vuurwerkshow. Zo. En ja, terecht dat daar iedereen in Amerika boos over is. Zeker de Democraten, maar ook de media. Wacht even, Wiert, dan kom je alweer zuchten. Even verhaal afmaken. En zij zeggen natuurlijk, daar wil die vent wat voor terug. Nou, het gebeurt wel op de typische Trump-manier, namelijk in alle openheid. Ze zeggen, het is zo en het zijn vrienden. Maar natuurlijk wil die vent daar wat voor terug. Ja. Al is het maar dat je het oor van de zoon van de president hebt. En er was een senator, Chris Murphy, die in de senaat ook sprak van ongekende taferelen.
1: Maar als ik zoveel geld...
5: There's a single member of this body, Republican or Democrat, who'd go on TV tonight and defend the Russian government paying for the Trump family's private island wedding. But at some point, there just has to be a bottom that the United States Senate unanimously recognizes. Does any Republican here think that you would say nothing If Hunter Biden's wedding or Malia Obama's graduation party was financed by Iranian allies of the Ayatollah, you guys would shut this place down.
2: Ja, en ik vind dat laatste punt,
3: meer,
2: nee, dat laatste punt vind ik nog het beste punt. Want wat er gebeurd is, hoeft dus niet illegaal te zijn. Mm-hmm. Alleen, je moet natuurlijk wel onderzoeken. Hè, wat heeft die vent daarvoor teruggekregen? Ja. Maar precies wat deze senator zegt. Stel inderdaad dat die zoon van Joe Biden, hebben we het vaak over gehad, Hunter Biden. Daar waren de Republikeinen al boos over, omdat hij in een soort raad van bestuur van een Oekraïns gasbedrijf ging zitten en daar geld voor kreeg. Als dit bij hun was gebeurd, was het huis te klein geweest. En nu laten ze het lopen.
1: Jawel, maar als je moreel goed in elkaar zit, wil je dit niet.
2: Doe je dat toch sowieso niet? En ze hebben ook geld zat.
1: Ja.
0: Dus. Maar dat is zo raar. Wat is nou $180,000 als je miljardair bent? Zoals
2: ja. Nee, ja.
0: Weet je, dat
1: ja. Hij maakt zich alleen maar, hij maakt alleen maar druk dat zijn naam op gebouwen
3: moet. Ja, Kennedy Center wil hij nu gaan sluiten als de naam er niet op gaat komen. Dat is niet te geloven allemaal. Waar is die man?
2: Ja, hij had zijn naam er al opgezet. Ja. Toen heeft het Hooggerechtshof gezet. Een rechter heeft gezegd, die naam moet er weer af. Want, dat weten heel veel mensen misschien niet, maar John Kennedy is natuurlijk vermoord in 1963. Ja. En als eerbetoon aan hem heeft het congres toen gestemd over een herdenkingsplek voor hem. Dat is die hal geworden en dus is ook officieel bekrachtigd toen dat het zijn naam moet dragen. Toen heeft Trump dat opgelost door er zijn naam klein onder te zetten met gerenoveerd door Trump. En daar gaat nu die ruzie over dat Trump zegt, ik wil het best renoveren, maar dan moet dat erbij en anders doe ik dat niet.
4: Ik vind het zo treurig. Het is zo'n mooie center ook. Hè? Als student ben ik daar geweest.
2: Ze hebben wel gelijk dat het gerenoveerd moet worden. Het is
3: zeker.
2: Oud, hè?
3: Nou ja, hij is een student geweest.
4: Ik was als student en toen kwam het concertgebouw.
1: Ik was net na de oorlog geweest. Ja.
4: Toen kwam het concertgebouw op. Ik was hartstikke trots. En al die Amerikanen.
0: Hij hoorde het niet.
4: Die zeiden van dat het een geweldig orkest
1: was. Hij luisterde nooit naar anderen.
3: Het is wel een oude rotzooi als je dat zo bekijkt. Ja,
2: ja, dit is dan door het Witte Huis zelf online geplaatst. Daar valt inderdaad glas naar beneden. Oh, en critici zeggen al van ja, er heeft gewoon iemand van de regering Trump even een zetje gegeven om te laten zien dat het heel erg is.
1: Oh, het lekt ook.
2: Ja, maar het Witte Huis heeft wel gelijk. Het moet echt gerenoveerd worden. Ja. Alleen je kunt ook niet zeggen, ik doe het alleen als ik ook mijn eigen naam eronder mag.
3: Nee, dat staat echt helemaal nergens. Wat is het gekste nou wat je ooit gegeten hebt, Johan? Als je dat toch mag bedenken.
1: Nou, ik heb wel eens koeienhersenen moeten eten. Mm. Bij een voorzitter van een Griekse club aan de Albanese grens. Daar werd ik uitgenodigd. En die mensen die gingen mij inpakken. En ik zei, wat eten we? En toen zei die mevrouw, koeienhersenen, dat is de specialiteit van de streek. Toen heb ik daar de hele avond zitten kokhalsen.
3: Ja, ja, dat kan me voorstellen. Schrikst wat jij gegeten hebt?
0: Stierenballen in Georgië, wist ik ook niet. We hebben
4: ik
0: daar
4: ook?
0: Verteld. Ja, jij ook, joh.
4: Ja, in Indonesië.
0: Maar echt.
1: Oh, dat maakt veel duidelijk. Ja.
0: Ze blijft het effect op ons gaan.
3: Ja. Hebben die Thomas Tuchel had gezegd dat hij na de wedstrijd tegen Mexico als bondscoach van Engeland eigenlijk het gras had willen opeten, omdat hij dan iets bijzonders in zijn lichaam had gehad om het te onthouden. Toch, jij zegt nou, wat zei jij? Koeienhersen, zei je toch?
1: Koeienhersen, ja.
3: Maar er zijn meer dingen die jij... Toch? Ik zit, wat was dat
1: ook
3: alweer?
1: Heb ik weer jeugdzonde?
3: Even denken.
6: Waar is de tijd gebleven dat poesjes nog schoongelikt werden?
3: Doen we dat niet meer?
1: Het ouderwetse vakwerk. Ik heb wel zo'n haar gekeurd helemaal kaal gegeten. En dan moet ik zeggen dat ik ook wel eens aan een anus gelikt heb. En dan...
3: Je blieft zeg. Man.
1: Nee, maar serieus, ik heb daar geen slechte ervaring.
3: Ja, we zijn het zelf. Sorry,
1: dus TV is dodelijk. Die beelden gaan nooit meer weg.
3: Ja. Maar ja, het vloept er zo uit natuurlijk. Ja.
1: Het is wel waar.
3: Ja. We zijn er zo weer naar de onderbreking. Tot zo.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Zo, en nu weer fris verder luisteren.
3: Ik denk, welkom trouwens terug bij het laatste gedeelte van deze uitzending van VI, dat we toch wel een van onze voormalige bondscoaches even sterkte moeten wensen vanaf deze plaats natuurlijk. Ja. Want ik zag hem toch niet aankomen op een manier dat...
1: Nou, het is heel snel gegaan.
3: Ja, wel verdrietig dat Bertina Koeman is overleden.
1: Ja, en ik heb die vrouw vanaf het begin, toen toen ze verkering met hem kreeg. Ook die ouders van die vrouw, dat waren ook hele aardige mensen. Dus ja, ik ken ze al heel lang en zo. Maar ja, ik schrok er wel van, ja.
3: Ik ook. Ik zag hem niet aankomen. Dus vanaf deze plaats van ons allemaal, denk ik
1: ook. Ik schrok trouwens ook van Dean Saunders.
3: Ja, ook een verhaal, zeg. Ben.
1: Ben Saunders,
3: Ben,
1: ja.
3: Dean had inderdaad,
1: ja, Dean was een voetballer, ja.
3: Ja. Ja, dat is zijn broer. Die,
1: ja, maar ja. Ik toen ik het hoorde, dacht ik, is hij nou verdronken? Of ja, is hij geliquideerd? Want,
3: ja. Het was geen, er was geen...
1: Crimineels bij, nee.
2: Nee, dat heeft de politie gezegd, inderdaad. Maar die familie was hem daar ook al aan het zoeken.
1: Nou ja, hij had wat problemen gehad. Ja. En hij had op het woonwagenkamp de woonwagen van zijn schoonouders geërfd. En daar woonde hij. En hij had zelf, geloof ik, een tattoo shop in Arnhem.
2: Ja, ja.
1: Het was een goede zanger.
3: Zeker.
1: En hij heeft het nooit gemaakt daarna.
2: Nee, ook wat problemen gehad met justitie en zo, hè? Ja. Dus niet echt handig met die roem omgegaan.
1: Nee, nee.
0: Maar goede stem.
1: Ja.
3: Zeker. Ja. Nou, Iran is nog steeds bezig met ons, hè? Hacken en zo, we moeten een beetje oppassen. Wat gebeurt er allemaal op dit moment, Arend-Jan?
4: En ze zijn ontzettend goed in hacken. Maar het is overigens wat nog veel enger is, is dat hele AI-verhaal. AI, ja, kan nog veel beter hacken dan de beste menselijke hacken. Daar moet je Dave Maasland maar eens over vragen.
3: Ja. Oh, dat is dat kleine mannetje, toch? Ja, dat, ja, ja, nee, je hebt
4: er zijn zeven.
3: Ja.
0: Maar Dave, moet je eens een keer vragen.
2: Dave is er niet, dus hij is van
4: dat idee. Hij
3: doet zijn best.
4: Als ik het kort mag uitleggen, er zijn 700...
2: Ja, omdat Dave er niet is, stelde hij een vraag over Iran.
4: Ja, maar
2: niet over AI.
4: Maar dit is weer erger. Dit is erger. 1700 AI.
2: Maar niet uit wat de vraag je stelt. Dan geef gewoon een ander antwoord.
4: Maar die zijn gevlucht. En die hebben een computersysteem gehackt. En zijn toen ook andere systemen gaan hacken. En nou is de hele top van AI en Anthropic zijn echt heel bezorgd. Ja. Want je hebt een soort self-recursive, zelfverbeterende mechanismen. En Trumps antwoord was, nou ja, we zijn de beste, dus het geeft allemaal niks. Maar het is wel een probleempje hier.
3: Ja, dat kun je wel stellen. Hey, er is nog een probleem. De kerstboom.
0: Ja, de kerstboom. In Groesbeek.
3: In Groesbeek.
0: Ja,
3: daar zit jij mee, hè?
0: Nou, ik zit er niet mee, maar ik vind ze slap. Ja. Dan is daar weer een of andere...
2: Daar zit jij wel mee.
0: Een of andere gemeentebestuur die dan zegt, weet je wat, we doen die kerstboom volgend jaar maar niet, want dat is eigenlijk niet verbindend en dat is een christelijk symbool en mensen nemen er aanstoot aan, dus we doen een of andere vage lichtsculptuur. En ik snap helemaal niet waarom die bestuurders allemaal op hun rug gaan liggen voor het minste vorm van tegenwind. Als die er al is, hè, want ze gaan ook vaak preventief al dit soort keuzes maken. Mm. En uiteindelijk, ja, geef je alles weg. Hè. Zwarte Piet is natuurlijk al weg. En dan de kerstboom en dan dat en dan dat. En uiteindelijk blijft helemaal alleen een lichtsculptuur over waar niemand iets aan heeft.
1: Nou ja, maar het is toch... Ik vind een kerstboom heel sfeervol, 's winters. En ik hou geen moment rekening met het feit dat het ook iets met het christendom te maken heeft. Het is gewoon een kerstboom.
0: En dit ding staat gewoon in allerlei islamitische landen, in Turkije en in Dubai. Zo staat hij toch ook gewoon in de winter. Dus
3: je zegt, Groesbeek, zet er nou even een kerstboom neer.
0: Zet er gewoon een kerstboom, ja.
1: Maar ik weet niet van welke partij dat is, maar dat is natuurlijk weer lachwekkend dat Groesbeek dat doet. Want er zijn hele normale mensen daar. Bergen, daar hebben die mensen helemaal niet bedacht. Joh, een gek in de gemeenteraad.
2: Ik denk er niet bij na en ik ook niet dat het natuurlijk onderdeel van een christelijke traditie is. Maar ook al denk je daar wel over na, wij hebben als samenleving een christelijke cultuur en traditie. Dus dat is alleen al een reden om dat ding neer te zetten.
0: Ja, weet je,
2: hoef je niet christelijk voor te zijn.
1: Ja. Ik vind het vooral in de stad met de kerst heel sfeervol.
2: Dat krijg je ook.
0: Uiteindelijk is het, als je het serieus neemt, dan krijg je natuurlijk de boodschap die je afgeeft aan mensen uit allerlei culturen die Nederland binnenkomen is, wij zijn niet trots op onszelf, we hebben eigenlijk helemaal geen eigen identiteit, geen eigen cultuur. Dus weet je wat, we geven jullie alle ruimte om je eigen cultuur en je eigen identiteit uit te leven. En dat is gewoon niet goed.
3: Maar dat kan ook samen. Je kan ook gewoon die kerstboom neerzetten en ondertussen ook wat andere uitingen.
0: Wat in de Verenigde Staten doen bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is eigenlijk veel logischer.
2: Dat kan.
3: Ja. Zoals Sinterklaas ook, hij stopt er gewoon mee, die steen van de Wallen. Ben je al gebeld of niet? Om het even over te nemen? Ja, ik weet het niet, maar...
1: Nou ja, goed.
0: Je hoeft alleen een baat, die snor heb je al.
1: Ja. Ik heb al een commercial met Sinterklaas opgenomen.
3: Die was wel goed. Ja.
2: Was die goed?
3: Ja, die was echt heel goed, ja. Dan loopt Johan heel boos weg.
2: Maar ja. De vraag is natuurlijk, is directeurtje al gebeld? Ja. Toch?
3: Nou, die staat te trappelen,
2: dat
3: denk ik.
2: Dat lijkt mij ook.
0: Ja.
1: Nou, directeurtje is al aan het droog oefenen, hè?
3: Ja,
2: dat denk ik ook.
1: Die zit nu Sinterklaas liedjes, ze zingen gewoon de spijkerboom. Ja.
3: Maar zou die dit jaar willen, denk je, of niet, als Sinterklaas hier...
1: Jawel,
3: denk
1: jawel.
3: Denk je, ja? Ja, die moeten wel. We aandringen, of niet?
1: Ja.
3: Ja, of moeten we zeggen...
1: Nou ja, kijk, de eerste jaren was hij fantastisch. Verleden jaar zat hij een beetje in een dipje. Het ging iets te lang. Maar ik vind hem wel de leukste Sinterklaas die ik ooit in Nederland gezien heb.
2: Het bleef nog steeds fantastisch om te kijken. Ja. Gozer moet gewoon weer komen.
3: Hey, nou ja. Even, jouw irritatie waarschijnlijk. Arriva gaat niet eens meer proberen. Die gaan niet eens die zwartrijders meer aanpakken.
1: Ik ga niet op die lijn. Kom ik nooit.
3: Nee,
1: maar als je nou iedere
3: bus.
1: Dag naar je werk moet met die trein... dan zeg je toch ook tegen die conducteur... ik heb geen kaartje, ik betaal. Niet, hè?
3: Nee.
1: Ik betaal niet.
3: Schrijf toch niet in.
1: Moet ik eerst masturberen voor geen kaartje op de kopen?
3: Ja, nou ja, misschien wel.
1: Nee, maar geef het een rukje aan.
3: Het is wel wat je zegt. Waarom zou je dan nog een kaartje kopen als die mensen toch niet aangepakt
1: worden?
3: Nee,
1: maar het is ook je... Ik vind dat die bus van Ter Apel, die is ook al gratis. Want die buschauffeurs willen dat gezeik niet. Ja. Maar er wordt dus wangedrag wordt beloond in dit land.
0: Het is bijna gratis, dus alles is gratis daar.
3: Ja. Dat was morgen aan de bar Samuel Welte. Ken je Samuel Welte of niet?
1: Als je maar niet gezien hebt.
3: Dat wil je niet, hè? Maar het is de rising star onder de nieuwe ster. Nou,
1: ik heb eerlijk gezegd tegen de eindredactie... als Wilfred zo'n kut liedje wil zingen... dat kan toch wel het grappige van inzien. Maar ik ga niet de programma's zitten... waar Nederlandstalige zangers gaan staan te blaren.
3: Maar hij is echt een leuke jongen. Hij is ook
1: een hele leuke joch, ja. Een hele leuke joch. Maar kijk, ik noem dat geen zanger... want iedere buurjongen van mij zou dat liedje... precies hetzelfde zingen.
2: Het is een goede zanger. Ik kwam hem laatst tegen, toen was hij bij de Oranje Zomer... en toen stond hij even met me te babbelen. Die is dus ook bezeten van de Amerikaanse politiek. Ja. Kijkt al die filmpjes, weet er ook alles
1: Die heeft jou even ingepakt.
2: Nou, is een slimme jongen.
0: Daarom zit hij nu hier.
1: Zeker dat jij een goede visie had.
3: Ja, maar jij kent hem ook. Jullie kennen elkaar. Jullie hebben elkaar eerder ontmoet. Hij zat van de week bij mijn podcast en toen vertelde hij het volgende.
9: Ik was met mijn vader bij de aflevering dat jullie stopten. Toen met de kaarsrel.
3: Ja.
9: Dat weet je nog wel.
3: Stoppen we er gewoon mee. Ja,
9: dan stoppen we er gewoon mee. Nou, dan stop ik er ook mee, zei René. En toen kwam ik buiten, kwam ik Johan tegen... die heel snel wegliep naar zijn auto. Zeg ik, Johan, ik ben beginnend zanger. Toen wist hij nog niet dat ik volkszanger was. Of popvolkszanger, weet niet veel wat ik ben. Dat kan mij schelen. Toen zei hij, ja, je moet klein beginnen en niet te hard van stapel lopen. Heb ik dat niet helemaal gedaan, maar het is wel goed gekomen tot nu toe nog. Maar ja, maar dus, ik vind Johan echt een gouden gozer.
3: Dus je wil hem even bedanken nu?
9: Johan, bedankt. Ik ben niet altijd eens met wat je zegt. Maar dat is ook juist het mooie ervan. We hoeven niet altijd eens te zijn. Maar ik vind je wel geweldig.
1: Nou, ik vind hem eigenlijk best een leuke zanger. Ja.
3: Hij kan het wel, hè?
2: Ik denk dat hij hier aan de bar perfect past. Denk
3: ja, nee, maar
2: hij
3: leest alles, hij ziet alles, hij kijkt alles. Dus, maar hij belooft niet te gaan zingen, maar hij komt wel even langs. Dus,
2: ik beloof jou, die kan overal over meelullen, die gozer.
3: Ja.
2: Echt waar.
1: Nou ja, maar hij heeft niet naar geluisterd... want 3 weken later vroeg hij 10.000 euro voor een half uur. Ja,
0: geef hem niet ongelijk.
3: Samuel, je bent er klaar voor, denk ik. Tot morgen. Jou ook weer bedankt, Arend-Jan. Tot later. Hoi, hoi.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.
12: Goede Zone FM.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Plus speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 15.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
5: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jan Vrij en aan de andere kant van de lijn Jos Boesveld. Jos, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, we kunnen het hebben over de geweldige goal van João Cancelo. Dat gaan wij in dit geval niet doen, want wij hebben AZ op de voet gevolgd. We gaan straks nog even kort vooruitblikken op de wedstrijd van NEC. Maar laten we beginnen met de wedstrijd van AZ op bezoek bij Sunderland. Ja, zullen we dan ook maar gelijk bij het begin beginnen. En dus de geweldige opkomst van de mannen in het Stadium of Light.
6: Ja, heerlijk. Je proeft echt aan alles dat Sunderland weer terug was in Europa. En die trotse fans die konden eindelijk weer eens juichen voor hun club hier in Europa. En dat ze dan zo opkomen met Elvis Presley en het geweldige nummer en hoe dat stadion volledig meegaat. Ik was ook heel blij dat de commentator van dienst, volgens mij was het Wietse van der Groot, dat hij op tijd stopte met praten. Je hebt toch wel eens dat sommige commentatoren zeggen van ik praat hem lekker vol, maar dat wil je juist niet hebben. Dus ik was heel blij dat we er lekker van konden genieten. En ja, dan begint voor mij zo'n wedstrijd al met kippenvel. En dat laat je niet los, om het zo maar te zeggen.
5: Zing je nou ook graag mee, Jos? Ben je een beetje fan van Elvis? Ik moet zeggen, ik heb dat wel een beetje, hoor. Ik luister vaak Elvis, vooral als ik op bezoek ga bij mijn schoonouders. Kom ik niet heel veel. Maar als ik er ben, draaien ze Elvis over het algemeen. Maar het blijft wel lekkere muziek.
6: Ja, het kan niet verkeerd, hè, Elvis. Altijd goed. Het staat niet bovenaan mijn lijstjes, om het zo maar te zeggen. Maar met dit zing ik me altijd graag mee. Het is gewoon een heel goed nummer. En zeker als het door 50.000 man gezongen wordt.
5: Ja, absoluut. Ja, dan begint de wedstrijd, hè. Want op voorhand sowieso een zware wedstrijd. Maar dan zou je nog kunnen zeggen van oké, zwaar programma Premier League. Sunderland moet dit weekend maar tegen Manchester City. Ze houden zich een beetje in, maar dat was allerminst het geval. Want het is natuurlijk een tijd geleden dat ze ook in Europa actief waren. En dat merkte je ook wel in het stadion ook, hè?
6: Ja, nee, zeker, absoluut. Alleen al dus aan die opkomst die we net besproken hebben. AZ heeft gewoon een beetje pech gehad dat ze een Engelse club loten die er wel alles aan gaat doen in Europa. Want je zegt, hierna moeten ze tegen Manchester City, nou, hiervoor tegen Arsenal. Dus het programma is inderdaad echt loodzwaar. Maar ze verschenen inderdaad aan de aftrap met, nou, misschien niet de allersterkste opstelling, maar zeker geen B-opstelling. Dat kunnen we zeker niet zeggen.
5: Absoluut niet.
6: Dus gewoon eigenlijk op een flinke oorlogsterkte, om het zo maar te zeggen. En die fans waren er echt klaar voor. Ik vond het wel een hele goede ambiance.
5: Ja, precies. En als je dan de eerste helft erbij pakt, hè, dan is het misschien wat kort door de bocht. Maar dan kun je zeggen dat AZ er in de eerste helft nog niet echt klaar was. Tweede helft was een totaal ander verhaal. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Laten we de eerste helft er eens bij pakken. Het was echt overleven voor AZ.
6: Ja. Ja, en toch wel de eerste beste kans was wel voor AZ, hè? Door een fout achterin bij Sunderland. Ja. Opeens Daal kan Robin Roefs passeren, maar die heeft een goede redding. Dan zeggen ze altijd, krijg je een hele andere wedstrijd. Maar je kreeg ook een hele andere eerste helft na die gemiste kans. Want inderdaad, wat je zegt, Sunderland, het was een beetje zoals verwacht, hè? Het sterke Sunderland uit de Premier League gaat even met AZ spelen. Het was echt een klein wonder dat er niet gescoord werd in de eerste helft.
5: Nee, precies. En dat moment is misschien ook wel grappig als je de eerste helft erbij pakt. Je kijkt als je bij Sunderland, in eerste instantie ga je kijken naar Brobby. Sully gaf al aan vooraf, keek heel erg uit naar het duel tussen Brobby en Goes, had ik zelf ook al. Maar Brobby begon dan wel op de bank. Ja. Op doel wel met Roefs. Die met een aantal reddingen gewoon echt wel laat zien dat hij gewoon echt een topkeeper is. Ja. Toch, als je dan toch even kritisch moet zijn, Jos, want ook dat doen wij zo vroeg in de ochtend. Waren wel momenten, hè, dat hij wil opbouwen en wilde hij het ook graag, maar het leek wel alsof het team daar niet op zat te wachten of zo. Er waren heel veel van die momenten dat hij de bal lang aan zijn voet en dat er niet veel gebeurde.
6: Ja, ja, dan zou je toch heel graag zo'n kijkje de kleedkamer willen hebben. Van wat is nou afgesproken? Heeft de manager gezegd van ja, we gaan opbouwen? Of heeft ze gezegd van nee, we willen geen risico nemen? Want nee. Je zag ook wel dat AZ probeerde wel heel erg die snelle voorhoede te gebruiken. Hè? Met die snelle buitenspelers erbij. Daar aast ze heel erg op. En dan is het inderdaad wel gevaarlijk om die opbouw te proberen. En dat liep inderdaad niet helemaal lekker, nee.
5: Maar dat zag je ook wel in de gebaren van Roef zelf. Die zich wel een aantal momenten echt wel zat te ergeren. Van joh, kom nou, weet je wel, waar blijven jullie?
6: Ja. Ja, dan is het misschien een stukje miscommunicatie tussen de spelers zelf. Want als een keeper wel wil en de spelers niet, ja, ze zeggen altijd man zonder bal bepaalt. Dan wordt het een lastig verhaal. Uiteindelijk heeft het Sunderland niet super erg dwars gezeten in de eerste helft.
5: Nee.
6: Buiten omdat ze dus die grote kans uiteindelijk weggaven. Maar ja, ze hadden eigenlijk gewoon met 2-0 of 3-0 de rust in moeten gaan.
5: Ja, absoluut. Als je dan de eerste helft is positief. Chaka blijft gewoon een geweldige speler om naar te kijken. Maar goed, na rust verandert de wedstrijd significant, zoals we het al over hadden. De schroom gaat van AZ af. En dan zie je het er ook wel van. Ja, als je dan nu kijkt, op basis van de eerste helft, dan kun je zeggen van oké, ja, ze hadden die kans niet heel veel te vertellen. Maar als je naar puur de tweede helft kijkt, dan hebben ze misschien wel de kans laten liggen om tegen een van de sterkere teams in deze competitie, laat maar zeggen, een punt en misschien wel meer te pakken. Maar zeker een punt te pakken.
6: Ja, echt een puur bonuspunt. Ja, in de tweede helft ging het opeens lopen. Heb jij enig inzicht? Ik vond het best wel lastig om te zien. Hoe komt het nou dat AZ opeens dat het wel ging lopen bij AZ? Het ging allemaal een stuk vlotter, leek het wel. Ze leken elkaar beter te vinden.
5: Nou ja, de intensiteit van Sunderland nam in het druk zetten niet zozeer af. Want dat zag je ook wel een aantal keer na rust dat ze dat bleven doen.
6: Ja.
5: En ja, goed, er werd in de studio ook wel gezegd bij Ziggo, ja, de schroom van zich af. Ik denk dat er vooral iets meer dynamiek was, iets meer positiewisselingen, vooral op het middenveld gebeurde dat. Ik denk dat op een gegeven moment later in de wedstrijd kwam Kwakman er ook nog een keer bij. Die ook goede dingen liet zien op het middenveld. Maar aan de zijkanten gebeurde er ook alweer iets met Patachi die toch iets meer naar binnen, iets balvaster is dan Oefkier. Maar ja, goed, Oefkeer heeft dan weer die diepgang. Dus iedereen heeft zo zijn voordelen. Maar ik denk wel dat het vooral na rust zat in dynamiek en positiewisselingen. En vooral meer lef aan de bal. Want dat zag je wel. Je hebt een aantal momenten gehad dat Kees Smit toch die steekbal wil geven. Of dat hij in 1-2 speelt. Daal die echt zijn tegenstander gewoon bleef opzoeken. En niet zozeer dat hij er altijd voorbij kwam. Maar hij was wel zo lang met die tegenstander vaak bezig. Dat hij er buitenom toch weer terug. Waardoor het team aangesloten stond. En waardoor je ook wel weer meer mensen in en rondom die 16 had. Want dat was wel het grote verschil. Er waren gewoon meer mensen rondom de 16 van Sunderland na de rust dan voor de rust.
6: Ja, ze gingen iets meer achteruit misschien. Hè. Het is wel leuk als je de naam van Kees Smit ook even noemt. Hè. Want ja, met zo'n speler ben je toch altijd op zoek naar dat ene speciale moment. En vlak naar rust kwam het even. Hè, met zo'n mooie sleep en dan hij scoort bijna. En dat moet hij natuurlijk nog veel vaker laten zien, hè, met zijn grote talent. Maar ik weet nog wel goed dat hij toen voor het eerst werd opgeroepen bij het Nederlands elftal. En dan ben ik wel echt iemand die denkt van oké, als ik niet als journalist in het stadion zit, dan wil ik als fan in het stadion zitten. Om gewoon puur naar Kees Smit te kunnen kijken. En hij had helemaal niet zo'n supergoed debuut. Maar het was wel weer één zo'n speciaal moment dat je denkt van wow, zie ik dan nou een Frenkie-achtig de Jong actie in combinatie met een andere hele goede middenvelder, Rodi, om het zo maar te zeggen. Dat speciale moment, en dat zag je nu ook bij Sunderland, maar ik vind het dan toch jammer dat hij dan vrij vroeg al in de wedstrijd, voor mijn 59e minuut, werd hij naar de kant gehaald. Waarbij het trouwens nog heel grappig was. Zag je dan wat er gebeurde met Kees Smit? Heb je dat meegekregen?
5: Had het niet in de gaten, ja, mooi.
6: Nee.
5: Ja, maar had het niet in de gaten. Misschien ook de timing dat hij denkt, maar ja, weet je, de andere kant, hij zal dit van tevoren toch ook wel bedacht kunnen hebben. Zijn tijdje eruit geweest.
6: Ja.
5: Echt tot zal voorzichtig omgaan met hem. Maar hij had het volgens mij niet in de gaten. Volgens mij werd hij op het laatste moment werd hij daarop geattendeerd. Maar waren ze weer net te laat. En dat zijn wel momenten. Hè? Zeker als je dan kijkt van. En ik kan me al echt voorstellen dat echt al op dat moment. Gewoon een minuut lang. Gewoon de pest in zijn lijf heeft. Want dat is gewoon cruciaal. Als jij een minuut met 10 staat tegen een Premier League ploeg. Ja, dat kan echt fataal zijn. En dan zou je zo'n hele tweede helft een beetje teniet doen.
6: Ja, en gewoon zo eigenlijk flauw. Hè. Het doet me ook een beetje denken aan wat er bij Ajax Willem II gebeurde met Slorry. Die echt werd geraakt in zijn gezicht, gaat liggen en toch het veld uit moet en een minuut buiten het veld. Bij Kees Smit, of hij is misschien net zo'n goede acteur als hij een voetballer is. Maar je zag duidelijk dat hij echt niet door had van, hey, ik word gewisseld. Daar vind ik persoonlijk dat zo'n scheidsrechter moet kunnen zeggen, oké, nou, je rent nog letterlijk naar de kant om het te halen. Gun gewoon die wissel, laat die wissel lekker doorgaan. En niet een minuut lang AZ met 10 man laten voetballen. Het was een lekkere wedstrijd. wedstrijd. Laat die wedstrijd lekker doorgaan. Maar ja, daar ben ik dan weer.
5: Ik moet zeggen, Jos, ik snap, je bent een romanticus. Hè? Ik ben op een bruiloft geweest, dus ik ken je wat beter. Maar ik zie dat wel echt anders. Het is gewoon onderdeel van het spel. Je moet er gewoon bewust mee bezig zijn. Ja. En ik moet zeggen dat ik het als kijker wel weer interessant vind. Want zo'n minuut krijg je ook alweer van, oké, wat gaan ze op dat moment doen? Hè? En wat voor invloed heeft dat weer? Weet je? Dus in die zin vind ik dat wel interessant. Maar jij noemt net Kees Smit. Ik had dat eigenlijk met Kwakman, weet je, wat ik toch wel echt een speciale voetballer vind. En we wisten natuurlijk niet of hij wel of niet zou spelen, want de keuze op het middenveld is reuze, zoals we dat wel vaker zeggen bij AZ. Echtold heeft echt iets te kiezen op het middenveld. Ja. Hij speelde dus helaas niet, maar ik was bij hem vooral heel benieuwd van, oké, hoe verhoudt hij zich nou, laat maar zeggen, tussen, fysiek sterkere middenvelders, een hoger tempo. Mm-hmm. En dan vind ik toch wel dat, in die minuten die hij speelt, laat hij wel gewoon echt zien dat ook hij een speciale speler is.
6: Ja, hij is er toch wel staande gehouden. Het vervult me ook wel een klein beetje met trots. Dat AZ met zoveel jonge spelers en ook gewoon Nederlandse spelers, dat is ook gewoon prettig om een keer te zien. Zich wel inderdaad, echt de tweede helft hebben zich echt goed geweerd. En ze hadden eigenlijk gewoon moeten scoren als je het zo bekijkt. Dit had gewoon eigenlijk 1-1 moeten worden. En op het einde kan het natuurlijk Sunderland, dat kan ook nog scoren. Dan wordt het 2-2, weet ik veel wat.
5: Maar
6: ik heb wel een klein beetje trots eigenlijk hoe AZ zich in de tweede helft heeft laten zien tegen dit Sunderland.
5: Nou, ze hebben een goede tweede helft gespeeld. Alleen wel is het, ik denk dat het moment, hè, de redding van Roefs bij Meerdink, ik denk dat dat wel het moment is dat je zegt van die had er gewoon echt in
6: gemoeten. Ja, 100%. Ja, deze kregen echt grote kansen na een tijdje. Meerdere schoten waren het eigenlijk. Hè.
5: Ja, dus het maar ook is, de kets van Roefs.
6: Ja, Roefs, wat je zegt, inderdaad, een hele goede keeper. We hebben het luxe, met Bart Verbrugge, eerste keeper, Roefs erachter. Dat is geen verkeerde uitgangspositie voor Xavi straks. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
5: Ja, absoluut. Dan gaan wij straks nog even kort vooruitblikken op NEC. Maar we gaan ook het meest gelezen nieuws en ook het absoluut trieste nieuws van vandaag is dat de vrouw van Ronald Koeman is overleden. En dan zie je ook wat dat losmaakt in de voetbalwereld. Spelers en familie van spelers die in Barcelona of bij het Nederlands elftal. Dan zie je persoonlijke berichten. Maar het is gewoon zeer triest. Te jong, 65 jaar.
6: Ja.
5: Dat
6: het voelt een beetje gek om dan nu naar zo'n onderwerp te switchen nadat je eigenlijk best wel genoten hebt van AZ en van het voetbal. En dan, dit kwam eerder op de dag, kwam dit kwam naar buiten. Ja, veel te jong wat je zegt. En ik probeer altijd wel, ook rondom dit hele rotnieuws, probeer ik een beetje het positieve te pakken. Dat ik weet van die laatste maanden, Koeman is natuurlijk opgestapt bij Oranje. Mm-hmm. Ze zijn wel heel mooi waarschijnlijk die laatste maanden samen beleefd. Hopelijk, denk ik. Ook als je het zag op de Instagram van de familie Koeman en van de vrouw van Koeman zelf, zag je wel dat ze er nog even van genoten.

0: Bezoek bij Juventus. Sander Jansen is daar natuurlijk ook. Volgt alles, hè? Want dat, ik bedoel, we kennen Sander, die mist niks. Nee. Is daar bij de persconferentie geweest, bij de training is hij geweest. Ja, er gaat daar ook wel echt iets heel bijzonders gebeuren. Maar ook daarvoor geldt weer, voor Juventus is het maar NEC, net zo goed als het voor Sunderland maar AZ wellicht is geweest.
1: Ja.
0: Maar ook voor Juventus, als je kijkt hoe het nu gaat met de club in Turijn, een grote club uit Turijn, ja, dan hoeft NEC niet te verwachten dat ze echt met B-garnituur en dat ze denken van nou, we doen het hier wel mee af, want ze hebben echt wel resultaten nodig.
1: Ja, nee, het zeg je eigenlijk goed als je die situatie gaat vergelijken met Sunderland tegen AZ en Juventus tegen NEC. NEC heeft ook weer pech met Juventus, die moeten echt gaan presteren, want in de competitie gaat het echt niet goed. En de Italiaanse media, die hebben de messen al lang geslepen. Die zijn nog maar scherp. Dus die hoeven niet eens meer geslepen te worden. En dat meldde Sander ook wel in zijn... Die was natuurlijk bij de persconferentie van Juventus.
0: Ja.
1: En je merkt wel duidelijk dat de sfeer daar grimmig was. Hè? De Italiaanse pers heeft een beetje gevraagd over NEC. Maar de rest ging het allemaal over de zwakke seizoenstart. Nou, NEC kan de borst nat maken. Dat is duidelijk.
0: Ja, absoluut. Want Sander was ook bij de persconferentie. Waren daar nog opvallende zaken die naar voren zijn gekomen, Jos, die jou zijn opgevallen?
1: Nee. Nee, ja, ik vond het wel mooi dat Spalletti volgens mij, die zei dat hij toch wel respect had voor hoe Schreuder die opvatting bij NEC erin kreeg. En dat hij er ook respect voor had hoe hij dat al gedaan had in Spanje bij Castellón. Dat hij zei van ja, de Spanjaarden die willen helemaal niet op deze manier voetballen. En dat heeft hij er toch maar ingekregen. En dat vond ik wel mooi dat wel gezien wordt. Dus je kon wel zien dat duidelijk Juventus zijn huiswerk wel gedaan had. Dus dan kun je gelukkig zeggen, ze nemen NEC wel serieus. Dat is wel fijn om te weten.
0: Ja, absoluut, absoluut. Nee, goed, later vandaag neem ik met Sander nog een update op in aanloop na die wedstrijd. Ja, dan tot slot. Wij zijn gek op voorspellen. Jos, wat denk jij? Wat gaat het worden?
1: Ja, moet ik chauvinistisch voorspellen of realistisch? Ja,
0: luister, je bent een romanticus, maar je bent ook wel een beetje een chauvinist.
1: Ja, ben ik dus ook, ja. Nee, dan gaat NEC op een hele geniepige 1-2 zege eindigen. Met een mooie aanval op het eind. Dusan Tadić, die nog topfit is na 95 minuten hard rennen. En die maakt er gewoon.
0: Ik ben benieuwd. We gaan het volgen, Jos. Dan wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage in deze VZSM. En zoals we net al zeiden, later vandaag nog een update over NEC met Sander Jansen. En zoals wij vaker zeggen, Jos, tot ZSM.
1: Tot ZSM.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7,
3: wat een geld.
5: 15.000. Wat verdikke me.
2: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

know you want the whole one, not to

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug, die ernaast ligt, in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: Goedenavond, daar zijn we met Voetbalpraat op deze woensdag. Het is 16 september. Het is de dag van de 75ste verjaardag van Willy en René van de Kerkhof. De tweeling van PSV, dat is geen kattenpis. Ja, ja, 3 landstitels. UEFA Cup gewonnen. De een heeft nog in 88 de Europa Cup 1 gewonnen. Bemoeiden ze zich bij PSV? Goedenavond Arnold, goedenavond Ali en goedenavond, goedenavond Marciano. Altijd met alles ook bij PSV?
1: Nou ja, dat viel wel mee. Ja? Maar de vraag is natuurlijk, staan ze in de top 1000?
0: Ja, dat is de grote vraag. Dat gaan we later deze uitzending uiteraard
1: toch wel vragen.
0: In ieder geval namens ons allen van harte gefeliciteerd bij ESPN. Ik wilde jullie nog even netjes introduceren. Naast mij zit een subtopper als het gaat om clubhoppen in de Eredivisie. 5 clubs, dat is vrij aardig. Netjes. Maar absolute koningen van de Eredivisie, Arnold. Als het gaat om clubhoppen in de Eredivisie. Dus de hoeveelheid clubs die ze hebben gehad. Wie staan er bovenaan, denk je?
1: In de Eredivisie?
0: Ja. Oeh. Voor de duidelijkheid, Ali Boussabon heeft 5 clubs gehad.
2: Oh.
0: ADO, Groningen, NAC, Feyenoord, Utrecht. Club. Bovenaan staan spelers met 7 clubs.
3: Zo.
0: Zo, denk er nog maar even over na. Later het antwoord, vind ik eigenlijk leuk.
1: Moeten we ver terug? Of?
0: Nee, je hoeft niet zo ver terug per se. Okay. Nee. En dan komen we inderdaad bij Arnold Brugging. De 16-jarige die zijn debuut maakte bij FC Twente. Nauwelijks ouder is geworden. En het zou me niks verbazen als hij volgende week weer voor Jong Oranje wordt opgeroepen. Hij is erbij. Een van de helden van Heerenveen, dus Arnold Brugging. En daar is hij. Een van de oogappeltjes van Johan Cruijff. Verloor zijn vreugde in voetbal toen hij zo vroeg moest stoppen. Ja. Maar is inmiddels weer een kliko als het gaat om alles wat maar met een balletje te maken heeft. Ja. Gooi het maar in de grijze bak die Marciano Pink heet.
2: Absoluut.
0: Ja. Ja. Een van de oogappeltjes toch, van Cruijff?
2: Toen ik in de jongste jeugd, zeg maar, onder 14, onder 15. En toen vond hij dat ik mee moest doen met Jong Ajax, met Ajax 2 heette dat toen.
0: Ja.
2: Dat was nog wel even te jong. En toen speelden
0: maar
2: wel
0: we meedoen.
2: Uit, ja, ik moest meedoen. Toen speelden we uit tegen in de Alkmaarderhout. En toen stond ik tegenover David Loggie. En dat was echt...
1: Hoe oud was jij toen?
0: 15?
2: Ik 15.
1: Wauw.
2: En ik stond centraal achterin tegenover een van de meest gemene spelers in de Eredivisie. En dat was niet een heel groot succes.
0: Nee, was dat geen succes? Was je bang?
2: Nee, niet bang, maar wel gewoon zenuwachtig. En dan stond je echt tegen spelers die ook gewoon...
1: David Lockie al, toch?
2: Ja, die was kaal, maar die was ook gemeen. Dat was ook echt zo eentje uit Piqueur en David Lockie. Dat waren van die gasten.
0: Ouderwetse gasten.
2: Ja, dat waren die schroomden niet om je een keek te geven of een elleboog. Dus
0: en dan stond jij met zo'n afrootje.
2: Ja, ik had nog zo'n heel mooi bolletje. En beugel waarschijnlijk nog in. Ja, maar ja. Dat was nog net even te hoog gereden. Maar dat was Johan Cruijff. Die gooide je gewoon voor de leeuwen. En red je. Ja, en dat was net even. En het jaar erop toen ging ik wel al door. Maar goed, hij zag het wel.
0: Ja, jij het jaar erop ook al door, op je 16e. Wat was het heftigste wat jij meemaakte bij In de Grote Mannenwereld als introductie?
1: RKC uit, in de fietsenstalling toen.
0: Ja.
1: Toen stonden met Twente, stonden we derde. En toen speelden we tegen Marco Bogers. En die stond in de spits bij RKC. En wij trapten af. En die liep mij voorbij en die spuugde me recht in mijn gezicht.
0: Nee.
1: Toen was ik 16.
2: Welkom.
0: Echt? Oh. Ja. En wat dacht jij toen? Want jij kwam als gewoon zo'n hele nette jongen uit Borne.
1: Nee, uit Geesteren, jongen.
0: Uit Geesteren, sorry.
1: Nee, maar dat was... Ja, ik weet... Ja, ik was echt, toen was ik echt verbijsterd gewoon.
2: Flabbergasted.
1: Dus echt niet meer, ik wist echt niet wat ik meemaakte.
0: Nee.
1: En ook recht in mijn gezicht.
0: En zei je dat nog tegen een oudere speler in jouw elftal? Of had je zoiets van, ik moet die maatjes... Veegt hier zo je handen door?
1: Volgens mij heb ik niks gezegd. Gewoon.
0: Helemaal, en toen kwam je thuis en zei: mama, ze hebben nu mijn gezicht.
2: Kom maar hier, jongen.
3: Tegen ons.
1: Ja, ik denk, ik zeg wel. Maar ja. Ik, als ik dat later had, ik toch, ik denk Jan van Halsten dat even door moeten geven, zeg maar.
0: Ja, even.
1: Die hadden daar wel mee afgerekend. Ja. Ging ik uiteraard niet zelf doen.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel.
3: Ik deed wel zelf.
0: Ja. Ja. Jij nog een mooi verhaal als het gaat over debuut en als jonkie? Of?
3: Wel spugen. Als het uit. Voort als Rodriguez. Daarna een goede verstand uit gehad en echt een goede gozer. Maar je maakt een overtreding op mij en die stond. Gaf hij me een duwtje, ging ik kop tegen kop. En kwam de grensrechter tussen en toen spuugde die in mijn gezicht. En mijn eerste reactie was uithalen.
0: Oh, jij rookt meteen.
3: Dus ik haalde, zeg maar, ik wou hem echt slaan. En de grensrechter duwde mij wel doordat ik hem schamte. Ik kreeg 2 wedstrijden, schossing hij 3.
0: Echt? Ja. Oh, die Gent had ook gezien dat hij tufte.
3: Ja, die stond ertussen.
0: Ja. Ik vind tuffen eigenlijk bijna nog erger.
1: Ja, dat is vreselijk.
2: Heel denigrerend.
0: Tuffen vind ik een wedstrijdje van 8 eigenlijk.
3: Ja, was ik een jaar,
2: echt goor is dat.
3: Was ik 18 jaar?
0: Was je 18?
2: Ja. Maar er waren best wel een aantal spelers die hadden er een handje van om dat soort dingen zo...
1: Heb jij met John Bosman gespeeld?
2: Ja.
1: Met John Bosman in de rust, dat vergeet ik ook nog, dat was ik 17. Uit bij Heerenveen, FC Twente. En John speelde in de spits. En John werd in de rust, zonder verdoving, gehecht aan zijn balzak.
3: Oeh, wat?
2: Wacht even. Echt? Voor een hele andere uitzending.
3: Nee, helemaal niet.
1: Hij liet in het veld toen aan mij... Ik stond vlak bij hem en ze zei... Arnold, wil je even kijken? Ik heb zoveel pijn, zei hij. Ik heb zoveel pijn. En die deed zijn broek zo aan de kant voor mij in het veld. En die hele daar zat een scheur in zijn bal. Echt, het was helemaal open.
3: Ja.
1: En toen werd hij in de rust.
0: Wat zei jij? Ik denk dat het wel gaat.
2: Arnold.
1: Ja, ik was zoon van de dierarts, hè, dus was veel.
0: Ja, precies. Hij zette zelf nog zijn hechting hier als het moest.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Nee, en dus hij werd in de rust. Uiteindelijk werd hij gehecht zonder verdoving. In de kleedkamer naast ons, want hij werd uit onze kleedkamer gehaald. Ik heb nog nooit iemand zo hard horen schreeuwen.
3: Oh, ja, vind je het gek.
1: Zo hard. Maar. Weet je wat hij deed? Tweede helft scoren.
3: Nee.
1: En een weergaloze goal.
3: Nee.
1: Over
0: maar je gaat er niet met een gescheurde zak.
1: Ja, dat werd gek.
0: Ik zou ook veel pijn verbijten, maar een gescheurde zak.
1: Ja, dat is echt. Het is
3: een gezegd. Eén bal van het veld af.
0: Ja, echt.
2: Oh, maar ik... Over dan dat vroeger de, zeg maar, die geen miepers had. Johnny Hansen en Frank de Boer in de lucht tegen elkaar. Ploeggenoten stonden naast elkaar. Duel, kopbal. En Johnny Hansen die kopt met zijn gezicht op de achterhoofd van... Nee, op het voorhoofd van Frank. En Frank die had een hele grote scheur. Nou, en dat werd op een gegeven moment daar gehecht. Johnny Hansen, 2 tanden eruit. En een week later zit Frank zo...
1: Met die tanden.
2: Tanden.
0: Maar kwam die er ook uit?
2: Ja,
0: ik was een tand uit.
1: En zo, met een hier op mijn voorhoofd.
2: Ja, ik was een stuk voertand uit. Die was dus gewoon gehecht. Dat is
1: nog even
0: goed, dit is geen voetbalpraat met verhalen uit de oude doos. Maar het hoort wel natuurlijk bij voetbalpraat. Het is de voetbalpraat van 16 september. De avond van AZ onder andere. Op bezoek bij Sunderland. 1-0 voor Sunderland. Gaan we zo meteen uitgebreid over praten. En we lachen veel in deze uitzending. En we zijn ook een beetje serieus. Want gisteren hadden ze het al even kort over het overlijden van Ahmed Ammi in voetbalpraat. Karim was er toen. Die kende hem ook goed. Jij kende hem ook goed. Vandaag was er een soort... Ja, je moet het zelf even uitleggen, want bij de moslims is dat anders natuurlijk dan bij...
3: Ja, het janazah-gebed, dus het dode gebed is dat.
0: Het dode gebed, dus dat is meestal de dag voordat je begraven wordt, geloof ik.
3: Ja, en dan de moskee dan een soort van laatste respect en army toe. En het was echt popvol.
0: Ja,
3: niet normaal
0: veel oudspelers?
3: Ja, ook oudspelers. Sidnu, Younes Mokhtar, Al-Saidi, Adoui. Meeuwis ook. Marcel Meeuwis, die was toen ook echt... dan zie je hoeveel mensen eigenlijk, wat voor persoon het is. Ze zeggen altijd hoe meer mensen, hoe meer geliefd iemand is. En het is een mooi moment op dat moment. Dat zoveel mensen de respect komen betuigen.
0: Ja.
3: Maar natuurlijk ongelooflijk triest. Zo jong. En,
0: 45 jaar.
3: Ja, fantastische gozer. Laat een tweeling achter van 3,5 of zo.
0: Ja.
3: Dus heel snel gegaan.
0: Ja.
3: Ik had contact met zijn broer om te kijken of we nog even wat voor konden.
0: Jij werd een paar jaar geleden getroffen door darmkanker, hè? Ging even beter, maar nu was het in één keer heel agressief goed aan. Weer terug.
3: Ja, op vakantie ging het heel slecht. Ja. Terug. En daarna is het echt heel snel gegaan. Wij waren nog van plan om donderdag te mogen te bezoeken.
0: Ja.
3: Met wat jongens. Dus,
0: Gespeeld voor VVV, NAC, ADO, ruim 300 wedstrijden. Hij maakte maar 5 goals, maar hij heeft 1 geweldige goal tegen Ajax gemaakt. Dat is dan ook een goal die de rest van je leven bij je draagt.
3: Ja, mooi. Zijn broer op zijn storyline van zijn WhatsApp heeft hij allemaal beelden met hem en zijn broertje. En ook die goal. Dus mooi.
0: Ja.
3: Heel veel sterkte van zijn familie en zijn dierbaren. Dus.
0: Ja, namens ons allemaal eigenlijk. En inderdaad, vier het leven. En wees lief voor elkaar en je familie, want dat is het belangrijkste wat er is. Dat was ook zijn vaste lijn altijd. Uiteraard namens ons van ESPN ook allemaal voor de familie Ammi veel sterkte. En dat geldt ook voor de familie Koeman. Want vandaag werd bekend dat Bertina Koeman is overleden. 65 jaar, ook aan de gevolgen van kanker.
1: Ook veel te vroeg.
0: Vrouw van Ronald Koeman uiteraard. Die een heel gek jaar... Ik zat vanmiddag daarover na te denken. Heb je wel een heel gek jaar gehad met een WK en dingen die jij misschien eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk vindt. Nee. En terecht ook, hè, want het gaat over je familie. Mm. Dus bijzonder en heel verdrietig uiteraard.
1: Nou, het is uiteraard heel verdrietig. Maar het, ja, als je dan even naar Ronald kijkt, wat hij inderdaad tijdens dat WK... dat hij ook weet dan, hoe ziek jouw vrouw dan ook is.
0: Ja.
1: Boah, die heeft het wel inderdaad flink voor zijn kiezen gehad. Hè?
0: Ja.
1: En Ronald Koeman junior natuurlijk zien we elke week in de Eredivisie. Bedoel, het is wel...
0: zijn moeder.
1: 65, man.
0: Ja. Ja, dat is niks, hè?
1: Net weer een kleinkind las ik inderdaad, hè?
0: Ja, ze hebben op de WhatsApp bij Ronald ook zitten ze samen, hij en zijn vrouw met al die kindjes. Dat is dan nog mooi. Dat ze dat in ieder geval heeft mogen meemaken. Ja, dan toch gewoon over tot de orde van de dag. Want ook zo gaat het uiteraard. AZ vandaag in de Europa League. Het was Europa League avond. En morgen NEC op bezoek bij Juventus. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. AZ heeft 1-0 verloren. Ik zal nog even naar de expected goals te kijken. Die waren wel inderdaad iets wat in het voordeel van Sunderland. Maar Marciano, AZ heeft wel heel dikke kansen gekregen.
2: Absoluut. Sunderland ook. En ik vond het verschil niet zo heel erg groot over twee helften bekeken. Eerst zelf was Sunderland wel gewoon veel sterker. En daar hadden ze ook wel een groter verschil kunnen maken. Alleen, ja, ik denk dan als je kijkt naar de kwaliteit kans die AZ in de eerste helft krijgt, met name die bal van Smit op Daal, dat die alleen op de keeper afgaat. Ja, die moeten gewoon zitten. Dat is echt zo'n levensgrote kans. En ja, wij verbaasden ons een beetje over de expected goals op dat moment voor AZ.
0: Was nou, zeker, maar ze houden geen rekening met het feit dat het Daal is. Want wij dachten dat is hangen natuurlijk altijd bij hem.
2: Maar buiten dat, het is gewoon een 1-1 tegen de keeper. Dus voor ons gevoel
0: goede
2: is
0: redding.
2: Dat gewoon absoluut een goede redding met zijn voet. Misschien matig ingeschoten ook van Daal. Ik vond hem een beetje
1: helemaal niet gekeken.
2: Niet gekeken, gehaast.
0: Gehaast geschoten.
2: Maar dat is ook een beetje de spanning en het moment.
0: Ja.
2: Kijk, als jij Europees speelt of dat jij uit bij, nou, noem eens
0: wat. Het was heel vroeg in de wedstrijd zo, hè? Dit.
2: Ja, maar dan is er toch de gehaastheid. Ik merkte het ook aan een aantal momenten bij Daal. Die dribbel die hij wil inzetten, waar die bal van zijn voet afspringt. Een paar keer gehaaste keuzes maken. Dus er zat denk ik wel wat spanning bij die jongens. En dat is ook niet heel gek. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, ging de spanning weg. En werden ze eigenlijk allemaal ook wel beter. Ik vond Dijkstra ook weer goed spelen. Schouten die een paar keer nog een bal weg wist te halen.
0: Ik noem even voor de volledigheid even het elftal. De Busser, Chavez, Schouten, Goes, Dijkstra, Klaasie, Koopmeijner, Smit, Oefkier kreeg een basisplaats, Meerdink en Daal.
2: Ja, nou, dat was Oefkier denk ik wel de meest ongelukkige, zeg maar. De minste. En die werd ook, denk ik, terechtgewisseld in de rust.
0: Ja.
2: Maar ik vond AZ vond ik echt wel met name tweede helft goed voor de dag komen. En hebben ze echt, wat je zegt, kansen gehad.
0: Ja. Nou, want Arnold, de eerste helft was het ook vooral een beetje overleven.
1: Ja.
0: 0-0 met de rust, dat was, want Sunderland was echt wel sterker. Het was vooral
1: veel standaard situaties, veel afstandsschoten.
0: Ja, dus dat wisten ze ook van tevoren.
1: Veel fysiek leggen ze erin.
0: Ja, dat had echt tot ook aangestipt van tevoren. Wat deden ze heel veel beter in die tweede helft dan? Ook even een soort ontgroening in de eerste helft.
1: Ja, kijk, Sunderland staat ook een bekende om hun verdedigen. Ze krijgen relatief weinig goals tegen. Ja, en ik denk dat de beste Nederlander gewoon aan de kant van Sunderland stond.
0: Ja, Roefs.
1: Robin Roefs.
0: Ja, goeie keeper.
1: Zo'n uitstekende keeper. Wat ik mooi vind aan zo'n keeper is die situatie met Meerdink in de tweede helft. Waarin Meerdink nog een keer besluit om die bal nog een keer mee te nemen. Dus hij kapt als het ware. En dat Roefs dus niet, die beweegt gewoon mee met de situatie.
2: Is hij inmiddels eerste keeper gewoon van Nederland? Zou hij niet al eerste keeper moeten zijn?
1: Ik denk niet dat die
2: Verbrugge en Vlekken die zitten er natuurlijk eigenlijk al een beetje vastgeroest.
1: Dat is wel heel jong nog.
2: Jawel, maar ik zie hem, laat ik het zo zeggen, te weinig. Maar als ik kijk naar de potentie en het jaar wat Roes heeft gehad afgelopen seizoen, en hoe men over hem praat in Engeland, dan vind ik wel dat
1: hij is de ijskonijn, hè. Zo stond hij in Nederland ook al bekend.
0: We gaan het zo meteen nog even over Oranje hebben. Want komende vrijdag is de bekendmaking van Xavi van zijn eerste selectie. Jij vindt dus eigenlijk wel dat hij erbij moet zitten als het om drie keepers gaat.
2: Absoluut, erbij. Ja. Maar misschien ook al zelfs omdat er nu een nieuw cyclus... dat hij misschien wel voor de eerste plek zou kunnen gaan strijden met
0: Ja, dat is wel heel leuk, moet ik eerlijk gezegd zeggen, over een nieuwe bondscoach. We gaan het allemaal meemaken. Dan ben ik nieuwsgierig.
1: Als je net Jordi Klaas hier verhoort na de tijd, dat hoor je natuurlijk wel vaak, hè, vanuit het Nederlands perspectief. Ja, we moeten de kansen moeten maken en we hebben de kansen gehad en zo.
0: Ja, dit is al zo ouders de weg en dat ik me kan herinneren.
1: En je verliest met 1-0. Zo. Ja. Dat is wel een beetje wat dan regelmatig ook voorbij komt. En ik denk ook wel dat ze, als je ook naar de ja, ik vond die kans van Daal vond ik inderdaad ook...
2: En de kans van Smit.
1: Een grote kans. Maar schitterende actie, maar het is niet een hele grote kans.
0: Dat was aan het begin van de tweede helft. Dat was een sleep van Smit. Dat was typisch een TikTok-sleepje.
1: Ja, die komt... Ja,
0: en die had hij vervolgens... Die had hij eigenlijk met rechts...
2: Hij kwam voor zijn linkerbeen uit. En je moet snel handelen. Ja. Je hebt niet zo heel veel tijd. Dus hij raakt hem niet vol.
0: Nee. Sunderland krijgt een penalty, Adi. En daar wil ik mee beginnen bij jou. Ja. Het is een overtreding van Patatje. Die is erin gekomen voor Oefkier. En het is een aanvallende overtreding. Dan ben ik al aan mensen aan, oh nee, er komt een aanvaller aan, alle hens aan dek. En dat was dus nu ook zo. Oefkier zet eigenlijk zijn been neer. En degene die wil schieten...
2: Patatje
0: kwam erin voor Oefkier, zo kwam ik erop. Patatje zet zijn been neer en degene die wil schieten schiet eigenlijk tegen zijn been aan, tikt vervolgens tegen zijn eigen been aan en gaat naar de grond. Penalty zegt de scheidsrechter.
3: Ik vond het geen pingel, ik vond het te licht. Omdat ik zoiets heb van, als je in de 16 meter komt en dan mag je ook jouw lichaam, hè, zonder dat de bal in het spel is, mag je lichaam ook zetten om iemand te blokkeren die achter je is. Mm-hmm. En ik vond dat hij maakte snelheid en hij kwam voor hem. En hij zet zijn been neer. En hij zet hem ook een beetje schuin neer, maar niet zo, laten we zeggen, dat het bij het schot gebeurt. Dus hij was nog aan het zwaaien op het moment dat zijn been er stond. Toen trapte hij echt tegen zijn kuit aan.
0: Dit klinkt al wel een beetje... Voor de VAR is dit al te dubieus. Dus die gaat sowieso de beslissing van de scheidsrechter niet tegen.
3: Nee, klopt. Dat zie je ook heel vaak. Ja. Ik vond het te licht. Ik vond het niet echt 100%.
0: Deden jullie dit als aanvallers?
1: Ik vond de penalty.
0: Jij vond het wel een penalty?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, omdat ik vind dat hij geen intentie doet om de bal te spelen. Als je dit gewoon ziet, dan hij zet Pachacci ten eerste. Hij sprint vanaf zijn... Hij verloor de bal aan de andere kant van de 16 meter.
0: Ja. Ja.
1: Dus hij sprint 80 meter achter die bal aan. En hij dacht... Nou,
2: met de wetenschap van afgelopen vrijdag.
1: Koste wat kost. Dit gaat me niet nog een keer gebeuren.
0: Nee.
1: En wat hij doet, hij zet zijn voet naar links toe. En ja, ik zeg dat hij hem gewoon wil blokken. Dus hij wil hem gewoon tegenhouden. Dat hij niet gaat schieten.
0: Ja,
1: je krijgt gewoon een penalty voor tegen. Is gewoon, als je dit in snelheid ziet, dan geeft de scheidsrechter daar 100% zeker een penalty voor. En VAR gaat dat nooit terugdraaien.
0: Nee, staat het 1-1, Marciano?
2: Ja. Ik was van mening absoluut geen penalty.
0: Maar nu je Arnold hebt gehoord...
2: Wij hebben hem echt in de slow-mo 4 keer heen en weer teruggehaald. Ja. En je ziet dat hij...
0: Dus je hebt gevart eigenlijk?
2: Ja, ik ben gevart door Arnold.
0: Ja.
2: Dus ik vind het ook nu een lichte penalty.
0: Een lichte penalty?
1: Ja, dat is het.
2: Het is een hele lichte penalty.
3: Ik vond het licht.
0: Maar ze gaan hem te licht, hè, Ali?
3: Ik vond het te licht.
1: Hier was, dat merk je gewoon heel erg, vind ik, in Europese wedstrijden. Hier is geen enkele discussie over daar gaan ze geen 10 seconden op wachten. Geen 20, dat gaat gewoon door.
0: Ja.
1: Er wordt gewoon gezegd, penalty, de VAR heeft ernaar gekeken, huppen liggen.
2: Ik was stellig dat het zelfs een overtreding van de aanvaller schoppen tegen zijn Achillespees. Ja, maar Arnold heeft mij...
0: Leuk, hè? Voetbal is van iedereen. Ja, dat is juist
2: Arnold
0: het leuke.
2: Heeft mij
0: Hey, in deze opstelling, die ik zojuist even snel had opgenoemd... is Klaas hier natuurlijk weer terug. Jullie hadden het volgens mij samen over het feit... dat Kwakman nu eigenlijk de pineut is.
2: Dat het zonde
0: is en ook logisch.
2: Ja, omdat Klaas heeft gewoon bepaalde status binnen AZ. En dat heeft hij de afgelopen, 5 seizoenen heeft hij dat gewoon verdiend. Dus het feit als Klaasie fit is dat hij weer langzaam terugkomt in de elftal. Alleen het punt is, met Kwakman heb je een zeer talentvolle speler. Maar echt bovengemiddeld talentvol. En ik vind dat als je Kwakman bij Volendam hebt gezien en Kwakman bij, waar zat hij daarvoor? Groningen. Daar heeft hij zo, net als eigenlijk Segiel, een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt waarbij je als AZ eigenlijk van moet gaan profiteren.
0: Maar als je die nu speelt, dan wordt het een nieuwe parel.
2: Ik vind van wel. Ja. En dat heb ik ook tegen Echtot gezegd. Ik heb gezegd, je moet Kwakman echt gaan spelen. Want die is gewoon te goed om op de bank te zitten.
0: Of wie?
2: En je hebt dan moet hij een keuze gaan maken door te zeggen... Oké, Klaas, ik heb jou nodig bijvoorbeeld in dit soort wedstrijden. Of ik heb je nodig als het bijvoorbeeld echt nood aan de man is. Maar ik vind dat als je Kwakman in je geleden hebt... vind ik dat Kwakman zoveel brengt voor het elftal. Hij is zo dynamisch.
1: Beetje Smit op 10.
2: Ik ken Smit op 10 uit de jeugd. Dus ik ben nog een klein beetje romantisch verliefd op Smit op 10.
1: Ik vraag me af of dat zijn beste plek is.
0: Wat vind jij dan, denk je, zijn beste plek?
1: Ik denk dat het een betere 8 is.
2: Het is ook een 8, maar hij heeft op 10 heeft hij echt... Ja, ik denk dat als hij loskomt, hij heeft zulke mooie goals en zoveel goals gemaakt op 10.
1: Maar waar maakt hij ze vanaf?
2: In de 16, maar hij komt van buiten de 16, in de 16. Hij sleept, die actie die hij had vandaag, dat is echt...
1: Ja, tijdens de EK natuurlijk, EK onder 19 was hij ook...
2: Ja, hij is een 10. Echt. En het alleen, er is nog net, het komt er nog net niet uit. En als dat eenmaal gaat vallen bij hem dan... Dus ik vind Kwakman vind ik gewoon te goed om te banken. Ja, we hebben de eerste 4, 5 wedstrijden dat hij speelde... hebben we gezien wat hij kan brengen voor het elftal.
1: De trainer zal zeggen, hij gaat heel veel spelen.
2: Met ja, dat is de trainersjargon. En je ziet het eigenlijk
3: Klaas
2: gebeuren.
3: Klaas kan toch niet 2 keer in de week?
2: En Klaas, die kan je ook niet op de bank. Dus het is
1: tegen Telstar gewoon spelen weer.
4: Ja. Kwakman gaat zeker spelen tegen Telstar.
2: Ja.
4: Ja, 100%. Wat zegt deze wedstrijd nou? Oké, je verliest. Maar verder zit je met Hapoel Beersheva, Juve, Sturm Graz, Zagreb, Sunderland, Ararat, Armenia, Sparta Praag en Benfica. Heb je jezelf nu tekort gedaan of is dit kan?
1: Iets tekort gedaan.
2: Iets te kort, maar ook wel een beetje leergeld. Want een heleboel van de jongens hebben misschien op dit niveau... hebben ze wel wat wedstrijden gespeeld, maar echt ervaren erin zijn ze niet. Ik denk dat ze nu gezien hebben dat ze met Sunderland mee kunnen. En dat je deze wedstrijd dus niet had hoeven te verliezen. Ik denk dat dat voor AZ en voor een aantal spelers echt belangrijk is. En ze hebben tegen die Isidore hebben ze goed stand geboden. Kijk, Levé heeft heel veel van buiten de 16, maar echt... mega overgrote, mega kansen hebben ze ook weer niet weggegeven. Dus ik denk dat het voor AZ best wel een eye-opener is dat ze...
1: Het is gewoon fysiek. AZ kan gewoon heel goed voetballen.
2: Ja.
1: En daar kunnen ze echt ook onderuit spelen als je dat left ervoor hebt.
2: Nou, tweede helft hebben ze laten
3: zien. Ze in de tweede helft inderdaad beter, waardoor ze minder in het duel kwamen. En dan zag je dat ze steeds meer vertrouwen kregen.
2: Ja.
3: En dat ze ook steeds gevaarlijker
2: werden. Het is zonde dat je niet een punt pakt. Maar ik denk dat dit wel een boost is voor...
4: Voor de rest van de campagne.
2: Ja, in Engeland, in een Premier League stadion overeind blijven. Ja, ondanks dat je... Ja,
4: dat is toch niet zo heel moeilijk ook.
2: Daarom.
4: Goed. AZ dus. Gaan we het zo dadelijk even afsluiten. Dan hebben we het over de dag van morgen. NEC op bezoek bij Juve. En bij NEC draait het natuurlijk momenteel eigenlijk helemaal voor geen meter. En inderdaad de antwoorden op welke spelers er nou 7 clubs hadden gehad.
1: Nu van nadenken.
4: Tot zo.

0: Je had erbij moeten zijn, maar tijdens deze break hebben de mannen hier aan tafel zich zuchtend en steunend en piepend en kierend hebben ze hier...
1: Zitten de verslagen bij.
0: Ere wie ere toekomt. Jij kwam met Mats Zeuntjes. Die staat echt al nog steeds op de nominatie om ook er 7 te. Maar hij heeft er pas 6. Datzelfde geldt trouwens voor Ricky van Wolfswinkel en Jens Toornstra. Laten we die niet vergeten. Ik had verwacht dat jullie daar wel mee zouden komen. Ja. Maar die heeft er ook 6.
2: Guillaume van Anders?
0: Guillaume van Anders, nee, je hoort er ook niet bij. Ik ga de antwoorden geven, ook voor de mensen thuis. Arnold, ik vind het zo ontzettend grappig dat je hem zo uitgebreid besproken hebt al in deze uitzending. Maar Marco Bogers hoort daarbij.
3: Oh ja?
0: Dat vind ik echt ongelooflijk leuk. Youssef Hersi.
3: Oh, Youssef.
0: Ja, dat is toch wel eentje die echt behoorlijk veel... Erik Valkenburg is ook zo'n clubhopper die we natuurlijk mega veel gezien hebben. Ben Rienstra. Ja. Verder terug, Henny Meijer.
3: Henny
0: Meijer.
3: Met
0: zijn dikke kont.
3: Dat is een speciale broekje.
1: Henny Meijer.
0: En Chris Dekker, ja.
1: Die had een lapje.
0: Ja.
1: Die ingenuit lapje.
3: Henny Meijer, kijk, echt nog van die Groningen broek. Van die witte...
0: Ja, die geweldig, man. Kont erin. Dat was de
3: pionier erop.
0: De voorganger van Bombarda. Youssef Hersi onder andere dus. Ajax, NAC, NEC, Heerenveen, Vitesse, Twente en NEC. Graafschap.
1: Zo.
0: Ja, NAC, NEC mag je één keer zeggen als ze tegen elkaar spelen dan, hè?
1: Oké.
0: Okay. Goed, uitstekend. Ik hoop dat jullie thuis wel goed hadden. Ik dacht dat ik hier wat kennis aan tafel had.
3: Ja, lekker, joh.
1: Helaas.
2: Godvies tegen.
0: Kees Kwakman uitnodigen. Nee hoor, het valt reuze mee. Het ging trouwens over AZ uiteraard. 1-0 verloren van Sunderland. Ze hadden vandaag 485 fans mee, terwijl ze 2435 tickets beschikbaar hadden. Dat is toch wel een beetje...
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen...
0: Eerst vond jij het heel jammer, maar toen dacht je... ja, ze spelen ook 20 jaar op een rij Europees voetbal. Je moet er ook maar steeds geld voor blijven vinden.
3: Zeker, maar dit is natuurlijk toch ook een beetje wat om AZ heen hangt.
0: Ja.
3: Dat er staat ook minder druk op.
0: Ja.
3: Deze, maar ja, ik zeg even FC Twente, NEC morgen naar Juventus... waarvan ik hoorde dat ten eerste het uitvak vol zit. Maar er gaan heel veel mensen zonder kaartje ook naartoe. Ja. En dan zegt iedereen, ja, dan zullen ze bij AZ zeggen... ja, maar dat is hartstikke mooi, maar NEC speelt nu voor het eerst Europees voetbal.
0: Ja.
3: Maar ik mis wel een beetje de steun, zeg maar, ook voor... dit zijn ook wel speciale wedstrijden. Sunderland, als je dat van tevoren zegt, ja... Daar wil als supporter wil je bij zijn.
0: Ja, man.
3: Want als je nu
0: de tragiek die om die club heen.
3: Ja, maar hangt, je mag daar in Engeland normaal gesproken zit je altijd beneden in het. Dan word je niet ergens weggestopt, maar dan heb je ook nog goede plekken over het algemeen. Dus ja, ik
0: vind dat wel een beetje jammer.
3: Nou, ik mis dat dan echt. Ja. Dat ik denk van ja, dit is ook waarin je de club wil ondersteunen. Dat het je hebt de beker gewonnen. Ja, dit zijn toch de speciale wedstrijden. En misschien sparen ze zich voor Benfica uit. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat ze dat ook die spelers die steun nodig hebben in deze wedstrijd.
0: Zou je liever naar Sunderland gaan dan naar Ararat, Armenia?
3: Ja, maar ga je liever naar Benfica?
1: Dan gaan er 25.
3: Ga je liever naar Benfica of naar Sunderland?
0: Nou, ik zou allebei proberen als ik daar geld voor zou hebben. Maar Benfica is natuurlijk ook geweldig. Met
2: Benfica, stadion alleen al.
1: Hoe heet het stadion van Sunderland?
3: Stadium of Light.
1: En hoe heet het stadion van Benfica?
3: Kijk, Stadio La Luz.
0: Zeker, het licht. Oftewel, de cirkel is rond, William.
1: De cirkel is rond.
0: Overigens, ik ga nu meteen even pluggen voor de top 1000. Uiteraard weet iedereen zo ongeveer waar het nu aan toe is. Vriendenloterijeredivisie.nl/top1000. Daarin mogen mensen thuis uiteraard ook bepalen wie daarin komen. Minimaal 5 spelers en maximaal 25 spelers mogen ze opgeven. En omdat we met AZ hebben, een AZ-avond, dacht ik... kom erop met jullie favoriete AZ'er aller tijden. Wie heb jij gekozen, Ali?
2: Alle tijden? Top 3 of
0: 70 jaar Eredivisie?
2: Ik heb 3 assets.
0: Nou, noem ze op.
2: Ik heb Mounir Hamdaoui, Barry van Galen en Dembele.
0: Oeh.
3: Oh, Dembele ook goed trouwens.
0: Ja, die had ik eigenlijk bovenaan. Daar was ik altijd zo ongelooflijk van op.
2: Dus niet in de volgorde?
0: Gewoon die 3.
2: Juist.
0: En jij?
3: Ik heb Arvelatse, Barry van Galen en Kenneth Perez.
2: Oeh, ook Barry van Galen.
0: Echt?
1: Slijpbal. Oh, mijn hemel.
0: Ik heb te weinig liedjes gedraaid dit jaar.
3: Ik wilde eigenlijk...
1: De beste man is alleen maar over FC Twente tijd aan het ouwe hoeren. Oh, hoe fantastisch dat was met die psycholoog die erbij...
3: Maar het grappige is wel... ik denk dan echt aan Alkmaar de Hout.
0: Ja.
3: Dat team, met name aan Barry van Galen. Maar Shota Avelas, ik moet ook altijd denken op een of andere stom...
1: met Nelissen?
3: Ja, maar ik moet altijd denken bij AZ aan die... dat zij speelde met een Umbro-bal.
0: Ja. Het zijn van die kleine gekke dingen.
3: Dat je dacht, ja, er speelde bijna niemand bal van Heerenveen. Die speelde ook met een Umbro-bal. En AZ speelde daar ook mee.
0: Ja.
3: En dat
0: vond jij helemaal niks?
3: Nou, maar ik kan me aan verlassen. Die was zo krankzinnig goed eigenlijk. Omdat hij toen bij AZ ging spelen. Dat je dacht, wat gaat die gast daar eigenlijk doen?
0: Ja.
3: Dus ik vond dat eigenlijk wel... Maar als we langer teruggaan, dan hoort Kees Kist er natuurlijk in. Hè?
1: Tuurlijk.
3: Of had jij die, Marciano?
1: Ik heb Kees Kist, 100%. Ja?
0: Heb je nog mee gespeeld?
1: Maar ik wil... Maar ik, ja, nee, daar heb ik... weet ik eigenlijk niet.
3: Als je David Lock... Nee, niet meer.
0: Dat is een bijzondere uitzending. Eerst Willy en René van de Kerkhof.
1: Nee, maar Willy en René hadden bij ons toen nog niet zoveel invloed. Volgens mij is dat pas gekomen na dat liedje. Ja, jij bent Willy en ik René.
3: En dan zijn we samen met z'n twee. Ja.
1: Kees Kist, Barry van Galen en... twijfelen tussen... Elham Dewey, Arvo Latse, maar ik ga voor Pavlidis.
0: Je gaat voor Pavlidis?
1: Ja.
2: We hebben alle drie Barry van Galen.
3: Barry van Galen dus is de man.
0: Nou, volgens Kenneth is dat ook de beste speler met wie hij ooit heeft samengespeeld.
2: Ja, dat vond ik zo goed.
0: En die het maximale misschien dan toch niet op de een of andere manier eruit heeft gehaald. Of wel?
3: Het was wel een speler.
1: Maar goed, de oudere mensen zullen ook Nygaard zeggen.
0: Zeker.
1: En wat is het, Buskemolen. Dat soort jongens.
3: Hugo Overkamp.
0: Ja, en het hoeft niet de beste te zijn. En wij hebben nu toevallig even de beste aangezet. Maar het mag je favoriete zijn. Degene die het leuk vond of het vervelend.
3: Ja, maar ook een beetje wat toch uit je eigen periode ook naar boven komt, toch?
0: Maar ik was van de week bijvoorbeeld. Toen maakte Ferry, kreeg alsnog die hat-trick achter zijn naam. Voor Feyenoord. En toen stond daaronder, hij is de derde Spanjaard na... Fransol en Dalmau. En toen moest ik opeens denken aan Fransol en Dalmau. Waren eigenlijk superleuke spitsen, maar die vergeet je dan eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat is juist leuk ook. Al die spelers staan erop, dus ga dat even doen. Morgen is het NEC op bezoek bij Juventus. NEC staat natuurlijk tiende in de Eredivisie. In Italië zeggen ze nog steeds... Dicky Taka wordt er gespeeld bij NEC. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet goed met NEC. Heb je al de vinger erop kunnen leggen als je er een beetje langer over na hebt gedacht?
2: Ik heb het idee dat de balans uit de ploeg is. Ik denk ook niet dat het verstandig is geweest om Tadić binnen te halen. En dat je daarmee ook een beetje de sfeer eigenlijk verandert. Je had natuurlijk Sean Thierry was de man. Dan komt iemand binnen, die haal je binnen. Ja, het moet als eerste zijn shirt hebben, de nummer 10 moet hij dan inleveren. En hij is natuurlijk een hele dominante speler. Op het veld en ook, denk ik, ook buiten het veld. En ik denk niet dat dat goed is voor de... En we noemen dat voor de chemie van de ploeg.
0: Nee.

0: heel groot verschil in manier van spelen. En...
1: Dus we moeten minder van ze verwachten?
2: Nee, ja.
3: Ja, sowieso. Als je die, want die spelers kun je zomaar 1, 2, 3 opvangen.
1: Ja, maar wat mogen we dan van ze verwachten?
0: Weet je, dit seizoen?
1: Ja.
0: In de Eredivisie? Nou, gewoon dat ze onder, zeg maar onder de subtop die er nu is, onder de top 5. Dat zij daar met Utrecht zullen gaan uitvechten wie nummer 7, 6, 7, 8 wordt. Maar ja, met dit Europese programma wordt het voor hun best wel ingewikkeld,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, maar daarom... hebben ze dan niet te veel verkocht? In die zin. Kijk, op een gegeven moment kan je als club ook gewoon zeggen van, luister, we gaan Champions League of we willen Champions League gaan spelen. Het wordt dan misschien waarschijnlijk Europa League. Maar ze hebben bijna een half elftal weggedaan. Hè? Met alles wat er ook op de bank zat aan wat ze in konden brengen. Met Ogawa, die heel vaak ook punten gered heeft of whatever. Is allemaal weg.
4: Maar spelers wilden ook graag weg. En dan op een gegeven moment
0: hadden ze. Ja, maar Sano hebben ze niet meer tegen kunnen houden. Want Sano hadden ze gewoon.
4: Die wilde al naar Forest.
0: Maar die mocht al weg.
3: Vinden jullie dat
0: belangrijkste hebben ze gehouden?
1: Waarom moest Owaisa weg dan? Want dat was toch niet de noodzaak om die, als je al zo goed verkocht hebt.
4: Nee. Ik zeg niet dat NEC vond dat ze weg moeten. Maar zo'n Owaisa denkt natuurlijk ook, ja, ik wil ook wel... Ja,
1: maar als club heb je nog steeds het recht om te zeggen van, oké, we hebben er nu genoeg weg laten gaan. Volgende ronde weer andere kansen. Ja. En wij moeten ook wel een representatief elftal hebben. Want als je kijkt wat er nu achterin rondloopt, dat is niet niveau NEC van vorig seizoen. En je zag, denk ik, aan Sandler zijn hoofd. Toen hij gewisseld werd, zag je wel genoeg. Als je ziet hoe vaak hij, en hij doet ook niet alles goed, maar je ziet hoe vaak hij in het elftal moet coachen. Dingen die vorig jaar gewoon vanzelfsprekend waren, zijn niet meer vanzelfsprekend. Le Breton, die op team fantastisch was vorig seizoen, kwam in het elftal na die bekerwedstrijd, moest in één keer een linie zakken. Nejasmic moet nu veel meer doen, omdat Sano... Dus er is overal zijn er spelers weggehaald en er zijn spelers voor teruggekomen die nog niet het niveau hebben zoals Dick Schreuder het graag wil.
4: Zouden ze kunnen stunten morgen tegen Juventus?
1: Nou ja,
3: moeilijk.
1: Dat kan altijd.
4: Bij Juve is het overigens voor de duidelijkheid ook nogal wat hommelus.
1: Dat is wel Juventus, hè.
0: Maar ik denk dat het belangrijkste er nog zit. En ik hoop gewoon dat NEC daar juist aan vasthoudt. En dat is Dick Schreuder.
4: Ja.
0: Want daarin, hij laat gewoon zien dat een trainer dus ook het verschil kan maken op dat vlak. Dus dat hij, geef hem de kans en de tijd gewoon om weer spelers te gaan ontwikkelen.
1: Ja, maar die tijd en kans is er nu even niet, omdat je een dubbel programma hebt en je hebt veel geblesseerden. Dus spelers waarvan je hoopt dat ze 100% fit zijn, zijn nog maar 80%. Dat is eigenlijk een beetje waar Feyenoord ook in kwam. Dat je spelers te vroeg moet brengen, omdat je anders geen elftal hebt wat.
0: Maar ze
1: wat
0: hebben ook weer waarde. Ze hebben wel weer echt waarde op het veld staan. Kijk, als Von Viel is voor hun echt een. Is echt een. Dat wordt een volgende grote klapper voor hun. Le Breton is een grote klapper voor hun. Oh. Zo meteen weer. Dat zijn gewoon hele goede spelers.
4: Maar zeg je mee, kun je ontwikkelen met... Dus nu hebben ze 8 Europa League wedstrijden. Levski, Sofia, Omonia, Nicosia, Stade Rennes, Benfica, Juve, Zagreb, Ararat. Oh, ze gaan ook gezellig naar Ararat. En Celje.
0: Ja, kijk, de verwachting is gewoon dat ze zeggen tegen Celje en tegen Ararat dat ze die wedstrijden allemaal gaan winnen. Ja, dat gaat echt niet zomaar gebeuren. Nee. Ik denk dat het hartstikke lastig gaat worden om überhaupt in de Europa League. Dan wat de Europa League kan ook gewoon...
4: Ja. Ook een
0: last. Nou, dat kan, kan echt als een last voor je ploeg. Tuurlijk kan dat.
4: Ja, maar het moet natuurlijk niet zo zijn. Dat je
0: bent geen voorstander van Jan Joost. Ik ben er geen maar waar NEC de prioriteit moet leggen... En dat is heel slecht voor Nederlands. NEC moet de prioriteit leggen in de competitie.
4: Ja, maar dan gaan we lekker met de Schenk Polonaise.
0: Ja, maar ja, Joost, als dit is zoals je de competitie wil inrichten in Nederland.
4: Hoe bedoel je?
0: Wil, nou, zoals gewoon als het is dat jij hoe je wil presteren. En want daar gaat het om. De competitie is het allerbelangrijkste voor jou om
4: club.
0: Natuurlijk.
4: Gewoon om de mensen aan je te
0: binden. Ja, je wil Europees voetbal halen, of dat via de beker is, of uiteindelijk via de play-offs dat NEC dat weer kan halen. Dat is
1: alleen,
0: gewoon de belangrijkste.
1: Zij zitten een beetje gevangen in het feit dat dit eindelijk weer Europees voetbal is.
0: Nee,
1: en de mensen
0: maar
1: verwachten...
0: Maar die spelers willen toch wel maar zo.
1: Ja, maar de mensen verwachten ook een NEC wat volle bak ervoor wil gaan.
0: Ja, precies. Zeker.
1: En dat verwachten ze...
0: Maar allebei half
1: van,
0: kan niet.
1: Ook van spelers als Storm en Kabar heet die, geloof ik. Ja. En er zijn Taui, geloof ik, aan de zijde. Er zijn zoveel spelers die nog niet, wat jij terecht zegt, het niveau hebben om 2 keer in de week die prestatie neer te leggen.
4: Uiteindelijk liet AZ voor vorig jaar die wedstrijden in de Conference League lopen. Hè,
0: omdat ja, maar ze 3-0 hadden verloren. Ja. De juiste keuze gebleken, toch?
4: Nou, dat is een juiste keuze. Nou, er was toen veel om te doen. Ik kan me herinneren dat ik...
0: Ze hadden volkomen gelijk.
4: Ja. En wij waren allemaal kwaad.
3: Ja, omdat ja, maar, de, de, de, de,

0: Ja, je krijgt de Eredivisie, je krijgt de ECV weer op je dak om te zeggen, ja, je moet presteren in Europa. Ja, je hebt makkelijk praten.
1: Maar de uitkomst is natuurlijk ook dat ze zoiets hebben van, nou, de bekerfinale winnen. En je hebt weer Europa, je hebt gewoon Europees voetbal.
2: Ja, maar in principe is het allemaal wel zo ingericht met rust die de ploegen krijgen. Het is wel zo ingericht dat je kan presteren. Het gaat er alleen om, heb je je huiswerk van tevoren goed gedaan? Heb je een elftal wat gewoon op beide fronten mee kan strijden? Is het elftal, want Dick Schreuder vraagt niet dit, hij vraagt het allerhoogste niveau.
0: Maar je kunt een elftal, als je de begroting hebt van NEC, kun je geen 22 spelers hebben die allemaal...
2: Nee, maar je hoeft er geen 14 te laten lopen. Je hoeft er niet 14 weg te doen en te verkopen.
0: Als je ergens ook als club ergens gewoon zwarte cijfers wil draaien... Ja, dan zal het gewoon moeten.
2: Ja, maar je kan toch met de verkoop van een Eunal en van een Sano... kan je toch al behoorlijk zwarte cijfers draaien?
1: Je moet ook naar de spelers kijken.
2: Of hebben zij zo'n heel grote...
3: Want is het niet gek dat je, wat jij zegt eigenlijk, van ja, de competitie is het belangrijkst, want je wil Europees voetbal, maar je wil dus Europees voetbal halen om het vervolgens te laten lopen?
0: Nee, tuurlijk. Maar die spelers, dus, want het is voor NEC ook belangrijk, ook voor die spelers, want dit is het podium ook voor hun. Dus die willen dat echt. En die zullen daar morgen uit bij Juventus, zullen ze er alles aan doen. Maar als jij ergens een speler hebt die geblesseerd is of die weer fit moet worden, en waarvan je denkt, ja, laat ik hem tegen Telstar spelen of laat ik hem uit bij Juventus spelen. Ja, dan is, denk ik, de keuze eerder dat hij gewoon tegen Telstar moet voetballen.
2: Maar zal Jasmic dan bijvoorbeeld zeggen, nou trainer, laat me tegen Juventus niet spelen?
0: Nee,
2: want dan spelen...
0: En die willen toch wel.
2: Dus die gaat 80% met een blessure gaat die
0: tuurlijk
2: spelen.
0: Tuurlijk, dus die spelers gaan wel.
2: Ja.
0: Maar soms moet je die keuze wel maken.
1: Ja. Maar het is natuurlijk ook zo, stel dat ze het voor elkaar krijgen om een ronde verder te komen. Dat is ook een ongelooflijke prestatie voor de club natuurlijk. En die spelers, als je het hebt over in de zwarte cijfers... Ja. Hoe beter jij het in Europa doet, des te meer waarde die spelers ook creëren.
0: Maar dat is natuurlijk... Robin van Persie werd het vorig jaar bij Braga uit toch enorm kwalijk genomen. Die zette Nederland te schande en weet ik wat allemaal. Robin van Persie dacht gewoon aan het belang van Feyenoord. Dat hij dacht, ja, ik moet gewoon meedoen om het kampioenschap. En ik moet Champions League halen. Ja, dan is dit... Maar iedereen viel daarover... Omdat ze het vonden dat schandalig was.
3: Ja, maar omdat je natuurlijk ook als fan... ga je naar Portugal en dan krijg je...
2: Dat vooral.
0: Ja, maar het zit hem wel eerder in de topclubs... en minder dan bij NEC of bij...
1: Ja, maar dat vond ik ook... Dat is natuurlijk het begin van de competitie... was de allereerste Champions League-wedstrijd. En je bent natuurlijk Feyenoord. Als Feyenoord zijn, dan kan je niet zeggen... ik ga me recht op de competitie en ik laat de Champions League gaan. Daar kom je niet mee weg. Weet je? En
0: dat maar dat hoeft toch niet?
1: Ja, en daar viel iedereen natuurlijk overheen van waarom doe je dat? Hè? Nou, die dacht natuurlijk aan de competitie.
0: Hij is tweede geworden met Feyenoord.
1: Uiteindelijk wel,
0: Champions League.
3: Best goed, hoor.
0: Ja.
3: Nieuwtjes van vandaag. Dies Jansen is nog maar 20.
2: Dat is van 2006.
3: Ongelooflijk.
0: Dat is ook die onder-19-lichting van Smit en zo. Die was daar natuurlijk ook bij.
3: Zeker. Heeft ze een contract met een jaartje extra verlengd. Dat had niet gehoeven per se van hem.
2: Het is zo mooi.
3: Maar dan moet ik dan echt weer wat. Ja, het is wel aardig van Ajax. Had niet per se gehoeven. 2030 ligt hij nu vast. 20 jaar. De vraag is inderdaad naar Groningen. Hoe goed is hij nou eigenlijk echt geworden? Het is natuurlijk een beul van een gozer.
2: Hij is... goed en hij is stabieler geworden. Ik blijf nog steeds zeggen, en dat heb ik ook wel tegen hem gezegd... dat zijn eerste startmeters beter moeten. En met name ook als hij in grote ruimtes moet verdedigen. Tegen snelle, behendige spelers heeft hij nog wel eens moeite. Maar goed, ook dat leer je. En je zegt het terecht, hij is 20, dus hij wordt alleen maar beter. En ik zie nog steeds een soort Sven Botman-achtig iets in hem. Nou, en kijk waar die speelt en wat voor carrière die gehad heeft. En die heeft niet eens Ajax 1 gehaald. Dus die Jansen loopt wat dat betreft een beetje voor op hem... En elke dag trainen met die gasten en kijken naar Keren, kijken naar Blind. Daar moet je gewoon veel beter van worden. Dus ik denk dat het een hele verstandige keuze is van Ajax.
1: Vooral Blind.
3: Ja, nou ja, als daar zit dan, denk je Arnold, jij weet inmiddels een beetje hoe dat wereldje gaat. Is dit dan een speler die zeer gewild is, ook voor het buitenland?
0: Zeker.
3: En heeft het vooral alleen maar met fysiek te maken?
0: Ja, maar ik denk dat de vergelijking met Sven Botman heel terecht is. Ja.
2: En wat mensen niet... Hij heeft een fantastische paas.
3: Zeker.
2: Echt, paases over 60 meter, die legt hij echt overal waar hij hebben wil. Dat heeft hij bij Groningen nog niet eens echt zo gedaan. Bij Ajax is hij er nog niet aan toe. Hij gaf er eentje toen hij laat speelde, toen hij inviel. Wat was het? Zondag? En wanneer speelde Ajax?
3: Zaterdag. Zaterdag. Bij Fortuna.
2: Nee. Wanneer hebben ze nou...
3: Willem II gisteren?
2: Ja, gisteren, sorry. Willem II gisteren. Zo. Wauw. Ik kijk echt te veel voetbal.
3: Heb je veel gekopt vroeger?
2: Nee. Nou, nu je het zegt, hoe heet je ook alweer? Fuck, wat doe ik hier? Nee, gisteren natuurlijk. Toen viel die in en toen gaf hij er eentje naar de zijkant. En dat is die Jansen ook, hè. Dus die heeft wel meer dan dat hij nu nog heeft kunnen laten zien.
3: Dus je kan nog meer etaleren.
2: Ja, absoluut.
3: Bij ADO kijken ze natuurlijk niet al te vaak op de ESPN-app hoeveel ze staan. Als het gaat om de ranglijst in de Eredivisie. Toch is vandaag daar Alex Pozzo aangetrokken. Nou, brand los, ouwe Hagenees.
1: Ja, mooi. Ja, ik moet zeggen, ik was toen bij... Ik kwam toen Mark Wotter tegen, dus ik mijn oude trainer een goede band mee. En toen zei ik van, nou, je hebt echt wel aanvallers nodig. Omdat hij zei, er komen nog wel wat aan. En er gebeurde maar niks. En nu hoor je eens iemand met La Liga-ervaring en één interland van Spanje.
3: Ja. Wat op zich natuurlijk dan heel grappig is. Alhoewel, er zit hier ook iemand aan tafel met één interland voor het Nederlands elftal.
2: Jij?
0: Twee.
3: Oh, twee, ja, sorry, man. Ik was die ene vergeten. Ik dacht dat je alleen tegen Litouwen speelde.
2: Oh, nee.
1: Ja, ik ben benieuwd. Dus die jongen die...
0: Spanje
1: die La Liga.
3: Ja.
1: Gespeeld. Mooie clubs ook gehad.
3: Ja.
1: Ik kom zelf uit de jeugd van Sevilla. Dus ik ben benieuwd.
3: Hij was toch afgelopen jaar verhuurd?
1: Die club kon ik ook niet uitspreken.
3: Ja, de Lionia Bielsjes.
1: Ja, succes.
0: Polen.
3: Ja, maar ja, goed. Medio 28, optie tot 29, eenmalig international.
1: En nog jong, 27 jaar. Ja. Dus dat is wel... Ik ben echt benieuwd.
3: Maar dat is dus eigenlijk een surprise, toch, dit?
1: Ja, natuurlijk. Als je meer dan 100 wedstrijden naar de Liga speelt... Dan moet je wel wat kunnen, denk ik.
0: Zijn wel die transfers vind ik altijd mooi, die transfervrije.
3: Die zijn leuk.
0: Die kunnen natuurlijk heel lang wachten. Ja. Maar die wachten ook zo lang dat ze op een gegeven moment maar denken... Nou,
3: ik moet nu toch maar eens een keer ja gaan zeggen.
0: Ja. Hans Waterboer naar FC Groningen, natuurlijk best wel een onmerkelijke transfer. Hè?
3: Zeker.
0: Dat hij terugkomt naar Nederland.
3: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd, want
3: ADO heeft wel wat nodig.
1: Heeft echt voor een echt wel creativiteit en scorend vermogen nodig. Want het is, ze doen het heel goed met opbouwen en de positie past niet er goed uit. Maar op het moment dat ze in de laatste derde komen, komt ze gewoon kwaliteit.
3: Ja. Wat dat betreft hadden ze een Stepanov kunnen gebruiken van Utrecht. Is opgeroepen voor Oekraïne.
2: Leuk.
3: Ja
2: leuk.
3: Baby Haaland.
2: Haaland.
3: Is dat inderdaad een soort...
2: Ja. Ah,
3: wat is het? Een beetje appie-happie-achtig, toch?
2: Ik denk dat het een cultfiguur gaat worden. Want echt gepolijst is hij niet.
3: Nee.
2: En hij heeft echt wel een gevoel van de juiste plek in de 16. En hij maakt ze ook en hij is heel overtuigd van zichzelf. Want als hij gescoord heeft, is het een soort moment van gewoon. Ja. Weet je wel, het hoort bij mij. Maar het hoort ook bij hem. En ik vind het leuk. Ik vind
0: het
2: een leuk
0: type. Maar gehuurd toch? Optie tot koop.
1: Al was het een moment zondag tegen Excelsior. Ik kreeg Sliet, die kreeg een bal tegen zijn gezicht. Die gaat knock-out. En hij was toen al gewisseld. Hij was aan het juichen alsof hij een goal heeft gemaakt. Ja.
3: Het is een vrij van het
2: gemaakt. Elke die keer dat hij gewisseld werd, dat hij het niet mee eens was.
3: Tot slot, snel nog een rondje. Overmorgen, Xavi's eerste selectie van het Nederlands elftal. We zijn natuurlijk super benieuwd of hij echt met de bezem gaat. Of dat hij zegt, nee, ik heb respect voor bewezen diensten in het verleden. Jullie mogen allemaal de absolute verrassing... noemen waarvan jullie denken dat hij erbij zit komende vrijdag.
1: Ja, ik altijd dezelfde.
3: Hadden jullie dezelfde?
2: Ja, Zegiel en Riet, die zitten erbij.
3: Zegiel en Riet zitten erbij. Riet ook?
2: Ja.
3: Oké, Arnold?
0: Van Bommel en Meerdink.
3: Van Bommel en Meerdink, oké. Okay. Zijn Baas en Goes nog een optie voor jullie?
2: Baas en Goes?
0: Nee.
3: Koopmijners?
1: Nee.
3: Veerman?
2: Nog niet. Joey wel.
3: Dus dat
0: maar ik denk
3: dat is geen verrassing dan, toch?
0: Nee, dat is geen verrassing.
2: Taylor?
3: Fleming?
0: Nee, Fleming niet.
3: Nee? Goed, afgerond. We gaan hem afslaan. Dit weekend gaan we erover doorpraten, uiteraard. Dankjewel Ali, dankjewel Arnold, dankjewel Marciano. Dit was Voetbalpraat. Heel graag tot de volgende.

0: Dit is Gouden Zone FM.
1: Wow, Gabbe. Lang geleden, man. Hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat lekker, man, Donnie. Ik ben op tour over de hele wereld.
1: Het duurt wel lang, man. Ik mis je. Waar blijf je? Kom terug.
2: Terug naar haar.
3: Terug naar...

0: Luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug, die ernaast ligt, in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Stel je eens voor hoe een perfect moment aanvoelt. Hoe het echt voelt. De zon in je gezicht. Een glimlach die vanzelf op je lippen verschijnt. Een moment dat je het liefst voor altijd zou willen onthouden. Precies zulke momenten sta je te wachten aan boord van de Mindshift Float van TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland, vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen, nu tot op het 30 september. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Elk moment een reis. Mindshift.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: AZ kwam in actie in Europa. Nog nooit won de Alkmaarse club in Engeland. En ook vanavond niet. Het werd uiteindelijk 1-0 voor Sunderland.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 17 september... die we eigenlijk zouden opnemen met Johan Inan. Maar die klinkt nu als de Twentse Barry White. Dus hebben we de andere wijze uit het oosten gevraagd om in te vallen. Leon ter Voorde. Jij klinkt niet als Barry White nu, hè?
4: Nee, zwolle stem heb ik pas na 12 uur.
3: En alleen met de carnaval daar natuurlijk.
4: Dan heb ik weinig stem na 12 uur.
3: Ja. Nee, ik sprak Johan nog eventjes. En die zei... Ik denk niet dat luisteraars dit... dat kunnen ze niet verstaan inderdaad.
4: Nee, was niet te doen.
3: Nee, was niet te doen. En toen zei mevrouw Ilan ook... dat is niet verstandig, dat kan je de luisteraar niet aandoen. Dus in alle L hebben we vervanging gezocht. Dus Fee, want jij zit natuurlijk ook AZ te kijken.
4: Ja.
3: Tegen Sunderland.
4: Ik heb naar die wedstrijd gekeken, ja.
3: Ik vroeg me gelijk af, hoe kwamen de talenten van AZ nu voor de dag in Europa?
4: Goeie vraag. Allereerst vond ik wel dat AZ zich uitstekend de huid duur heeft verkocht. Om er maar eens een heel mooi cliché erin te gooien. Het voelde toch weer een beetje als zo'n typische onnodige Nederlandse nederlaag. Hè?
3: Ja.
4: Er zat gewoon meer in. Kijk, Sunderland had in de eerste helft wel een overwicht en ook wel een paar kansen. Maar ik vond niet dat AZ echt overhoop werd gespeeld. In de tweede helft vond ik ze de betere ploeg.
3: Ja, in de tweede helft
4: eigenlijk door een,
3: echt ontzettend goed om eigenlijk, hè, de tweede helft. Waardoor ze meer controle kregen over de wedstrijd.
4: Ja, en ze hadden ook wel de kansen. En je verliest eigenlijk door een hele onbenullige penalty. Hè. Balverlies van voorin. Een aanvaller die zijn eigen fout wil herstellen. En dan in eigen 16 iets niet al te slims doet. En dan verlies je met 1-0. En dan is het toch een hele zure nederlaag bij een Premier League club, waarin je gevoel hebt van, er zat gewoon meer in.
3: Nou ja, ze kregen in de slotfase nog een paar kansen. Het was dat daar een andere Nederlander op doel stond bij Sunderland, die de bal eruit hield. Maar die deed het goed daar.
4: Ja, dat klopt. Die kiepte weer een uitstekende wedstrijd. Die deed wat hij moest doen. En aan de andere kant, in de spits stond ook weer een Nederlander die we kennen van het kansen missen. En
3: Bobby,
4: zo was het een avond vol herkenning voor ons allemaal.
3: Zeker. Maar terug naar die vraag, die talenten van AZ. Hoe kwamen ze nu voor de dag?
4: Waar wil je beginnen, achterin?
3: Ja, zeker.
4: Goes, denk ik, prima gedaan. Geen gekke dingen. Wel grappig trouwens dat Bobby kwam in het veld. En na 10 seconden ging Goes al hinkend 2 meter bij hem vandaan. Dus er was al iets gebeurd. Ik denk dat iemand op zijn tenen is gaan staan. Hè. Die kennen elkaar nog uit de Nederlandse competitie.
3: Ja.
4: Schouten, ja, die ken jij goed.
3: Nou, ik kreeg dus allemaal appjes tijdens de wedstrijd van mensen met wie ik op de tribune zit. Die zeggen, die speelde een jaar geleden nog bij ons in Rotterdam, bij Excelsior. En die speelde tegen degradatie. Die speelt nu gewoon Europa League. Staat nu in een stadion in de Premier League daar te voetballen. En doet het ook fantastisch.
4: En hij deed het hartstikke goed, hè? Ja. Voor een jongen die vorig jaar nog op huurbasis bij Excelsior speelde. Nee, hij bleef gewoon overeind. Eigenlijk soeverein.
3: Ja.
4: Gaan we door naar het middenveld?
3: Ja.
4: Ja, dan kijkt toch iedereen naar Kees Smit. Die was fit bevonden. Die heeft het 58 minuten volgehouden. Had 1 geweldige actie meteen aan rust. Hè. Die moet hij eigenlijk maken. Hij had zichzelf beloond. Verder vond ik het een beetje te weinig wat we van Kees Smit hebben gezien. Dit is toch, je kunt zeggen van ja, hij is een paar weken geblesseerd geweest en hij moet nu meteen weer aan de bak op dit podium. Maar je hoopt dan en je verwacht dan dat hij toch wat meer gaat brengen op zo'n avond, ondanks die ene actie. En het leek ook dat hij een beetje verbaasd was weer dat hij gewisseld werd, hè? Ja. Dat was een beetje een gekkig moment.
3: Ja, maar ik denk bij hem, ik zat die wedstrijd te kijken, dacht ik, het is zo goed dat deze jongen niet voor 60 miljoen verkocht is aan een of andere grote Europese topclub. Dat hij gelijk dat stempel ook nog erbij krijgt. Want hij is nog niet rijp om een wedstrijd als deze, ook al ben je het geblesseerd geweest, te kunnen dragen of te kunnen bepalen?
4: Nee, je hoopt daarop. Hè. Je denkt van, nou, laat het zien, Kees. Laat zien hoe groot je talent is. En hij kan natuurlijk geweldig goed voetballen. Maar ik vond het te weinig op die ene actie na. En als je naar het middenveld kijkt van AZ, dan op zo'n avond leun je dan toch meer op Koopmeijners en vooral op Klaasie. Want die vond ik echt weer heel erg goed spelen. Die doet bijna niks verkeerd, hè?
3: Ja.
4: Daar heb ik van genoten. Maar we vergeten één jonge speel nog achterin, Dijkstra.
3: Ja, zeker.
4: Prima wedstrijd.
3: Ja. Dat is inderdaad dat is weer zo'n lichtpuntje op de backpositie die ze weer hebben zelf opgeleid. Dat is mooi inderdaad.
4: Ja, die is wat raar begonnen natuurlijk. Die kennen we het publiek natuurlijk van Jong AZ. Dat die helemaal verrot werd gescholden. Toen werd gewisseld door de huidige trainer die nu ook nog steeds zijn basis echt telt. Ja. Maar die ontwikkelt zich echt heel erg goed. En het is dat we in Nederland al heel wat rechtsbacks hebben. En goede rechtsbacks hebben. Maar dit is wel een jongen die zich gaat aandienen voor, ik denk voor een vervolgstap volgend seizoen, want daar zit een drive in, die verdedigt als een terrier. Nee, die speelde echt ook een hele goede wedstrijd. En dat is er eentje wel voor de toekomst.
3: Ja. En dan voorin?
4: Meering vond ik te weinig. Heel af en toe had hij wel wat goede momenten, maar daar verwacht je toch meer van. Dal eerste helft niet gezien en die kwam gaandeweg de wedstrijd, werd hij steeds beter en ook gevaarlijker. Hè? Dus die groeide in de wedstrijd. Een beetje timide in de eerste helft, kreeg ook niet heel veel ballen. Ja, Oefkier had het heel erg moeilijk in de eerste helft. Werd ook terecht gewisseld, hè. Had al geel op zak, ja. Waarvan je denkt, hij maakt een overtreding. Die kan zo wel eens de tweede gele kaart krijgen. Dus je voelde wel aan in de huiskamer van, die komt in de tweede helft niet meer terug. En dat was ook zo.
3: Xavi gaat vrijdag zijn selectie bekendmaken van Oranje. En het was al bekend dat de technische staf met interesse ook naar de jeugdige spelers van AZ keek. Die kennelijk passen in de profielen zoals Xavi ze heeft gemaakt met zijn staf voor het Nederlands elftal. Zou de jongen zich dus nu een beetje bewezen hebben, denk je? Want dit was de wedstrijd waar je jezelf kan laten zien natuurlijk op het podium.
4: Ja, ik vraag me dan wel af bij die selectie van vrijdag, hoeveel komt dan uit de koken van de bondscoach zelf? Hè? Kijk, die kent natuurlijk de grote jongens. Maar wat daaronder zit, ja, daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Die krijgt hij gewoon aangedragen. Daar zijn de Van Nistelrooy's. Van Nistelrooy.
3: Ja.
4: Kom ik goed gezegd? Ja, het is niet zo'n bekende naam in Nederlands voetbal. Dus ik kan me voorstellen dat ik daar struikel. Mijn excuus daarvoor. En de scouts van de KNVB, die komen natuurlijk met die jongens op de proppen. Ja. Als die erbij zitten. Maar dit was natuurlijk wel een hele interessante wedstrijd om te kijken van, hey, Premier League niveau, Sunderland, een middenmotor in Engeland, hè, op dit moment. Met heel veel fysieke kracht. Voetballers houden het er allemaal niet meer over. Maar ja, win er maar eens van. En ik vind wel dat AZ met al die jonge spelers, die hebben zich wel, over het algemeen heeft de ploeg AZ en de club AZ zich wel laten zien daar.
3: Ja.
4: Je had jezelf alleen moeten belonen.
3: Ja, dat hebben ze nagelaten eigenlijk. Om in ieder geval een punt mee te nemen hier, minimaal.
4: Ja, dat had gekund. En ook wel misschien wel gemoeten. Want je kunt altijd wel zeggen, wij zijn altijd heel snel ermee, het had gekund. Maar goed, laten we de lat ook wat hoger leggen. Dit was gewoon een avond dat je daar een punt had moeten pakken.
3: Ja, en de overwinning misschien wel. Ja, dat is helemaal mooi als je dat kunnen redden voor het eerst. Hè? Want het is ook wel gek dat je zo'n statistiek hebt dat je als club nog nooit in Engeland hebt gewonnen.
4: Nee, maar ze hebben ook niet de minste tegenstanders daar gehad. Ook naar de Spurs, Crystal Palace. Ja, dat lijkt misschien dat moet te doen zijn, maar win dan maar eens, hè. Dus het is gewoon, ik denk dat je de statistieken van heel veel Nederlandse clubs erbij pakt, dat maar heel weinig clubs in Engeland, zeker de laatste 15 jaar, daar een resultaat hebben weggehaald.
3: Ik zat die wedstrijd te kijken en toen dacht ik ineens, we hebben het de laatste tijd heel weinig gehad over Wouter Goes. Het is ineens, is de Wouter Goes hype geluwd en hij zal echt niet minder knijpen, toch?
4: Ja, misschien wel.
3: Ja.
4: Ja, hij had één momentje bij een hoekschop, hè, in de eerste helft, dat hij weer een beetje aan het trekken en duwen is. Maar dat gebeurt natuurlijk van beide kanten. Maar inderdaad, voor de rest was het geen avond waar je ergerde aan Wouter Goes. En dat is niet alleen vanavond het geval, allemaal, maar al een tijdje. Hè. Ik las een paar weken geleden ook een heel groot interview met hem in Voetbal International. En daar ging het daar ook over van, ja, dat je, hij is geen thema meer. En hij wordt nu echt beoordeeld op de verdediger, de voetballer Goes. En dat is een goede ontwikkeling, dat vond hij zelf ook. Hij zat mediteren geslagen.
3: Ja.
4: Dat schijnt toch echt te werken.
3: Toch een Boedeklint verhaal, hè, een beetje. Het is zakdoek leggen en mediteren hier en daar. Ja,
4: hij heeft toch het telefoonnummer van die straaljagerpiloot, hè?
3: Ja, dat is het, ja.
4: Dus elke dag is hij aan het mediteren. En dat ene keer doet hij dat wat langer dan de andere keer. Maar je schijnt daar echt, ik ben geen ervaringsdeskundige en ik heb denk ik ook niet de rust daarvoor om me daaraan over te geven.
3: Nou,
4: maar,
3: iedereen kan dit.
4: Ja?
3: Ja, ook jij kan dit.
4: Ik vind het lastig.
3: Dat is wat anders.
4: Volgens de thuisfonds heb ik een spanningsboog van 20 seconden... en dan is het mediteren 20 minuten lang... in alle rust is al lastig, hoor.
3: Maar je moet een beetje opbouwen. Dus als je nou voor jezelf een beetje opbouwt de komende weken... dat je steeds een paar minuten per dag probeert... dan naar 5 minuten, naar 10 minuten... misschien dat je over 2 weken dan als een ander mens in deze podcast zit.
4: Ja,
3: ik vind het wel een leuke uitdaging.
4: Ja, het zou voor de luisteraars denk ik een genot zijn... dat ik een andere tevoren over 2 weken hier achter de microfoon zit. Maar hoe stel je ervoor dat ik gewoon 2 minuten even stil aan tafel ga zitten in mijn eentje?
3: Nou, of gewoon zeg maar op een kussentje op de grond... even gewoon je ogen dicht in een kleermaker zitten. Ga je gewoon zitten en dan begin je gewoon met 2 minuten... en dan begin je daarmee.
4: Dat je en dan denk ik niet aan bijvoorbeeld aan Wout Weghorst.
3: Nee, dan denk je gewoon even aan niks. Nee, je moet alle gedachten laten gaan. Hè? Dat is dan... gewoon je hele hoofd leeg. En moet je kijken.
4: Die spoelen dan uit je lijf.
3: Ja, en als je dat nou 2, 3 minuten, 5 minuten volhoudt. Als je nu zegt dat je maar een aandachtspanning van 20 seconden hebt, ben ik echt heel benieuwd als je dit dan gewoon de komende 2 weken probeert, wat er dan gaat gebeuren.
4: Ja, ik voel zoveel druk van jouw kant dat ik niet meer terug kan.
3: Nee, dat klopt ook.
4: Jij hebt al een planning tot het kerst gemaakt, dus jij weet wanneer ik weer aan zet ben. Dus ja.
3: Ja, ik zou maar beginnen.
4: Ja, we zullen zien of er een hele andere ten voren terugkeert hier in deze podcast.
3: Maar als Wouter Goes het ook kan, die kan het ook. Ik bedoel, er zijn heel veel topsporters die dit doen, hè?
4: Ja, ja. En Wouter Goes had nog een punt waar hij aan gewerkt heeft, wat hem echt helpt. Hij heeft 2 mobiele telefoons. En hij heeft 1 mobiele telefoon, die neemt hij altijd mee, ook naar de club. Hè, en die gebruikt hij echt om te appen en te bellen. En die andere telefoon, die neemt hij niet mee. En die laat hij thuis en die heeft hij af en toe... gebruikt hij een beetje voor social media, maar niet te lang wil hij daar opkijken. Dus dan is hij, als hij aan het werken, zeg maar, als hij met voetbal bezig is en op de club is, is hij daar helemaal los van. En dat is wel een zegen, hoor, als je dat kunt.
3: Dus hij heeft op die telefoon voor zijn werk heeft hij geen social media zitten dan bijvoorbeeld?
4: Ja, dan blijft hij dan... Dat zou kunnen dat hij, ja. dat hij dat ook daar niet heeft opgezet. Maar dat gebruikt hij in ieder geval niet als hij... bij de club is.
3: Lijkt me heel goed voor heel veel voetballers op dit moment. En heel veel sporters überhaupt al gewoon geen social media
4: hebben.
3: Ook
4: voor journalisten, hoor.
3: Ook voor journalisten. Zou een stuk kunnen schelen, inderdaad. Zou een stuk rustiger zijn, denk ik, door de dag. En als je dan yoga erbij doet, een beetje mediteren... dan word je vanzelf rustiger. Dan hoef je niet meer te kijken op X de hele dag... en op Instagram wat er allemaal gebeurt in het leven.
4: En moet ik ook niet meer reageren op anoniempjes?
3: Nee, dat zou ik sowieso niet doen.
4: Nee, hè?
3: Nee, maar dat zit een beetje in jullie allemaal opgesloten... dat jullie het echt heel noodzakelijk vinden als iemand reageert... om dan gelijk als een gebeten hond op die telefoon te gaan tikken... om toch nog een reactie achter te laten. Laat nou gaan.
4: Dat is heel slecht. Maar ik heb het gevoel dat ik daar wel stappen in heb gezet.
3: Nee, dat klopt. Dat denk ik ook. Maar soms zijn er van die momenten dat jullie toch ergens weer... een soort van eerzuchtgevoel krijgen dat het ego opspeelt. Hup, we gaan gelijk nog even reageren.
4: Zal dat het zijn?
3: Nou, toch denk het wel. Wat denk jij?
4: Jij brengt het met een stelligheid, dan kan ik dat hier wel gaan ontkennen. Maar dan krijgen we een enorme discussie. Dus er zal wel een kleine kern van waarde in zitten. Ook journalisten hebben een ego. Maar het voelt ook wel soms van dat mensen iets zeggen dat je denkt van ja, maar het zit zo anders in elkaar. Dit is zo'n onzin wat je zegt. En dan is het heel lastig om je dan te beheersen.
3: Nee, dat begrijp ik ook wel. En dat is ook zo. En dat mag ook, weet je, en iedereen mag een mening hebben. En we krijgen ook op de podcast reacties van mensen. Maar het loont ook niet de moeite om. Uren eraan reageren op dingen, weet je, als de ene het zo ziet, ziet iemand het zo. Ja, weet je, kan toch niet meer veranderen, denk dan altijd.
4: In het kader van yoga en van zen en van rust pakken, ik heb wel een periode gehad dat ik het voor mezelf dacht, ik ga 3 dagen een keer niet op Twitter kijken. Dat geeft wel rust.
3: Ja, dat kan ik mij volledig voorstellen. Dat geloof ik ook wel, ja. Maar mogen mensen jou nu wel... want dan sluiten we dit blokje ook gelijk wel hiermee af. Maar mogen mensen jou wel de komende dagen nog een paar meditatietips geven dan? Om jou hier doorheen te helpen? Dat ze jou via Instagram bijvoorbeeld nog een paar tips kunnen geven... als ze dat zelf gedaan hebben ook?
4: Nee, maar zelfs op mijn leeftijd sta ik open voor verbeteringen. Er is altijd ruimte.
3: Ik ben heel benieuwd. We gaan dit bijhouden. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
4: Tevredenheid leidt tot luiheid, zei Erik ten Hag. En Fred Rutte zei dat altijd. Dus ja, ik moet mee, hè?
3: Nee, zeker. En zeker nu Erik weer terug is en de basis bij Twente. Je moet mee, hè?
4: En ik moet naar hem luisteren, dus ja.
3: Nee, nog één ding, hè, dat stadion van Sunderland. Dat lijkt me het ook wel heerlijk om daar te kunnen voetballen. Als je die serie zo ziet, Sunderland, maar als je dit nu hoort, dat publiek...
4: Ja, Er zaten twee dames op de bank en voor de wedstrijd. En ik zei, dit moeten jullie horen. En toen liet ik het zien, de overwinning heb op Newcastle United, ja, van vorig jaar, van het nummer van Elvis.
3: Ja.
4: En, maar op dat moment kwam het ook live op televisie. Dus ik werd weggehoond van, hou op, doe dit weg, want het is live op televisie. Maar ik wist niet dat ze het voor de wedstrijd ook deden. Ik dacht alleen bij een overwinning dat het hele elftal met die coach daar voor het publiek ging staan. Maar dat is natuurlijk geweldig, hè, wat daar gebeurt. Het is zo'n geweldige club waar we natuurlijk met z'n allen ook wel een zwak voor hebben gekregen. Door die serie, Sunderland Till I Die. Dan kun je nu niet voorstellen dat die club, ja, überhaupt weer op dit niveau is terechtgekomen. En dat ze nog bestaan. Want ja, daar kregen we toch wel een inkijkje in de enorme chaos, hoe sommige clubs zichzelf te gronden richten.
3: Ongelooflijk, ja.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de Samsung Galaxy S26. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe Samsung voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Mis niks en sla je slag.
3: Vanavond is het de beurt aan NEC. Dat gaat spelen bij Juventus. Juventus is toch een beetje bang. Als je Spalletti leest, die denkt toch, ja, tiki-taka. En wij zitten ook niet zo lekker in vorm en we verdedigen niet mee. Dus als zij er hard van doorgaan, dan hebben we een groot probleem. Schreuder zei, het heeft niet veel zin om continu te blijven hangen in dit soort zaken als trainer, zoals afgelopen week die wedstrijd tegen Cambuur. We hebben een aantal dingen laten zien en deze moeten ook iets anders overkomen vanuit mij. Ik ben niet zo van de straftraining, we moeten gewoon weer staan. Dat is op zich redelijk duidelijke taal, toch?
4: Maar het zou niet kunnen dat ze in Turijn de fout hebben gemaakt, dat ze dachten dat de ploeg die zaterdagavond zo geweldig speelde, dat NEC was?
3: Dat ze het bandje van Cambuur hebben laten zien.
4: Ja?
3: dat zou helemaal hilarisch zijn als ze dat doen.
4: Ergens onderweg een foutje is gemaakt van de band van dit is de NEC, maar dat ze denken Cambuur. Want die speelde geweldig in die wedstrijd, hè?
3: Dat klopt inderdaad, ja.
4: Die vlogen erop op zijn Nijmegen van vorig seizoen. Het was volle bak vooruit. Dus ja, ik heb daar enorm van genoten van Cambuur. Omdat ik die ploeg op 2 weken daarvoor had gezien. En toen stond ik daar onder andere met Bram van Polen in die catacombe op een zondagavond. En toen zeiden wij van, deze ploeg gaat geen wedstrijd winnen.
3: Nee, dat is goed.
4: Dat is onmogelijk. Dit is de slechtste ploeg in de Eredivisie die we in jaren hebben gezien. En je ziet het, hè, 2 weken later vegen ze NEC van de mat. Ja, kijk, Schreuder, ja, wat moet je ook anders zeggen? Hè? En wat moeten ze in Turijn ook anders zeggen? En laten we ook eerlijk zijn, Juventus zit er ook niet echt lekker in. Het is op dit moment de nummer 8.
3: Ja.
4: Uit de Serie A. Ja, als je praat over druk in Nijmegen, dan is dat de overtreffende trap in Turijn. Juventus staat nog natuurlijk veel meer onder druk dan NEC. Want ja, we verwachten er eigenlijk niet zoveel van. Je gaat uit, hè, naar Juventus. Je rekent toch erop dat NEC dan een heel lastige avond tegemoet gaat en dat Juventus gaat winnen. Maar als je kijkt naar hoe Juventus op dit moment speelt, ja, daar zit de druk er echt op, hè. Kijk, Schreuder hoeft niet bang te zijn voor zijn baan na een nederlaag. Maar ik denk dat bij Juventus, daar moet echt wat gebeuren. Daar moet een reactie komen donderdagavond.
3: Ja, maar je vraagt je dan wel af, misschien is dat wel een hele lekkere positie voor NEC, hè, die underdogrol in deze. Want iedereen verwacht nu in de Eredivisie dat ze ploeg als Cambuur oprollen. En je moet het elke keer maar opbrengen. Terwijl dat toch ook nog kennelijk vrij lastig is, zie je maar weer. Hè, als je Europees speelt en al die wedstrijden moet spelen voor Champions League en Europa League. Ja, misschien is dat ook wel nu het resultaat hiervan dan.
4: Ja, en gooi die schroom ook maar van je af. Hè. Je hebt het ook een AZ gezien in de tweede helft. Je kunt gewoon een Premier League club ook aan het wankelen brengen op een goede avond. En kijk, ongelooflijk cliché, ik hou er helemaal niet van je hebt niks te verliezen. Tuurlijk, je hebt heel veel te verliezen. Maar ga gewoon vol bravoure, laat het andere weg. En doe je ding daar. En dan zul je zien dat je ook daar gewoon kansen krijgt.
3: Ja. Maar je ziet ook wel weer het enorme gemis van twee extreem creatieve vleugelaanvallers. En Sano, die daar op het middenveld de boel aan het regelen was, zoals hij het eigenlijk bij PSV nu regelt. Je ziet wel dat dat enorme impact heeft. Dat het toch heel moeilijk te vervangen is. Hè? En hoe belangrijk dat is voor het spel van Dick Schreuder.
4: Ja, en dan is altijd de vraag van, hebben ze het misschien toch onderschat, hè? Dat ze met deze aankopen dachten van, we kunnen die lijn wel voortzetten. Ja, en dan krijg je nu natuurlijk, en die vraag is terecht, hè? Want volgens mij hebben wij dat met z'n tweeën ook al toen over gehad, toen Tadić kwam van, ja, heb je hem wel nodig? En past hij wel in het voetbal wat Schreuder altijd wil spelen? En ja, het is natuurlijk veel te vroeg en te voorbarig om nu al te zeggen dat het project Tadić mislukt is. Dan moet je altijd heel erg mee oppassen. Ja, de twijfels zijn er wel. En die zijn niet minder geworden na de afgelopen weken. Dus je krijgt toch een beetje het gevoel van dat het een prestige object is geweest van Boekhoorn. Van we kunnen Thijs krijgen, een grote naam. En dat er daarna, toen hij binnen was, is gedacht van hebben we hem eigenlijk wel nodig? Maar ja, hij mag het tegendeel gaan bewijzen. Maar tot dusver valt er natuurlijk enorm tegen.
3: Ja, maar je ziet dan ook gelijk als drie van dit soort bepalende spelers weggaan en je krijgt dan een Thadis ervoor terug in een andere rol, hè, en die ook al op leeftijd is. Wat dat dus ook doet met het niveau waar mensen, waar collega-spelers zich aan kunnen optrekken of niet natuurlijk. Dat is een beetje waar je dan dat gelijk ziet, hè?
4: Ja, kijk, er komt een hele grote naam in de kleedkamer, maar je weet ook hoe een kleedkamer werkt. Van op het moment dat de grote naam niet levert, dan, ja, dan is die uitzonderingspositie is natuurlijk voor die spelers al snel verdwenen. Een trainer wacht ermee, hè, voordat je hem gaat slachtofferen, op de bank gaat zetten. Nou, afgelopen weekend zat je op de bank, maar kun je nog zeggen van ja, het is een druk programma. Ja, ik ben benieuwd de komende weken hoe vaak hij gaat spelen.
3: Ja.
4: Ja, de komende weken niet zoveel, want hij is wel weer geselecteerd voor Servië.
3: Ja, tuurlijk, gaat gewoon door, hè.
4: Ja.
3: Ja. Ik wil ook nog even stilstaan bij het overlijden van Martina Koeman. Want die gaat ondertussen een voetballeven mee als de vrouw van Ronald Koeman natuurlijk. En op het WK, toen we in Amerika waren, hoorden we Koeman er ook over vertellen. En zag je ook zijn worsteling. Hè? Want aan de ene kant wil je thuis zijn bij een vrouw die ziek is. En je had ook gezegd, ga nou naar het WK. En na dat WK, toen hij ook afscheid nam als bondscoach, zei hij, het is tijd voor andere dingen die belangrijk zijn. En toen dacht ik ineens, 16 september, dat is echt heel rap gegaan daarna dan. Zoveel tijd om te genieten is er dan niet meer, hè?
4: Nee, en ja, ik denk dat voor heel veel mensen, ondanks dat we natuurlijk wisten dat ze ernstig ziek was, hè, en je hoort ook wel mensen die zeggen van de laatste foto's die ze van haar zagen, van ja, je kon, hè, dat mensen zeiden van ja, je kunt het wel echt zien, hè, dat ze achteruit gaat, kwam dit toch wel heel erg onverwacht opeens, dat het zo snel is gegaan, hè? Want ja, ik denk dat iedereen woensdagmorgen, toen dat bericht door alle media gepusht werd, toch wel in shock was.
3: Ja.
4: Van dit ondanks, hè, dat ook Ronald zei van, Koeman zei van, het wordt tijd voor andere dingen. En vorige week natuurlijk, hè, nog net een kleinzoon geboren, hè, bij Ronald Koeman junior. Dat hebben ze gelukkig nog met z'n tweeën mogen beleven. Maar ja, dat het zo snel is gegaan, dat was iedereen denk ik wel enorm door verrast door dat nieuws. Vooral ook omdat ze is heel lang ziek geweest. Hè? En dan denk je op een gegeven moment ook nog van, ja, ze gaat het ook nog. Ja, je weet dat uiteindelijk die strijd kun je niet winnen. Maar ja, je krijgt wel het gevoel van, ze is er nog steeds. En misschien kunnen ze nu ook echt gaan genieten van de mooie dingen. Maar het is helaas niet gegeven.
3: Nee, nou inderdaad, vanaf deze kant heel veel sterkte ook aan de familie. Ja. Met het verwerken van het verlies. Dan naar wat anders. Hoeveel geld kan je nou in een club stoppen dat je denkt, nou weet je, nu is het wel genoeg. Nu stop ik ermee.
4: Heb je het over FC Utrecht?
3: Ja, ik las dat de aandeelhouders opnieuw 7,5 miljoen in FC Utrecht stoppen. Die van Zeumer heeft ongeveer de halve koers erin gestopt, geloof ik. In het verleden al, om spelers te halen. En nu moeten ze weer bijspringen. En dit jaar moet het voor het laatst geweest zijn. De club heeft de broekriem stevig aangehaald en wil structureel de operationele tekorten terugbrengen. En toen dacht ik, jaren geleden, toen ik bij Voetbal International werkte, stond er daar een interview met Wilco van Schaik. Die werd toen directeur bij FC Utrecht. En die zei toen de legendarische woorden, binnen 3 jaar hebben wij zwarte cijfers. Dat ging hij regelen. Was niet gelukt trouwens. Maar dat je nu weer 7,5 miljoen moet bijstorten.
4: Nou, wil jij nu beogen dat Wilco een beetje een prijsmaker is?
3: Nee, hij mag zeggen dat hij dat wil doen allemaal. Dat moet hij zeggen. Ik denk wel soms dat het makkelijk is dat je suikeroom aan de achterkant hebt, dat je ongebreideld kan uitgeven.
4: Ja, en dan worden ze dan toch nu wel voor gestraft. Hè? Want je dacht de laatste jaren, zeker van de buitenkant, hè, van ja, Utrecht betaalt een goede salaris.
3: Zeker.
4: Qua begroting waren ze niet top 5. Maar je hoorde wel dat spelers die bijvoorbeeld ook bij Twente op de radar stonden, dat die niet mee konden in het salarishuis van FC Utrecht.
3: Ik hoorde wel van spelers die naar Twente en Utrecht konden, dat ze bij Utrecht soms een ton of 2 ton meer konden verdienen dan bij Twente.
4: Ja, onze linksback, hè, die nu bij Benfica speelt, ja, hè, die stond ook op, die Twente wilde hem ook heel graag hebben, maar die konden hem qua salaris echt niet betalen. Dus je had wel een gevoel van, daar komt geen eind aan. Je had wel een beetje het gevoel van NEC met Boekhoorn, die portemonnee is zo dik, dat is oneindig. En tot je deze zomer opeens toch de berichten vanuit het Utrechtse doorcijpelde dat het slecht ging, hè, met de club. En dat ze financieel toch wel problemen hadden. En vergeet je ook niet, ze hebben natuurlijk ook al jaren een elftal in de KKD. En dat kost ook echt heel veel geld. Als je ziet wat het Utrecht dat op heeft geleverd, is
3: ja, veel te weinig. Er komt helemaal geen jeugd door ook. Ze halen alleen maar spelers, dertigers soms en dat soort dingen allemaal.
4: Ja, en ze moeten nu spelers huren van... Ja. Ze huren een aanvaller van AZ, hè, wat in principe toch eigenlijk je concurrent moet zijn. Dus dat geeft al aan dat de problemen heel erg groot zijn. En ja, Van Zeumeren heeft toch ook wel in de afgelopen zomer aangegeven van, het houdt een keer op, hè. Ik had gisteren toevallig nog met een FC Utrecht supporter een gezonde discussie op de app over... Je hebt het te lachen. Een gezonde discussie. Ja. Ja, dat kan ik ook af en toe nog.
6: Goed zo, ja.
4: En die zei ook van, ja, het is niet alleen Van Zeumeren. Er zijn ook meer aandeelhouders die er geld in stoppen. Maar toen was dit nog niet bekend dat ze dit nu weer hebben gedaan. En je hebt toch wel een beetje het gevoel van, wanneer houdt dit op, hè? Dat het een beetje dweilen is met de kraan open in Utrecht. Want nu weer 7,5 miljoen. En volgend jaar dan.
3: Ja, dit was de laatste keer. Dus nu gebeurt het niet meer.
4: Ja, maar ja, ik vrees toch... Je ziet toch ook dat Utrecht, dan hebben ze een slechte start gehad. Dan wordt er toch weer een speler van Lille gehuurd, hè? Een aanvaller. Weer een aanvaller waarvan je denkt van, ja, volgens mij hebben ze goede buitenspelers. Maar goed, dat is toch een beetje het rare beleid van Utrecht geweest de laatste jaren. Ja. Dus het is ook een lastige spagaat, hè, voor zo'n Jordi Zuidam. Want aan de ene kant moet je de broek riem aanhalen. Aan de andere kant is daar dat publiek, dat prestaties eist. En je gaat het tegen PSV dik af. Dus het is balanceren op, ja, met de verwachtingen van Utrecht, de ambities van Utrecht. Ja, is dit wel eventjes een enorme knal, zeg maar.
3: Ja, dat zie
4: je. Want je hebt ook niet het gevoel dat je... Dat ze nu 7,5 miljoen weer bij moet, dat zomaar is opgelost volgend jaar. Dat je opeens zwarte cijfers gaat schrijven.
3: Nee, dat is inderdaad. En dan moet je hopen dat je hele grote transfers gaat maken. En als jongens als El Karouani gratis de deur uitlopen, ja, dan heb je er ook niet veel aan natuurlijk. Hè?
4: Ja, en ik zie in deze selectie ook nog niet de megaklapper, hè, nee, van volgend jaar.
3: Nee, dat had ik ook inderdaad, ja. Nou, ben jij een man die het amateurvoetbal op de voet volgt en daar ook in betrokken is? Ik zag bij ons op de site verhaal staan, het getuigenverslag van IJsselmeervogels GVVV. En toen dacht ik, is dit nou een incident? Of maak jij dit ook vaak mee dat het zo gaat, dat een assistent-trainer eventjes een speler neerhakt? Ik hoop van niet namelijk, in de spelerstunnel. Maar als je ziet wat daar gebeurt...
4: De assistent waar jij nu mee in gesprek bent, die gedraagt zich altijd keurig.
3: Nee, dat geloof ik. Zeker als hij zo meteen gaat mediteren, wordt het alleen maar beter.
4: Ik ben vrij rustig. Ik heb deze week wel in een groepsapp heb ik wel geappt van, ik krijg het gevoel dat het in de tweede divisie erger is dan in de Eredivisie op dit moment. Hè. Bij Kozakken Boys liep het afgelopen week ook uit de hand. Hè. Het is niet de eerste keer in Werkendam dat het daar misgaat. Katwijk, Quick Boys, noem allemaal maar op. IJsselmeervogel, Spakenburg. Er gebeurt in de tweede divisie veel.
3: Ja.
4: En ik denk toch dat de clubs toch eens de koppen bij elkaar moeten steken van, jongens, wat is dit? Want daar hebben heel veel mensen denk ik niet eens in de gaten. Maar ook in de tweede divisie heb je gewoon risicowedstrijden waarin supporters van de tegenpartij niet gewoon de kantine in kunnen voor een biertje of een kop koffie of voor een gehaktbal, maar gewoon ook in een kooi worden gestopt, hè? Dus ja, dat is natuurlijk van de gekke dat dit gebeurt en dat dit nodig is. En dan hebben we het over het amateurvoetbal. Daar kun je ook altijd wel die vraagtekens bij plaatsen. Is tweede divisie amateurvoetbal? Ik vind van niet. Die clubs die willen wel allemaal de lusten van het amateurvoetbal, maar niet de lasten van het profvoetbal, zeg ik altijd. Maar daar moet wel wat gebeuren. Want de focus ligt helemaal op de Eredivisie en op de KKD. Maar het is, ja, ik wil niet zeggen dat ik overdrijf als ik zeg van, het is elke week schering inslag in de tweede divisie. Maar er zijn wel clubs die, waar iets te vaak wat aan de hand is.
3: Ik denk dat het maar weer terug, dat je gewoon lekker naar het voetbal ging kijken. Ik in de Bollenstreek, naar al die wedstrijden. En je liep gewoon binnen. En als jong ventje, je kon daar naartoe. Niks aan de hand. De vraag is, zou je nu je kind meenemen naar een voetbalstadion of naar het amateurvoetbal om te gaan kijken?
4: Ja, kijk, weet je, de excessen krijgen we ook alleen maar mee. Hè?
3: Tuurlijk, ja.
4: Er zijn ook natuurlijk heel veel mooie dingen. Ik las woensdag in de Gelderlanden, in de vierde divisie, AZSV is Alten. Die hadden Lac Frisia uit Leeuwarden op bezoek. En die hadden een briefje achtergelaten in de kleedkamer. Lac Frisia, bedankt voor de keurige ontvangst. Met een zakje Haribo.
3: Nou, zo kan het ook.
4: We hebben dik verdiend verloren. Jullie waren de beter ploeg. En bedankt voor de geweldige dag en de geweldige ontvangst. Kijk, zo kan het ook.
3: Nou, zo moet
4: dat is ook de visie voetbal.
3: Ja, maar zo moet het eigenlijk. Laten we dat dan.
4: Ja, nee, maar het, weet je, Etienne, ik zie heel veel jeugd.

0: Laat ze. Laat ze. Bemoei je er niet mee. Laat die scheidsrechter. Dat zijn vaak ook jonge jochies, hè?
1: Ja.
0: Die vanaf een jaar of 14 die ze in zo'n pakje hebben gehezen. Die dat voor de club doen, hè? Die met alle goede bedoelingen. En die krijgen we toch een portie van langs. Ja, ik afgelopen week speelde onze onder 17 van mijn club bij FC Groningen onder 17. En dan de dik afgegaan natuurlijk, dat hoor ik zo. Mm-hmm. Maar dan, ik vroeg ook van, ja, hoe is dat dan om daar te zijn? Nou, ze hadden eerst, konden ze elkaar niet verstaan, omdat het veld daarna speelde de onder 19 van Groningen, waar Arjen Robben
1: coach was. Ja, nee, dat snap ik, ja.
0: Die was wat vurig in zijn coaching, laten we het daarop houden. Maar ik sprak onze bestuurslid, die is ook grensrechter van het team. Hij zegt, wat je van die ouders over je heen krijgt. Ja, ja, ik vind het ongelooflijk.
1: Ja. En daar mag je dan wel ruzie over krijgen. Dan hoef je geen zen-meditatie te gaan doen op dat moment.
0: Nee, ik vind het dan lastig om me dan in te houden. Want ga lekker voetbal kijken en laat die kinderen.
1: Ja. Dit weekend is het Twente PSV. Zijn ze een beetje klaar daarvoor of niet?
0: Nou, absoluut. De club in crisis van een maand geleden.
1: Nou, maar het is ongelooflijk.
0: Die is er helemaal bovenop. Ik zie op ESPN alleen maar ronkende spotjes van de toppen van het weekend. En ja, dat is natuurlijk ook zo, hè?
1: Dat is ook zo. Het enige is, ik zei het gisteren ook in de berekeningen van de cijfers, van de top 5 scoren ze het minst. Het doelpunt te maken is wat eigenlijk vorig jaar ook al was. En het jaar daarvoor ook bij Twente. Dat is het grote probleem natuurlijk.
0: Ja, nog wel. Zijn we net onderweg, hè? Ik dacht dat je met de statistiek aankwam van dat ze nooit van PSV winnen. Want in 2022 hebben ze voor het laatst gewonnen van PSV. Op een of andere manier winnen ze onderweg nog eens een keer van Ajax. Hè? Ze winnen nog eens een keer van Feyenoord. Maar van PSV is toch lastiger om die te verslaan, ook in Enschede. Maar inderdaad, ze scoren lastig. Hè. Afgelopen weekend hadden ze een penalty en een hoekschop nodig om twee goals te maken tegen ADO, ondanks heel veel kansen. Maar er is hoop. Ze hebben afgelopen dinsdag met reserve gespeeld bij Coët. Waren ze helemaal niet zo goed, maar ze maakten er 7.
1: Ja, nee, dat is inderdaad gelijk vertrouwen. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst, dat ze daar 7 maken tegen de reserves.
0: Binnen een minuut, binnen een kwartier 2 goals.
1: Oké.
0: Dus dat wordt de missing link?
1: Dat is de missing link. Die gaat voor de doelpunten zorgen.
0: Ja, nou, de hoop is nog steeds gevestigd op Wout. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Maar Wout scoort nu. Hè, die maakt zijn
0: Wout heeft een barrière geslecht in de vesten.
1: Ja.
0: Hij is gedragen door het publiek. Hij is nu omarmd door de grolsvesten. En in de arm gesloten. Dus ja, dit is het moment voor Wout om door te pakken.
1: Ja. Maar het is toch opmerkelijk ook dat sommige clubs, dus Utrecht en Ajax, dat is, Utrecht is altijd een angstgekner voor Ajax. PSV wint alweer heel makkelijk bij Utrecht. En als PSV naar Heerenveen gaat, daar zou toch altijd wel eens mis kunnen gaan voor PSV. Dat zijn van die rare wetmatigheden dat clubs daar ineens.
0: Ja, kijk, Twente pakt dan wel eens een keer een resultaat in de Kuip. Ze hebben vorig jaar nog gewonnen in Amsterdam. Maar ze hebben geloof ik in de geschiedenis maar 1 keer gewonnen in Eindhoven.
1: Ja, dat is heel apart.
0: Dus ja. Alle vertrouwen in een goede afloop.
1: Nee, dat begrijp ik. Je hebt nu iedereen in Enschede en bij de omgeving een goed gevoel gegeven voor de
0: Nee, maar zo snel gaat het. Het sentiment is volledig omgeslagen. Terwijl als jij ook heel kritisch gewoon kijkt, ze hebben gewonnen van Pek Zwolle, ze hebben gewonnen van Telstra, ze hebben gewonnen van ADO Den Haag en van Cambuur. Dat zijn natuurlijk ook gewoon wedstrijden die als je een club hebt met de ambities en de middelen van FC Twente, die moet je ook winnen, hè?
1: Dat ben ik ook met je eens. Dat is ook precies waarom. Maar dat geeft ook gelijk het vertrouwen waardoor je weer door kan voetballen en kan bouwen natuurlijk. Dat is het verschil ook in dit soort dingen. Hè? Ja. Ik moet wel zeggen, als je die selectie bekijkt, Weidman is er wel eentje om in de gaten te gaan houden de komende maanden.
0: Ja, die is echt heel erg goed. Nu zien we eigenlijk hoe goed die kan voetballen. Hè? Die is op een hele best wel aparte manier binnengekomen bij Twente. Twente speelde vorig jaar in de voorbereiding een oefenwedstrijd in Vleringen. Daar rij jij blindelings naartoe zonder navigatie.
1: Ja, altijd. Dat doe ik ergens per week.
0: Op het mooie Twentse platteland speelden ze tegen RKC.
1: Ja.
0: En daar speelde een middenvelder. En na een half uur dachten de mensen bij Twente van, dat is een goede voetballer. Wie is dat eigenlijk? En toen is Jozef Oosting nog een keer naar, die was toen nog trainer bij Twente. Die is natuurlijk nog heeft bij RKC gewerkt, bevriend met mensen daar. Op een vrije dag is Jozef, welke holocaustiers, is hij naar een training gaan kijken. Sander Duits, zijn voormalige assistent, was daar op dat moment de hoofdcoach. En op die training schijnt Weidman weer geweldig geweest te zijn. En toen dachten ze toch bij Twente, dit is een pareltje. Die moeten we hebben. En die hebben ze toen gehaald. Bernard Schuiterman, die is ooit begonnen in de opleiding bij FC Twente, is daar de technisch directeur. Die heb ik toen gebeld en die zei van, dit is, Twente heeft nu eindelijk weer eens een echte speler, echt gescout. Dus let op deze jongen. Vorig jaar, ik ga niet zeggen dat het tegenviel, was het eerste jaar veel geblesseerd geweest. Vonden ze hem nog wat onbetrouwbaar. Maar dit seizoen heeft hij de handschoen opgepakt. En ja, als je naar hem kijkt, hoe makkelijk hij de dribbel inzet en ook het man meer situaties creëert door een

0: een mannetje uit te spelen. Dat ziet er gewoon echt heel mooi uit. En ja, dat is wel een jongen, als hij zo doorgaat, die is na dit seizoen weg, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Die gaat op de lijstjes. Die staat inderdaad op de lijstjes. Ik zag ook nog een ding. Er is een boek uitgekomen, hè, over FC Twente-spelers. 50 FC Twente-spelers, rare jongens, die Tukkers. Ik hoorde de podcast die je erover had opgenomen. En toen viel mijn verhaal, mijn oor viel op het verhaal van Brian Ruiz. Dat is ook wat grappig. En nu zie ik dat hij gelijk nog hoofdtrainer is geworden. Ook de invloed hebben jullie ook met die boeken allemaal, hè, daar vandaan. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, jullie onderschatten dat zo, hè?
1: Ja, sorry, ik vergeet dat ook steeds.
0: Twente gewoon in Costa Rica terechtkomt, dit verhaal. En daar wordt hij nog als, daar is hij nog jeugdcoach, hè, in het boek.
1: Ja.
0: Het boek trouwens dat in de non-fictie binnen 3 dagen op nummer 1 stond in de bestsellerlijst. En na 3 dagen ook op nummer 12. Zo groot is FC Twente.
1: Ja, nee.
0: Maar dit zeiden.
1: Ik onderschat het niet. Ik onderschat het echt niet.
0: Nee, dus Ruiz is inderdaad nu interim coach, hè?
1: Ja, maar dat was wel mooi, want voor het boek heeft de auteur natuurlijk iedereen gebeld, wilde met iedereen contact hebben, interviews om te kijken hoe het allemaal ging en dat soort dingen. Maar hij zei gewoon, kom maar hier naartoe naar Costa Rica. Dat is toch schitterend?
0: Ja, binnen 20 minuten had Linda Vermeer, zij heeft het boek geschreven. Ze woont in Leeuwarden, jarenlang bij Sportweek gewerkt, hè, met Formule 1, maar een enorme Twente-fan, komt van oorsprong uit Enschede. Die dacht, laat ik Brian gewoon eens appen. En binnen 20 minuten had ze de uitnodiging. En toen heeft ze samen met haar vriend, dacht ze van, ja, we gaan er naartoe. En we gaan er ook meteen op vakantie. En daar hebben ze Brian Ruiz uitgebreid gesproken.
1: Ja, schitterend. Nou, dat verhaal staat in het boek. Maar ik moest heel erg lachen toen ik dat verhaal hoorde in de podcast die jij vorige week bij de Ballenverstand daarover opnam. En nu ineens is hij dus hoofdtrainer bij zijn eigen jeugdliefde. Hè?
0: Zo snel gaat het.
1: Ja, zo snel kan het allemaal weer gaan. Dus de eerste stappen zijn gemaakt om ook van Brian Ruiz een hoofdtrainer te maken natuurlijk. Dus
0: het is toch altijd wel van, de mythe moet niet kapot, hè?
1: Daar heb jij ook wel weer gelijk in.
0: Kijk, daar hebben we toch met Van Basten, hè? Dat was toch een mythe. Ja, die moet nooit trainer worden.
1: Nee. Nee, nee, dat heb je wel gelijk.
0: Sommige spelers zijn zo groot, ook in je gedachten.
1: Ja, ja.
0: Dat zijn echt mythes, die moeten dat niet gaan doen.
1: Oké, nou, ik hoop dat het ook dan Costa Rica bereikt.
0: Dus hij moet weer terugtreden. Hij moet gewoon in de opleiding.
1: Ja. Maar hij is nu interim, hè? Hij is nu Adje interim. Dus hij is nu even tijdelijk is die trainer, hè?
0: Ja, maar ik heb toch het gevoel in dat soort contraien, interim, 2 nederlagen, je ligt er zomaar uit.
1: Dat is ook waar, ja. Nou ja, we gaan eens kijken. We gaan het volgen, wat er gaat gebeuren. Dan gaan we tot slot, Leon, van deze podcast naar de vraag van vandaag.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Sjoerd gisteren.
3: In april 1990, toen AC Milan en Napoli streden om de Scudetto. Cruciaal moment in dat seizoen, in de titelrace, speelde zich af op 8 april 1990 in de wedstrijd Atalanta-Bergamo tegen Napoli. Toen gebeurde er iets, namelijk een supporter gooide iets vanuit het publiek. De wedstrijd werd gestaakt, stilgelegd. De regels van de Serie A waren destijds om in dat soort gevallen inderdaad de overwinning toe te kennen aan, zal ik maar zeggen, de uitspelende ploeg. Napoli kreeg de overwinning, terwijl het 0-0 stond, in de schoot geworpen en zou later uiteindelijk kampioen worden. En die wedstrijd wordt nog altijd gezien als cruciaal. Dus door een voorwerp uit het publiek werd Napoli kampioen. Nou, dat moeten we natuurlijk nooit willen. In Nederland ook niet. Want stel je voor dat dat gebeurt. Dat slaat er helemaal nergens op. Daarna hebben ze die regel gelijk afgeschaft. En terecht. Dus laten we daarvan leren. Maar de vraag is als volgt. Welk voorwerp, welke speler?
1: Ja, welk voorwerp en welke speler?
0: Ja, kijk, ik kwam natuurlijk totaal onvoorbereid in deze podcast.
1: Ja.
0: Dus ja, ik heb geen idee.
1: Maar doe ze gooi. Ik bedoel, spreek je kreeg
0: ze gooi.
1: Even aan. Ja, doe ze gooi. Dat deden de supporters ook. Wat hebben ze gegooid?
0: Je maakt het nog erger voor mij. Ja, kijk, de staaf is natuurlijk Ajax. Dus ja, dat kan het niet geweest zijn. Nee. Dat is te standaard. Dus het moet iets apart zijn geweest, denk ik.
1: Nou ja, het was misschien niet zo heel apart eigenlijk. Maar wel de hele nasleep. Het was een
0: fiets?
1: Fietsbel. Nee, het was een 100 lire muntje.
0: Ja, dat vind ik niet zo spectaculair.
1: Nee, maar het mooie was dat eigenlijk het muntje viel helemaal niet zo hard op zijn hoofd. Alleen die verzorger kwam het veld erin en zei, blijf liggen. Was bij Alamau, die kreeg het op zijn hoofd. Die verzorger zei, blijf nou liggen, het gaat goed. De wedstrijd wordt gestaakt, dan hebben we hem gewonnen, weet je wat is het? Dus die speelde het hele spelletje mee ook. En Sjoerd zei, je moet echt even terugkijken dat fragment. Die verzorger die zorgde precies met brancard van het veld gegaan door een 100 lire muntje. En toen werd die wedstrijd gestaakt. Dus door het Italiaans drama erin te gooien, werd dit gelijk een heel groot verhaal.
0: Mooi verhaal, maar het is wel een beetje onze angst ook, hè? Dat dit gaat gebeuren in Nederland nu met die nieuwe maatregelen.
1: Ja, dat zou zo. Maar ja, door in ieder geval die wedstrijd staken. Daarna wordt die overgespeeld of uitgespeeld.
0: Blijf liggen.
1: Maar. Ja, blijf liggen.
0: We zitten er niet zo lekker in. Nee. Dan lopen er twee met kramp voor in, dus we moeten wat doen.
1: Ja, we spelen hem over 2 dagen wel uit. En dan pakken we hem wel, zeg maar, met een paar wissels, hè? Voor de laatste 10 minuten. Nou ja, het kader van de eervolle vermelding. Want we kregen een aantal goede inzendingen op deze vraag van vandaag binnen. Timo van Bussel, bij deze, die nog erbij schreef... aangezien we genoeg tijd hebben op vakantie. Het antwoord is een 100 lire muntje. Fijne dag. Dus bij deze heel goed eervolle vermelding voor jou. Heb jij nog een mooie vraag voor morgen?
0: Zeker. NEC is in Turijn. Daar hebben in het verleden natuurlijk veel Nederlandse clubs ook gespeeld. Hebben zelfs Nederlandse clubs gewonnen uit bij Juventus. Mijn vraag is, welke Nederlandse clubs hebben in de Europa Cup gewonnen in Turijn van Juventus? Wat waren de uitslagen? Het is dus meervoud.
1: Ja.
0: En wie hebben de doelpunten gescoord voor die clubs?
1: Die mensen moeten het allemaal nog in een paar berichten doorsturen in de stories. Hè? Die mensen bij de stories dan,
0: Nou ja. Ja, ik vind dat ik altijd te makkelijk ben, dus ik denk ik moet nu even... ik ben op het laatste moment ingevlogen, dus ik denk ik moet ook even uitpakken met de vraag van vandaag.
1: Nee, welke Nederlandse clubs wonnen dus in Turijn? Wat is de
0: uitslag? Jij denkt dat het een stuk of 20 zijn, mevrouw?
1: Nou, weet je niet, maar ik zit al te denken aan die mensen die dan zometeen in die stories die vraag voorbij zien komen op Instagram, op @advoetbalpodcast. Die gaan dan zitten tikken, maar dan is die wel door naar de volgende pagina zometeen, weet je?
0: Dan zal ik de doelpuntenmakers dan weglaten.
1: Ja, doe de score erbij, ja?
0: Ja.
1: En dan is bonusvraag dan doelpunt te maken. Dus als je dat ook nog weet, is dat een beetje bonus, toch? Dat is wel mooi.
0: Prima.
1: Mooi. Geef me door. XBlueSky met de hashtag ADVoetbalPodcast. Je kunt reageren via Instagram. @ADVoetbalPodcast is ons kanaal. Of je kunt een reactie achterlaten op Spotify. Dat kan tegenwoordig ook. En dan nemen we hem daar ook mee. Dus dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Wil je ondertussen Leon nog wat tips geven hoe hij de komende 2 weken door zijn meditatieoefeningen gaat komen, zodat hij over 2 weken toch tenminste 10 minuten kan mediteren op een dag? Zijn ze ook van harte welkom. Je kan ze naar mij sturen via Instagram, @advoetbalpodcast. Of stuur ze gewoon naar Leon zelf, want die heeft ook Instagram tegenwoordig. En hij kan echt alle hulp gebruiken, want ik zie hem nu kijken. Ja, je ziet het thuis niet, want het is een podcast. Maar hij kijkt mij nu aan en hij ziet zo gelukkig mee. Dus dat is echt... Misschien moet ik al af en toe een Leon-momentje in de podcast inbouwen.
0: Nou, het feit dat ik mijn ogen nu dicht doe, komt gewoon dat ik... vermoeid ben, hè? Na 40 minuten is een lul bij jou.
1: Heel goed,
0: heeft niks met meditatie te maken.
1: Nee, ik zou het snel gaan doen. En tot snel weer, Leon. En dankjewel, hè?
0: Jo.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt, werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West-Nijl-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag gaat het vanuit het westen her en der regenen, maar het zuidoosten houdt het droog. In de kustprovincies kunnen plaatselijk stevige buien vallen. Er staat in het binnenland een matige zuidwestenwind en het is 17 tot 19 graden. Bij zee in het IJsselmeer waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of 12 en er staat een zwakke tot matige westenwind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af en kan er in het noorden een enkele bui ontstaan. 'S Middags is het bijna overal droog en wordt het een graad of 18. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: We zijn er weer dan.
1: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via dark web. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. En energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog en bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de 2e dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen, waarbij doden vielen, zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelevarensveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos ben je 20 minuten langer onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag gaat het vanuit het westen her en der regenen, maar het zuidoosten houdt het droog. In de kustprovincies kunnen plaatselijk stevige buien vallen. Er staat in het binnenland een matige zuidwestenwind en het is 17 tot 19 graden. Bij zee in het IJsselmeer waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of 12 en er staat een zwakke tot matige westenwind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af en kan er in het noorden een enkele bui ontstaan. 'S Middags is het bijna overal droog en wordt het een graad of 18. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude Turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan. Geen make-up meer mogen dragen.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Stel je eens voor hoe een perfect moment daar voelt. Hoe het echt voelt. De zon in je gezicht, de glimlach die vanzelf op je lippen verschijnt. Een moment dat je het liefst voor altijd zou willen onthouden. Precies zulke momenten sta je te wachten aan boord van de Mindshift Float van TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland, vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen, nu tot op het 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Elk moment een reis. Mindshift.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fletcher Hotels.
6: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
7: Ja, lieve kijkers en luisteraars, zijn we weer in het Slaakhuis, het Fletcher Hotel, voor de wereldberoemde vragenrubriek. Deze is van Dick Osinga. Ik las in de krant dat Rob bijna 800 transfers heeft gedaan.
8: Ja.
7: Wat maakte hem als zaakwaarnemer zo goed?
8: Ik moet jou heel eerlijk zeggen, Mies, dat... ik heb ik denk, alles bij elkaar, bij 6, 7 contractbesprekingen gezeten.
7: Ja.
8: Die hij deed. En nog geen eens contractbesprekingen, maar gewoon besprekingen. Maar daar is hij echt, ontzettend goed in.
7: En wat is er zo goed aan?
8: Dat hij... ja, met name dat zijn opening, ook als er 6 man aan tafel zitten, bij zijn opening staat hij al wel eigenlijk gelijk 3-0 voor. Dus ze kunnen die 6 kunnen alleen nog maar 3-3 maken. Die gaan niet meer winnen.
7: En omdat hij er goed over nagedacht heeft van tevoren,
8: omdat,
7: of zo?
8: Ja, volgens mij wel. En omdat het gewoon dat is een kunstje wat hij gewoon beheerst. Het is gewoon een kunstje wat hij beheerst. En ik heb wel een paar keer erbij gezeten dat ik echt dacht, zeg, wat knap dit.
7: Ja?
8: Ja.
7: Maar zeg maar in de bijvoorbeeld de onderhandeling over een speler die verkocht moet worden of zo.
8: Ja. Ja.
7: Zo.
8: Ja, en ook bijvoorbeeld, ik denk dat net als Ajax, die hebben een keer die Suarez die laten doen, ja, met Liverpool. Ja, ja.
7: Die helemaal was vastgelopen
8: en dan heeft hij wel dat hij heel gemakkelijk nog een uitweg kan vinden.
7: Een oplossing
8: vindt.
7: Ik denk dat zijn persoonlijkheid en ook zijn humor ook een hele grote factor is.
8: Ja.
7: Ik ben nou ook bij hem geweest dat er een jongen kwam, een jonge speler van Heerenveen met zijn vader. Die zat te twijfelen of die bij Rob moest komen op kantoor en zo. En dat deed hij ook geweldig. Hij had precies de juiste toon voor de jongen en de juiste toon voor die vader.
8: Ja.
7: Die vader had er heel veel vertrouwen in hem. En die jongen zag het ook wel zitten. Ja, dat doet hij goed. En hij is ook met die grappen, dat heb ik ook wel meegemaakt toen we in het buitenland waren. Hij maakt dan allemaal grappen. Best wel goede grapjes ook. Maar elk geintje is een seintje.
8: Ja.
7: Weet je wel? Het zijn en grappen, maar het is ook een soort... Hij laat even weten welke kant het ongeveer op moet.
8: Zeker, maar wat ik ook denk, Mies, is dat ook wel... als jij een bespreking hebt gehad van 3 uur... dat het daarna ook wel lekker is om zeg maar met vrienden een drankje te drinken, een hapje te eten. Omdat dat ontlaat het weer. Ja. Het kost energie, denk ik, hoor.
7: Ja, tuurlijk.
8: 3 uur echt precies
7: gefocust.
8: Anticiperen, weten. Dat is echt...
7: En de voorbereiding ook.
8: Het is echt
7: topsport,
8: hoor.
7: Ja, dat geloof ik ook wel.
8: Ja.
7: En ik denk het is gewoon een goede gozer, dus... Hij heeft niet dat. Zijn beroepsgroep staat natuurlijk wel heel slecht bekend. Hè?
8: Ja,
7: als hard en asociaal en bijna misdadig. Maar ik geloof niet dat hij echt in staat is om mensen een oor aan te naaien. En dat scheelt al een stuk in die wereld.
8: Ja.
7: ESPN is begonnen met de verkiezing van de 1000 beste spelers of de 1000 beste spelers van de Eredivisie. Daar hebben we het al over gehad. Op welke plek zou jij staan, René? En op welke plek Wim? 1000 beste spelers van de Eredivisie. Kijk, er zijn er 8000 geweest.
8: Echt?
7: Ja. 8000 en er nog een paar, ja. In de Eredivisie.
8: Maar joh, weet je...
7: Sta jij wel bij de eerste 1000?
8: Ja, ik heb ook wel eens bij de eerste 100 gestaan.
7: Ja, de 100
8: mij.
7: Van Henk Spaan.
8: Ja.
7: Toen had hij Koemelijn op 18 gezet. Toen ging bij mij de telefoon, Gerard Cox. Dat lijkt wel alsof de Derde Wereldoorlog was uitgebroken. Echt? Een Mokums complot, zei hij.
8: Ja.
7: Hij zegt, Koemelijn, godverdomme, op nummer 18 in plaats van nummer 1. Hoe kan dat nou?
8: Ja.
7: Had hij wel gelijk in natuurlijk. Maar oké, okay, jij stond
8: nee,
7: in
8: nee,
7: de...
8: maar ik nee, maar er zijn er nu zoveel bijgekomen, goede spelers, ja. Toch nou?
7: Nee, maar het is ook niet te vergelijken met elkaar.
8: Nee, het is helemaal niet te vergelijken, joh.
7: Maar jij totaal en Wim niet. Komen wel in de top 100. Ja, dat,
8: nou,
7: dat
8: niet,
7: vind ik wel.
8: Niet, misschien net niet.
7: Nou, ik vind van wel.
8: Nou, goed.
7: René, zouden jullie een VI-trio die kritisch op jullie spel is... zou je dat vervelend vinden? Dus als je nog gespeeld had en er zou zo'n triootje elke avond op tv zitten... die commentaar levert, zou je dat tegen kunnen zelf?
8: Nee, ik denk dat ik dat ook wel vervelend zou vinden.
7: Ja?
8: Ja, maar het is überhaupt vervelend dat... Kijk, ik heb niet zo dat je de kritiek op een slechte wedstrijd is niet zo heel erg. Maar je hebt altijd ook wel journalisten, die moeten je niet zo heel erg...
7: Ja.
8: Die vinden iets aan jou wat hun niet aanstaat.
7: Ja.
8: En die kunnen dus nooit meer dat omdraaien naar lekker positief zijn, nee, weet je wel.
7: Die kunnen niet meer objectief naar je kijken,
8: nee,
7: zeggen.
8: Nee.
7: Ja.
8: Maar jij bent eigenlijk degene die mij toen aangezet hebt tot die Manolev-momentjes, toch? Of niet?
7: Ja.
8: Jij hebt mij niet
7: tegengehouden.
8: Niet tegengehouden.
7: Jawel,
8: toen,
7: op het eind heb ik je wel tegengehouden.
8: Oh,
7: ja,
8: op het eind heb je wel gezegd, nu is het leuk geweest tegen mij. Ja.
7: Ja, maar dat kwam ook omdat jij telkens varianten had. Want eindelijk waren we uitgepraat over die mislukte voorzetten van Manolev. En toen was er weer een vogel jouw huis
8: ingevlogen.
7: En die noemde jij Manolev.
8: Die noemde ik Manolev, omdat hij niet wist waar de uitgang was.
7: De hele tijd de verkeerde
8: hij
7: kant op vloog.
8: De hele tijd de verkeerde kant op, ja.
7: Arme man.
4: Stel je eens voor hoe een perfect moment aanvoelt. Hoe het echt voelt. De zon in je gezicht. De glimlach die vanzelf op je lippen verschijnt. Een moment dat je het liefst voor altijd zou willen onthouden. Precies zulke momenten sta je te wachten aan boord van de Mindshift Float van TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland, vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen, nu tot op het 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Elk moment een reis. Mindshift.
8: Ja.
7: Er is laatst nog iemand hem op gaan zoeken, hè, geloof ik, bij hem thuis. En die begon ook over jou. Vond hij helemaal niet leuk, die man. Alleen.
8: Nee?
7: Nee, je hebt hem echt pijn gedaan. Ja, wij hebben hele rare kijkers en luisteraars. Niks ten nadele van deze mensen. Die zijn natuurlijk volledig toerekeningsvatbaar. Maar we hebben ook andere mensen...
8: Die zijn het niet.
7: Ja, die zijn het wel, maar die zijn een beetje apart.
8: Ja.
7: Dit is bijvoorbeeld iemand, die heeft alleen initialen... en die stuurt al wekenlang, ik zal hem nu maar hem voorlezen... al wekenlang stuurt hij deze vraag. Heren, wat is jullie top 3 saus?
8: Ja. Top 3 saus.
7: Ja, jij vindt dat een normale vraag?
8: Ja.
7: Oké. Okay.
8: Dan heb ik satésaus.
7: Je hoeft er ook niet over na te denken, merk
8: mayonaise.
7: Ik. Ja. In ook van de volgorde, je doet nu van 3 naar 2.
8: Wat ik heb er nog wel meer, wat ik heel lekker vind. Maar dat heb je de warme sauzen.
7: Oh, daar moeten we ook nog een onderscheid in maken.
8: Dan heb je warme sauzen, dat zijn satésaus.
7: Ja.
8: Stroganoffsaus.
7: Champignonsaus, ja.
8: Nee, lekkere pepersaus.
7: Ja.
8: Maar lekkere dan,
7: ja,
8: hè?
7: Ja,
8: niet
7: vieze.
8: Een peper erop, maar gewoon lekker gewoon...
7: Klassiek.
8: Klassieke pepersaus. Die vind ik ook lekker, man. Ja, voor de rest vind ik, zeg maar, ik vind ketchup, mayonaise, mosterd. Ik vind het allemaal lekker.
7: Ja.
8: Jij ziet mij toch elke keer op dat balletje, die mayonaise gooien?
7: Ja, maar dit is nog geen top 3. Dit is een opsomming van het hele assortiment.
8: Nee, koud en warm heb je. Koud en warm.
7: Even koud, de top 3 van koud. Dus beginnen bij 3.
8: Mayonaise?
7: Oh, dat had ik op 1 verwacht.
8: Mayonaise, staat op 1?
7: Oh, die staat op 1. Okay,
8: mayonaise, ketchup en mosterd.
7: Ja, oké. Okay,
8: top
7: klassiek.
8: 3 warm.
7: Ja?
8: Stroganoffsaus, pepersaus en stroganoffsaus,
7: pepersaus. Als eerbetoon aan Jan.
8: Ja, bearnaisesaus als eerbetoon aan Jan.
7: Nou, zijn we eruit. Dan hoef ik deze vraag niet meer te lezen op maandag. Ik moet altijd bij ketchup en mosterd denken. Ik ben toch een keer voor VI, voor een kerstverhaal... heb ik een beetje de verloren zoon van Garincha opgespoord. Hè? Of opgespoord,
8: geïnterviewd
7: in Zweden. Ja.
8: Zweden, ja?
7: Ja, en die gozer die werkte in een worstenkraam. Daar zo, op zo'n dorpsplein. Dat was gewoon de zoon van Garincha.
8: Ja.
7: Dan ben ik daar een week bij die gozer geweest, ongeveer. En een beetje rondhangen op die worstenkraam. Maar op een gegeven moment ging ik ook een beetje helpen. Stond ik in die worstenkraam daar een beetje de boel schoon te maken. En ik zei tegen die gozer van, het lijkt me eigenlijk best wel leuk werk. Gewoon, ja, je staat altijd buiten. Het is niet echt ingewikkeld werk. Je kan wel een praatje hebben met die mensen. Hij zegt, het is wel oké, maar het is ook wel saai. Ja. Hij zegt, want het is vaak, is maar één zin die ik de hele dag zeg. Ketchup of mosterd, ketchup of mosterd, ketchup of mosterd. Ja. Dat weet ik nog, ja, vind ik goed. Maar goed, dit geheel terzijde. Vraag van Kolsiman, iemand die noemt zich Kolsiman, aan René. Denk je dat Valente in de top terecht gaat komen? Ik neem aan de internationale
8: wat
7: top.
8: Wat is de internationale top, Mies? Ik bedoel, ik denk niet dat Valente net zo goed gaat worden als Bellingham.
7: Nee, okay, maar laten we het anders stellen. Wat zou zijn top zijn? Wat kan hij halen, ja, denk je?
8: Al is het maar net als die Kudus, dat je bij wijze van spreken naar West Ham gaat en het daar zo goed doet, dat Arsenal je neemt.
7: Ja, ja.
8: Kijk, ik geloof niet dat
7: dat hij in één keer gaat.
8: Nee, daar geloof ik niet zo heel erg in.
7: Dus hij zou een tussenstop moeten maken bij
8: een
7: Europese midden.
8: Mits die een basisplaats krijgt in Oranje.
7: Ja.
8: Kijk, want dan zijn wel clubs als Bayern, Dortmund en Arsenal geïnteresseerd in iemand. Maar zolang daar nog de Jong, Koopmeiners en Reinders spelen, dan ben je toch, dan word je toch, nou, dan moet je al dadelijk een keer, weet ik veel, een Champions League wedstrijd tegen, ik noem maar wat, Barcelona gaan beslissen.
7: Ja, precies.
8: Wil je dat? Want bij het Nederlands elftal kan je het dan niet doen. Nou, in de Nederlandse competitie kan je het ook niet doen, want ik denk niet dat de scouts van Arsenal naar Zwolle of Feyenoord gaan.
7: Nee.
8: Dus dan moet je, ik denk namelijk nog steeds dat Jiménez die transfer te danken aan die goal tegen Bayern München.
7: Ja, dat zou best kunnen. Ja.
8: Daar ben ik echt van overtuigd.
7: Als hij er twee maakt tegen Inter in de Champions League, Valente, dan is hij al een stuk dichterbij.
8: Ja.
7: Ja.
8: Dus dat, inderdaad, dat geluk moet je dan hebben.
7: Ja. Oké. Okay. Even kijken. René, heb je dit weekend genoten van Harry Mens? Ja, Harry was in tranen.
8: Ja.
7: Waarom? Iets met Pim Fortuyn te maken.
8: Ze hadden het over Pim Fortuyn en Pim had het natuurlijk heel druk met asielzoekers en islam.
7: Ja.
8: En eigenlijk zegt iedereen dan altijd, hij was de tijd zo vooruit.
7: Ja, maar dan moest
8: hij was de tijd zo vooruit.
7: Maar moest hij toen, kreeg hij echt tranen, Harry?
8: Ja, Harry kreeg tranen in zijn ogen.
7: Maar kijk jij nog elke week tranen?
8: Nee, niet meer. Omdat het is, kijk, ik keek altijd 's nachts. Want het was een leuke afsluiter. Dat die
7: man, dus eerst 12 Negronis en dan Harry Mens.
8: Ja,
7: en dan
8: dat was een leuke afsluiter. Dat was een leuke. Weet je, elke keer die man van die rijschool, weet je wel. En
7: Van Hanegem natuurlijk.
8: En Van Hanegem, die man van die rijschool.
7: En die Jamanda-achtige vrouw.
8: Ja, Jamanda-achtige vrouw. En die gozer van beleggen voor een tientje of zo. Weet je, dat soort dingen allemaal. Dat soort dingen allemaal. Weet je,
7: ik ga ook weer kijken naar je dit zegt.
8: Ja, dat was zo goed. Ja, maar die man van die rijschool, dat was ook zo goed, weet je. Die ging ons uitleggen dat er niks leuker was als rijschoolhouder. Ja. Dus, en we zorgen voor de auto. Ja, we zorgen voor de auto. Ja, dat was zo goed altijd.
7: Ja, maar dat heb ik ook altijd. Van die mensen die komen dan naar me toe en die zeggen van, ja, ik heb die boeken van je gelezen, hartstikke leuk en zo, spannende verhalen. En je zou over mij ook wel een boek kunnen schrijven. Dan geef ik altijd geen sjoegen, zeg ik niks. Dus ja, nee, maar er gebeurt heel veel hoor in het begrafeniswezen.
8: Ja.
7: En dan voor je het weet, sta je weer drie kwartier te luisteren naar iemand die allerlei spannende verhalen vertelt over crematies en zo.
8: Ja, je moet ervan houden, hè. Kijk, ik heb bijvoorbeeld heel erg dat bijvoorbeeld Casper, zijn leven wordt beheerst door kanker.
7: Ja.
8: Dat is best niet prettig.
7: Nee.
8: Kijk, en daarom vindt hij het zo leuk om met ons uit eten te gaan. Tuurlijk. Met jou, ja. Kees, mij en hij. Dat hij er even twee uur niet over hebt, weet je wel. Want als hij naar Feyenoord Como gaat, is er altijd wel iemand die naar hem toe komt en zegt, Casper, mijn oom, jongen, die meemaakt.
7: Ja, ja.
8: Darmkanker.
7: Ja, kan jij niet een keer langskomen?
8: En uitgezaaid.
7: Ja.
8: En dus tijdens, dat is niet erg. Het is zijn vak. Maar dat zie ik nu ook.
7: Wil je daar ontsnappen?
8: Dat zie ik nu ook bij dat cybermannetje. Als dat cybermannetje bij ons is, dan is er altijd wel iemand die stapt op dat cybermannetje af en die zegt dan, met dat wachtwoord, hè? Wat?
7: Ja, maar ik zou je het nog anders. Ik zou je het nog gekker vertellen. Wij hebben ook ons eigen cybermannetje. Die staat daar. Tim. Tim is deze week alweer gebeld door Wim Kieft.
9: Ja.
7: Hoe hij zijn laptop aankreeg, hoe die Ziggo kon zien in het buitenland. Dat bellen allemaal Tim.
9: Nee, maar dat cybermannetje ook, weet je. Dat
7: cybermannetje.
9: Weet je wie het ooit tegen mij ook vertelde? Heel lang geleden. Die Kluun. Die vertelde mij ook dat hij dat boek geschreven had over
7: zijn vrouw.
9: Over zijn vrouw. Ja, en dan kwam hij overal, kwam er wel iemand naar hem toe die...
7: Ja, meneer Van der Gijp, mag ik je er even op wijzen dat ik al 15 jaar lang nergens kan komen zonder dat er iemand naar me toe komt die zegt, die René Van der Gijp, hoe is die nou in het echt?
9: Nee, maar weet je wat ook zo leuk is? Dat ik toen dat was toen even, dan moet je rekenen, 6 weken, hè? Dat ik met die commercials met Wim Kieft maakte, maar die waren natuurlijk toen 40 keer per dag op tv.
7: Ja.
9: Dat overal waar ik kwam, dat mensen zeiden, is Wim er niet bij? Is Wim er niet bij?
7: Toen ik dat boek met Derksen ging maken,
9: dan
7: liepen we natuurlijk overal en nergens. En dan liepen we wel eens, meestal probeerden we natuurlijk wel te vermijden, maar soms liep je wel eens langs een vol terras of zo. Dus dat altijd een beetje ramp, dat weet jij ook. En dan was het ook altijd, hey, waar is Gijpie?
9: Ik denk dat
7: jullie een soort Siamese tweeling zijn. De hele dag met elkaar een handje vasthouden door de stad loopt.
9: Ja,
7: goed is dat, hè. Wat was de, dat vraagt Sven Glasberger. Wat was de uitwedstrijd waar je altijd totaal geen zin in had? VVV uit.
9: Ja, VVV uit.
7: Veendam uit.
9: Veendam uit. Ja, Groningen uit vond ik ook nog wel redelijk ver.
7: Dat meent hij niet hoor, Marijn.
9: Vond ik ook wel ver. Alleen het enige leuke van Groningen vond ik altijd dat wij dan gingen eten in zo'n restaurant bij waar al die gelovigen zitten. Weet het ook weer? Waar zo'n kerk, waar al die mensen op die fietsjes...
7: Staphorst?
9: Ja.
7: Gingen ze met jou naar Staphorst?
9: Nee, wij aten altijd in een restaurant in Staphorst. Dat was half weg, denk ik, hè?
7: Ja, dat is...
9: Eindhoven, Staphorst en dan Groningen.
7: Ja. Maar wie neemt er nou in godsnaam René van der Gijp mee naar Staphorst?
9: Ja, en dan kwamen
7: we dorp verder.
9: En dan zaten we daar. Dan zaten we daar. En dan altijd om 11:30 kwamen al die fietsers langs.
7: Ja.
9: Met die mensen in die
7: zwarte kleding.
9: Ja, vond wel leuk om naar te kijken. Ook wel leuk om naar te kijken.
7: Wat een aparte plek.
9: Staphorst,
7: om heen te gaan.
9: Ja, dat was denk ik op de helft.
7: Moeten we al ophouden, Hugo? Ja, nou, ik heb er helemaal scheid aan. Wat is er beschamender voor John van Beukering? Die sprint of die kaakslag?
9: Ja, die kaakslag.
7: Ja,
9: natuurlijk
7: dat
9: niet,
7: was wel gênant.
9: Nee, maar dat, weet je wat het is, Mies? Je moet sowieso... Ja, sowieso vind ik... Al dat gedoe met weet je... Ja, ik ben er nooit goed in geweest. Al in de kleedkamer, in de gang en dat soort dingen.
7: Rare gedoe,
9: weet je.
7: Opgefokt.
9: Ja, opgefokte gedoe.
7: Ja.
9: Mensen die gaan staan schreeuwen en elkaar te lijf willen. En weet je, ik kan me nog indenken dat als die Venetiërs dan echt eventueel, racistisch bejegend wordt... dat zo pijn kan doen, dat snap ik. Maar iemand die tegen jou zegt, joh, lelijke, vuile klootzak dat je er bent...
7: Ik zag wel beelden uit Saoedi-Arabië... waar die beste vriend van...
9: Jota.
7: Ja, die Jota.
9: Nunes.
7: Ja. Dat ze hem uit de tent gingen lokken door dat Jota te roepen... dat vind ik wel heel pijnlijk om te zien, hoor.
9: Ja, maar weet je wat het is, Mies? Kijk... Je kan nog 40 jaar je geld in Saoedi-Arabië steken. Dat wordt nooit. Dat wordt wel ooit een voetballand. Mm-hmm. Maar er gaan nog 100 jaar overheen. Hè?
7: Ja, en er gaan nog gekke dingen gebeuren in die loop.
9: Nee, maar ik bedoel alleen maar. Als je daarna zit te kijken. Of er zit niemand in het stadion.
7: Ja.
9: Of er zitten er een paar. Maar die paar doen dan raar.
7: Die doen best wel gek.
9: Die gaan Messi roepen. Die gaan Jota roepen.
7: Die spelers echt irriteren.
9: Jota roepen.
7: Ja.
9: Weet je, maar dat komt natuurlijk. Die mensen die. Die zijn niet gewend daarom voor het voetbal te gaan.
7: Nee joh, maar dat is toch een kwestie van beschaving gewoon, dat je dat niet doet. Oké, we zijn eruit. Zou er hier nog iemand een vraag hebben?
9: Nee.
7: Denk het niet, hè? Mensen zitten, die zijn allemaal slaapgevallen volgens mij. Groningen nog een vraag?
10: Ik ben net vader geworden. Dus hebben jullie nog gouden tips?
7: Gouden tip? Ja, het is te laat, jongen. Voor die tip. Nee, tuurlijk heb ik een gouden tip. Je moet je gewoon enorm van genieten. Je moet blij zijn dat je vader bent geworden. En een beetje opletten, want het gaat zo. Dat is allemaal clichés. Over vaderschap kan je alleen maar in clichés praten. Dus gewoon veel van genieten, want voordat je het weet is de kindertijd voorbij.
10: Gaan we doen.
7: Heb jij daar nog een tip over? Ik bedoel, ik heb jou wel eens in discussie gezien met de mevrouw van de kinderbescherming. Ik vind jou vrij goed met... wat zei je ook alweer? Als praktiserend pedofiel
9: is het niet zo makkelijk om een 14-jarige zoon in huis te hebben, zei ik toen.
7: Toen verslikte die vrouw zich in een bolletje hagelslag, weet ik nog. Nee, jongen, jij komt er zonder onze tips ook wel uit.
9: Ik moest ook nog naar de rechtbank, hè?
7: Ja.
9: Ik moest ook nog naar de rechtbank. Was je er ook bij?
7: Nee, dat wat heb ik
9: dat die vrouw tegen mij ging zeggen van... meneer Van der Grijp, u weet wel dat uw leven gaat veranderen. U weet wel dat je er iemand bij krijgt in huis, hè? Ja. U weet wel dat u ook bepaalde dingen moet laten. Dat ik zei, maar wil jij hem dan? Ja. Dat die vrouw zei, hoe bedoelt u? Ik zei, nou, zo kunt zeggen, neem jij hem dan?
7: Totaal krankzinnig was dat. Die vrouw van de kinderbescherming kwam daar binnen. En die zei na een tijdje, we zaten 80 van die broodjes te eten. Die zei, wie is deze meneer? En toen zei jij van, ja, die schrijft een boek over mij. Dus zei ze, kom ik daar dan ook in? Toen zei ik, nou, je staat er al in. Ja, dat was heel apart. Mensen, we hebben ons best gedaan. Waar moet ik in kijken? Daar zo. We hebben ons best gedaan. Ik bedank het publiek nog een keer. Ja. Ik bedank Marijn nog een keer. En ik bedank eigenlijk iedereen. Vergeet vooral niet mijn boek te kopen. Dat ligt in de winkel. Maandag, dan zijn we er meer. Met Wim Kieft en misschien met Rob Jansen. Tot dan en okay. Bedankt voor het kijken.
4: Stel je eens voor hoe een perfect moment aanvoelt. Hoe het echt voelt. De zon in je gezicht, de glimlach die vanzelf op je lippen verschijnt. Een moment dat je het liefst voor altijd zou willen onthouden. Precies zulke momenten sta je te wachten aan boord van de Mindshare Float van TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland, vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen, nu tot op het 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Elk moment een reis. Mindshift.
11: Dit is Gode Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. En in België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. En vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12... en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is drukker op de weg door het regenachtige weer. De dagelijkse files zijn daardoor langer. Ruim 740 kilometer file tellen we nu. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur extra. De A4 naar Amsterdam, ook een half uur vertraging. Tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet staat 17 kilometer. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Diezelfde A4 maar dan richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Doe jij 25 minuten langer over. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Houten-Oost en Maren. 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt een half uur extra nodig. Midden in de file is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer zijn daarom op de A12 2 rijstroken dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Yeah.

Yeah.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: is het weerbericht.
1: De avond verloopt regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind en aan zee staat een stevige wind. In de nacht valt er in het noorden hier en daar nog een bui en daalt het kwik naar 12 graden. Morgen start de dag in de noordoostelijke helft nog met een paar buien. Vanuit het zuidwesten klaart het op. Stapelwolken en zonnige momenten wisselen elkaar af. Bij een matige west- tot zuidwestenwind tikt de thermometer de 17 tot 20 graden aan. Voor zaterdag wordt een over het algemeen grijze dag verwacht. Behalve in het zuiden, daar kan af en toe de zon door de bewolking heen piepen. Verder regent het hier en daar licht. De matige tot krachtige wind waait vanuit de zuidwesthoek en opnieuw zal het 17 tot 20 graden worden. Tot slot de zondag. Na een regenachtige nacht wordt het overdag rustiger. Hier en daar vallen nog wel wat buien, maar de zon zal zeker niet verstek laten gaan. Overdag wordt het een graad of 19. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Au bedankt.

Juventus als tegenstander. Want zo kun je Juve echt wel betitelen. Helemaal weggezakt eigenlijk. De laatste jaren moeizaam. Ook dit seizoen in de Serie A. En zij die gewend zijn aan de Champions League. 36 keer de beste van Italië. 2 keer de beste van Europa. 2 keer de beste van de hele wereld. Zij nu op het podium van de Europa League. Tegen de Nijmegen-Eendracht-combinatie. Waar 2000 mensen zijn afgereisd naar Turijn. En de pleinen vanmiddag bevolkt werden door de supporters van de NEC. Schitterende Europese campagne. 8 wedstrijden staat ze voor de boeg. Iets om van te genieten, maar hopelijk ook iets om een goede prestatie in neer te zetten. Want uiteraard staat dat altijd voorop. En moet NEC dat seizoen van vorig jaar, dat wonderbaarlijke jaar eigenlijk, een vervolg geven. Met misschien wel een aantal memorabele Europese wedstrijden. We gaan het zien vanavond in Turijn. Voor zo'n 28.000 toeschouwers in het Allianz Stadion. We kunnen er 41.000 in. Het is niet uitverkocht, maar het is een compact, knus en gezellig stadion. Al 15 jaar het onderkomen van Juve. Hij kijkt om zich heen en weet hoe het kan zijn. Dusan Tadic, memorabele kwartfinale, seizoen 18-19. Hij basisspeler vandaag bij NEC. Dat gaat klaarstaan, samen met de spelers van Juve, voor de hymne.

0: Met de wedstrijd compleet op slot heeft de trainer besloten iets nieuws te proberen.
1: Laten we vlammen.

0: verloren met 3-2 van Sassuolo in de Serie A. Het elftal op de schop gegooid door Spalletti met een andere keeper, Grabara, aan de goal. Keep met een beschermend masker. Achterin basisplaats voor Gatti en Lukumi, dat is een Colombiaan. Celik is de vaste back. Middenveld met Douglas Luiz en Sar. En in de spits, toch ook wel enigszins verrassend, Voltema, het punt van de aanval, de huurling van Newcastle United. Dat betekent dat Colomboani op de bank zit bij Juve. McKennie, de captain, weer terug. Was een twijfelgeval. Heeft het gehaald dus. De Amerikaan begon aan zijn zevende seizoen in Turijn. Ervaren dus, maar dat geldt zeker ook voor de man aan de andere kant. Anders dat dan niet direct op Europees niveau. Charon Cherry, nu heel veel wedstrijden in de benen. Deel uitmakend van een trident voorin bij NEC. Gezamenlijk 110 jaar oud. Terwijl we eerst eens kijken naar de scheidsrechter. Dat is de Oekraïner Oleksij Derevinski. En dan ook de opstelling van de NEC er maar eens bij pakken. Daar 4 wijzigingen ten opzichte van de kansloze 3-0 nederlaag tegen Cambuur. Een andere doelman, dus Polster. Kretas is geschorst. Achterhoede hetzelfde. Thomas onder nummer 77 is basisspeler. Hetzelfde geldt dus voor Linssen. En Tadić keert ook terug in de opstelling. Ja, wie van de 3 de diepe spits is, dat gaan we zo meteen zien.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Onder een vergrootglas, zo kopte een van de grote kranten in Italië. En dan ging het over Juve na die nederlaag tegen Sassuolo, 3-2. Klotsgekke slotfase daar. Tweede puntverlies al. Europese campagne NEC begonnen met een uitwedstrijd in het schitterende stadion van Juve. Mooier kun je eigenlijk niet beginnen dan met zo'n grote tegenstander, zo'n schitterend affiche. Wat kan de ploeg van Schreuder? Kan het zichzelf zijn? Kan het aanvallen? Kan het de tegenstander op- en afjagen?

Kretas er dus vanwege die rode kaart tegen Boerenklimp niet bij. Polster. Die viel al in tegen Cambuur.

Botterman. Zo'n doelpuntenmachine in de Bundesliga, Botterman. Begon sterk in Newcastle. Ze hebben hem nu toch verhuurd, international. Ook actief als op het WK. Linssen dus in de punt van de aanval, daarachter Sherry en Tadic. Nee, drie zetten het nu op een lopen om Kalulu vast te zetten. En daar het balverlies te gemakkelijk door Kabar. Moet dat corrigeren met een overtreding. Vrij schop voor de thuisploeg.

0: is het zaak om die Woltermaat in de gaten te houden. Bijna 2 meter in de spits.
1: Douglas Luiz. Vorig jaar de Europa League vol met Aston Villa. Waar die aan verhuurd was. Hij achter de bal. En een schop van de Braziliaan. Verdedigde center. Alej Begovic, het grote talent van Juve. Makkelijke verbal, nee niet. Maar wel een overtreding. En dus valt die bal er wel in. Dan werd Polster onder de voet gelopen door Gatti. Nou, niet alleen Gatti springt in de doelman. Dat heet ook de Argentijn González. Vrij schop al genomen, Nejasmic. Le Breton. Sherry. Centrale verdediger. Voorzet van Storm is zeker niet slecht. Worden verdedigd door Juve. Controle bij Woltermaden. Zetter geeft hem een klein beetje ruimte. En krijgt steun van Nejasmic. Zo heeft NEC de bal in de eerste minuten.

is de inworp nu voor Juve. Weggezakt dus. Juve, laatste titel, dateert van 2020. Dat was de laatste in de serie van 9. Daarmee kwam er een einde aan de dominantie van de ploeg uit Turijn. Jaren daarvoor werd alles op alles gezet om de Champions League weer eens te winnen. Met het binnenhalen van Cristiano Ronaldo. Twee keer de finale gehaald. In dat decennium. Maar de laatste winst dateert van 1996. Strafschop, Ajax. Kan Sander het corrigeren. Toen was het doelman. Dat is een goede bal van de Polster. Staat Sherry helemaal vrij. Omdat die achterhoede, die controlerende middenvelders daarvoor, echt niet doorstappen. Daar is Linssen. Linssen. Krappe hoek. Onder druk van Kalulu bovendien. Met een duim omhoog van Sherry. Voor die paas van Nicolas Polster. Thomas dus in de basis. Daar krijgt hij de bal mee. Dat hij de lastige weg gewoon rustig kunnen meegeven aan Sherry. Moeilijke route van de 19-jarige. Met de opleiding van PSV. Daarna naar Leipzig. Al heel snel weer terug naar Nederland. Vrij aan de linkerkant Bischoff. Aan de rechterkant, want daar heeft Schreuder een probleem. Rechter wingback. Tahawi niet ingeschreven voor de Europa League. Moore is geblesseerd. Dus staat Bischoff daar nu aan die rechterkant.

mea culpa van Le Breton. Richting Douglas Luiz. Gatti. Een ouderwetse laadbloeier, die Gatti centraal achterin. Was tot zijn 20e bouwvakker. En nu het shirt van Juve. Wat weg is aan de linkerkant. Met McKennie, steekballetje. Was aardig bedacht, maar bereikt Woltemade niet. Bal flippert voor de voeten van Sherry. En blijft vervolgens binnen.

door het centrum. De lange bal. En als hij mist zit die Polster, dan is hier de openingstreffer voor Juve. En hoe is dat mogelijk? Natuurlijk verdedigt NEC ver vooruit. Maar dan moet je het centrum, de as natuurlijk wel dicht houden. En dit heeft Spalletti uitgedokterd. Die weet waar de gaten kunnen vallen als je een middenvelder onder het lopen zit. Dat is één paas voldoende. Zeker als Polster helemaal mis zit. 9e minuut. Juve op 1-0. Maar dit is toch ongelooflijk. Dat centrum laat zich uit elkaar trekken. Middenvelder verzuimt mee te lopen. Polster mis. Alles gaat mis bij NEC. En daar het doelpunt van Nico González. Die daarna nog een enorme schop krijgt van Cabar. En de pijn niet voelt. Want die bal ligt erin. Je kunt, als je zo ver vooruit verdedigt en het 1 tegen 1 neerzet, je mannetje niet laten lopen. Nieuwe dreun voor NEC. Natuurlijk is het niet vreemd om tegen de 36-voudig kampioen van Italië, tweevoudig winnaar van de Champions League, om op achterstand te komen, maar de manier waarop. Geen veel te denken. Zijn nog eens de bal kwijt. Wolt hem halen niet. Vrij schop voor de Italianen. Ja, Italianen. Het is eigenlijk best een vreemdelingenlegio. De ploeg van Spalletti. Veel huurlingen. Cabara geldt dus ook voor de spits. Woltemalen geldt voor Sar op het middenveld. En voor die Alej Begovic werd wel de portemonnee getrokken. 18-jarige Bosnier.

0: Douglas Luiz.
1: Weer wordt de ruimte daar bespeeld. Achter de Nijmeegse verdediging. Sherry. Beetje ruimte nu voor NEC met Linssen die mee is. Maar kijk, ze is terugsprinten. Nu weer 6-7 man achter de bal. Dus begint NEC opnieuw. Juve overigens zonder de boegbeelden. Locatelli, de aanvoerder. En Yildiz, gebroken middenvoetsbeentje. Settler.

Begovic. Over het been van Le Breton. Hij is pas 18 jaar, speelt al 14 interlands voor Bosnië-Herzegovina.

Sar kruipt weer voor Sherry. Dat levert Juve al een aantal keer balbezit op. Ingrepen van de Senegalees. Beweging met Woltemade.

moet NEC even verwerken uiteraard, die vroege goal. In de 9e minuut al van Nico González. Heel veel grote namen. Echt grote namen. Eigenlijk niet in het elftal van Juve. Nico González is er natuurlijk wel een basisspeler. De laatste WK-finale.

Tadić kan er niet bij. Dan loopt Linssen op zijn Linssen even door. Maar dat moet je tegen zo'n Gatti niet doen. Dat is een ouderwetse Italiaanse verdediger. Die gaat echt het gevecht willen aan, letterlijk en figuurlijk. Linssen zoekt het duel op, hoe groot, hoe breed de tegenstander ook is. Ah, Gatti reageert daar gewoon op. Het eerste tikje. Op het achterhoofd van Gatti, van Linssen. Die besluit dan ook maar te gaan liggen. Het zal niet de laatste confrontatie zijn tussen die twee.

één puntje uit de laatste drie wedstrijden in de Eredivisie voor het elftal van Schreuder. Waarbij met name die laatste wedstrijd een grote teleurstelling was. Kansloos tegen Cambuur, de promovendus. Slechtste wedstrijd ooit van een van mijn ploegen, zo zei Schreuder in de afloop.

0: 3.
1: Sherry.
0: Beweging goed weggedraaid. En dit is een aardige mogelijkheid toch voor Le Breton. Die perfect meeneemt. Goede loopactie, aanname uitstekend. Het schot heeft niet al te veel kracht. Recht in de handen van Camille Grabara. Goed ingespeeld. Kalulu is Le Breton helemaal kwijt.

Agati. Terug naar de Poolse doelman. Afgelopen weekend stond Vicario nog in de goal. Ook een huurling trouwens, van Tottenham. Kaatsen van Bolterman, een goede tackle op de bal. Dus kan NEC verder met Charon Cherry. Niet al de beste poging van de aanvoerder. Flijpscherpe tackle daar. Vol op de bal, een lelijke landing voor Weston McKennie.

meest avontuurlijke van die verdedigers van Juve, Federico Gatti. Terug naar de doelman. Het begint de opbouw bij die drie daar achterin bij Juve. Centrale verdedigers. Maar die back aan de rechterkant, Chedi, gewoon helemaal doorschuift naar Thomas.

Voor een overtreding op Woltemade. In 1983 speelde NEC dus de legendarische wedstrijd uit de clubgeschiedenis tegen Barcelona aan de Goffert. Als eerste divisionist toen nog kwam in Europa terecht als verliezend bekerfinalist. We kwamen in die wedstrijd, die eerste wedstrijd van de tweede ronde tegen Barcelona in de eigen Goffert met 2-0 voor. Om uiteindelijk wel met 3-2 onderuit te gaan. Scenario zit er 43 jaar later nog niet in. Sender onderschet. Lins loopt zich vast.

Pedro González. Storm voor zich. En terug naar Lukumi. Kalulu. Van Douglas Luiz zo open draaien. En een stroombreed in de weg gelegd. Staat Voltemade helemaal vrij. En heeft Polster een reflex in huis. Om de 2-0 te voorkomen. De merkwaardige aanval van de Italianen. Eindigend op de linkerhand van de Polster. NEC eruit. Goede controle bij. Nee, geen goede controle bij Sherry.

is 2-0. Misschien een fantastisch binnen, Kerim Alijbegovic. Maar wat gaat het gemakkelijk bij de doelpunten. Eerste Europese treffer voor Juve, voor zijn nieuwe ploeg. Van het grote talent, Kerim Alijbegovic. Maar ze snijden er twee keer dwars doorheen. En twee keer is het raak. Geen buitenspel wat opgeven, daardoor een storm. Nejasmic moet hem laten lopen en dan heeft McKenny meerdere opties. Op center eigenlijk gewoon de bal voorbij. En laat hij deze Alijbegovic helemaal vrij staan. En die rost er binnen. Het is 2-0 van Juve. Geen enkele twijfel in dat schot van de jonge Bosnier. Dat is snel in het eerste kwart al twee tegentreffers. Het is wel zaak voor NEC om zich te herpakken. Wat gaat Schreuder doen aan de zijlijn? Want die ziet dit ook gebeuren. Gaat hij wat zaken aanpassen? Of verder met het gekozen plan? We'll be right back.

simpel eigenlijk. Van de bal gegleden Le Breton. Door McKenny, Woltemade. Nu pakt het storen, het afjagen van NEC wel goed uit. Doet de Juve min of meer hetzelfde. Karamoleert de bal een aantal keer heen en weer. Om te eindigen bij Le Breton. Dit is goed gekaatst. Linse, ja. Dat is de beste kans voor NEC. Na ruim 26 minuten. Talis nog nauwelijks gezien, maar dit balletje heeft veel gevoel. Linse jaagt hem over. En de aanloop naar het doelpunt. Goed te zien dat het absoluut geen buitenspel was. Hij krijgt alle ruimte om de bal overigens prachtig binnen te knallen.

González, Montemalen meters, 3 tegen 2 als opschieter. Alleen Begovic is nog helemaal vrij. De paas is bijzonder zwak. Van Argentijn.

0: Kabar.
1: Sherry nu aan de linkerkant.
0: Weer zijn ploeg te sturen, Sandert. In woord en gebaar.
1: Thomas. Nejasmic. Scheidsrechter stond even in de weg. Beweging al aan de zijlijn. Daar staat Geiger al klaar voor een invalbeurt. Dat zou dan de aanpassing zijn die Schreuder toch gaat doen. Een ervaren middenvelder die jarenlang bij Hoffenheim speelde. Bischoff, die grijpt naar zijn hamstring. Nou, net als er een wissel klaar staat, is dit wel gelijk klaar. Zo geeft Bischoff aan. Als eerste bij de bal wil hij meenemen. En dan schiet het gelijk in de hamstring. En is het de einde wedstrijd voor Bischoff. Als we kijken naar de openingstreffer. Een lange bal dwars door het centrum. Polster helemaal mis. Misschien dat die bal ook net getoucheerd wordt door González. Waardoor hij er niet meer bij kan. Zou kunnen. En dit is de 2-0 in de maak. McKenny. Alle tijd en ruimte om iemand uit te kiezen. Begovic helemaal vrij. 2-0 achter. En hij mee naar een half uur onderweg. Hij stond al klaar aan de zijlijn voor het blessuregeval. Van Bischoff.

naast. Moedigende woorden van Nalbantoglu. Omdat Bischoff op eigen kracht naar de kant wil. Wat de bemoedigende woorden van de Woltemade. Ze zijn sympathiek. De spits van Juventus. Nou, die zal toch een wat ander scenario bedacht hebben voor deze grote wedstrijd. Die zijn nog prille loopbaan. Clement Bischoff. De jonge Deen naar de kant gehaald voor de meer ervaren Geiger. Transfervrij komt in Nijmegen.

0: Bine, Lucui.
1: Wat onbehouden allemaal wat Cabar in die duels laat zien.

weer helemaal vrij. Alek Begovic. Meegeven, precies de goede snelheid voor de kans. En dit is een penalty. Kabar heeft eigenlijk nog geen duel goed ingeschat vanavond. En zit hier ook helemaal mis met zijn timing. En dan gaat de bal op de stip. Hoe kan Juve dan iets met een half uur al 3-0 van gaan maken? Absoluut geen buitenspel. Le Breton staat te ver terug. De paas is prachtig en de tackle is ronduit dom. Maar natuurlijk gaat González daar zijn voeten tussen zetten. In de wetenschap. Met die druistige Kabar die tackle toch wel inzet. Glaszuivere penalty. En hij zit totaal niet in de wedstrijd. Tekenen voor NEC in die eerste poolwedstrijd in de League Face. Want het gaat hard. En het is precies wat Spalletti nodig had. Deze tegenstander uit Nederland. Die zo graag aanvalt. Juve heeft het twee keer blootgelegd. Dan komt hij op 3-0 door de druistigheid van Kabar. Want dat doet dus Luis ook als hij dat in die penalty werd. Werd vol te malen. Zijn eerste Europese treffer voor Juve.

Ja, die González, Argentijnse straatvechter, die is 2-3 keer onderver gekegeld door Cabar. Zag hier wel een moment om even zijn gevangst te halen aan de zijlijn met de ballen al. Cabar tegen de vlakte. Vooral eerst zaak om nog meer schade voor de pauze zoveel mogelijk uit te sluiten. Thomas. Storm. Uit de tweede lijn geschoten. Best verleidelijk geschoten. Door de jongeling. Derde Thomas. Kroatische roots, maar geboren in Almere.

Kumi. Sherry. Dat is een handig vrij speel. Tadic. Een subtiel balletje van zijn voet, maar verder vrij onzichtbaar.

0: Nico González.
1: Het is een toernooi waar ze in Turijn, althans het zwart-witte gedeelte, eigenlijk hun neus een beetje voorop halen, de Europa League. Maar ja, de zesde was in Italië niet voldoende de Champions League te halen, waar ze vorig jaar nog wel actief waren. En in de tussenronde werden uitgeschakeld. Twee geweldige wedstrijden tegen Galatasaray. Turken wonnen. Was er in die return voor een Engelsman Kelly. Die dus vandaag ontbreekt vanwege de schorsing. Rotterbalen, subtiel balletje. Nog een balletje gelift. En wat doet de scheidsrechter dan? Die vlacht. Tenminste, hij fluit. En zijn collega vlacht voor buitenspel. Is de discussie over wel of niet de penalty ook gelijk afgesloten. Buitenspel was het inderdaad. Daar voor Woltemanen.

door de blessures van Von Vill onder andere. Ze spoelen natuurlijk vrij dun. Kaplan niet beschikbaar. Von Vill, die zijn contract in Nijmegen overigens met een jaar verlengde.

0: Cherry.
1: Dat is een goede bal richting de aanvoerder. Le Breton op de plek gaan spelen van de Bischoff. Gaat iets blessuren. NEC schuift op, Cherry. Cabarrus ook mee. Van heel ver. Als hij niet lost, dat doet hij niet. Grabara. Komt er dus ook geen rebound.

González. Heeft er zin in vanavond, de Argentijn? Alejandro Begovic.

signaal is wel afgegeven na de 3-0 vanuit de dugout. Bij balbezit van de Italianen. Gaan we wat verder terug op de eigen helft staan. Nou, de ruimte is gewoon klein. Anders kan het wel eens een hele grote score worden. Denkbare tegenstanders wel ongeveer in deze league phase. Voor de Nijmegenaren die echt nog wel hun wedstrijdjes gaan krijgen waar er mogelijkheden liggen. Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Nicosia, Ararat, Celje. Lijken toch allemaal niet de onoverkomelijke hordes. Als NEC weer een beetje in de buurt komt van de vorm van vorig jaar. Bekerfinale en derde plek. Minimaal de extra tijd. En Jova vindt het bij deze stand ook wel prettig. Maar een enorme zeper tegen Sassuolo om de bal nu lekker rustig rond te tikken. 3-0 voor. Helemaal vrij. Kabar staat op meters en meters te dekken.

een stevige overtreding van Sar op Geiger.

tijd voor de Nijmegenaren om die bal 16 meter gebied in te krijgen. Misschien iets te creëren nog. De absolute slotfase van de eerste helft. Dan op de overkant. Linssen, handig duwtje. Nog een keer Linssen. In de kluts. En die kluts eindigt bij Grabara. En daar het rustsignaal van de Oekraïense scheidsrechter Derevinsky. NEC was vrij kansloos in de eerste helft in het Allianz Stadion in Turijn.

0: geholpen met een enorme zeepert al vroeg in de wedstrijd van de doelman. Nico González profiteerde daarna de 2-0 van Alej Begovic. En Wolf Tomade vanaf de stip met de derde treffer voor de ploeg uit Turijn, die onder druk stond in de aanloop naar deze wedstrijd. Maar NEC bleek, in de eerste 45 minuten althans, de ideale tegenstander. 3-0 halverwege in Turijn. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
2: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: En door Stihl.

0: hypotheker. Voel je ook jazeker? Kom langs bij jouw hypotheker.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
3: Wij stoppen nooit.
2: Come on!

0: Discover PME Legend Menswear. High quality, rugged, tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
1: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.
0: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.
2: Papa, wanneer gaan we eten? Schat, vergeet je niet Fien op te halen?
3: Voor de dagen dat je druk bent, is er nu Picnic Kookt. Je favoriete gerechten, vol lekkere groenten. Elke dag vers bereid, zoals je het zelf zou maken. Bestel ze in de app en relax, want Picnic Kookt.
4: Ken je dit gevoel? Voelt nog vervelender als een sterretje barst. Mijn advies? Niet op wachten. We injecteren onze unieke hars.
5: En je ruit is weer sterk.
4: En jou kan weer veilig op weg. Dat voelt beter, toch? Maak nu jouw afspraak.
6: Carglass repareert. Carglass vervangt.
3: Druk? Dan koken wij toch voor je? Nieuw, Picnic Kookt.
7: In Japan geloven we dat uitzonderlijk vakmanschap tot leven komt in elk detail. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. De volledig nieuwe Mazda CX-6e. Vanaf €45.990.
8: Starten, checken, scannen en de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Waar is Theo eigenlijk?
10: Sabbatical.
9: Tot wanneer?
10: 2056.
9: Zo. Dat is lekker.
11: Even 30 jaar op sabbatical. Met de 1 oktober droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang €10.000 per maand. Staatsloterij.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
13: En door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
14: En door Stiel.
15: Zoals NEC wil, sterker nog, het gaat heel erg hard. En dit was al vrij vroeg in de eerste helft. Een gigantische blunder, want zo mag je het wel noemen. En daar dus de 1-0 voor Juventus. Wat gaat er nou eigenlijk allemaal fout, mannen?
16: Leo Beenhakker zou zeggen.
15: Ja.
16: Echt alles gaat fout.
15: Ja. Ja. Maar neem ons even mee naar dat doelpunt. Vind je dat NEC tot dan toe speelde?
17: Je ziet gewoon het gevaar, maar als je dit dan ziet... Kijk, ik bedoel, Sandler kan er gewoon in het midden blijven staan... en dan pakt hij die Nico Gonzalez op.
15: Ja.
17: Maar die loopt dan weer als een kip zonder kop daar met Woltemade. Maar blijf dan gewoon staan. Blijf staan. Nee, als een pupil word je weggetrokken.
15: Ja, dat is gewoon slim bedacht van Juventus.
17: Ja, slim bedacht, maar ook heel dom van de NEC. Nee, en natuurlijk gaat die keeper er dan weer onderdoor. Maar dat is precies hetzelfde wat ook in Noorwegen gebeurde.
15: Ja.
17: He, dus je krijgt dat met dit soort verdedigen. En dan één lange bal van achteruit. En er staat een tegenstander alleen voor de keeper.
15: Ja.
17: En die moet er dan uitkomen. Dat doet hij natuurlijk helemaal niet goed. Maar ja, het is allemaal het gevolg van dat onhandige verdedigen van zo'n Sandler bijvoorbeeld. En tuurlijk moet je met je man meegaan en dat moet van de trainer. Blijf staan, je ziet toch van ver aankomen dat die keeper daar die bal gaat spelen.
15: Ja.
17: En dan onderschep je gewoon die paas.
15: Zeker. En ze bleven zoeken. Hè? Het was niet zo dat ze naar die 1-0 dachten, nou, we gaan het nu recht trekken. Het was echt een beetje zoeken geblazen. En waar zat dat zoeken vooral in?
18: Ja, kijk, als jij de tegenstander even de gelegenheid geeft aan de bal om op te bouwen. En speler 1 staat in de mandekking en speler 2 denkt, ja, ik wacht hem in de zone op. Ja, dan doe je twee verschillende dingen en dat bijt elkaar. En dat betekent dus dat A, er geen druk op de paas is. Dus de man met de bal die heeft vrije keuze waar hij schiet. Ja, en het vrijlopen in die ruimtes, dat is dan eigenlijk compleet vrij spel.
17: Het is eigenlijk een soort van totale chaos op het veld. En dan loop je daar dan tussen als middenvelder of verdediger. En ja. de een doet dit, de ander doet dat. En dan, dan
18: nou, je zag
17: ook grote ruimtes.
18: Jij zei net over Sandler, weet je. Die laat zich uit het centrum trekken. Die Cabar die is veel te laat met zijn eigen man meelopen. Cabar is waarschijnlijk gewend om alleen maar in zone te verdedigen. Nou, daar hadden we het vooraf over. Die heeft gewoon moeite om dit stramien te volgen.
15: Ja. En dan sta je met 3-0 achter in de eerste helft. Dat is pijnlijk. En dan moet je gaan bedenken. Oké, hoe gaan we dat dan nu aanpakken in die tweede helft? Dat gaan we uiteraard zo meteen bespreken. Maar Schreuder zal ongetwijfeld niet blij zijn. Kijk hier. Met zijn assistenten bedenken. Oké, hoe moeten we dit nu gaan doen? 3-0 achterstand. Zometeen zijn we terug. Tot zo.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
13: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
14: En door Stiel.
0: Discover PME Legend Menswear. High quality. Rugged. Tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
10: Het zijn Disneyweken bij Albert Heijn. Met dit keer groente- en fruitdiskies.
19: Het is wit en het draait heel snel.
10: Vroom, vroomkel. Daarmee wordt gezonder eten nog leuker voor kids.
19: Vroomkel.
20: Pannenkoeken? Ik zat meer aan rode kool te denken.
10: Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Spaar ze alle 30.
19: Dat zijn die diskies.
0: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.
2: Papa, wanneer gaan we eten? Schat, vergeet je niet Fien op te halen?
3: Voor de dagen dat je druk bent, is er nu Picnic Kookt. Je favoriete gerechten, vol lekkere groenten. Elke dag vers bereid, zoals je het zelf zou maken. Bestel ze in de app en relax. Want Picnic Kookt.

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Druk? Dan koken wij toch voor je? Nieuw, picknick kookt.
2: Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Maak een afspraak voor de Schoneberg Hoortestdagen op 17 en 18 september. Kijk op schoneberg.nl/hoortestdagen.
3: Je besteedde meer aandacht aan het kiezen van een stofzuiger dan aan goed geluid voor je tv. En nu klinkt je favoriete serie zo. Kom langs bij Hi-Fi Clubben en ervaar beter tv-geluid. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld de volgende aanbieding. Hi-Fi Clubben, experts in tv-geluid.
4: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
5: Wij stoppen nooit.
4: Kom op! Ongelooflijk! Voel je die kracht? Duracell, onverslaanbare kracht.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
7: En nou blijf je er vanaf.
6: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
8: Gaat dit niet te snel?
6: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
9: Heb jaar weer.
6: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hybride volgens Hyundai. Dat is drukte uit en stilte aan. En dat voel je. Lucky you. De Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Nu vanaf €349 per maand.
6: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
11: Starten, checken, scannen en de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Waar is Theo eigenlijk?
13: Sabbatical.
12: Tot wanneer?
13: 2056.
12: Zo. Dat is lekker.
14: Even 30 jaar op sabbatical. Met de 1 oktober droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Staatsloterij.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
1: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
2: En door Stiel.
3: Dreun op dreun op dreun. 3-0 staat Juventus voor. En hij heeft dat allemaal gezien vanaf de bank. En hij lijkt in te gaan vallen. Of dat nu meteen al gebeurt, dat is de vraag. En Montero lijkt ook erin te komen. Want Schreuder zal iets moeten. En het is allemaal niet zo ingewikkeld, zei jij, Alex. Aan de andere kant, ze hebben een paar kansjes gehad. Toch, om even positief af te sluiten.
4: Ja, Dick vraagt om voetballen met lef aan de bal. Nou, dat hebben ze gedaan. Er waren twee mogelijkheden. Met Le Breton en Linzen. En ja, dat moeten nou echt gewoon doelpunten zijn.
3: Ja.
4: Ze hebben 7 keer een poging ondernomen. En Juventus 5, dus dat is in hun voordeel. Maar ja, het blijft overeind. We kunnen lullen wat we willen.
3: Ja.
4: Maar als je zo staat te verdedigen, dan kan elke wedstrijd een sof worden.
3: Ja, we gaan even naar die andere wedstrijden. Ja. Hoe is het daar?
5: We zagen in de switch heel veel goals voorbij komen. En ook een Nederlandse goal. En die is van Justin Kluivert. Bournemouth op bezoek bij Real Sociedad. En hier schrijft Kluivert geschiedenis. Want Bournemouth debuteert in Europa. En Kluivert maakt de allereerste Europese goal. Hij wordt eerst afgevlacht, maar uiteindelijk zien we hier dat hij achter de bal blijft. En dus staat het daar 0-1 en werd het ook nog 0-2 voor Bournemouth.
3: Mooi. We gaan meteen terug naar Turijn, naar Vincent Schildkamp. Veel plezier.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
6: Het is niet heel verrassend dat Albuquerque Cabar er vanaf wordt gehaald. Die maakte behoorlijk wat overtredingen. Hij zat er ook wel eens gewoon in verdedigend opzicht helemaal naast. Cabar dus naar de kant en Montero is zijn vervanger. Dat betekent dat de Schuurs nog even geduld moet hebben. Terug in Turijn, waar die 4 jaar onder contract stond bij Torino. Het lijkt erop dat Kijker een linie naar achter gehaald wordt. Ja, twee min of meer serieuze kansen waren er dus wel voor NEC. Maar Juve was veel en veel effectiever. We staan dus halverwege met de 3-0 voor. De Italianen komen later in het toernooi ook AZ nog tegen. Deze league phase.

speelt de lange bal in de richting van Woltemade. En Jasmic in zijn rug. Kies toch degene die wat verder terug staat. En kijk er gewoon naast de Montero op het middenveld. Dat is twee controleurs. Hier is Nejasmic dus. Tussen Sandler en Storm in. Centraal in de verdediging. Maar die krijgt de bal dan niet bij Sherry. Overname Joven. Korte duur.

omstandigheden met de loopacties daarvoor. Die probeert die ruimte er wel eens in te duiken achter de verdediging. Verder niet heel veel diepgang natuurlijk bij NEC. Dan moet een val komen van Le Breton. Tadic en Sherry. Twee nummers 10 in de rug van Linssen spelen vooral in de bal. Door McKennie. Kan Lukumi die bal rustig oprapen. Gabara, matig geraakt. In de voeten van Montero. Tadic met de hakken in het gras. Verwachtte die bal niet meer van Montero.

Tadic. Floot even allemaal volgens een heel ander scenario dan destijds. In april 2019, Ajax die met 2-1 won. Matthijs de Ligt. Halverwege de tweede helft, Ajax naar de halve finale knikt. Juve destijds nog met Cristiano Ronaldo in de ploeg.

gewonnen door Sandler. Hintze houdt die bal binnen. Daarvan profiteert eigenlijk de tegenstander. Herover dankzij Thomas. En dat is een overtreding van Chelly. Snel genomen de vrije schop door NEC. Brian Linssen. Geiger. Alles uit. Alles uit. Jawel, al niet. Het scheelt niet zoveel. Komt er toch vrij lang over nadenken. Besluit het uiteindelijk maar te doen. Die bal een half metertje over de kruising. Eerste doelpoging van NEC in de tweede helft. Het is vast te houden van Montero. Gaat hem een kaart kosten. Dit is de gele kaart van de wedstrijd. Dit is voor invaller Jamiro Montero.

rechterdraai. En Jaspis kreeg steun van Sadler. Montero. Ja, als hij consequent is, dan is dit natuurlijk ook een kaart. En dat is hij, deze Oekraïner. Geel dus ook voor Douglas Luiz. Niet de handigste, beseft hij zelf natuurlijk ook nu. 3-0 voor. Diep op de helft van de tegenstander. Weer een gele kaart aanlopen. Ja, dat is nu niet zo erg. Maar misschien verderop in het toernooi kan het vervelend zijn voor de Braziliaan. De bal is voor Geiger. Ze hadden hem graag wel aangespeeld gekregen met een tegenstander in zijn rug. Thomas heeft andere plannen. Le Breton. Maar Juve verspeelt totaal geen energie aan het begin van de tweede helft. Misschien dat NEC daarvan kan profiteren.

confronteren. Jasmić. De bal was nog niet over de zijlijn. We hebben een overtreding gezien van González. NEC inmiddels op de helft van Juventus. Ze waren de corner. De eerste hoekschop van de wedstrijd. Taartpunt van het Allianz Stadion in Turijn. De 2000 supporters van NEC. Hier is de hoekschop. Doelman bokst. Linssen is even Brian Linssen. Loopt zijn tegenstander heel irritant in de weg. En haalt er zelfs een nieuwe van over. Dylan Thomas. Le Breton. Thomas doorgelopen. Dubbele dekking nu voor de jongeling. Toch krijgt hij hem voor de goal. Le Breton. Ja, hij steekt zijn duimpje wel omhoog. Het was inderdaad zeker geen onaardige actie. Van de man aan de linkerkant bij NEC. Le Breton en Linssen jagen allebei op de doelman. Mislukt als bondscoach bij Italië, Spalletti. Hij moest het grote Italiaanse probleem oplossen. Maar ook hij slaagde daar dus niet in. De man die kampioen werd met Napoli. 3 jaar geleden. Van Roma werkte voor Inter. Gelauwerde trainer.

hangar. Sadler. Sherry zoekt de combinatie met Tadic. Jaron Sherry doorgelopen, maar niet lekker meegenomen. En Katty werpt een eenmansmuur op, zodat hij Grabara de bal kan oprapen. Wel wat activiteit dus op de Turijnse helft. Maar weinig venijn van de kant van de NEC. Och, kan echt goed voetballen. Kerim, Alaibegovic. Voorzet, Holtema de kopballetje. Weinig om het lijf.

gaat gewisseld worden. Haalt Ajax niet. Conceição staat klaar. Bremer en Koopmeiners. Zij gaan allemaal in de ploeg komen bij Juve. Na een uur is het klaar voor McKennie. Twijfelachtig of hij de wedstrijd zou halen. Hij heeft dus een uur mee kunnen doen. McKennie, Nico González die de score openen. En Douglas Luiz gaan eraf. Drie gelouterde krachten naar de kant. Maar ja, er komt ook veel ervaring voor terug met Koopmeiners. Met Bremer. En in iets mindere mate met Francisco Conceição.

0: populaire figuur.
1: Want hondstrouw aan Juve. Zoals gezegd, zevende seizoen voor Weston McKennie in Turijn. En dan voor Schalke 04.

weggelopen door Storm. Het interland spelen voor Jong Denemarken de komende interlandperiode. Dit is wel even zal duren. Bijna 3 weken in de beslag zal nemen. En daarna gaat NEC ook in Europa weer verder tegen Levski Sofiaki. Dat ze zo kunnen zijn. 38 en 18, Thierry en Alebegovic. Gesust door de overigens prima leidende Oekraïense scheidsrechter. Oleksij Derevitsky. Ja, zo ligt die wedstrijd al een hele tijd in een plooi. Na de 3-0 van Woltemalen. Controleert Juve en speelt de NEC vrij weinig klaar.

Natuurlijk is dat geen schande, hoewel ze zijn weggezakt. In het Europese geweld, Juve, altijd nog een club die werkt met een begroting van bijna 500 miljoen. En hoewel NEC goed verkocht afgelopen zomer, komen ze daar toch echt niet bij in de buurt. Montema. In het 16 meter gebied. Koopmeiners. Dan naar Begovic. Terug naar Kati. Montema kiest hier positie. Montema voorbij. Weggekopt door Le Breton. Handig gespeeld door Storm. Montero. Ja, het lawaai dat u hoort op de achtergrond komt van de aanhang van NEC. Voor wie natuurlijk, hoe het ook wint of keert en hoe het ook afloopt. Onvergetelijke avond is in Turijn. Voetballen tegen Juventus. Unieke gebeurtenis in de Nijmeegse geschiedenis. Zoals gezegd, voor het weekende, voor het interland breekt nog een wedstrijd. En een pittig ook tegen Atalanta. Dat is een sauw hier. Uitgestoken arm van Sander. Bestraft. En daar een mooi moment voor Per Schuurs uiteraard. Terug in Turijn. Schuurs vervangt Sandler. De laatste 25 minuten zijn voor de oudspeler van Torino. Misschien wel het voetbalmoment van de eerste weken van de Eredivisie. De goal van Schuurs bij zijn eerste balcontact na 2,5 jaar inactiviteit. De goal die hij voor NEC maakte in Zwolle tegen PEC. De emotie die daarbij loskwam.

carrière, die Wolterbaan. Opgegroeid bij Bremen, bij Werder. Een keer verhuurd geweest aan Elversberg, waar hij daar best wel wat inschoot. Vervolgens dat seizoen bij Stuttgart. Ik zei eerst zelf doelpuntenmachine, dat gaat wat ver, maar schoot er 17 in. Dat is genoeg voor Newcastle om 80 miljoen op tafel te leggen. Maar na een jaar kon hij er ook alweer vertrekken. Hij speelt nu dus in Turijn.

was ook wel een beetje paniek aankoop destijds van Newcastle. Isaac daar vertrok. Er zijn de rest een heleboel spitsen nee tegen Newcastle United. En won te malen. Werd het dus wel. Hier gaat hij niet de lucht in. Voor het duel met Nijasmić. Dreiging uit van Dele Thomas. Als Juve nu weg is aan de linkerkant. Montero trapt niet in de truc van Celik. Sherry

0: loopt de peloton wel even vast. Maar...
1: Dat zag je even niet. En dus kan NEC verder met Geiger en Tadic. Want eerst is daar de wissel. Kolo Muani komt in de ploeg. Afgelopen week einde tegen Sassuolo nog basisspeler. En voor Alai Begovic. De wedstrijd erop. Maken van de 2-0 naar de kant. Muani lost hem af.

40 miljoen betaald voor Mouani. Die laatste jaren al niet uitgeblokken in het maken van doelpunten. Een beetje het probleem van de club uit Turijn. De laatste 8 seizoenen bijna 1 miljard verlies geleden. Bij elkaar opgeteld over die 8 jaar. 1 miljard. Verdampt.

Curaçao. Dit is goed gevoetbald door Joven. Boani. NEC terug op eigen helft. Inclusief Brian Linssen nu. Katty. Er gebeurt niet veel in de tweede helft. 3-0 nog altijd de stand door goals in de eerste 35 minuten. Van Nico González, van Anay Begovic en van Woltemalen vanaf 11 meter. Een paar kansjes voor NEC in de eerste helft. Beetje dreiging in de tweede helft. Juve doet niet veel meer. Het consolideert. En spaart vooral krachten voor de wedstrijd tegen Atalanta. Senegalees. Gewoon aan de zijkant. Woltemalen voor de goal. Moani is er ook. Is het klaar? Kolo Moani. En daar is Bolster namens NEC.

ongetwijfeld zullen een aantal mensen in het vak van de NEC-supporters gedacht hebben. Dan 35 minuten. Oei, waar gaat dit eindigen? Als het maar niet een monsterscore wordt. Hier is Mouani en daar gaat wel de vierde treffer. Ik wilde zeggen, ze blijven er een feestje van maken. Maar nu de stemming toch even wat bedrukter. Als Zeki Çelik de vierde treffer binnenloopt. Na een actie van Kolo Mouani. Kwartier te gaan nog, 4-0.

begin bij Lukumi. Die zet Moani aan het werk. Duel met Schuurs. Veel sneller op de eerste meter. Schuurs heel gemakkelijk uitgespeeld. En op de schoen van Cedic. Een van de makkelijkste goals uit zijn loopbaan ongetwijfeld. Heel gemakkelijk en heel watervlug hoe Moani er langs glipt bij Schuurs.

399ste wedstrijd in zijn carrière. De carrière van Zeki Celik. Zijn 14e doelpunt pas. Transfervrij kwam die van AS Roma. Daar gaat Moani lopen. Schuur zet hem weg. Storm, goed geluk eigenlijk in de voeten van Celik. Kalulu. Concessao, dus een linkerbeen. En dan schiet hij hem maar rakelings naast. Handig balletje van de Koopmeiners gaat eraan vooraf. Die lijkt niet vrij uit te kunnen halen. Maar moet echt naar zijn linkervoet.

NEC gaan Nuitink en Kevin Kers nog in de ploeg komen. Die staan klaar. En dus legt de scheidsrechter het spel nu even stil. Om die wissels mogelijk te maken. Dit al twee keer mee, Kers in de Eredivisie. De Breton aan de kant. Nou, voor dit zit de wedstrijd erop. Jaar is hij. Nuitink brengt wat meer routine met zich mee. Qua gemiddelde leeftijd verandert er niet zo heel veel, want Linzen gaat naar de kant. En daar is Nuitink dus.

Schuiting en Storm nu. Met z'n drieën centraal achterin. Het laatste gedeelte van deze wedstrijd. NEC moet nog tegen Go Ahead voordat hij interlandbreek gaat beginnen. Zijn beurt ook. En dus weer in de Nijmegenaar. Dat is de versnelling en de kans om uit te halen. Dat is een prima schot. Goeie actie van Dylan Thomas. Gevaarlijkste moment van NEC in de tweede helft. Ja, een centimeter of 20 meer de hoek in. Het is raak. Maar hij heeft Joeven. Een tegentreffer. Meteen kasseren. Aan de andere kant met Conceição. Conceição wil het helemaal zelf doen. En was tamelijk egoïstisch met Woltemalen. En Kanulu, als ik me niet vergis, ook in de buurt. En gaat Mouani er hier 5-0 van maken. Ja, dit mag je dan toch wel naïef noemen van de Nijmegenaren zo diep in de wedstrijd. De score is al fors opgelopen. En dan ligt de hele helft van NEC open. Kan Mouani zo door naar de 5-0. Dan valt hij sterk in. Zo ver doordekken tegen zo'n goede ploeg met zoveel snelheid, dat is gewoon naïef. Anders kun je die formuleren. Polster te laat, het is maar goed dat die Mouani mist. De 15 Italiaanse treffers. Het is maar rakelings langs die noppen van Polster. Op Polster, die raakt hem ook nog in de zij. Ja, die zou trekken bij het Colomboani. De Italianen gaan nog een groot talent brengen, de 17-jarige spits. Nee, dat is die goed ook zeg. De middenvelder Augusto Owusu gaat erin komen. Ze hebben ook nog een 17-jarige op de bank, maar dat is Eli Mokale. En dit is Owusu.

Schuurs. Tadic heeft weinig kunnen uitrichten. Vanavond in de shirt van de NEC. De Mouani. Terecht wel zin in. Die korte invalbeurt die hem gegund is. En dan schoffelt Schuurs. Mouani echt ruksigloos ondersteboven. Een rare overtreding van Schuurs. Overtreding is even nog in het shirt van Torino waard. Tegen de rivaal uit de stad. Het is echt een hele lelijke overtreding van Per Schuurs. Vol op de knie van Mouani. Dan gaat die scheidsrechter buitengewoon kolom mee op.

Amsterdam weer. Met Owusu. Owusu zoekt de lange hoek. Het was Sar, excuus. Zijn rechterbeen. Helemaal verkeerd geraakt. Te veel met de buitenkant. Maar ze waren de druk langzaam aan het opvoeren op Spalletti. Kan deze tikoverwinning dus wel gebruiken. Maar als er puntenverlies geleden wordt tegen Atalanta, dan begint het circus voor hem weer opnieuw. Meiners.

het nu allemaal erg lang, deze inworpen. Dus telt hij af. Katty. Simpelweg fysiek wat sterker dan Thomas. Prachtig. En dan ligt het behoorlijk open daar aan die linkerkant. Maar is de paas niet goed. Mislukte bal van Augusto Owusu.

terug van Kalulu. Ja, 7 doelpogingen van Juve. Serieuze doelpogingen. Maar als je dat in 5 gevallen werd op te zetten in de goal, dan ligt effectiviteit buitengewoon hoog. Hoe gaat Turijn vanavond? 5-0. Tadic.

richting van Thalys. Moet toch achteruit. Kijker richting de tweede paal. Er wordt gewoon slim een blok gezet. Kers geen kant meer op. Thomas houdt die bal wel binnen. Doet die knap. Hij blijft ook nog op de been. Dus minstens zo knap. 3 minuten minimaal de extra tijd. Het stadion al aardig aan het leegstroom is. Kat die de excuses ontvangt van de Nejasmic.

de middenlijn dan weer het veld in moet. Gatti na een minuutje wachten. Dat is niet helemaal duidelijk allemaal. Die nieuwe richtlijnen. Goed, maakt allemaal niet zo gek veel uit. Juve honderd minuutjes onder Gatti. Dan gaat deze wedstrijd soepeltjes winnen dus van NEC 5-0. Genoeg wedstrijd nog voor de boeg, zoals gezegd, met mogelijkheden voor de boeg van Schreuder. En hopen dat het elftal wat beter op elkaar ingespeeld raakt. De vorm wat beter wordt. De NEC is zoekende. Tadic komt er niet uit. Misschien ook wel even toe aan de interlandbreek na al die wedstrijden. In de kwalificatie van de Champions League. Prachtige dubbele confrontatie tegen Olympiakos. Tekortgeschoten tegen Boeren. En vanavond is begonnen aan het avontuur in de Europa League.

Geiger. Ja, wel wat balbezit ook die laatste seconde van deze wedstrijd voor NEC. Over de hele wedstrijd gemeten zelfs volledig in balans. 50% balbezit voor Juve, 50% voor NEC. De doelpogingen, ja, als je sec naar de cijfers kijkt, dan zou je denken, nou, dat zat vrij dicht bij elkaar. Maar de praktijk was toch wat weerbarstiger, want Juve was veel te sterk voor NEC. Veel effectiever en wint afgetekend met 5-0.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Een hele goede avond. U bent live verbonden met Celtic Park in Glasgow voor een Europa League wedstrijd tussen thuisploeg Celtic en de bezoekers uit Hongarije. Ferenc Varos rechts in beeld. De captain van Celtic, Callum McGregor. Al sinds 2014 is hij speler van The Boys. Aanvoerder aan de andere kant is Zachariasen. Dat is een Noor. Hij vandaag met de aanvoerdersband, omdat doelman Dibush vandaag op de reservebank zit. Hij is normaal gesproken de captain van de Hongaarse ploeg. Dit gigantische stadion waar er 60.000 in kunnen. Het zit behoorlijk vol. Het is niet het grootste sportstadion van Schotland. Dat is Murrayfield in Edinburgh, de rugbytempel. Celtic was dicht bij de Champions League. Won hier thuis overtuigend van Las Klins. Maar het ging uiteindelijk in Oostenrijk mis. Vandaar nu de Europa League die rest voor het team van Martin O'Neill. De 74-jarige Noord-Ier uit Derry.

Het regent een klein beetje in Glasgow momenteel. Temperatuur rond de 15, 16 graden. Celtic, oud-winnaars natuurlijk van de Europa Cup 1. Lang geleden, in 1967, waren ze de eerste Britse ploeg die ooit de Europa Cup 1 won. Dat was destijds in Lissabon. En Inter werd toen verslagen in de finale. Dit zijn de elf van Celtic met Sinisalo, Finse doelman. Vier man achterin met in het centrum Carter, Vickers en Scales. Tierney de linksback, Donovan de rechtsback. McGregor captain, Bauer opgeroepen door Jurgen Klopp voor die manschaft. Links op het middenveld. Duran is de spits, geflankeerd door Hassan en Jamie Forrest. En voor Forrest is het wel opmerkelijk hoor, want hij is 35 jaar en speelt al sinds 2009 voor Celtic. Nog langer dus dan captain McGregor. Op de bank onder meer oud-Feyenoorder Lotomba. En ook oud-Heerenveen-speler Nigren. De arbitrage is met name in handen van Kroaten. Patrick Kolaric is de referee. De VAR is Mario Zebec. We zagen ook de naam van Jan Boterberg als zijn assistent. De opstelling van Ferencváros met Varga onder de lat. Met Oliver Natsch en Adam Natsch. Baiji is de spits. En, Zachariasen dus de captain op de bank bij de Hongaren. Onder meer Naby Keita, die de Champions League ooit won met Liverpool. En oud-Vitesse-speler de Slovaak, Bero. Dat is het elftal van Balázs Borbély.

Ballas Borbély dus, de nieuwe coach van de Hongaren. Dit is Martin O'Neill, inmiddels 74 jaar oud. Verwachting is, en was in ieder geval, dat Robbie Keane, die was de coach bij Feyenoord, het stokje over zou nemen van Martin O'Neill, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Hij nam ontslag bij Feyenoord. Robbie Keane, de oude spits natuurlijk van Spurs en van de eerste nationale ploeg. Hij was destijds de opvolger van Pascal Jansen. En ook Ricardo Moniz heeft de Hongaarse ploeg natuurlijk getraind. Aan de andere kant bij Celtic Wim Jansen, voormalig coach. Goed, dat was het verleden, dit is het heden. Celtic staat klaar om af te trappen in deze wedstrijd. In de Europa League, eerste duel voor beide ploegen in het hoofdtoernooi van de Europa League. Celtic Feyenoord hier op een vol Celtic Park in Glasgow. Afgelopen weekend verloor Celtic van Rangers in de kwartfinale van de League Cup. Komend weekend spelen ze opnieuw tegen elkaar, de twee Schotse grootmachten. Celtic werd afgelopen seizoen kampioen. Voor de 56e keer, dat is één keer meer dan de grote stadsrivaal Rangers. Forrest aan de linkerkant. De voorzet van Tierney. En niet echt geweldig ingegrepen door Varga. Sørensen. Nou, dan kan Feyenoord nog niet steeds niet uitkomen. Maar het begin is dus fel van Celtic kant. Zoals het publiek dat graag wil hier. Kijk, een beetje twijfelachtig ingegrepen door doelman Adam Varga. Dan uiteindelijk de hoekschop via Oliver Natsch. Mika Bauer. McGregor. Mika Bauer. En dan gaat hij weer. Iets aan snelheid ingeboet natuurlijk in de loop der jaren, Forrest. Maar nog steeds een rappe linksbuiten. Hij versiert de tweede hoekschop. Hier zien we Toon Rijmakers, de Belg. In het hart van de defensie spelend naast de Argentijn. Gomez. Wouter Vickers mee naar voren. Kopsterk als hij is, de Amerikaanse verdediger. En dit is Mika Bauer. Het zal dus hoogstwaarschijnlijk tegen Oranje uit gaan komen, Mika Bauer met Duitsland. Borbély, geboren in Tsjechoslowakije, maar een etnische Hongaar. Houdt voetballer van onder meer Kaiserslautern. Oh, dit is ook geen lekker trap van Varga. Ze zijn een beetje aan het rommelen, de Hongaren. Sørensen. En een derde hoekschop. Alle druk komt van Schotse kant. Ja, het nodige duw- en trekwerk. En dus roept de Kroatische scheids Patrick Kolarić even wat spelers bij zich. Ja, Rijmakers is zelfs nog langer dan Carter Vickers. Afvallende bal, ook weer voor Celtic. Bauer. James Forrest. Goed blok van Youssouf. Maar je bent toch geneigd te zeggen dat dit niet goed kan blijven gaan voor Feyenoord. Hoeft eigenlijk vanaf de eerste seconde, 4 minuten lang, volledig onder druk gezet door Celtic.
Nou, nu even rustig ademhalen. Skills. Een Ier. Sinisalo, een Finse doelman. Speelde heel wat seizoenen in het jeugdteam van Aston Villa. Is Hassan. Skills. Yusuf met skills. Goede sliding op de bal. Goede tackle op de bal. Zachariasen en Yusuf. En weer Zachariasen. Yusuf. Snel gespeeld. Ramnac. Kadu, zijn Braziliaan. Maar dit is een hele zwakke poging. Maar de aanval duurt voort. Zachariasen. Carter Vickers kopt weg. Nou, voor het eerst dus Ferencváros met de nodige druk. Yusuf. Ja, leep balletje, maar dan net iets te hard. Paasje richting Oliver Natsch. 1967 dus won Celtic de Europa Cup 1. Later verloren ze nog een finale van Feyenoord van de Europa Cup 1. 2-1 met goals van Rinus Israël en Kienval. Voor de Rotterdammers was de eerste Nederlandse ploeg daarmee. Die dus de Europa Cup 1 won. Daarna Ajax nog 3 keer. PSV in 88. Maar in 1967 was de Ballon d'Or er niet voor een speler van Celtic, maar verrassenderwijs voor een speler van Ferencváros. Florian Albert was toen de beste voetballer van Europa. McGregor. Bauer. Dan gaat Forrest weer. Forrest. Voorzet. En de eerste echte grote kans voor Camilo Duran. Gekomen van Karabach, Colombiaan. 7 goals in 10 wedstrijden dit seizoen. Maar er gaat veel dreiging uit van die routinier Jamie Forrest. Jagen van Duran. Vanuit en dus Sørensen, huurling van Parma. Bauer even aangetikt. Oh, die heeft last. Rechts onder in beeld. Callum McGregor. Tierney. Speelde bij Celtic. Toen een hele periode bij Arsenal. Nog even in Spanje actief geweest. Bij Real Sociedad. En weer terug dus bij Celtic. Kieran Tierney. Van Bodo Glimt gekomen. En oud-Heerenveen-speler Benjamin Nygren. Vandaag dus op de reservebank. Zo heeft Martin O'Neill besloten. Kadu. Aardig gedaan. Arzani. Kennen we nog van Utrecht natuurlijk. Zijn voorzet gaat aan alles en iedereen voorbij. Maar kan nog wel binnengehouden worden.
Donac. Maar die voorzet belandt op het dak van het doel. De coach van Celtic heeft natuurlijk ook de Europa Cup 1 gewonnen. Maarten O'Neill als speler 2 keer van Nottingham Forest. Deze man, Balazs Borbély, had niet echt een hele grootse carrière als voetballer. Skills. Arzani. Ex-Utrecht dus, de Aussie, bij Ferencváros aan die linkerkant spelend, heeft ook een korte periode bij Celtic onder contract gestaan. Voor Duran namens Celtic. Ferencváros moest ook door de play-offs zich plaatsen voor de Europa League. Dat deed het ten koste van Górnik Zabrze uit Polen. En Trabzonspor, zeker tegen de Turken, deden ze het uitstekend. 2 goede overwinningen. Is Donovan. Nieuwe rechtsback. Gomez. Armakers. Adam Nagy. Adamac, de op 7 na meest gekapte Hongaarse international aller tijden. Hier weer aan de bal. Jarenlang actief geweest in Italië. Inmiddels trouwens geen international meer. Hassan. De Egyptenaar met de dreiging. Hassan. Maar wat een dramatisch slechte voorzet. Dat is al niet te min, houdt Celtic balbezit. Met hier Mika Bauer. Ging op zoek naar Sørensen. Oxlade-Chamberlain geschorst aan de Celtic kant. Osmond en Anastasia Johnson en Jota geblesseerd. Forrest maakte weer de meters aan de linkerkant. Hier durfde het niet aan. Qua paas. Forrest. Bauer. Kort gedraaid. Forrest. Forrest stuurt Nagy het bos in. Forrest. Met de voorzet en dan bal tegen het lichaam van Adam Varga. De doelman van Ferencváros aangeschoten. Weer een briljante actie van Jamie Forrest. Kadu.

voor je niet kwijt. Vandaar de terugweg gekozen. Forrest, Scales. Wat ruimte nu voor McGregor. Daar staat. Forrest, Tierney. Gaat ook makkelijk langs bij Natch. Tierney. Nog eerst een voorzet die veel te hoog is. Voorzetten zijn ondermaats tot zover. Aan beide kanten trouwens. Maar één ding is wel duidelijk. Die rechtsback, Oliver Natch van Ferencváros. Die heeft een hele zware avond tot nu toe. En we hebben pas een kwartier op de klok staan. Callum McGregor. Gaan staan. Donovan. Bauer, Hassan. Aan de rechterkant. Donovan trekt naar het centrum. McGregor. Nou, daar gaan we er weer voor zitten. Forrest. Paasje naar Tierney. Oh, Yusuf. Bal door het hart van de defensie. Die wilde die trappen. Klopt allemaal met de sisser af. 74 inmiddels. Martin O'Neill. Heel wat clubs. En ook Ierland. Onder zijn hoede gehad als coach. Nottingham Forest, Sunderland, Aston Villa, Leicester City, Norwich. Dit is dus Ballas Borbély. Je hoort als speler van Artemis Bratislava hier op Celtic Park stevig onderuit ging in een kwalificatiewedstrijd voor Europees voetbal. Hassan. McGregor. McGregor voor hem. Zijn 74ste Europese internationale wedstrijd. In de buurt daarmee komend van Jimmy Johnston en Kenny Dalglish. Om wat groot uit het verleden te noemen. Het is aardig gedaan. Zakariasen. Yusuf. Yusuf. Geen slechte voorzet. Zakariasen komt over. Maar dit was het eerste momentje van de kant van Ferencváros. Ja, krijgt die bal net niet voldoende gedrukt. Maar het was best wel aardig gespeeld. Kijk maar, die kopbal. Als je hem naar de verre hoek kan verlengen, staat het 0-1. Gespeeld in zijn periode bij Celtic. Een paar wedstrijden maar. Oud FC Utrecht speler, deze Aussie, Daniel Arzani. Daar waren ook diverse blessures debet aan trouwens. Met, weinige optreden voor Celtic. Zakariasen. Adam Natch. Natch.
Zakariasen. Yusuf. Yusuf. Oh, die bal aangeraakt en die valt binnen. Het is 0-1. Dele Yusuf. Skills raakte die bal, dacht ik nog aan. Deze Ierse international. En zo wordt het een klein feestje bij de meegereisde Hongaren. Want Ferencváros komt hier op 0-1. Ja, zij zijn ook in het groen-wit. Dus het lijkt wel of het allemaal Celtic-supporters zijn die hier op de tribunes van Celtic Park zitten. Maar zo is het toch echt niet? Hier is Zakarias Yusuf. En dan zijn uithaal. Ja, Skills verlengt die bal richting de verre hoek. En dan is doelman Sinisalo kansloos. En wordt het bij Celtic Ferencváros 0-1. Doelpuntenmaker Skills, een eigen doelpunt. Onfortuinlijk. Liam Skills. Ja, Celtic is deze wedstrijd natuurlijk ingegaan. Dat zagen we ook de eerste vier minuten. Heel fel. Om een goed antwoord te geven op die toch redelijk kansloze nederlaag in de kwartfinale van de Schotse League Cup. 3-0 nederlaag tegen Rangers afgelopen weekend. Komend weekend ontvangt Celtic hier Rangers. In de Old Firm. Hier op Celtic Park dus. Het publiek is even wat stiller geworden. Althans, het Schotse publiek. Vickers. Donovan. McGregor laat zich iedere keer inzakken tussen de beide centrumverdedigers. Dat is een goede bal van Skills. Bauer. Forrest. Nou, daar gaan we weer. Jamie Forrest. Voorzet, zeker niet slecht, maar op de juiste plek staat Toon Raamakers. Bij Celtic die voorzet van Forrest aan ging vallen. Skills zoekt natuurlijk naar eerherstel. Hoekschop kort genomen. Hassan. Flipte langs. Carter Vickers. Donovan. McGregor, Forrest. Routiniers, McGregor en Forrest. Bauer. Nee, balletje, maar Zakariasen stond op te letten. Yusuf. Counterkans. 3-3. Yusuf. Ja, dat is de juiste bal. Arzani. Naar zijn rechtervoet, Arzani. Het schot en de redding is prima van Sinisalo. Goede actie van Arzani. Kijk, korte, snelle bewegingen. Al verrassend snel geschoten ook. Maar Viljami Sinisalo staat op te letten. De doelman van Celtic. En zo blijft het 0-1. Halverwege de eerste helft. De corner voor de Hongaren. Prima corner. Skills. Forrest. Gomez heeft een blessure opgelopen. Die ligt daar in het 16 meter gebied van Celtic. Zij staat te kijken daarna. Inmiddels weer op de been hoor, Gomez.
is inderdaad officieel nu een eigen doelpunt van Liam Scales. Dat hadden we al geconstateerd. Aanmakers. Youssouf. Weer een aardige voorzet. Carter Vickers ditmaal. Azani. Kadu. Sjöbersen lastig aangespeeld. Een doeltrap naar de actie van Marius Korbu. Roemeense middenvelder. Goede tussenkomst van Callum McGregor. Maar dan een hele slechte paas naar Seurissen. Bijna nog meer ellende voor Celtic. Hey. Donovan. Seurissen. Bal gespeeld. Door Korbu. Azani. Kadu. Azani. Ja, in het begin van de wedstrijd, de eerste vier minuten. Met dat enorme offensief direct vanaf het eerste fluitsignaal van Celtic. Dacht je toch, Ferencváros gaat een lastig avondje tegemoet. Maar Hongaren hebben zich makkelijk onder de druk uitgespeeld en staan met 1-0 voor. De acties straks van Youssouf. Het eigen doelpunt van Scales. En bijna was het 0-2 via Arzani.

vorig seizoen wist hij ook een bal in eigen doel te werken, Liam Scales. De Europa League ook toen. Hier op Celtic Park. Moet er natuurlijk geen gewoonte van gaan maken. Dan komen ze weer, de Hongaren, met Arzani. Youssouf. Arzani. Overtreding. Hassan. Hassan. Kartovic is sterk. Forrest. Dat is een duelfout, denk ik. Nou, daar komt hij mee weg. Aanmakers. Zakariasse. Best wel een open wedstrijd is het geworden. Farel speelde het tegen een ploeg van het derde niveau. Afgelopen weekend won dat uitduel met 7-0. Hattrick van reservespeler en oud-Vitesse-man Bero. Duran in de fout. Hier toch een duwtje hoor, van Raamakers. Zij zegt dat ze achter niks verkeerds in. Kolaric. Gaan verder met de vrije trap. Voor Ferencváros. Kadu. Youssouf. Voorzetten zijn allemaal gevaarlijk van Youssouf. En Raamakers bijna met een tweede goal. Ja. Ze laten die voorzetten wel heel makkelijk van de voet van Youssouf komen. Iedere keer bij Celtic. Ook bijna nog Gomez aan de bal. Raamakers en Gomez altijd mee naar voren bij de standaard situaties. Al die vrije schoppen, al die voorzetten van Youssouf zijn tot nu toe gevaarlijk. Weer slordig balverlies van Celtic. Dat dat worstel is. Youssouf, nou, dit keer probeert hij het zelf. En dat is een matige poging. Het momentum van deze wedstrijd is natuurlijk na 4-5 minuten behoorlijk gekanteld. Zeker na die 0-1. McGregor. En nu, Forrest. Voorzet is zeker niet slecht. Goed verdedigd door de Braziliaan Kadu. Voordat Hassan binnen kon werken. Ja, hij heeft natuurlijk O'Neill. Zijn nieuwe aanwezig van Bodø/Glimt. Kasper Hoog, de Deen, die zo makkelijk scoort op de bank zitten. Kijk naar Duran, die is veel te afwachtend bij dit soort momenten. Want die voorzetten van Forrest met name zijn best wel scherp. Maar als je die ballen niet aanvalt, ja, dan wordt het natuurlijk nooit wat. Daar staan. McGregor. Daar staan. McGregor kan schieten. Het schot van McGregor wordt aangeraakt door Forrest en vliegt naast. Of was het nog een Hongaar die eraan zat? Ik denk het, want het wordt een hoekschop. Ja, oh, het is een voet. Hassan. Kadu. Ja, ze hebben heel goed gedaan hoor.
Emiliano Gomez. Dat is een lomp overtreding van Hassan. Even het haken van Kadu. Schuift die bal zomaar in de voeten van een tegenstander. Gomez. Donovan. Verliest zijn evenwicht. Gleed weg. Heeft geregend. Arzani. Zachariassen. Eens kijken wat de Noor doet. Donovan. Niks aan de hand.

de Vickers. En opnieuw. Ja. Nudge en uiteindelijk Varga. Richting Hassan bij Colby Donovan, omdat de Egyptenaar weinig verdedigend werk doet. Yusuf. De switch pakt niet goed uit. Nog 10 minuten in de eerste helft. Ja, Donovan kan die bal nergens snel kwijt. Seurissen vastgehouden. Sinisalo. Hassan. Ja, Hassan wilde een vrije trap. Krijgt niks. Wordt wel degelijk aangetikt. Azani schot smoort via het lichaam van Donovan. Maar die verdediging van Celtic heeft het zwaar bij vlagen. Te weinig agressiviteit. Hier nog eens die handsbal van Seurissen. Redelijk strak langs het lichaam. Ja, dit is zwak zeg. Tierney aan het bouwen. Schot zijn Duits international, althans, het bouwen binnenkort.

publiek zit hier niet allemaal op te wachten. Dan laat Celtic druk zet. Dat het tempo omhoog gaat. Continu zoeken, weinig beweging. De mensen die in de bal komen. Donovan. Buitenlink van Forrest. Azani. Vooralsnog niet kan waarmaken. Stap op. De Schotten zelf waren natuurlijk wel weer een keer bij op een WK. Zonder groot succes. Maar goed, ze waren er weer een keer. Zo'n 300 Hongaarse fans hier in Glasgow op de tribunes. Ja, de lange ruimmakers zal ongetwijfeld een aanspeelpunt kunnen zijn. Daar komt Gomez naar de bal toe. Doeltrap. Overtreding, Carter Vickers. Overtreding op Bachi. Nudge. Nee, niet goed aangespeeld. Dit is misschien een mogelijkheid voor Celtic. Maar goed, er zijn alweer vijf Hongaren terug. Seurensen, Duran. Ja, die gaat van grote afstand schieten. Makkelijke prooi, die bal voor Anand Varga. Dat was de eerste bal op doel, denk ik, van Celtic kant. Schot van Duran. Donovan al lang onderweg. En dus een tussenkomst. Oliver Natsch. Yusuf kon net niet aannemen. Ja, het publiek begint meer en meer te morren. Het is toch wel heel veel tikkie terugwerk. Voorlopig geeft de Schotse kampioen niet thuis. Kijk maar, weer een bal die nergens voorin te krijgen is. Seurensen. Forrest. Seurensen. Forrest, tier niet doorgelopen. En dan Bauer en dan is daar toch de gelijkmaker. Vlak voor de rust. De kerstverse Duitse international, geselecteerd door Jurgen Klopp voor die mannschaft, zorgt voor 1-1. Mika Bauer, goede aanval, eindelijk weer een keer van Celtic kant. Opluchting straalt af van het gezicht van coach Martin O'Neill. Seurensen.
Forrest. Ruimakers is te laat. De Belg. Kijk, daar de goede loopactie van Tierney. En de oud-Arsenalman met de perfecte assist. Richting Mika Bauer. En de Duitser zorgt voor 1-1 op slag van rust. Laatste minuut, eerste helft.

0: Voor het eerst dus opgeroepen voor die manschaft. En dan dat allemaal luister bijgezet met een treffer. McGregor krijgt de vrije trap mee. Mooie dag dus voor Mika Bauer. Lucci komt erbij. Skills met de paas. Skills met de 0-1 voor Ferris Vardos. Eigen doelpunt naar de voorzet van Youssouf. Werkte hij de bal in eigen doel in de 19e minuut. Daarna kreeg Arzani nog een grote kans. Youssouf, goede actie. Youssouf, het hakje en het staat 1-2. Zachariassen scoort een tweede treffer voor de Hongaren. En weer een hoofdrol voor Youssouf. En weer het feestje bij de 300 uit Budapest en omgeving. McGregor, de captain, is geblesseerd geraakt. Het ongeloof bij de Celtic fans. Maar de Noor Zachariassen, de captain, zorgt voor 1-2. Fraai hakje, dacht ik. Youssouf speelt Donovan uit. Of Tierney in dit geval. Zachariassen zet het op. Youssouf langs Tierney. Ja, die bal wordt dan keurig binnengewerkt. Het is meteen rust. Hier nog eens die assist van Youssouf. En een fraai hakje hoor van Zachariassen. Mooiste doelpunt van de wedstrijd. We zitten halverwege. Tussenstand op Celtic Park in Glasgow. Celtic 1, Feyenoord 2. U bent terug op Celtic Park in Glasgow. We zitten in de rust van een wedstrijd in de Europa League tussen Celtic en Feyenoord. Halverwege is er de voorsprong voor de Hongaren van 2-1. Het werd 0-1 door een eigen treffer van Liam Skills, de Iers International. Na een voorzet van Youssouf raakte hij de bal verkeerd. Hier loopt hij door het beeld. Vlak daarna Arzani nog met een goede kans. Maar de redding was fraai van Simi Salo, de Finse doelman van Celtic. Vlak voor de rust was er de gelijkmaker door Bauer. Krijgt trouwens de wissel Kasper Heug van Bodø/Glimt gekomen. Is de vervanger van Seurissen. Dat lijkt me een meer dan logische wissel aan de Schotse kant. En toen was er, na die gelijkmaker van Bauer, die dus voor de eerste keer opgeroepen is door Jurgen Klopp voor die manschaft, was er die fraaie 1-2 in de extra tijd van niemand minder dan Zachariassen, de captain. We krijgen de wissel. Ja, op de rechtsbackpositie had Oliver Nutsch het heel erg lastig. Hij wordt dan ook vervangen door Osvat.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Eens kijken wat hij kan. Kasper Heug. Deze Deen. Celtic begon heel erg goed. Maar na 5 minuten kwam de stormloop van de thuisploeg tot een einde. En daarna kwam Feyenoord meer en meer in de wedstrijd. En ze staan zeker niet onverdiend halverwege met 2-1 voor. Ja, daar moet nog wat opgeruimd worden. Beetje knullig. Lijkt me een logische wissel. Seurissen eraf en Heug, zijn landgenoot erin. Die stoort meteen naar voren. Twee man dus in de spits. Duran en Heug. Tierney. Jamie Forrest. Onver getrokken, dacht ik. Ja. terug. Met een goede eerste actie met Borst die bal bij Duran gelegd. Forst. Hassan ging op zoek naar Heug. McGregor, voldoende. Handig gedaan. De ene captain wint van de andere. Hassan. Duran. Slechte aanname. Skills levert in. Youssouf. Rami Dele Youssouf. Met een geweldige opening. Arzani. Houdt Utrechtman. Arzani. Arzani met een schot. Wat een prachtig doelpunt. Van Daniel Arzani. De oud-Celtic-speler. De oud-Utrecht-speler dus ook. Zorgt voor 1-3. En doet dat op fraaie wijze. Die goal van Zacharias op slag van rust was fraai, dat hakje. Maar deze mag er ook zijn, hoor. Daniel Arzani zet vroeg in de tweede helft Ferencváros op 1-3. Hier op een inmiddels best wel doodstil Celtic Park. Arzani, je weet wat hij gaat doen. Naar binnen komen. En dan met rechts drukt hij af en vindt hij de kruising. Weer een belangrijke rol voor Barry Dele Youssouf. Hij vindt Arzani en die maakt het werkelijk briljant af. Ja, beter kun je die bal niet plaatsen. Schitterende goal. En Celtic zwaar in de problemen. Ja, hij onder de indruk. Sinisalo, de Finse doelman van de Schotten. Dus van de Aussie. En Celtic zal op jacht moeten naar een snelle aansluitingstreffer. Maar het risico van de messcherpe counter zit er natuurlijk meer en meer in. Forrest. Tierney. Het is allemaal net een tempotje te laag. Het is allemaal te traag. Het is allemaal aannemen en dan pas kijken in plaats van één keer die bal raken. Overtreding van Bauer. Youssouf gaat door. Youssouf. Overtreding Skills. Die pakt geel, denk ik. Nee, hij vindt het niks. Gaat wel makkelijk naar de grond. Eerlijk is eerlijk. Er zat anderhalve minuut tussen de gelijkmaker en de 1-2. Ja, natuurlijk zat de rust ertussen. Maar na 90 seconden in de tweede helft was het alweer 1-3. Bouwen. Beste opening, Hassan. Aanname goed. Maar nu zou hij toch een keer langs moeten bij Kadu. Voorzet Hassan. Skills nog maar net ook. Voor de vrije doortocht eventueel voor Badji. Tierney. Forrest. Tussenkomst Adam Nagy. Celtic in de tweede helft met een 4-2-4 formatie. Tierney. Huh? Bauer. Het blok gezet. Hassan. weliswaar voor, maar niet bij een medespeler. Nu dan. Forrest. Forrest? Nee.

Norris had die bal mee moeten geven. Hier Norris die fantastische uithaal van Ozzy Azani. Schilderingen, Tierney richting Youssouf.

Donovan terug tot bij Silisalo. Nou, de Finse doelman van Celtic treft in ieder geval geen blaam. Kansloos bij de drie treffers. Dan komen ze weer, Vinay Faros. Youssouf. Tierney als laatste. En dus de hoekschop. Skills haalt weg met het hoofd. Marius Corbu. Nac. Naar dan Nac. Niemand pakt hem aan. Corbu. Baci. Te zitten bij Celtic. En dat mag Martin O'Neill zich toch kwalijk nemen. Laatste seizoenen, iedere keer Europees voetbal voor Ferencvaros. Maar een keer zelfs de knock-outfase gehaald. Europa League, Conference League. Een keer een Europese finale gespeeld in 75. Hopelijk op twee finale. De regisseur kan er ook geen geluk van, genoeg van krijgen van deze prachtige treffer van Arzani. Hij heeft er wel genoeg van gekregen. Zani, Kado, Donovan met hangen en wurgen, maar alsnog de bal kwijt. Kado. Goeie bal, Zachariasen. Heer en meester zijn ze, Hongaren. Luister naar het publiek. Arzani. Wat van? Invallen. Duran niet in het stuk voorkomend. Ja, hij moet wel. Er komen twee nieuwe spelers in. Forrest. Tonekti komt erin voor Forrest. En Benjamin Nygren, de oud-Heerenveen-speler, de Zweed, komt er ook in. Voor de zeer teleurstellende Haysem Hassan. Over
overtreding gemaakt door Heug. En dus de free kick. Kijk eens, hier gaat het ook nog bijna mis. Kijk eens naar deze bal van Carter Vickers. Als zelfs de routiniers niet meer thuisgeven, ja, dan wordt het een lange avond. Kijk eens naar deze paas. Alles wat mis kan gaan, gaat mis, zeg. Schots en scheef. Maar dan in negatieve zin. Kadu. Bijna onder de zoden gestopt. De Donovan. Is nog verder ook de fijn besnaardheid tegenover de lompigheid. We kruipen zo langzamerhand naar een uur voetbal toe hier in Glasgow. Bij deze vrije trap voor Ferencváros. Let wel, de nummer 5 van Hongarije momenteel. Stelt de koploper. Met de volle buiten uit de eerste 6 wedstrijden. Zachariassen. En de vlag omhoog.

0: McKinney. Huh? Yusuf. Natch, Zacharias, Yusuf. Nigren. Tunekti. McGregor. Nigren biedt zich aan. Donovan. Geen optie aan de binnenkant en dus weer terug. Bauer. Vasthouden. Duran. Donovan veel te scherp die voorzet. Simpeltjes Varga. Ja, normaal gesproken kan hij bijna iedereen aan, Kasper Heug, in de lucht. Maar ja, hij staat vandaag sinds zijn invalbeurt tegenover de boomlange Toon Raamakers, de Belg. Tunekti. Tunekti. Tierney. McGregor. Nigren. McGregor. Kieran Tierney. Tunekti. Nou, wat een hoekschop. Slechte hoekschop. Bauer. Yusuf. Bal veel te laag ingebracht. Toch Celtic. Met Nigren. Dat is geen overtreding. Zachariassen. Carter Vickers. Altijd naar achter. Tierney. Tunekti. Dat is een beste bal. Nigren. Nou, één goede voorzet en de spanning is terug. Hulk. Scheidsrechter ondersteboven gekegeld. Tunekti. Aangetikt. Vrije trap Celtic. Vermoeidheid begint een beetje toe te slaan aan Hongaarse zijde. Misschien dat coach Ballas Borbély nog wat verse krachten gaat brengen. Benjamin Nigren. Met de vrije trap. Zani moet eigenlijk geel krijgen, toch? Ja, hij besluit om geen kaart te geven. Ja, dit is gewoon geel. Nog Hens ook. Nigren, op herhaling. Dat scheidsrechter dat doelpunt zo mooi vond dat hij Azani spaart. Had niet gemogen. Nigren. Nigren. Zachariassen als laatste. Tierney. Donovan. Bauer, Donovan. Tierney. Weer zo'n lage bal. Youssouf verdedigt mee en peert die bal naar voren.
1: Kabal, zet in.
0: En Celtic weer terug bij af. Boel leek beslist te zijn na die ruime thuiszegen tegen de Oostenrijkers van Las Lins. Maar het ging in het Alpenland mis. Vandaar deze eerste wedstrijd in het Europa League seizoen. Tegen Ferencvaros. En dat lijkt ook mis te gaan. Huk. Teruggefloten. Ja, zijn werk zit erop met die fraaie goal. Youssouf ook naar de kant. Levy en Ododa. Ododa is een Ier. Ier's international. Komt erin. Bouwen eruit. Bij Celtic. McCowan erin. En Jonathan Levy erin. Ook bij Ferencvaros. Met nummer 10. We zitten op driekwart wedstrijd. Twee doelpunten verschil in het voordeel van de Magyaren. McGregor. Donovan. McGregor, risicovol. Skills. Tierney. Nou, dit ziet er veelbelovend uit. Tonetti. Tunesië. Met de voorzet. Carter Vickers. Carter Vickers, dat is prima. Duran. Huk komt er net niet bij met het hoofd. Ja, er hoeft maar iets van een klein vonkje te zijn en het publiek leeft weer volledig mee. En weer een overtreding van deze Deen. Nationale break met een dubbel programma. Nygren, oh! Waar Arzani wel succes had, heeft Nygren dat net niet. Scheelde weinig. McCowan. Nygren gevonden uiteindelijk. Kultum. Net langs de paal. Jongen. Ook niet echt overtuigend. McCowan. Tonetti met zijn snelheid. Met Osman. Gouda. Nog. Varga. Nog geen risico. Hij moest nog snel handelen ook. In verband met de instormende Camilo Duran. Baci naar Raf. Lichtes komt erin, huurling van Eintracht Frankfurt. McGregor. Snel genomen die inworp. Slim. Nygren. Tunekti. We komen overgeslagen. Tunekti. Aardige poging. Goeie redding van Barga. Tunekti. Ja, dan een slechte voortzetting. Actie van Jonathan Levy. Wedstrijd voor Celtic in de Europa League is een uitduel in La Luz tegen Benfica. Benfica dat gisteren zo knap en verrassend won op bezoek bij Milan met 2-0. Oh, de fout. En dan de kans. Het doel was leeg, maar Nygren krijgt hem er niet in. Tweede grote kans voor Benjamin Nygren. Na de fout van Varga. Ja, misschien had hij dit niet zo moeten proberen, maar ja, het is een momentopname. Hij probeert het wel, scheelt heel weinig. Bijna de spanning terug in deze wedstrijd. Via de invaller met een verleden bij Heerenveen. De Zweed Nygren. Udoda. Vrij hakje. Korbu. Donovan komt niet terug naar zijn doelman. Kadu. Lichtes lijkt toch verdacht veel op buitenspel. Tussen Ruud en Nygren. We spreken toch dezelfde taal. Ja. Bekermakers. Als wat. Natsch. Corbu levert in. Nygren. Duran. Nygren. Gomez kan dat niet belopen. En dus de hoekschop die rest. Kwartiertje nog. Hoop nog niet vervlogen bij de Celtic fans. Om de nederlaag af te wenden. Varga. Overtuigend met twee vuisten die bal weggestompt. McCowan. Nygren. Duran. De hoekschop. Celtic won dus van St. Mirren en St. Johnston voor die nederlaag afgelopen weekend in de kwartfinale van de League Cup. Een pijnlijke. 3-0 onderuit tegen Rangers. En vandaag met 3-1 achter, met nog een klein kwartier te gaan. De hoekschop van de boys. Blijft daar liggen. Nygren. Zachariasen stond maar weer eens nuttig in de weg. Bij die uithaal van Nygren. Ferencváros. Schot van Osvaat. Even geleden Celtic won zijn laatste 9 wedstrijden hier op het eigen Celtic Park. Alle competities meegerekend. De laatste die hier wist te winnen was Hibs. Vroeger uit Edinburgh. Hibernian. Toch al heel wat maandjes geleden. Weer een simpele bal ingeleverd. Tierney. Donovan glijdt weg. En dus Ferencváros. Odauda. Ex-Cardiff City. Bal is te hard. Het is een foutenfestival. Bij Celtic. Zondag moet dan hier afgerekend worden met Rangers. Dan zou het blazoen toch weer een beetje flink opgepoetst kunnen worden. Want ja, en verliezen van Rangers 2 keer in een week tijd. Dat zou wel heel erg naar zijn. Het is geen overtreding overigens. En daartussendoor dus een nederlaag in de Europa League tegen Ferencváros. Dan zou de positie van Martin O'Neill misschien wel onder druk komen te staan. Vroeger in het seizoen. Nygren. Maar te goed, het is hier nog niet gespeeld, hè? Met nog ruim 10 minuten te gaan. Goeie sliding van Donovan. Duran. Weinig van gezien. Ja, dit is toch ook wel weer zeer, zeer ondermaats. Donovan, hard gewerkt, wordt vervangen door Anthony Ralston. Vickers.

trouwens door Chamberlain natuurlijk geschorst. Dat was te maken met een wedstrijd van jaren geleden. Die wedstrijd is schorsing als speler nog van Beşiktaş. Ralston. Met geen aanname. Hurk. Probleempje Gomez. Gomez klaar. Zijn vervanger is Zohore. Fransman. Kijk eens, tribunes beginnen toch langzamerhand een beetje leeg te lopen hier op Celtic Park. De nodige fans geloven er niet meer in dat dit nog misschien wel een puntje op gaat leveren. Want ja, meer, dat zou echt een wonder zijn. Maar Ferencváros en dus met name Baras Bordeli hebben de boel goed voor elkaar. Desillusioneerd. De fans druipen af. Kan hier spoken. De sfeer was fantastisch voorafgaand aan deze wedstrijd met Unava Wokerloo. De eerste 4 minuten waren geweldig. Maar daarna stelde ik bijna geen goede momenten gehad. Behalve natuurlijk die gelijkmaker op slag van Ruslan Bauer. Maar ja, het genietmoment was daar nog bezig van die 1-1. En toen lag de bal aan de andere kant alweer in het doel. Door een vrij hakje van Zachariasen. Ralston. Is het probleem. Als die opbouw begint bij skills, dan is het meestal balverlies wat volgt. Of een tikkie terug. Nigren. Die heeft in ieder geval wel het nodige gebracht qua energie sinds zijn invalbeurt. Asfat, goede vervanger van Oliver Natsch. Kieran Tierney, goede voetbeweging. Nigren, McGregor. En weer terug. Tierney, Duran. En Raamakers, makkelijk overeind gebleven. Duran, eigenlijk volledig geneutraliseerd. Ja, zondag moet het een stuk beter worden. En de volgende wedstrijd uit tegen Benfica. Ja, dat wordt ook een aardige klus. Vliegt langs het doel. Schot van Christian Listes. Zit hier nog wat in? Tonekti. Een overtreding op de invaller Zohore.
kans nog op 1-4. Carter Vickers. En dan krijgen we toch een gele kaart. Vanwege een schwalbe. Geel voor Jonathan Levy. Nou, u zag misschien dat de keeper van Celtic, Sinisalo, een rouwband draagt. Daar zagen we dat eventjes. Dat heeft alles te maken met een eerbetoon aan zijn voormalige keeperscoach, Kevin Miller, die afgelopen week overleed. Hij werkte met hem samen toen hij zijn jonge jaren bij Exeter City onder meer keepte. Gaat het tij keren bij Celtic? Want dit is toch ook weer een zeer teleurstellende avond voor Martin O'Neill, voor de fans, voor de spelers, voor alles en iedereen die Celtic een warm hart toedraagt. Want veel voetbal zit er niet in. Hetzelfde was het verhaal afgelopen weekend dus, bij die kansloze nederlaag tegen Rangers. Dus Celtic ook totaal niet thuis gaf in de Old Firm. En nog een gele kaart. Geel voor Osvat. Celtic van Rangers wint. Komende zondag komen ze op 8 punten voorsprong. Maar ja, dan moeten ze een stuk beter voor de dag komen dan vanavond. Tunekti. Al die voorzetten. Die bijna continu. Dan kan je de klok op gelijk zetten. Bij een tegenstander uitkomen. Stonden overall 4 doelpunten voor tegen Las Klins en dat hebben ze verprutst. Ja, dat zal natuurlijk ook nog wel in de hoofden meespelen. Dat is een goede actie van Duro. Ja, krijgt de vrije trap mee. Zit in de slotfase. Het moet nu snel gaan voor wat betreft de aansluitingstreffer. Er zijn gekkere dingen gebeurd. McGregor. Carter Vickers. Ralston. Het verhaal van de voorzetten doet weer op geld. Minuut nog. Ralston. Nygren.

Hoopt, die was al binnen 2 minuten aan diggelen geschoten door een geweldige uithaal van ex-FC Utrecht-speler Daniel Arzani. De Australiër schoot de bal in de kruising. Dat was de 1-3 en daarna heeft Celtic amper iets kunnen creëren. Foutenfestival, geen ideeën, geen agressie, geen tempo. Ja, dan heb je het zelfs tegen toch een ploeg die niet al te hoog aangeschreven staat als Ferencváros. Het bijzonder moeilijk. Nygren. Saharay. Oduida. Carter Vickers. Skills. Kleine 2 minuten nog. Duran. Werd vastgehouden. Oh. McCowan. Tonekti. Corner. Ja, Tierney kan die bal in het midden niet kwijt. Misschien nu? Nee, weer niet. Nou, wie geeft die voorzet? Tonekti. Veer te laag. Nou, het enige voordeel voor Celtic is dat er over een minuutje een einde komt aan de Leidensweg. McCowan. Nygren. Corner. McCowan. Nygren, Varga, oh, aangepakt daar. Stevige botsing. Duran en Varga. Ja, dan krijgen we een blessurebehandeling. Ja, het leek me dat de Colombiaan hier meer last van zou moeten hebben dan de keeper van Ferencváros. Want hij werd aan zijn hoofd geraakt. Ja, het is het scheenbeen waar de pijn zit bij Adam Varga.

0: Ze gaan nu echt in grote getalen richting de uitgang. Het is doodstil op Celtic Park. Dat zal ongetwijfeld zondag anders zijn als de Old Firm op het programma staat. Als Rangers hier op bezoek komt. Hier is het klaar. Een verrassende zege voor Ferencváros hier vandaag op Celtic Park in Glasgow. Celtic, Ferencváros 1-3.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: De cijfers zijn hard, maar ook wel terecht. Ferencváros wint hier met 3-1. Bauer scoorde het enige goal voor Celtic. Ja, Skills scoorde ook een keer namens Celtic, maar wel in het verkeerde doel. Zachariasen met het fraaie hakje. Arzani met het hoogtepunt van deze wedstrijd. Zijn geweldige uithaal vroeg in de tweede helft. Celtic 1, Ferencváros 3. En goeie avond.

0: twee vroege wedstrijden. Je kan gewoon lekker kiezen waar je naar gaat kijken. Wordt dat Offie Kreta tegen Hoffenheim? Of denk je, nee, kijk liever naar Levski Sofia. Dat is de volgende tegenstander van NEC tegen Red Bull Salzburg. Als wij kijken naar Levski Sofia, dan moet ik nog eventjes denken aan die oorwassing tegen AZ, Alex. Kan je dat nog herinneren? Ik heb er geen hoge verwachtingen van. Jij?
1: Van die ploeg of van die wedstrijd?
0: Van Levski.
1: Ja, ik denk dat het vaak zo ver uit ons blikveld is dat je het heel snel onderschat. En we hadden het net over de Oostenrijkse competitie. Daar zat ik ook wel eens naar komende tegenstanders te kijken. En eigenlijk komt dan eerst je Nederlandse gedachte van, nou, deze kunnen er niet veel van. En dan speel je er zelf tegen en dan zeg je ook hardop tegen jezelf, maar win er maar eens van.
0: Ja. Nou, dat gaan we dus zien. Dat gebeurt. In ieder geval twee leuke wedstrijden om mee te openen. 7:15, dan gaan wij 7:10, dan gaan wij voorbeschouwen op NEC. Allemaal op deze zender. Dus veel plezier. Het woord is aan Ragnar Niemeyer.
2: Dit is het stadion van Levski Sofia. De ploeg die koploper is. Ongeslagen is in Bulgarije. En in het wit Red Bull Salzburg. Ongeslagen in de Oostenrijkse competitie. Maar slechts de derde plek voor de ploeg van Danny Reul. Trainer die afgelopen seizoen met wisselend succes werkte bij de Glasgow Rangers. Daar leek te blijven, maar verkaste naar Salzburg. De ploeg die het Filo zo vaak kampioen werd de afgelopen jaren, maar de laatste drie seizoenen niet. Tussen 2011 en 2023 maar liefst 11 keer. En Levski, dat greep keer op keer mis. Als het gaat om het kampioenschap. Als het ook ging om plaatsing voor Europese groepsfases. Of het nu de Champions League was. De Europa League, de Conference League. Het ging jaar in, jaar uit fout. Eindelijk de titel afgelopen seizoen en eindelijk plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. Wie maakt Levski Sofia dus wat aan de vooravond van een nieuw Europees seizoen? Zij zijn erbij. We mogen verwachten een ploeg met zeker in de basis weinig Bulgaren, de doelman. Christian Dimitrov, dat zijn slechts twee spelers uit eigen land. Kijk ook bij Salzburg veel buitenlandse spelers, dat zijn we wel gewend. Het is vaak een handelshuis genoemd. De radicale speelstijl is wel een beetje overboord gezet. Het gaat meer om resultaat. Dat is natuurlijk ook iets waard. Hier zitten de fans uit Oostenrijk. Het is nog een aardige rit. Van Salzburg naar Sofia, 1200 kilometer. Zo'n beetje van Utrecht naar Barcelona. Zij hebben die reis, wie weet, per vliegtuig wel gemaakt. Dit is de opstelling van Levski met Altair aan de rechterkant. Voorkeur gekregen boven Hamilton. Maicon aan de linkerkant. Dat betekent dat daar ook wat is geschoven. Tredin staat een linie naar voren. En Okoflex en Everton Bala zijn niet altijd vaste waardes, maar vandaag vanaf het begin Finse scheidsrechter Mohamed Al-Emara. En Salzburg, eigenlijk het enige wat echt opvalt, is de basisplaats achterin voor Drexler, centraal naast Boma. Oostenrijkers, de keeper en Ferrancic. Hij is voor het eerst opgeroepen voor de Oostenrijkse ploeg. Die doelman, verdediger, zat er al vaker bij. Ook opgeroepen voor de Nations League. Maar moet ook zijn debuut nog maken. Daar in het midden van het beeld, de man met nummer 18. Het stadion uit 1953. Echt wel typisch Oost-Europese stijl. Met een sintelbaan eromheen. De rand van het stadspark, niet heel ver van het centrum van de Bulgaarse hoofdstad. En er is iets fraais, nieuws in aanbouw. Dit is het nationale stadion, niet het stadion waar normaal gesproken Levski zijn wedstrijden speelt. Maar dit is net wat beter. En er komt dus een mooi hypermodern stadion aan. De bouw daarvan moet volgend jaar 2027 gaan beginnen. De afgelopen weekend puntenverlies voor beide. Want Vratza tegen Levski werd 0-0. En Riet tegen Salzburg met een late gelijkmaker. Het een standaardmoment van Riet. Een 1-1 gelijkspel. Bulgaren in het blauw missen ook wel wat mensen. Daar zitten ook wel basiskrachten tussen. In ieder geval beoogde basisspelers. De ploeg heeft een ruime selectie. Verkocht eigenlijk niemand. En versterkte de ploeg. Levski heeft sinds het voorjaar een nieuwe eigenaar, een nieuwe management en een nieuwe trainer. Dat is interessant als Salzburg dus mag gooien. Nicolas Ferracic, die dat doet. Julio Velasquez zal bij sommigen nog een bel doen rinkelen, zeker in Zuid-Limburg. Hij was nog niet zo lang geleden de trainer van Fortuna Sittard. En inderdaad de man die daar nog wel eens het glas van een dugout insloeg. Die is de keer dat ze weg zijn, Reinaldo. Een van de drie Brazilianen in de ploeg bij Levski. Schmid is een Zwitser. Korte bal naar Jordan Vitesse. Ex-PSV natuurlijk, de Belg. En daar dus Velasquez. Hij heeft zijn zaken goed voor elkaar, 44 jaar inmiddels. En kampioen geworden, plaatsing voor Europese voetbal. Het is dus echt wel, dat mag je daaruit toch concluderen, een goede coach. Begon in januari 2025 bij Levski. Overigens zijn van een hele rits clubs op het hoogste niveau in Bulgarije uit de hoofdstad. Diepe bal van Dominique Schmid richting Vitesse. Die kreeg afgelopen weekend tegen Riet ook echt wel een paar grote kansen, maar benutte die niet. Danny Reul, aanbevolen door Jurgen Klopp toen die nog een soort internationale voetbalbaas was van de Red Bull groep voordat hij bondscoach werd. Dus weggehaald bij Glasgow Rangers. Derde plaats. Slecht einde van het seizoen. Dus vertrokken. Certeus is een Spanjaard. Uit Valencia speelde hij in de jeugd. Het veld ziet er matig uit. Zeker aan die zijkanten. Verderop valt het wel mee. Aldair Neves liep door, die vleugelverdediger. Achteruit via Bala. De gevaarlijkste man is die Oostenrijker met nummer 9. Haar is Tabakovic, de Bosnier. Hij is de topscorer van de ploeg. Kitano, de Japanner, krijgt een standje. Te laat in dat duel. Vrije trap, Levski Sofia. Dat is altijd met wat risico. Opengedraaid Mazurek. Opnieuw Mazurek. Nu langs Bala. Wil was duidelijk over de ambitie vandaag in Bulgarije. Salzburg is hier gekomen om het te winnen. Toch wil het beter doen dan vorig jaar toen het in de league phase ergens onderaan bungelde en niet verder mocht na januari. Dat past niet bij de ploeg. Zes punten maar uit de 8 duels. Lage voorzet. Wie kan daar bij? Macon. Twee keer toch voorlopig voldoende uitverdedigd. Barry. De paas. Zwaardige bal. Dat is de corner van de wedstrijd. Weggehaald uit de voeten van Baido. Is goed weggegeven door deze Michael. Lange mannen mee, onder wie je Kevin Boma. Schmid ligt in tweede paal heen over Boma. Niemand kan koppen bij Salzburg. En nu helemaal terug bij Zawicki. Een doelman die eigenlijk had gerekend op een uitverkiezing. Misschien voor Jong Oostenrijk. Maar hij mag zich melden bij de A-ploeg.

Tour van Reinaldo. Het is te laag. Kan makkelijk worden weggekopt door Dimitrov. Centeus. Dus die heeft moeite om op te bouwen door dat storen van de Oostenrijkers. Knappe bal. Goede controle ook. Landstitel dus voor Levski. Na 14 kampioenschappen op een rij voor Ludo Goretz uit Razgrad. Sergio Pat keepte daar jarenlang. Kwam ze vorige week voor de reserverol bij FC Utrecht. Terug in Nederland. Maakte de goede gouden jaren daarmee. Deze bal moet weer achteruit. Van Oko Flex. Heeft al interlands gespeeld voor Ierland. Maar speelde in de jeugd voor Jong Engeland. Oh, dat is een onverwacht cadeautje. Geen overtreding. En dus een hoekschop. De boosheid is er bij Tim Drexler. De Duitse. Die doet dat toch echt helemaal zelf. Wie is die nou boos? Die weet dat Salzburg kwetsbaar is bij dit soort momenten. Dat bleek afgelopen weekend ook tegen Riet. Toen de bal werd raakgekopt uit een corner. Werd verlengd bij de eerste paal. Dat moet veel en veel beter, zei Reul. Tegenstander weet natuurlijk ook waar de zwakheden zitten van Red Bull Salzburg. Sergio gaat trappen. Negende minuut. Dat is een Portugees. Bal verlengd bij de eerste paal, maar deze keer levert het weinig gevaar op voor Red Bull. Die speelde wel de Engelse jeugd met wat bekende namen. Livramento van Newcastle United is er eentje. Michael Rogers. De Flex raakte dus verzeild in Bulgarije. En niet in de Premier League. Kevin Boma uit de Togo. Nou, hij gaat er ook wel flex. Klinkt als een nieuw soort systeembehang. Maar systeemplafond is hier zijn speler dus. Doelbal Voetsov. Mazurek. Een vertreding op Mazurek. Vrije trap voor Red Bull. Red Bull rekende in de play-offs van de Europa League af met het Zweedse Mjällby. Won de uitwedstrijd met 1-0. En was thuis met 3-0 te sterk. Plaatsing voor de Champions League. Het ging onderuit tegen AEK Athene.
Ondanks een 0-0 gelijkspel van zijn ploeg. Ja, de doelman moet komen. En komt ook op tijd. Zawiczki. Buiten die wedstrijd tegen AEK won Leski Sofia 8 van zijn 9 thuiswedstrijden dit seizoen. Een keer maar een nederlaag in de 20 officiële wedstrijden. Zien we die dus teruggaat tot het afgelopen seizoen. Nieuwe rijke Bulgaarse eigenaar gekomen. Geld verdiend in de financiële wereld. Een vuurpijl die zowaar nog terechtkomt bij Vertessen. Mazurek. Met wat bewegingen gaat er langs bij Aldaïr. Nu wordt het uitkijken voor Levski. Schept die bal door Terdin. Vervolgens de overtreding op Erdogan Bala. Bulgaren krijgen de vrije trap.

Kijk eens, doelman heeft vertrouwen. Kapt Reinaldo uit. Vertessen. Jorben Vertessen. Niet goed gegeven. Serginho.

staat stil. Dat is dan maar de lange trap naar voren toe.

Hij had toch wel een mooie one-liner op zijn persconferentie. Dag voor de wedstrijd, gisteren. Velasquez zei, we moeten onszelf niet te veel druk opleggen. We gaan voor een goed resultaat, maar we zijn eigenlijk een baby in een luier. Jawel. Daarmee doelt hij natuurlijk op het feit dat de club sinds 2011 niet meer in de groepsfase van een Europacup toernooi speelde. Dat het eigenlijk allemaal nieuw is. Het is ongekend. Krijg je tegenstanders waar het steeds tegen misging. Sarajevo, Vaduz, Niksic, Skupi, Banja Luka, Saba, Rusom Parok. Allemaal waren ze, en er ontbreken er nog een paar, een maatje te groot afgelopen jaren. Afgelopen seizoen AZ. De duidelijke cijfers. Levski uit Europa hield. Het is publiek op de banken voor Maicon. Dan is achter de stand bij langs. Ingelegd ook al flex. De linkerkant is Centeus. Serginho. Zijn naam Barry. Krijgt een tikje. Kitano.

Kitano. Boma. Baidu. Moet actie maken. Houdt zijn tegenstander dan vast. En dat wordt gezien door de Finse arbiter. Handje op de schouder. De grootste aankoop van de afgelopen transferperiode zit op de bank bij Levski. Dat is Marko Grujic. Speelde jaren geleden een aantal Premier League wedstrijden voor Liverpool. Langspeler geweest van Porto. Eigenlijk wekelijks op de bank bij Levski. Opvallend gezien zijn cv. Dat is de actie van Vitesse. Vertrok in 2024 bij PSV. De Belg. Baidu is razendsnel. Het stevig verdedigd. De tackle van Michael is goed. Brazilio. Voor de drie Portugezen die er kwam. Poel hield echt uitverkoop afgelopen zomer. Verkocht voor bijna 100 miljoen aan spelers. Kocht maar voor een derde van dat bedrag in. Rollertje, ja, het is iets meer dan dat. Rollertje deluxe. Poging van de Okoflex. Zorgt voor wat problemen bij de doelman. De vraag is of die bal in de goal zou zijn gegaan. Het is wel een waarschuwing voor de Red Bull. Zoveel van dit soort momenten in de kiezerlijk zijn er nog niet geweest. Twee ploegen die moeite hebben om het strafschopgebied te vinden van de tegenstander. Boma. Dat is voor de spits. Tabakovic. Afgelopen weekend 5 duels op een rij raak. Doelpunten maken. Europees tegen Mjelpie.

Mooi die fanatieke aanhang van Levski die zich laat horen. Zonnige vreugde in de mei bij het vinden van de titel. En een 15 jaar frustratie opgekropt. Het kwam er allemaal uit. De eerste titel sinds 2009 was het. Baidu heeft wel wat tijd. Eenvoudig weggekopt. Edmund, Baidu, Kitano. Dat wordt doorzien door Serginho. Die aangetikt wordt door de Japaner. Daar kan de scheidsrechter best een gele kaart voor geven. Dat denkt ook een deel van het publiek. En de kaart blijft achterwege. Begrijpelijk bij Serginho. Hij snapt.

Bergkamp. Rottig aangespeeld. Vertessen. En ze gaan zijn derde seizoen. Daar gaat Vertessen. Schiet te hard. En dan de allereerste pogingen op doel van Red Bull. Maar naast dus. Voorzichtig komen nu de kansjes. Mist ook al flex. Een paar minuutjes terug. Met dit schot. Het zou er dus niet in zijn gegaan. En zojuist dus Jorbe Vertessen.

Maicon. Vroeg opgevangen. Door Veracik. Vroeg van Vertessen. Op Aldeia Neres.

iemand die druk zette namens Salzburg. Dan krijg je dit soort ballen. En kijk eens, in één keer schieten. Maar niet in de goal. De doelman met de save. Poging Tabakovic. Krijgt die bal daar opeens voor de voeten. Verstrekt onverwacht. En waar bijna alles raak is dit seizoen, vindt hij hier die man voetstof op zijn weg. Hoekschop nummer 2 voor Salzburg. 10 interlands gespeeld. Die keeper Svetoslav Voetsov. Houdt zijn ploeg op de benen. Dit is de minuut bij de corner. Doelman plukt eenvoudig. Bij toe. Barry.

Geen controle bij Vertessen. Speelde nooit in België. Brak door op clubniveau bij Jong PSV. Maakte de stap naar het eerste elftal. En ging daarna op avontuur. Flex. Draait handig weg bij de aanvoerder van de Oostenrijkers, Veraczlik. Die hier alsnog. Kitano en Barry.

is wat hard voor Mazurek. En gaat er nu toch vandoor, is op stoom. Verschiet zich in Aldair. En een overtreding dus. Het valt eigenlijk wel mee, het is meer het uitglijden. Als je het nog een keer ziet. Iets meer balbezit, 55%. De eerste 26 minuten voor Salzburg. Iets van een graad of 25. Dit was in Levski Stadion. Solide lekker weggekopt door Boma. Die tot de Bulgaars gevaar. Slechte bal van de Tabakovic. En daar in Neves loopt zelf door. Senteus. Oostenrijkers massaal terug rond het eigen strafschopgebied. En daar dus die supporterschade achter die goal van de Vutsov. Het zijn er echt wel veel. En in zo'n stadion met zo'n zintelbaan zie je dat niet. Vitesse, bal gespeeld, kennelijk. En dus is Red Bull vertrokken. Met Baidu, die is snel. Die is heel snel, maar niet zo snel. Jagen levert dus wel de ingooi op voor Aboubakar Barry. Wat op Velasquez, die gaat nu springen en dansen. Trainer van Levski.

Schmid. Verdette, doorgelopen. Voor het doel is Tabakovic. Hij is de enige van Salzburg. Dat die bal hier weer zo in de schoot geworpen krijgt. Ferracic. Hier staat er niemand. Dat is een vertrek naar Fortuna Sittard. Dat hij een half jaar bij Real Zaragoza. In Limburg in het seizoen 2022-2023. Deze vertrek in Zaragoza, bijna een jaar werkeloos, toen het in januari begon, vorig jaar. Bij Levski.

Roma. Baidu. Zijn ruimte. Wat aan die zachte kant. Mazurek. Baidu. Trekt hem voor. Niemand zijn voeten tegenaan. Zeker Tabakovic niet. Misschien nu twee keer nog weggehaald met het hoofd door Dimitrov. Nu de omschakeling van Levski. En dan alleen voorin. Reinaldo. Staat er min of meer centraal. Komt dan wel eens vanaf de vleugels in de aanval van de Bulgaren. Bala. Sprint van Reinaldo. Die bal is zo onmogelijk hard. Dat hij er moedeloos van wordt. Dat moet nog een uur, hè? Sota Kitano. Nou, dat doet hij heel knap. Een soort haasje over van die Japanen. Met de bal aan de voet. Bala draait open. Net aan het shirt getrokken. Het spel gaat door.

kwamen elkaar een keer eerder tegen in het seizoen 2009-2010. Ook in de Europa League. 2-1-0 overwinningen toen voor Red Bull Salzburg. Het eerste seizoen dat de Europa League de Europa League heette. Voor de UEFA Cup, Centeus, Rocoflex. Kunnen we kijken en uitzoeken, maar dan moeten er wel afspeelmogelijkheden, opties zijn. Die zijn er niet. Dus mag Maicon iets bedenken.

0: kansloos met bal. Ja, en soms
1: zit er dan toch nog iets in, zoals deze hoekschop via Dominik Schmid. Dus is het weer even alle hands aan dek bij Salzburg. Dat overigens zijn laatste 9 uitduels in de Europa League stuk voor stuk verloor. Laatste uitoverwinning in het seizoen 2018-2019 bij Celtic. Een variant. Komt voorlopig niet echt lekker uit de verf. Dit is niks. Kansloze hoekschop van de Bulgaren. Poging van Alley. De bal is nog aangeraakt en dus een nieuwe hoekschop. Zien we die voeten eenvoudig van Ferracik. Barry. Masurek blijft rustig, ondanks dat hij door 2 man wordt ingesloten.

gaat Michael. Naïdu verdedigt hem mee. Dus is Michael die bal snel kwijt. Moet hij nu terug. Naïdu. Tabakovic. Als het komt, komt het via de rechterkant toch. Het vervolg is steeds matig van de Baidu. Die daar nu een paar keer de vrijheid heeft gehad aan die zijkant. Maar daar weinig rendement uit haalt. Mazurek, Baidu weer. Kijken of het nu beter gaat. Aardig. Tabakovic komt een paar centimeter tekort. Kijk dan toch een beetje in de richting van Baidu. Van had je dat niet beter kunnen doen dan wat je deed? Kunnen we het niet. Als die bal iets lager is, dan knikt hij hem zo binnen. Die de vorig jaar 13 maakte. Voor Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga. Het verhaal wil dat ze hem daar bij Gladbach best wel wilden houden, de Bosnier. Dat hij te duur was. Bij Salzburg. Geweldig begonnen aan het seizoen.

van Maicon, de Braziliaan. Dat is 2 geleden overgenomen van een kleine club uit Brazilië. Nova Iguacu. Het is hier aan de hand. Heeft dit iets van doen met die hand? Ronaldo met het veld. Moet er een verbandje om een ring heen of iets? Nou, Velasquez leek ook eventjes te kijken van wat is dit nou? Weggekopt maar door Dimitrov. Maar Koen als laatste. Velasquez maakt zich druk aan die zijkant. Staan ze nu alweer met z'n 11. Dat is even de vraag bij Levski. Ja, het is flink. De afstand tot de goal. Maar waarom niet? Poging van Mazurek. Hij zag hem vermoedelijk van vrij ver aankomen. En ze staan dus met z'n 10. Ronaldo wil terug. En dat mag nog altijd niet. Ja, die moet dus geduld hebben, zo werkt dat. Hij sneakt er maar gewoon in. Het zal vast mogen. Zoiets te denken van zoek het allemaal maar uit, ik ga. Daar gaat Vertessen. Daar ging Vertessen. Ook een flex. Baitu was in de as aanspeelbaar. Uitgespeelde kansen in de eerste bijna 40 minuten. Vooral wat schoten. Tabakovic voor het doel. Tabakovic, ja, hij wordt hopeloos aangespeeld. Maar dan is het alsnog raak. En leidt dus Salzburg. Het is 0-1. Het gevaar leek weg. Tabakovic, het is maar weer eens raak. Afgelopen weekend niet tegen SV Giet.

zal de videoscheidsrechter het moment nog even terughalen. Er gebeuren natuurlijk best wel wat dingen. Er moet wel een zegel opgeplakt worden. Kitano krijgt nu alsnog de gele kaart. Scheidsrechter zal zich realiseren dat hij dat misschien al eerder had moeten doen. Dat had hij eerder moeten doen. Hij krijgt hier een soort herkansing. De banner gaat op de bom. Ja, dit doorlopen. De Portugees Serginho.

vierde tegentreffer is het voor Levski. En weer 8 Europese duels in eigen huis. Zat er natuurlijk aardig wat te volgende wedstrijden bij. Kijk eens, nu die bal voor de voeten van de Centeus. De bek die daar met buitenkant voetenpoging waagt. Als een poging gekraakt ziet. En hoe ook ziet dat Vertessen bijna weg is. Mokoflex. Bosje zou natuurlijk zijn iets terug doen voor de rust. Dimitrov voor Levski. Opengedraaid. En vertoont Bala. Want dit is prima. Mokoflex. Naval met een idee. Voorzet maakt nog altijd wel zo over. Van Neves. Bulgaren geven wat gas. Maar komt niet bij.

veel. De manier waarop zijn ploeg de leiding heeft gepakt. Barry. Zwak. Venezuela, Michael, Zulewski. De enige wedstrijd die de ploeg in eigen land verloor was vorige week het duel om de Supercup tegen CSKA. Dat werd 4-2. Velasquez reageerde luchtig. Je kunt niet alles winnen, zei hij. Dat is ook voetbal. Dat is een waarheid als een koe. Vitesse is het te laat. Zwakke bal. Nu komen er problemen. Dimitrov heeft ingeleverd. En daar gaat Baidoe. 6 minuten eerste helft.

0: zijn niet veel onderbrekingen geweest. Dus extra tijd is nauwelijks noodzakelijk. De overtredingen van deze Japanen. Zit er toch één allerlaatste keer. Cezinho is de bal kwijt, maar krijgt een vrije trap. Geen extra tijd, ja, een paar tellen. En dus één treffer die heel fortuinlijk tot stand kwam voor Salzburg. En ongelukkig voor Levskia, hoe die bal daar werd beroerd door Dimitrov. Raak via Tabakovic met het neusje voor de goal. Dit is hem. Dus leidt Red Bull Salzburg bij rust in Sofia tegen Levski met 1-1. Welkom terug bij Levski tegen Salzburg. Het staat 1-0 voor de Oostenrijkers. 40e minuut, goal van Tabakovic. Maar u ziet het, de twee ploegen laten nog eventjes op zich wachten. Nog een tandje bij aan de twee kanten. Levski creëerde weinig en eigenlijk gold hetzelfde voor Salzburg. Dat zich hier dus als eerste meldt. Tabakovic mocht u het gemist hebben. Die de bal eigenlijk heel gelukkig voor zijn voeten vond. Vlak bij de goal dat wel. Prikte hem handig voorbij doelman Voetsov. Het was eigenlijk een onverwacht cadeautje. Een 0-0 stand had beter gepast in dit stadion. Mooie overzichtsplaatje als ook de Bulgaren zich melden. En dit zijn de ploegen dus die gaan beginnen aan de tweede helft. Zo kijken of er wissels zijn.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Op het eerste gezicht is dat niet het geval. Deze Centelles, de Spanjaard, was er al bij. Uit Valencia, speelde ook bij Almeria. En beproeft dus zijn geluk in Bulgarije. Speelt wat meer naar voren dan normaal gesproken. Is meer een winger dan een verdediger vandaag. Maar ze zijn op het hoogste niveau gespeeld. Veel. In de Segunda in Spanje. Nou, hier is Schmid. Linksback van Salzburg. Tabakovic gezocht. Het wordt het hoofd van de Dimitrov. Want die hem de bal bezorgde bij dat doelpunt. Dan verliest Sergio, niet gefloten. Vertessen krijgt de ingooi. Laatste Europese groepswedstrijd hier thuis van Levski in december 2010. Eindigde in een 1-0 overwinning tegen Sporting. Dat hebben ze lang moeten wachten op een vervolg wat er nu eindelijk dus is gekomen in 2026. Voorzet niet verkeerd, Baidu, bijna Tabakovic. Goeie aanval, zo na een minuut in de tweede helft van Red Bull Salzburg. Vlag omhoog gegaan voor buitenspel. Nee, denk ik.

Dominique Schmid. Moet er een beetje ingesloten. Ingooi gaat naar Levski. Dat zal echt wat meer moeten brengen dan voor rust. Omdat het publiek dat wel luidruchtig is wat te bieden. Mensen verdienen meer. Maicon. Aardig. Zinho. Wurmt zich langs Barry. Voorzet komt. Kopbal bijna. Vertessen. Bala kreeg zijn hoofd niet helemaal zoals hij wilde tegen die bal aan. Volgende mogelijkheid. Het is wel heel matig. Het is een doeltrap. Er zit er nog een voetje bij. Daar lijkt het op. Dan zou het een corner zijn. Die bal gaat toch via een hak. Schoppen waren tot nu toe niet heel gevaarlijk. Serginho. Die gaat met het hoofd door Vertessen, dacht ik.

Oei. Kitano. Links is de Tabakovic. Waarom speelt hij hem niet af? Baidu. Weer op die keeper. Jongen. Hier laat Salzburg de kans liggen. Meermaals eigenlijk om de tweede goal te maken. Misschien alsnog dan. Met de voorzet die laag is en er niet in wil uiteindelijk. Nou, als dit nou eens een prelude is voor wat we straks nog te zien krijgen, dan moet het genieten. Eerst deze fout. Op de voeten van de Japanen. Tabakovic zet hem nog uit zijn lijf en dan de Badou. Die verlaten. Weer een mogelijkheid. Die er dus ook niet in gaat. Dat zijn de missers die je eigenlijk niet kunt permitteren. De Europese uitwedstrijd. André Neres. Doorlopen van Okoflex. Wordt handig van de bal gelopen. Tussen aanhalingstekens. Door Kevin Boma. Minuten ruim is de tweede helft aan de gang. Zelinski zet zijn verdedigers neer. Ja, wel gekopt, maar niet in de goede richting door Maku. Vitesse is aan de bal afgelopen door Aldair. Stroom ook al flex. Met veel bewegingen, neemt de bal mee naar de achterlijn. En komt er uiteindelijk niet doorheen. Dit is Buddy. Het risico van meer aanvallen is dat de ruimtes groter worden aan deze kant. Vitesse. Vitesse wacht op aansluiting. Die komt er in de persoon van de Schmid. Vitesse van afstand op de doelman. De tweede helft voorlopig een stuk onderhoudender dan de eerste. Goeie ingreep van Drexler. Zes pogingen tegen nul. Ballen tussen de palen dan. Dat is hoe wordt geteld van zijn ploeg Levski.